0: Ibe Houtekiet.
1: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen. Gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. Mooi. We doen ons werk. En nu nog één keer vlammen. Hè.
0: Op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaard het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaard het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlay-offs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-off spelen, maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, veel kans op regen of buien deze nacht. Minimaal tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat. Later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 3 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Gentse liberale schepen Christophe Peters wordt de nieuwe voorzitter van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Groep. Elia meldt dat na een algemene vergadering gisteravond. Peters volgt Pieter de Krem op, die tijdelijk voorzitter was na het overlijden van Geert Versnik. Sinds vorig jaar zetelt Christophe Peters al in de raad van bestuur van Elia. Hij moet de komende jaren op zoek naar miljarden voor een groot investeringsprogramma bij de netbeheerder. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat president Trump verplicht om voor verdere militaire acties in Iran toestemming te vragen aan het congres. 4 Republikeinse senatoren stemden mee met de Democraten. De wet is wel vooral symbolisch, want Trump heeft nog vetorecht. Begin deze maand verklaarde Trump nog dat de gevechten in Iran voorbij waren. Daardoor omzeilde hij de verplichte goedkeuring van het congres na 60 dagen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Europe Playoffs van het voetbal is gisteravond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
3: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij. Maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
2: Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
4: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om... We geloven dat nog steeds in.
2: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester

0: Leicester City kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Het kan fel regenen deze nacht. Het kwik zakt niet onder de 8 graden. Ook in de ochtend zijn nog buien mogelijk. Later op de dag meer opklaringen bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: was verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap verraad is gerelateerd aan jou. Ik mis je
1: niet. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen, bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het COIV, dat is de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat, waarnemend directeur Walter Quirijnen.
4: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie, dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen, nog tijdens het strafonderzoek.
3: Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Binnen de EU is een akkoord bereikt over de uitvoering van een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump om de wederzijdse spanningen weg te nemen en bedrijven meer zekerheid te bieden. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Begin deze maand gaf de Amerikaanse president de Europese Unie nog tot 4 juli, de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten, om het handelsakkoord goed te keuren. Hij dreigde anders de Amerikaanse invoerrechten weer fors te verhogen, onder meer op Europese auto's. In Oostenrijk loopt een onderzoek naar twee verdachten van zogenoemde sniper-safaris in Sarajevo. Ze worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de Bosnische Burgeroorlog. Dat beleg duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar dergelijke sniper-safaris. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaardverdediger Ibe Houtekiet.
5: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
3: Op de slotspeeldag, komende zaterdag, neemt Standaard het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaard het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal gisteravond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En de Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-offs spelen, maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en droogt het op. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump. Maar het parlement en lidstaten moesten dat nog goedkeuren. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Onder druk van het parlement zijn er nog enkele extra voorwaarden ingebouwd die de Europese Unie meer slagkracht moeten geven, zoals een einddatum in 2029 en de mogelijkheid om delen van de deal op te schorten als Trump zich niet aan de afspraken houdt. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger enterde gisteren alle 54 hulpschepen van de vloot en pakte de opvarenden op. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen opgepakt, onder andere uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering een krachtig signaal stuurt.
3: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
2: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. 57 mensen en 20 bedrijven worden nu in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren lang waren verwaarloosd. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevel kleding zeer brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er een rechtszaak komt. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo, terwijl Racing Genk niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
4: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen. Gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. Mooi. We doen ons werk. En nu nog 1 keer vlammen. Hè.
2: Het weer dan. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en wordt het droger. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
5: Maar het nieuws van de dag. Ja, dat is toch het favoriete merk van de Belgen. Dat kennen we nu. Want de Universiteit van Leuven die heeft het aan de Belgen gevraagd. Wat is uw favoriete merk? En is de uitslag een verrassing? Niet echt. Want op 3 staat De Vos Lemmens.

0: niets komt natuurlijk tussen een Belg en zijn mayonaise. Lotus op 2. De koekjes, uiteraard niet de auto's. En ook terecht, geen koffie zonder, maar het favoriete merk van de Belgen. Dat is Côte d'Or. Juist, Belgen en chocolade. En ook interessant, dezelfde enquête legt ook regionale verschillen bloot. Zowel Vlamingen als Walen beschouwen Côte d'Or als hun favoriete merk. Maar het favoriete merk van de Brusselaar, dat is Bic. Ja, Bic van de pennen. Gevolgd door Samsung en IKEA. Geen idee welke Brusselaars er zijn bevraagd. En er zijn ook duidelijke generatieverschillen. Bij 35-plussers blijft Côte d'Or het populairste merk. Maar bij 18 tot 24-jarigen is dit de top 3. Op 3 Google, 2 Netflix. En op 1 het favoriete merk van de min 35-jarigen, de Belgen, is The Action. Alles is verloren.
1: Het is dinsdag 19 mei. Dit zijn de nieuwe feiten.
0: Meer en meer influencers in de Verenigde Staten die vallen Trump af. De Duckface heeft zijn beste tijd gehad. Yuri Kortens gaat op avontuur in eigen tuin. En Rien Emery die checkt een paar nieuwe feiten. Nieuwe feiten inderdaad. Goedemiddag.

0: Hij is vertrokken. Send me on my way, Rusted Root. En wij zijn dat ook vertrokken.
1: Nieuwe feiten.
0: De bruilip is de nieuwe duckface. Esther Elegans, goedemiddag.
2: Ja, ja, ik weet niet of de pruillip dat leuk vindt, dat het nieuwe duckface is.
0: Die, die begint al te pruilen, kunnen, denk ik. Ja, ja, inderdaad.
2: Zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
0: Esther, mag ik jou een soort trendwatcher noemen? Je bent journalist voor diverse kranten. Je bent soort trendwatcher.
2: Ik weet niet of dat klopt, maar ja, een soort van.
0: Ja, nu, ik moet zeggen, ik kon hem bijna, de duckface. En nu blijkt hij uit de mode te zijn.
2: Ja. Ja, daar lijkt het wel op. De duckface hoort namelijk echt bij de millennial. Komt nog uit het millennial tijdperk. En nou, ik betrapte mezelf ook op. Ik ben helemaal geen fan van de duckface eigenlijk. Waarbij je lippen dus heel erg extreem tuit en zo op de foto gaat. Maar toch, als ik op de foto ging, dan merkte ik dat ik mijn lippen altijd een beetje gespannen hield.
0: Het was een tweede natuur geworden.
2: Ja, als millennial zit dat er toch in. Ja.
0: Je moet hem nu afleren.
2: Ja, want dat voelt toch een beetje gênant om zo geforceerd op de foto te gaan.
0: Een duckface is gênant.
2: Ja, het is geforceerd alsof je heel erg je best doet. En dat wil je niet, niet meer.
0: Iets voor vuile millennials.
2: Ja.
0: Heel cringe.
2: Ja, heel cringe.
0: En dus de opvolger, dat is een soort van pruillip. Maar dat is niet de officiële naam, hè, neem ik aan.
2: Nee, het wordt ook wel de Gen Z pout genoemd.
0: De pout.
2: Dus de pruillip, ja.
0: En is dat moeilijk, zo'n pout?
2: Ik vind het moeilijk. Want in plaats van dus overdreven je lippen aan te spannen, ontspan je je onderlip een soort van. En ja, je pruilt, maar op een subtiele manier. En nou, pruilen is moeilijker dan tuiten, vind ik persoonlijk.
0: Pruilen is moeilijker dan tuiten. Dat blijkt ook uit deze tutorial.
3: Blow your lips and suck it in slightly. Like, your lower lip will be smaller than your top lip. And it's not the same as like going like this or like this. It's like the lower lip has to be under.
0: Lijkt heel moeilijk, want the lower lip has to be under. Dus een klassieke pruillip is juist die onderste lip naar buiten stoten, laten hangen. Dat is echt voor mij zo'n Dat was zo pruilde ik als kind altijd. Maar dat is dus niet de pout. De pout is...
2: Nee, het moet subtieler.
0: Ja, dus je moet je bovenlip eigenlijk groter. Je moet pruilen met je bovenlip. Zo kan ik het toch even samenvatten.
2: Ja, dat is beter. Dat is een goede omschrijving, denk ik, ja. En het liefst wordt het dan ook nog gecombineerd met een dead stare. En dat zijn dus ogen die emotieloos in de verte of emotieloos in de camera kijken. Het is een soort algehele I don't care houding.
0: Juist, daar gaat het over. I don't care.
2: Daar gaat het.
0: Kan me niks schelen.
2: Ja. En dat is
0: of je naar me kijkt of niet, dat kan me helemaal niks schelen.
2: Precies. Ik sta hier niet voor jou.
0: Ja, terwijl die duckface juist was, ik maak me heel verleidelijk. Zo verleidelijk, maar ik maak zo'n smal mogelijk gezicht voor jou.
2: Ja, je kan zeggen verleidelijk of in elk geval
0: bij sommigen natuurlijk. Hè? Ja, en, anderen was het, bij mij bijvoorbeeld was het gewoon belachelijk natuurlijk. Maar, en bij de tronies zijn eigenlijk tekenen destijds, hè, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, zeker. Ja, en zo is elk gezicht, elk fotogezicht, dat verschilt sowieso door de jaren heen. En dat heeft ook te maken met schoonheidsidealen natuurlijk. Maar als je kijkt naar foto's van vroeger, en dan heb ik het echt over vroeger, 19e eeuw bijvoorbeeld, gingen mensen met een hele serieuze waardige blik op de foto.
0: Juist
2: heel erg van, wij staan hier niet om de kijker te pleasen, maar wij willen zelf
0: gravitas, ernst.
2: Ja, precies. Nou, dan heb je natuurlijk de foto's van Hollywoodsterren die breed uitlachen met witte tanden. Juist om het publiek binnen te trekken. En of in de jaren 60 de slaperige nonchalante blik. Dus zo heeft elke tijdperk wel een ander ideaal.
0: Juist, de Brigitte Bardot blik, de slaperige nonchalante blik, inderdaad. Daar was ik eigenlijk een grote fan van.
2: Ja, ik ook. Kan ik zelf ook niet, maar het ziet er wel mooi uit.
0: En dan de duckface was echt het begin van de selfies, hè?
2: Ja, die ontstond begin jaren 2000. En dat is natuurlijk een tijd waar het nog meer dan anders draaide om gezien worden en draaide om foto's. Foto's delen met de buitenwereld. Zo kwam MySpace op in 2003. En dat is ook dezelfde tijd van de eerste cameratelefoons. En daarmee dus ook de eerste selfies. En op MySpace deelde je foto's echt met de hele wereld. En dankzij die cameratelefoon kon je jezelf dus eerst zien op een foto voordat je die foto's deelde. Dus het ging ook meer om gezien worden, maar je kon ook hoe je gezien werd meer sturen.
0: Juist. En dan maakte je eigenlijk zo dik mogelijke lippen en zo smal mogelijke kaken. Zo dat, ja. met die eendenbek.
2: Ja. Om zo gaf je je gezicht toch het meeste contour en de beste hoek. En dit was blijkbaar de meest veilige pose waarmee je toch jezelf het beste kon regisseren en op een gecontroleerde manier aan die buitenwereld te laten zien.
0: Ja, maar die Pout die zegt eigenlijk, ik wil helemaal niet op de foto.
2: Nee, die Pout die doet voorkomen inderdaad alsof het jezelf niet uitmaakt hoe je op die foto staat. In plaats van kijk naar mij, staal je dus uit van het kan niet schelen of je kijkt.
0: Ja, terwijl je toch een foto van je neemt.
2: Ja, je bent net zo goed keihard aan het poseren natuurlijk. En nou ja, zoals je ook zei met die tutorial, misschien nog wel meer, want het is veel moeilijker. Dus eigenlijk doe je juist meer je best, zou je kunnen zeggen. Maar je wil doen voorkomen dat je die aandacht niet meer hoeft. Dus eigenlijk veins je met de Pout een soort aandachtsmoeheid, maar krijg je natuurlijk dezelfde aandacht, want je bent nog steeds aan het poseren. Je weet nog steeds dat je gezien gaat worden.
0: Ja, ja, moeilijk en heel erg, ja. Heel erg dubbel.
2: Heel erg dubbel, ja. En ik denk ook dat het te maken heeft met een soort. Het is ook vooral vrouwen, hè, die het doen, zowel de duckface als de Pout. En ik denk ook dat het voortkomt uit een soort moe zijn van altijd maar de kijker moeten pleasen, altijd maar op een bepaalde manier eruit moeten zien. Je zou ook kunnen zeggen, waarom ga je niet gewoon lachend op de foto?
0: Of niet op de foto?
2: Of helemaal niet op de foto. Maar ik denk in een tijd waarin het, en dat heeft het altijd gedraaid om gezien worden, schoonheid en natuurlijk nu een online identiteit, kan je daar niet aan ontsnappen. En dit is dan een manier om toch in elk geval die blik te controleren. Die blik waar je nooit aan ontsnappen kan.
0: Ja. Kun jij hem al, de Pout?
2: Nog steeds niet. Hoewel, ik heb nu een nieuwe foto op WhatsApp. En mensen hebben me al geappt met, volgens mij doe je nu de Pout. Dus misschien onbewust kan ik nu deze.
0: Ik ben trots op je. Esther Elligens, dank je wel. Tot de volgende.
2: Dank je wel.

0: Zij had het allemaal niet nodig. Geen bout en ook geen duckface Ruth Brown, want ze had lucky lips. Ashley St. Clair, zegt die naam u iets? Het is een influencer met 1 miljoen volgers op X bijvoorbeeld. Ze heeft een kind met Elon Musk en een aversie tegen transpersonen en een grote bewondering voor Trump. Althans, dat laatste had ze.
1: For those who don't know, my name is Ashley St. Clair and I was a MAGA influencer involved in MAGA politics for almost a decade. I know.
2: MAGA influencers and some people in the white trash White House are not happy that I talked about how they make their money and how they coordinate their messaging.
0: Ze zegt dat de mensen in het trash White House, haar woorden, niet blij zijn als ik uitleg hoe ze te werk gaan. Liam Klein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Liam, je bent Amerika-onderzoeker bij Klingendaal in Nederland. Ja, de zoveelste hè, influencer die breekt met Trump.
3: Ja, we zien echt wel een grote desertiegolf. Veel mensen die inderdaad afhaken. Vooral bij de influencers, dat is wel heel interessant. Dat we vooral echt de opiniemakers zien die zich in grote getalen aan het afwenden zijn van het Witte Huis.
0: Ja, Tucker Carlson was er zo één, toch?
3: Precies, ja.
0: En er zijn
3: dat
0: er nog?
3: Dat is denk ik een hele bekende. Je had ook Candace Owens, een andere opiniemaakster, podcaster. Je had ook al Nick Fuentes en zo kan ik er nog wel een paar opnoemen die eigenlijk steeds kritischer worden op de koers die Trump aan het varen is.
0: En zij zaten echt in het MAGA-kamp. Zij hebben Trump aan zijn overwinning geholpen.
3: Ja, zij vertegenwoordigden verschillende facties eigenlijk van de MAGA-beweging. De MAGA-beweging bestaat uit allerlei verschillende stromingen. Ik zal ze hier niet allemaal opnoemen, maar Tucker Carlson bijvoorbeeld was echt een hele belangrijke stem voor het christelijk nationalistische deel bijvoorbeeld van de MAGA-achterban. En hij heeft laatst een podcast opgenomen net na Pasen, waarin hij eigenlijk zit te speculeren over de religiositeit van Trump. Hij zegt van bij de beëdiging heeft hij zijn hand niet op de Bijbel gelegd. Hij zweeft er een beetje boven met zijn hand. En dat betekent dat hij een hypocriet is. Hè? Dat hij doet alsof hij christelijk is, terwijl hij dat niet is. En dat is verschrikkelijk. Dat is echt een grote rode vlag voor Tucker Carlson.
0: En voor die Ashley, wat was voor haar de reden om eruit te stappen?
3: Het had ook een persoonlijke aanleiding voor haar. Want zoals al eerder werd geconstateerd, heeft zij dus een kind met Elon Musk. Tenminste, daar lijkt het op, dat zegt ze. Dat is ook wel erkend op dit moment. En Elon Musk die wilde daar niks van weten. En die heeft ook verzaakt volgens haar om zijn vaderlijke zorg te dragen. En die persoonlijke vernedering eigenlijk, die heeft haar tegen MAGA in het geweer geholpen.
0: Maar goed, bij Tucker Carlson ging het over het christelijk geloof. Wat zijn zo nog de redenen voor de MAGA-influencers om ermee te kappen? Behalve dan dat christelijke geloof?
3: Ja, bijvoorbeeld voor Candace Owens en Nick Fuentes. En ook wel een beetje voor Tucker Carlson. Maar vooral voor Candace Owens en Nick Fuentes gaat het vooral om de hechte banden met Israël. Dus vooral na de Iran-oorlog, vanaf vorige zomer al, maar nu natuurlijk in alle hevigheid in dit jaar, is Amerika eigenlijk ten strijde getrokken tegen een land wat toch vrij goed te verdedigen is. Wat enorme gevolgen heeft voor Amerika zelf. Enorme nadelige heeft het uitgepakt. Eigenlijk daarmee de belangen dienend voor een deel van Israël. Dit was Israël vooral die deze oorlog wilde. En als je dan influencers hebt in MAGA die eigenlijk vanaf het begin hebben gezegd we moeten juist niet Israël helpen, we moeten juist ons afwenden van de Joodse lobby of de Israëlische lobby. Ja, dan is dit wel een hele gekke oorlog. En dan is dit wel echt iets waar ze, nou ja, een reden voor hen om te breken.
0: Ja.
3: Was het nou America first of Israel first?
0: Ja. Dus die afvalligen, lopen zij een groot risico?
3: Nou, in het geval van Ashley St. Clair lijkt het toch wel een hoop persoonlijke gevolgen met zich mee te dragen. Zij krijgt veel bedreigingen naar haar hoofd geslingerd. Eigenlijk vanuit twee hoeken, dus zowel een soort politiek gekleurd. Hè, dus dit is een afvallige van de beweging. Dit is iemand die de beweging de rug toekeert.
0: Ja.
3: Maar ook uit een soort van misogynistische hoek. Hè, van dit is een vrouw die een man weer ten onrechte aanklaagt. Net zoals we in de progressieve MeToo-beweging hebben gezien. En dat is voor veel Trump-aanhangers ook reden om Ashley St. Clair aan te vallen.
0: Ja, dan krijg je de Trump-machine over je heen. Dus je loopt echt een groot risico. Maar het is ook schadelijk voor Trump. Al die influencers die hem de rug toekeren.
3: Ja, enorm, enorm. En wat nu interessant is, vind ik persoonlijk als analist, is om te kijken naar hoe de opiniepeilingen zich bewegen. Hoeveel van zijn achterban steunt hem nog en steunt zijn oorlog nog. En daar zien we eigenlijk dat Trump nog best wel populair is. En zelfs de Iran-oorlog op best veel steun kan rekenen van de gewone kiezer. Maar het beeld is heel anders inderdaad als we naar die opiniemakers en influencers en pundits en podcastmakers gaan kijken.

0: daar zien we echt een enorme verschuiving en een enorme aftakeling van zijn populariteit. En wat dat op de lange termijn betekent, is dat die hype-machine achter Trump, dat die steeds minder goed gaat werken. Het succes van MAGA berust deels op die internetpersoonlijkheden die zich allemaal achter Trump scharen. En als die stemmen wegvallen, die heel goed de publieke opinie kunnen bespelen,
1: en vooral
0: dan heeft dat echt enorm.
1: Niet alleen de publieke opinie, maar vooral dan de fans. Want ja, via de algoritmes bereiken die mensen toch nog altijd de fans van Trump.
0: Ja, zeker. Ja. Dus als de aanhangers, de mensen die alsnog op Trump willen stemmen, als die ineens allemaal Trump-kritische geluiden tot zich krijgen via die algoritmes, ja, dat doet gewoon iets natuurlijk met de publieke opinie ook. Op termijn. Ik denk dat we echt een soort, dat we echt de midden- en lange termijn effecten hiervan pas later gaan zien.
1: Ja, volgen er nog afvallige, denk je? Want ja, dat is een soort. Er komt een tipping point, hè, waarop als bijna iedereen het schip verlaten heeft, dan is de neiging van degenen die er nog op zitten nog groter om eraf te springen, toch?
0: Ja, zeker. En één heel interessant. Heel interessant feit om in de gaten te gaan houden, of een interessante factor, is welke beleidsmakers ook op gaan stappen of zich uit gaan spreken. Want we hadden, toen de Iran-oorlog begon, hadden we die Joe Kent, een van die inlichtingenbazen, die eigenlijk publiekelijk zei van ik kan dit niet meer steunen, dit is een krankzinnige oorlog. Die is nu het goed aan doen in de podcast. Die begint er zelf ook een soort achterban nu op te bouwen. En het is dus heel interessant om in de gaten te houden of er andere beleidsmakers en kopstukken zijn die eigenlijk publiekelijk afstand gaan nemen van Trump en zijn beleid.
1: En dat verwacht je dat gaat gebeuren?
0: Nou, dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren, ja. Om maar één voorbeeld te noemen. We weten dat de deputy director of the FBI, dus de onderbaas van de FBI, Dan Bongino heet hij, dat hij achter gesloten deuren heel verontrust was over het management van het Epstein-dossier. Trump werd opgeroepen om dat dossier helemaal vrij te geven, en vervolgens werden er vertragingstactieken toegepast en werd het dossier niet helemaal goed vrijgegeven. En Dan Bongino die vond dat persoonlijk heel erg. Dat is iets wat hij persoonlijk een soort speerpunt vond, of echt de belangrijkste missie van MAGA, om die internationale klieken op te rollen. En het feit dat hij dus deels verantwoordelijk was voor het niet goed bekendmaken van de feiten, ja, hij heeft daar echt hysterische aanvallen blijkbaar achter de gesloten deuren gehad bij de FBI.
1: Maar hij zit nog op zijn plaats.
0: Hij zit nog op zijn plaats, maar de vraag is dus, hoe lang nog en gaat dat door, inderdaad.
1: Blijf het voor ons volgen. Liam Klein van Klingendaal Instituut in Nederland. Dankjewel, nog een fijne dag.
0: Ja, fijne dag.

0: nothing. Ice took our landscaper, said he can't stay. Turns out he was born right here in L.A. Still no Epstein list, still nothing to enthrall. I guess release soon meant never at all. Lieve AI, it ain't fun being mega no more. En Swan Corten over AI gesproken.
1: Nieuwe feiten.
0: Beelden circuleren over wat lijkt op een flagrante gaybashing van een 14-jarige jongen in Turnhout. Maar zijn de daders op die beelden wel echt de daders?
2: De nieuwe feitenchecker.
0: Daarvoor hebben wij Rien en Marie. Goedemiddag, onze nieuwe feitenchecker. Wat is er in Turnhout gebeurd?
3: Ja, dat zal het gerecht moeten uitmaken natuurlijk. Maar er circuleert een video van een jongen die op zijn knieën gedwongen wordt en moet sorry zeggen. En het verhaal daarbij is dat hij moest sorry zeggen voor zijn biseksualiteit. Dat is het filmpje dat circuleert op sociale media.
0: Het verhaal, hoor je dat in die beelden? Zegt iemand dat?
3: Nee, in de beelden zegt iemand dat eigenlijk niet, maar...
0: Waar komt dan die biseksualiteit vandaan?
3: Dat komt door de persoon die het als eerste online gezet heeft, die beelden gedeeld heeft op sociale media.
0: En die kent het slachtoffer?
3: En die kent het slachtoffer, ja.
0: Juist.
3: Dus dat is het verhaal van het slachtoffer. De advocaat van de dader ontkent dat, maar hoe dat gaat uitlopen, dat zullen we nog wel zien. Maar dus, die beelden waren eerst viraal aan het gaan en zijn dan overgenomen door allerlei media. Natuurlijk met... geblurde gezichten. De gezichten die wazig gemaakt worden.
0: Want dat zijn minderjarige jongens.
3: Zijn minderjarige jongens. Zoals het slachtoffer, als de daders die in beeld komen, zijn 14 jaar of zo. Dus die mogen niet herkenbaar in de media gebracht worden. Meer zelfs, eigenlijk mag je geen beelden van 14-jarigen zomaar herkenbaar op het internet gooien, te koer.
0: Ja, de VRT heeft ze geblurred.
3: Tuurlijk, de VRT heeft ze geblurred. Alle andere media hebben die geblurred. Maar daar waren mensen niet tevreden mee, natuurlijk. Men wou weten wie dat was.
0: Hoezo natuurlijk?
3: Dat is natuurlijk. Als men onrecht ziet, als men iets ziet wat men niet kan vatten, of dat men ongelooflijk chockerend vindt, dan wil men iets doen. Men heeft het... niet iedereen natuurlijk, maar er zijn heel veel mensen die daar iets aan willen doen zelf.
0: Juist.
3: En wat kunnen ze dan doen op sociale media? Ze willen gaan zoeken wie die jongen is die de klappen uitdeelt. Want er wordt ook geslagen in het filmpje. Wie de klappen uitdeelt, wie hij is, wat zijn naam is, waar zijn ouders wonen en zo verder. En dan mensen zeggen van, we gaan die een lesje gaan leren. We gaan die ouders een praatje mee gaan doen tussen aanhalingstekens en zo verder.
0: Dat is tegenwoordig normaal.
3: Dat is normaal. Dus wat hebben mensen gedaan? Ze zijn op zoek gegaan naar de echte ongecensureerde beelden van dat filmpje. En die staan online. Maar wat hebben mensen dan vervolgens gedaan? Die staan online, dat die zijn ongelooflijk wazig. Dat is zo een filmpje dat geüpload is, gedownload is. Elk filmpje dat je op sociale media gooit, verliest al aan kwaliteit. Als je dat dan nog eens downloadt en iemand anders uploadt het opnieuw, is het nog wat waziger.
0: Je hebt de originele beelden gezien.
3: Ik heb de originele beelden ook gezien. En die zijn niet zozeer problematisch. In de zin van, je kan daar niemand echt op herkennen. Ze zijn zo wazig. Wat hebben mensen dan gedaan? Ze hebben er AI-tools op losgelaten. Ze hebben gezegd van, we gaan die gezichten herkenbaar maken. Je kan perfect aan AI vragen van, hier is een wazig beeld, een wazige foto, een wazige stil uit een video. Maak mij dat eens scherper. Maak mij scherper, ik wil die kunnen zien.
0: En dat ding doet dat.
3: En dat ding doet dat en je krijgt daar een haarscherpe foto die je met geen enkele smartphonecamera zou kunnen nemen, zo scherp is hij.
0: Maar de vraag is, lijkt dan die scherpe foto op de man op de foto of de vrouw op de foto?
3: Of de jongen. En dat is het punt hier natuurlijk. Want die scherpe foto ging dan in de loop van dit weekend en vorige week vrijdag ging die viraal op sociale media. Politici van Vlaams Belang hebben die gedeeld van dit is de dader, we gaan zoeken. Ja, maar die lijkt daar dus een beetje op. Ik heb de ongecensureerde beelden gezien. Hè. Die lijkt daar een beetje op, maar ook niet helemaal. Het is echt zo'n meer een generisch beeld, een beetje stereotyp. Want wat doet AI als je vraagt van maak het eens scherper? AI is getraind op allerlei beelden, herkent wazige vlekken als een bepaald voorwerp of een bepaald gezicht of een oog of een wenkbrauw of een neus en maakt er dan een scherpe neus van, een scherpe wenkbrauw, een scherpe mond en zo verder. Maar je krijgt iets dat eigenlijk fictief is. Je krijgt niet een verscherping van een echte foto zoals dat je
0: zegt. Er zijn honderden mensen die lijken op die nieuwe scherpe beelden.
3: Voilà. En dat gebeurt dus niet alleen met minderjarigen waar het eigenlijk heel problematisch is dat online gezet wordt, maar dat gebeurt ook met bijvoorbeeld van die opsporingsfoto's die door de politie gedeeld worden. Mensen maken daar dan scherpe versies van met AI en zeggen van deze persoon moeten we zoeken, maar het gezicht dat je dan ziet lijkt al helemaal niet meer op de persoon.
1: Dat is uiterst gevaarlijk.
3: Wel, dat is uiterst gevaarlijk, want misschien krijg je dan verkeerde identificaties. Mensen verspillen heel veel tijd met het zoeken naar mensen die niet eens bestaan. Gezichten die niet bestaan en zo verder. Ik heb dan dingen
1: gelezen.
3: Ja,
1: in het beste geval, maar je zal maar zo'n 14-jarige jongen zijn die lijkt op een van die AI-foto's.
3: Voilà. Dus dat is een beetje het probleem. Mensen denken daarmee ook te willen helpen. En ze richten eigenlijk meer schade aan met de hulp van AI.
1: Dus niet doen.
3: Nee.
1: En ook die foto's niet bekijken. En gewoon helemaal niks op internet gooien.
3: Er is een reden waarom gezichten van minderjarigen wazig worden gemaakt, geblurred worden door de media. En dat is niet omdat we iets proberen te verhullen of iets dat niet geweten mag worden of zo verder. Nee, dat is omdat het gewoon wettelijk niet mag om gezichten van minderjarigen te tonen. Ook niet als iets vreselijks verkeerd doen.
1: Rien en Marie, dankjewel voor deze uitleg en rechtzetting. We hebben je hard nodig in deze tijden. Dit is Paris. Hallucinations, ook terecht.

0: Ja, en er zijn hallucinaties die zeer gevaarlijk zijn. En imaginations die heel gevaarlijk zijn. Dat bleek uit het verhaal van Rina Marie Paris en Hallucinations.
1: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
0: Beetje frisjes nog, maar toch een heerlijke dag voor een avontuur buiten. Yuri Kortens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Ik heb jou naar buiten gestuurd. Waar ben je terechtgekomen?
2: Ja, je moet niet altijd heel ver gaan om mooie dingen te zien. Dus
0: ja, zeker
2: ik ben
0: niet,
2: ongeveer 8 meter van mijn voordeur in de voortuin. En daar staat...
0: Met luiheid heeft daar niets met luiheid te maken, hè, Yuri? Voor alle duidelijkheid.
2: Nee, helemaal niet.
0: Uiteraard niet.
2: Want er is een spektakel op dit moment, namelijk mijn hondsroos. Dat is een wilde roos, die staat volop in bloei.
0: Wacht eens even. Welke roos is dat?
2: De hondsroos.
0: Hondsroos. Het klinkt als een ziekte.
2: Ja, dat is het niet echt. Nee, hondsroos. Maar dat klinkt negatief, hè. Zo, van een hond, het weer van een hond bijvoorbeeld, hondenweer.
0: Ja.
2: En dat is ook een van de verklaringen mogelijk van die naam. Alhoewel het er ook nog een andere verklaring is, die gaat al naar Romeinse tijden van Plinius de Oudere. Want blijkbaar werd de wortel van deze struik werd die gebruikt als iemand door een hond gebeten werd. Dus mogelijk tegen de hondsdolheid of om te ontsmetten. Dus vandaar die naam. Maar we gebruiken het heel vaak ook pejoratief. Zo bestaat er ook het hondsviooltje. Dat is een viool.

0: viooltje dat minder lekker ruikt dan het maartsviooltje en daardoor wat als minderwaardig wordt bestempeld.
1: Maar dat is dus een hondsroos, dat is een wilde bloem. Lijkt die op enige manier op de rozen die je bij ons in de winkel koopt?
0: Jazeker, want het is eigenlijk, ja, ik zou zeggen, bijna een van de voorouders of een van de wilde varianten daarvan. Het grote verschil met de rozen die wij kennen is dat een hondsroos, die heeft maar 5 van die kroonblaadjes. Zoals de meeste wilde rozen. 5 kroonblaadjes, dus heel open. En daar binnenin staat dan een mooie krans van stuifmeeldraden. En die zijn ook niet rood-rood, zoals dat bij rozen meestal is. Maar ja, lichtroze tot witachtig. Dus de kleur verschilt en ook een beetje de vorm van de bloem.
1: Ze zijn niet rood, eerder naar de wittige, rozige kant. En ja. ze zijn minder spectaculair, minder bloemblaadjes.
0: Ja, ik zou dat niet zeggen hoor. Ik denk die rode rozen die wij kennen, zo helemaal gevuld, zijn eigenlijk een beetje foutjes van de natuur. Maar die dan wel door mensen zijn bevoordeeld. Dat zijn genetische mutaties en mensen denken van, oh, dat vind ik mooi. Maar meer kroonblaadjes wil eigenlijk zeggen minder stuifmeeldraden. En dat stuifmeel, dat wordt nu net bezocht of gezocht door allerlei soorten bijen, zoals er nu ook aan het rondfladderen zijn. Dus voor insecten is die minder waardig. En bovendien, die rode kleur is ook zo een beetje een foutje van de natuur. Want de insecten die zien die rode kleur niet. Die zien veel liever dat licht wit-roze. Met in het midden zit daar een soort van ultraviolet merkteken in dat wij dan weer niet zien. Maar voor insecten is die hondsroos veel interessanter dan die rode gevulde roos.
1: De klaprozen zijn wel rood, hè?
0: Klaprozen zijn wel rood, maar daar is eigenlijk vooral het hartje dat zo zwart is voor onze ogen. Maar voor insectenogen is dat ultraviolet en dan krijg je een heel sterk contrast van het donker voor hun ogen. Het rood, dat zien zij donker. En het lichte contrast van dat UV. Lieve, hier zit trouwens een fantastisch mooi hommeltje op dit moment. Het is een boomhommel en die is van bloem tot
1: bloem. Het gaat gebeuren, ik voel het.
0: Het gaat gebeuren. Ik ga mijn microfoon er eens een klein beetje langs houden, want die is hier volop aan het zoomen en stuifmeel aan het verzamelen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je het niet...
1: Daar is hij.
0: Dat is het vliegen.
1: Oh.
0: En dan hoor je dat hoge. Ja. Dat is een hele bijzondere manier die hommels gebruiken om het stuifmeel uit de helmhokken te trillen. Dus zij zoeken de eigen frequentie op van de helmhokken door met hun vleugeltjes te trillen. En dan spatten die helmhokken open en komt het stuifmeel eruit. Dus een heel efficiënte manier om stuifmeel te verzamelen.
1: Wacht, ik heb nog niet helemaal begrepen. Dus wat doen ze? Ze gaan met hun vleugels tegen, hoe noem je dat, helmhokken?
0: De helmhokken. Dus je hebt de helmdraden met de helmhokken. Daar zit dan stuifmeel in.
1: En zo dat doosjes. Stuifmeel,
0: dat zijn doosjes. En dat stuifmeel is eigenlijk voedsel voor de larven van de hommels. En van alle bijen trouwens. Dat is waar dat zij van eten. Dat zijn meteen ook de voortplantingscellen, de mannelijke voortplantingscellen van de plant. Maar de bijen eten die
1: juist,
0: ook.
1: Juist, ja, maar dat hele hoge gezoem, wat is dat dan?
0: Dus dan gaan zij op zoek naar... Dan gaan ze op zoek naar de juiste frequentie die helmhokken doet openspatten. Men noemt dat de eigen frequentie. En dat is ook zo, die frequentie die een operazanger kan zoeken om een glas te laten barsten. Die militairen niet mogen marcheren om een brug niet te laten instorten. Dus die frequentie gaan zij opzoeken met dat gezoem. En dat is met hun vleugeltjes.
1: Met hun vleugeltjes, maar maken ze dan 2 zoomen tegelijkertijd? Een soort basiszoom en een hoge zoom?
0: Ja, die basiszoom is eigenlijk gewoon het vliegen op zich. Dus dat lage dat je hoort, hè, dat is...
1: Dat is toch ook met hun vleugeltjes? Aparte vleugeltjes om te...
0: Ja, maar dan hoor je eventjes dit en dan gaan ze zitten op die helm ook en dan hoor je eventjes dat hele horen. Dus dat is
1: hoe dat is. Dat is eigenlijk de sleutel om die hokken open te laten knallen.
0: Ja. Wow. Helemaal juist.
1: En dat we dat nu mogen meemaken, zeg.
0: Live op radio.
1: Ja, niet te geloven. Ja. Wauw, en dus zo'n wilde bloem is een soort supermarkt voor zo'n hommel.
0: Uiteraard, ja. En die zijn ook heel open. Hè. Dus het is echt een soort van... een heel open landingsplaats waar dat ze op kunnen komen. En niet alleen hommels. Ik zie hier ook een honingbijtje. Ik zie hier ook een kevertje kruipen die ook van dat stuifmeel aan het trillen is. En daarmee zijn dat soort van bloesems, van bloemen, zijn die enorm belangrijk voor insecten. Veel belangrijker dan die hele gevulde rode.

0: rozen, die ik trouwens ook heb staan, hoor, want ik vind het ook wel mooi. Maar eigenlijk vooral die wilde varianten.
1: Ja, en krijg ik ze makkelijk in mijn tuin? Hoe krijg je ze erin? Moet ik ze zaaien of zo? Of komen die spontaan?
0: Ja, het zou spontaan kunnen komen, want die hebben roze bottels in het najaar. Dat zijn van die roze botteltjes. Je kan daar roze bottelthee van maken. Je kan die zelf ook leeg slurpen, want dat zit vol met vitamine C. Maar vogels eten daar ook van. En zij verspreiden dat dan op die manier. Maar ja, meestal worden die gewoon aangeplant. Dus er zijn een aantal van die wilde varianten, zoals een hondsroos. En ook de egelantier bijvoorbeeld, dat is er ook zo eentje. Die kan je ook gewoon aankopen in de handel. En ik heb dat ook wel op deze manier gedaan. Ja. Want om die dan juist op de perfecte plek te krijgen, dat lukt dan vaak niet natuurlijk.
1: En ruiken ze lekker?
0: Ze hebben wel een geurtje, maar niet zo fel als veel van die gecultiveerde rozen. Want die zijn effectief ook gekweekt om lekker te ruiken. Maar ze hebben wel iets. En de hondsroos is sowieso redelijk neutraal van geur. Maar die egelantier, die ruikt niet de bloem, maar de blaadjes zelf. Daar zitten kleine kliertjes op. En die ruiken naar van die zure groene appels. Dus dat is echt wel een heel fijn geurtje.
1: En doornen, kan ik mij eraan prikken?
0: Uiteraard, je kan je daar aan prikken, maar dan niet aan de doornen. Want er is natuurlijk dat spreekwoord, geen rozen zonder doornen. Maar dat klopt niet, lieve. Dat klopt niet, want doornen, die vind je op de sleedoorn of de meidoorn bijvoorbeeld. En zijn eigenlijk uitgegroeide takjes vanuit het hout zelf, met een punt aan. En rozen, die hebben eigenlijk kromme stekels. En die zijn op een andere manier ontstaan. Die zijn op de huid van die twijg ontstaan. En die kan je er ook heel gemakkelijk afbroken. Ik weet het, het is een beetje zoeken, maar het is wel correct. Geen rozen zonder doornen, dat klopt helemaal niet. Het zijn geen rozen zonder stekels.
1: Stekels, maar dus hebben ze stekels, die wilde rozen?
0: Ze hebben allemaal stekels. En in de natuur is dat ook superbelangrijk. Want op die manier kan het bijvoorbeeld zijn dat ze ergens een plekje waar zij dan ontkiemen. Dieren gaan er heel weinig van eten. En dat ontkiemt binnen in hun kern of rondom die struik, ontkiemt dan een andere boom. Ik zeg maar een eik of wat dan ook, die normaal gezien wel zou gegeten worden. Maar doordat die in een koepel van rozen kan opgroeien, kan die eventjes buiten de vraat van de dieren blijven en kan die zich ergens vestigen in de natuur. Dus heel, heel toffe planten.
1: Een toffe plant, heel nuttig. Het beschermt jonge eiken en het is enorm goed voor de biodiversiteit.
0: Ja, helemaal, helemaal.
1: Een hondsroos, ik ga eraan denken. Misschien kan ze er wel bij in mijn piepkleine tuintje.
0: Ik zou er zeker overwegen, maar vooral als je een klein beetje ruimte hebt, want ze kunnen nogal uitgroeien. En de stekels die zijn echt wel vlijmscherp.
1: Juri Kortens, wees vooral voorzichtig in je eigen tuin. Dankjewel en tot volgende week.
0: Tot volgende week, lieven.

0: Rozentuin, heb ik jou nooit beloofd. Ze zong het in 1970, Lynn Anderson. Ze was toen een jaar of 22. De jaren 70 moesten nog beginnen. Dit geluid bepaalde overigens de jaren 70. Een grotere hit heeft ze nooit gehad, Lynn Anderson. En ja, ze stierf, ze was nog geen 78. Ergens in de vroege jaren 2000, Lynn Anderson. And I never promised you a rose garden. Het Middagjournaal, dit is Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten. Het duurt 66 dagen voor je jezelf een nieuwe gewoonte hebt aangeleerd. Pas dan zit het gedrag verankerd. Die periode ben ik ruimschoots voorbij. Het is al van augustus 2023 geleden dat ik nog alcohol dronk. Dat klinkt ongezellig en dat is het ook. Pas op, van het afzweren van drank word je niet ongezellig. Maar van elke dag aan drinkers uitleggen waarom jij geen pintje hoeft, word je chagrijniger dan een Anderlecht-supporter in Sint-Gilles. In het begin lulde ik er onwennig omheen. Na een maand vertelde ik dat ik een tijdje niet ging drinken. Daarna dat ik niet meer dronk. En sinds 2 jaar zeg ik gewoon dat ik niet drink. Niet meer. Gisteren had ik mijn nieuwe gewoonte 1000 dagen. Of eigenlijk dus mijn oude gewoonte niet meer. 1000 dagen 0,0, dat is 1000 keer niks. Of 500 als je scheel kijkt van zattigheid. 1001 dagen geleden was ik ook geen zatte Rita of Michel Dardenne. Maar ik dronk te vaak en te vaak te veel. Toen ik eens een maatje zonder deed, kwam ik erachter hoe gemakkelijk dat eigenlijk is. En dus koos ik voor duidelijkheid. Niet is makkelijker dan soms. Heel soms mis ik Duvel nog. Maar die verduvelde kater, daar kan ik het zonder, Stella. Nog een goede naam voor een zwaar bier trouwens. Teringkater. Mannen vragen, waarom? Ik weet dat het gisteren 1000 keer niks was, want ik houd dat bij. Elke avond vraagt een app of ik dronk. Ik zeg dan nee. Als ik het aantal dagen dat ik als doel heb gesteld haal, strooit de app virtuele confetti uit over het scherm. Meer heb ik blijkbaar niet nodig om het vol te houden. Gewoon een app die kan tellen. Oh ja, een eigenwaarde, zelfliefde en een niet door alcohol verstoorde nachtrust. Maar dat zijn details. Ik leerde 3 jaar geleden van mijn beste vriendin over het vat van zelfwaardering. Zolang ik me goed voel over wat ik doe, heb ik niks meer nodig van anderen. Geen bevestiging, geen aandacht en geen vluchtweg ook. Waar zelfliefde zit, zit geen leegte en andersom. Mijn vat is vol en niet met drank. Gisterochtend besefte ik dat ik mezelf bij het behalen van een nuchtere mijlpaal nog nooit een cadeau gaf. 0,0. Tijd voor een nieuwe gewoonte, dacht ik. En toen kocht ik een boot. Als ik nu ooit weer begin met drinken, kan ik tenminste echt diep vallen. Tussen de wal en het schip.

0: Een boot? Bas, ik krijg er allerlei beelden bij, veronderstellingen, jachten, allerlei heerlijke roze dromen doemen voor mij op. Laat vooral die foto's zien. Bas Birker, in het Middagjournaal, morgen weer. Zometeen na het nieuws van 1 is er Ilse Liebes voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen sprak vorige zomer af met de Amerikaanse president Trump dat de EU de handelstarieven op de meeste Amerikaanse producten zou schrappen. En in ruil beloofde Trump dat de heffingen op de meeste Europese producten niet boven 15% zouden gaan. Maar door de opgelopen spanningen met de VS stond het Europees Parlement maandenlang op de rem om die deal formeel goed te keuren. Uiteindelijk zijn er nu onder druk van het parlement extra voorwaarden toegevoegd. Die moeten de EU meer mogelijkheden geven om delen van de deal op te schorten als de VS zich niet aan de afspraken houdt. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger omsingelde gisteren alle 54 hulpschepen van de vloot ter hoogte van Cyprus en pakte de mensen aan boord op. Er waren ook zeker 4 Belgen bij, onder andere iemand uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias De Klerk, noemde arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering dat duidelijk maakt.
2: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
1: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell woontoren in 2017. Er zijn toen 72 mensen gestorven. 57 mensen en 20 bedrijven worden nu in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid van de woontoren tientallen jaren waren verwaarloosd. De brand verspreidde zich snel over het hele gebouw omdat de gevelbekleding erg brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er een rechtszaak komt. Sport. In de Europe Playoffs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp en Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. Ibe Houtekiet van Standaar is opgelucht.
3: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, de tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Maar ja, mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
1: De winnaar van de Europe Playoffs kan nog Europees voetbal halen, maar moet dan wel winnen tegen de nummer 5 van de Champions Playoffs. Bewolkt met buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomersweer, veel zon en 25 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Jazeker, goedemorgen ook vandaag. Weer resultaten uit die foto van Vlaanderen. Vandaag over een thema dat gisteren ook al kwam opduiken. De diverse culturele samenleving en hoe we daar al dan niet mee omgaan. En de handelsdeal tussen de EU en de VS. Wij bellen straks onze man in Straatsburg wakker. Goedemorgen.

0: Absent Minded met Envoi. En zo was Hugo Claus er ook even bij vanochtend.
1: De ochtend.
0: En Jasper Verhulst is er ook bij. Dag Jasper.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat staat er vandaag op die fonkelende voorpagina's?
2: De ziekenfondsen, groot onderwerp van morgen. In de Standaard van den Broeke drijft de ziekenfondsen verder in het nauw met het hervormingspact. Ook in het Nieuwsblad van den Broeke schrapt in terugbetaling ziekenfondsen en in de Tijd een hervormingskuur voor de ziekenfondsen. Het laatste nieuws opent met de recordprijs voor benzine, meer dan 2 euro per liter, en het dreigt nog duurder te worden. Dan vliegtuigen voor aan de morgen, zware overlast door nieuwe landingsroute boven Brussel. Gazet van Antwerpen koopt dat een recordaantal jongeren slachtoffer is van online seksuele uitbuiting. En het Belang van Limburg, drinkwater uit mijn gebied voor 77.000 extra gezinnen.

0: Simple Minds met Somewhere. Nee, Someone eerst, dan Somewhere. En ook vooral Summertime. Nog één dag wachten, zeker, hè?
1: De ochtend.
0: Eén dagje doorploeteren en eerst luisteren een keer niet naar president Trump, maar wel naar de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance, want die heeft terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa gerelativeerd.
2: Ja, want de VS zou normaal 4000 militairen naar Polen sturen om daar hun collega's af te lossen, zouden daar ook meedoen aan NAVO-oefeningen. Maar vrijdag besliste de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth op het laatste moment dat ze toch niet zouden komen. En dat leidde hier in Europa tot de vrees dat Trump de aanwezigheid van het Amerikaanse leger op het continent wil afbouwen. Maar dat nuanceerde Vance gisterenavond op een persconferentie. Hij zei dat de inzet van de troepen enkel vertraagd is en niet geannuleerd. De militairen zouden elders in Europa kunnen worden ingezet. En volgens Vance is er nog geen beslissing genomen over waar ze dan zouden worden gestationeerd. Hij riep Europa ook nog eens op om zelfstandiger te worden op het vlak van defensie.
3: We're not talking about pulling every single American troop out of Europe. We're talking about shifting some resources around in a way that maximizes American security. I don't think that's bad for Europe. That's encouraging Europe to take more ownership. The United States cannot be the policeman of the world.
0: Shifting the furniture around heet dat. Vance had het ook over de oorlog in Iran.
2: Ja, hij zei dat de VS veel vooruitgang heeft geboekt in de onderhandelingen met Iran. En volgens de vicepresident willen beide partijen niet dat het geweld opnieuw oplaait. Hij zei dat ook Iran tot een akkoord wil komen.
3: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
2: Ja, de gesprekken zitten in een goede plooi, zei Vance, maar de VS staan klaar om hun militaire campagne te hervatten als dat nodig zou zijn. En Vance blijft er ook bij dat Iran geen kernwapen mag bezitten. Zo'n wapen zou andere landen ertoe aanzetten om er zelf een te bemachtigen, en dat zou de wereld onveiliger maken.
3: If you have every country in the world scrambling to try to get a nuclear weapon, it would make us all much less safe. And Iran would really be the first domino and what would set off a nuclear arms race all over the world. That's very, very bad for the safety of our country. We want to keep the number of countries that have nuclear weapons small.
2: En de komende dagen wordt er ook nog stevig verder onderhandeld, zei Vance nog.
0: We zullen zien.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Op de E314 van Nederland naar Lummen staat u in de file al bij Houthalen door een ongeval. Verder richting Leuven, bijna 3 kwartier vertragen van Lummen tot voorbij Lummen Centrum. Daar is 1 rijstrook dicht door werken. Op de E40 naar de kust moet u opletten voor een ongeval op de afrit in Sindenijs-Westrem. En ook al files naar Antwerpen, zoals elke ochtend op de E313, 10 minuten vanaf Ranst.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro

0: Bas Kerkst met What Can I Say.
1: De ochtend.
0: Opvallend, later vandaag een Koreaanse derby. Een Zuid-Koreaans vrouwenvoetbalteam ontvangt er een team uit Noord-Korea, uit de Noord-Koreaanse competitie. Daar willen wij graag over praten met Casper van der Veen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Journalist en Noord-Korea-kenner. Dit is uitzonderlijk, veronderstel ik?
2: Ja, zeker. Ook in Azië heb je zoiets als de Champions League, waarbij dus voetbalteams uit buitenland tegen elkaar opnemen. En dat is zeker uitzonderlijk. Het kan dan zomaar zijn dat een Noord- en een Zuid-Koreaans team het tegen elkaar opnemen. En ja, dit is de eerste keer in 8 jaar tijd dat er een Noord-Koreaans team in Zuid-Korea arriveert. En ja, dat weten mensen misschien nog. 8 jaar geleden was de tijd van de tops tussen Trump en Kim, waarbij de leiders van Noord- en Zuid-Korea hand in hand de grens overstapten. Tijd van hoop en optimisme. Maar van dat... Die hoop en de überhaupt diplomatiek overleg is weinig over op dit moment.
0: Ja, betekent dat iets dat die 8 jaar dat er dan geen sport is geweest in beide richtingen?
2: Nou ja, wat je vooral ziet is dat de coronatijd is er natuurlijk tussen gekomen. Maar sinds die coronatijd heeft Noord-Korea, en dan wordt het even politiek Zuid-Korea gezegd, heeft Noord-Korea tegen Zuid-Korea gezegd, nou, wij willen niet meer met jullie samenwerken. Sterker nog, wij streven niet eens meer naar hereniging in de toekomst. Dat is wat Noord-Korea zegt. Het is echt uitzonderlijk onder de vorige twee Kim-leiders was dat echt de hoogste missie die het land had. Ik heb het iemand horen vergelijken met... Het is alsof de paus zegt dat Jezus niet meer terugkomt. Dus dat is uitzonderlijk. Tegelijkertijd, Kim Jong-un heeft gezegd... Nu zijn we gewoon twee losse landen. Dus ergens versterkt het zijn verhaal ook door nu gewoon een team naar Zuid-Korea te sturen. Daardoor laat hij eigenlijk zien, Zuid-Korea is gewoon een ander land.
0: Ja, oké. En daar kunnen wij gewoon langs gaan om te gaan voetballen, want het is wel een fenomenaal team naar het schijnt.
2: Ja, absoluut. Het Noord-Koreaanse team, via het vrouwenvoetbalteam, nu is het natuurlijk een clubteam. Ja.

0: nou, deze die dit team heeft ook grote prestaties geleverd. Ze worden ook door de analisten getipt als de winnaar vanavond. En ja, ze hebben het nationaal team van Noord-Korea, vrouwenvoetbalteam, hebben al 4 keer het WK gewonnen. Sterker nog, ze hebben in 2024 en 2025 het WK 2 keer op rij gewonnen. Tenminste, dat ging over het jongere team.
1: Ja.
0: En afgelopen zondag heeft Noord-Korea nog een keer de Champions League voor vrouwen onder de 17 gewonnen. Dus ja, ze slepen de ene na de andere prijs binnen.
1: Ja, oké, okay. Dat is wat het voetbal betreft. Het is, ook in dit gesprek, het loopt door elkaar. Hè. Is het nu voetbal, is het politiek? Dat is wel dikwijls het geval. Want er worden zelfs extra tribunes gebouwd.
0: Klopt, ja. Nee, het is voor Noord-Korea zeker proberen zij dit in te zetten om de grootsheid van hun land te laten zien. Hè. Propaganda, prestaties, het is belangrijk. Maar ook in Zuid-Korea hopen ze natuurlijk dit moment in te zetten om die toenadering weer nieuw leven in te blazen. Terwijl Noord-Korea zich afkeert van het zuiden, dan zie je dat de Zuid-Koreaanse president steeds maar zegt, nou, wij willen wel blijven praten. En inderdaad, er zijn nu tribunes gebouwd om 3000 mensen op te zetten die gaan juichen dan voor beide teams.
1: Het is toch niet zo dat Noord-Koreaanse supporters even kunnen langskomen?
0: Nee, zeker niet. Noord-Korea heeft alleen maar hun voetballers langsgestuurd. Ja, plus ondersteunende staf. Dat zijn in dit geval ook mensen die in de gaten houden dat zij niet met vrij gaan rondlopen in Zuid-Korea.
1: Mm-hmm.
0: En al deze 3000 mensen zijn georganiseerd uit Zuid-Koreaanse groepen die zich bezighouden met bijvoorbeeld Noord-Koreaanse mensenrechten, Noord-Koreaanse toenadering tot Noord-Korea,
1: mm-hmm.
0: Om te juichen voor, en dan in dit geval beide teams. Dus het idee is dan dat dat in de geest van eenwording is.
1: Ja, bijzonder hè?
0: Ja, het is natuurlijk wel zo dat dat wordt vaak gezegd, sport kan verbroederen. Bij de zomerspelen in Parijs zag je ook
1: mm-hmm.
0: Noord- en Zuid-Koreaanse tafeltennissers een selfie nemen samen. Dat was natuurlijk ook, die beelden deden het ook goed op de social media. Maar ja, ik vrees ook wel dat de Noord-Koreaanse sporters wel de instructies meekrijgen van hun overheid. Toch het verhaal van, wij gaan, dit is niet meer ons zustervolk. Dus dat, de Noord-Koreanen hebben ook een korte persconferentie gegeven waarbij ze zeggen, nou, we gaan ons alleen op het voetbal focussen. En de Zuid-Koreanen hebben zelfs gezegd, nou, we kennen deze sporters een beetje en we weten dat ze op het veld vaak vloeken en schoppen. En als ze dat doen, zullen we terugvloeken en terugschoppen.
1: Ja.
0: Dus de spirit van tevoren is nog niet heel hartverwarmend.
1: Nee, we zullen zien wat het dan op het veld geeft en wat de mogelijke politieke gevolgen zijn. Maar eigenlijk zijn die er nu al voor het begint. Dankjewel, Casper van der Veen, journalist en Noord-Korea-kenner. Dag.

0: Wat een stem, Nico en These Days.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. Het heeft een tijd geduurd, maar de Europese Unie heeft nu toch een intern akkoord bereikt over de handelsdeal met de VS.
3: Ja, door de spanningen met de VS wilde het Europese parlement de deal van vorige zomer niet zomaar goedkeuren. Toen was afgesproken om geen heffingen op te leggen voor de meeste Amerikaanse producten en omgekeerd een heffing van maximaal 15% voor de meeste Europese producten. Het parlement bouwde nog extra voorwaarden in voor het geval de VS zich niet aan die afspraken zou houden.
0: Over een tiental minuten alle details met Rob Herbout vanuit Straatsburg.
3: Pro-Palestijnse activisten hebben gisteren de treinsporen bij het station van Den Haag in Nederland een uur lang geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de arrestatie van activisten van de flotilla die met een hulpvloot op weg waren naar Gaza. Israël omsingelde alle schepen. Ook vier Belgen die aan boord waren zijn toen opgepakt. En in Engeland is voetbalclub Arsenal voor het eerst in 22 jaar kampioen. De enige concurrent van Arsenal, Manchester City, speelde gisteren gelijk en kan Arsenal niet meer inhalen. Arsenal is de club van rode duivel Leandro Trossard. Het speelt over 10 dagen ook de finale van de Champions League.
0: Goed seizoentje daar. En het weer, nog één dag het uitzingen?
3: Ja, eerst nog bewolkt vanmorgen met buien. In de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En dan vanaf morgen droog en warmer, al 23 graden en dan vrijdag echt zomers weer, veel zon en 25 graden of meer.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Lola Young, ze is niet de enige die messy is.
1: De ochtend.
0: Met een Y, weliswaar. Wat brengen de kranten van morgen, Jasper?
2: Wel, Margriet Herman staat op alle voorpagina's, overal reacties op haar afscheid van het podium, nu ze kanker heeft, maar ook heel veel aandacht voor de ziekenfondsen. Grote kuis, daar schrijft het Nieuwsblad. Back to basics, een hervormingskuur, zegt de Tijd, want minister Van den Broeke wil dat ziekenfondsen zich opnieuw vooral met gezondheid bezighouden. Dus geen terugbetalingen meer voor alternatieve geneeskunde, gedaan met homeopathie, acupunctuur, osteopathie, en hij stelt ook sommige vakanties kampen in vraag, zoals de kazoo-kampen van CM, kampen voor kinderen met obesitas of bedplassers, dat zou wel nog kunnen. En dat plan veroorzaakt ook grote zenuwachtigheid bij de ziekenfondsen, dat schrijft de Standaard.
0: Ja, gaan we nog even naar op zoek. En ik zag ook de centenindex, daar is hij weer opduiken in een paar kranten.
2: Ja, daar wordt morgen over gestemd in het parlement en volgens het laatste nieuws raakt die programmawet ondanks alles goedgekeurd. Ook al noemde Sammy Medi die centenindex vorige week nog een soepkip.
0: Ja, hele soepkip.
2: Ja, CD&V zou die stemming morgen dus toch niet blokkeren. Vakbonden en werkgevers die blijven intussen wel met een alternatief komen. Nieuwe cijfers daarover in veel kranten. Dat alternatief zou zelfs voordeliger zijn. Zou 100 miljoen euro meer opbrengen. Maar premier De Wever is nog altijd niet overtuigd. Het valt allemaal op een koude steen bij de regering. En de Standaard schrijft dat er een nieuwe lelijke kameel in de maak is.
0: Ja.
2: Dat zal dus die centenindex zijn.
0: Ja, benieuwd welke beeldspraak Gert Peersman straks voor ons heeft wanneer het over die centenindex gaat. En dan?
2: Ja, ik ging tanken vanmorgen, Ruud. Het deed nog een beetje meer pijn dan vorige week, want de recordprijs voor benzine, meer dan 2 euro per liter. En het dreigt nog duurder te worden, dat zegt professor Thijs van de Graaf in het laatste nieuws. Er is nu nog wat buffer, er zijn nog strategische voorraden, maar het mag allemaal toch niet te lang meer duren daar in die straat van Hormuz. We zullen het voorlopig moeten uitzweten. Dan in Knak waarschuwen energie-experts voor een moeilijke winter. Hun boodschap is nog veel sneller elektrificeren, nog veel meer elektrische auto's, meer warmtepompen ook. En Johannes Lavijne pleit zelfs voor premies voor warmtepompen voor iedereen, ook voor rijke gezinnen. En de echte stresstest voor gas komt dus deze winter, want de gasreserves die moeten nog worden aangevuld.
0: Ja, daar hadden we het gisteren over hier in de ochtend. En dan ook in Ladiage een nieuwe trend bij dieven blijkbaar.
2: Ja, chocoladediefstallen.
0: Sorry, wat?
2: Ja, dat gebeurt steeds vaker in Europa. Heeft te maken met de hoge prijzen voor cacao. Ja. Daardoor is chocolade het nieuwe goud geworden. Je betaalt nu 70% meer voor een reep dan 4 jaar geleden. In Italië werd vorige maand 12 ton KitKat gestolen uit een vrachtwagen.
0: Sorry.
2: Ja, ja. En in Spanje 250 kilo Ferrero Rocher. En ook bij ons, blijkbaar al in West-Vlaanderen, werden twee

0: mannen opgepakt na de diefstal van 300 chocoladerepen.
1: Oké. Okay.
0: Kijk, en we eindigen in Bangladesh, want daar leeft een buffel die lijkt op Donald Trump.
1: Ik heb hem gezien.
0: Ja, met dezelfde gelaatstrekken, bijna hetzelfde kapsel, ook diezelfde rossige haarkleur. Foto van de buffel in het laatste nieuws.
1: Het zou wel eens kunnen dat u die vandaag ergens tegenkomt.

0: hoofd van Commerce. Nog een andere grootheid met de Linda, toch?
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Onderhandelaars van het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie zijn het vannacht in Straatsburg dan toch onderling eens geraakt over het handelsakkoord met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen sloot die deal vorige zomer hoogstpersoonlijk met de Amerikaanse president Trump, waar het hier daarnet nog over ging. Maar door de opgelopen spanningen met de VS is het Europees Parlement maandenlang op de rem gaan staan. Het wilde extra voorwaarden toevoegen om de EU beter te beschermen tegen de grillen van Trump. Maar het is nu toch gelukt. Rob Herbert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Collega Europa-kenner, jij bent in Straatsburg, je hebt alles gevolgd, dus weinig geslapen, pas diep in de nacht zijn ze het eens geraakt. Wat staat er uiteindelijk nu allemaal in dat akkoord?
2: Wel, het ging natuurlijk om wat de Europese Unie aan de Verenigde Staten beloofd heeft vorig jaar. Toen was afgesproken dat de Amerikanen 15% invoerheffingen zouden heffen op producten uit de Europese Unie. En dat Europa dan aan de Europese kant de tarieven op industriële producten uit Amerika zou verlagen naar 0%. En ook die op Amerikaanse kreeft. Dat was kennelijk een gevoelig product. Dat Canada al zo'n nultarief heeft, wou Trump ook een nultarief voor Amerikaanse kreeft. Nu, de kritiek toen was, het is een onevenwichtig akkoord. En dus zijn er nu aan Europese kant nog een paar extra voorwaarden ingebouwd die toelaten aan Europa om het akkoord in geval van problemen op te schorten.
0: Ja, wat zijn die extra voorwaarden?
2: Wel, die extra voorwaarden komen erop neer dat bijvoorbeeld rond staalproducten, dat was een moeilijk punt. De Amerikanen hebben nog altijd tarieven van 50% op Europese staalproducten en ze hebben ook nog een heleboel producten die staal bevatten aan de lijst toegevoegd. Dat was volgens de Europese kant tegen de afspraken. Dus zit er nu een bepaling in dat wanneer op het einde van dit jaar die Amerikaanse tarieven op staal nog steeds hoger zijn dan was afgesproken, dan kan de Europese Commissie de deal opschorten. Een andere waarborg is dat men in de gaten gaat houden of er door dit akkoord geen grote toename is van invoerproducten vanuit de Verenigde Staten. Dat kan ook leiden tot maatregelen. En belangrijk, er komt een einddatum. Eind 2029, dan vervalt deze deal voor Europa. En dan zijn er weer de tarieven op Amerikaanse producten wanneer er geen nieuwe deal gesloten wordt.
0: Oké, extra voorwaarden, hier bedisseld dan. De vraag is wel wat ze nu in de VS daarvan zullen vinden.
2: Dat weten we nog niet, maar in elk geval denk ik dat men Amerikaanse kant wel gelukkig is dat de voorwaarden niet nog strenger zijn. Want dat was wel wat eerst op tafel lag en wat vooral het Europees Parlement of sommige fracties in het Europees Parlement toch wilden. Zij wilden eigenlijk het akkoord pas in werking laten treden, bijvoorbeeld wanneer de Amerikaanse tarieven op staal omlaag zouden zijn. Dus eigenlijk een voorwaarde om het akkoord in werking te laten treden. Ze wilden ook de einddatum van het akkoord al in 2028, dus nog voor de verkiezingen in de Verenigde Staten. Het is allemaal een beetje softer geworden, dus mogelijk is dat iets wat de Amerikanen toch tevreden kan zijn.
0: Ja, maar mensen die nu aan het luisteren zijn, horen wel 15% voor de ene, 0% voor de andere. Is dat evenwichtig?
2: Ja, je hoort het, dat is niet evenwichtig natuurlijk, maar toen het akkoord gesloten werd, werd er gezegd, ja, dit is het beste akkoord wat we konden sluiten. Je herinnert je misschien dat er eerst een tariefverhoging naar 20% voor Europa was aangekondigd door Trump. Het is dan 15% geworden. Aan de Europese kant zei men ook van ja, andere delen van de wereld hebben nog een slechtere deal, dus we moeten dit slikken. En men heeft dus uiteindelijk nu geslikt, vooral de lidstaten drongen aan op een akkoord. Ook aan de rechterzijde in het Europees Parlement wilde men niet te strenge voorwaarden opleggen vanuit overweging. Ja, het is beter dat het bedrijfsleven nu toch stabiliteit heeft. Je voelde ook vanuit de Verenigde Staten het ongeduld toenemen. Trump had gedreigd met verhogingen van tarieven tot 25% op Europese auto's onlangs nog. En dat zorgde toch wel voor zenuwachtigheid, vooral in Duitsland.
0: Waarom waren het eigenlijk zo moeilijke onderhandelingen tussen lidstaten ene kant en parlement andere kant?
2: Ja, dat kwam natuurlijk omdat de Amerikaanse kant nogal wispelturig was. Je hebt die periode gehad toen Trump in januari Groenland bedreigde en ook landen bedreigde met hogere tarieven wanneer ze Groenland en Denemarken zouden steunen met militairen. Dat zorgde voor heel veel ophef in het Europese parlement en heeft eigenlijk die onderhandelingen extra moeilijk gemaakt. En dan recent ook nog aankondigingen rond Amerikaanse taal enzovoort. En dus dat heeft ervoor gezorgd dat in het Europese parlement, en met name de socialistische fractie, ook de Groenen, dat die toch wel heel moeilijk gingen doen over het akkoord. En eigenlijk op de rem zijn gaan staan. Maar dan voelde je de druk aan de Europese kant van het bedrijfsleven toenemen. Ook van de Amerikaanse kant. En dus is er vannacht dan toch een compromis uit de bus gekomen waarbij er weliswaar voorwaarden zijn toegevoegd aan het akkoord, maar niet zo streng als er oorspronkelijk op tafel lagen.
0: En groter onheil is dus even afgewend. Kunnen we het zo samenvatten?
2: Ja, wellicht wel.
0: Oké, dankjewel. Vanuit Straatsburg, Rob Herbout. Er staat 150 kilometer file op de E314 naar Leuven. Is het al 40 minuten vertragen tussen circuit Zolder en Halen. Daar wordt gewerkt. Op de E40 naar de kust, 10 minuten bij Beernem door een aanrijding op de rechterrijstrook. Veel voor woensdagochtend, files naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17 al 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E19 10 vanaf Sint-Joop. Op de E34

0: weg vanaf Oelichem. En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verliest u ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Brussel op de E429. 10 minuten erbij in Halle. Op de binnenring rond Brussel ook 10 vertragen tussen Groot-Bijgaarten en Vilvoorde.
1: iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.

0: Kids with Buns en Blind.
1: De ochtend.
0: Dan toch geen ontknoping op de slotspeeldag van de Engelse Premier League, Hermien. Niet op die slotdag, want Manchester City kon niet winnen. En zo is Arsenal dus nu al zeker van de titel.
2: Inderdaad, Arsenal met Leandro Trossard natuurlijk. Hij kon de titel nog niet vieren op het veld, wel in het spelershome. En dat klonk zo.
3: We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable. And we deserve champions, so happy days.
0: Happy days.
2: Happy days, inderdaad, na 22 jaar. Dat zei een van de vele duizenden fans die rond het stadion kwamen vieren. Met dank dus aan Manchester City, dat moest winnen. Maar mocht nog blij zijn dat het tegelijk speelde bij Bournemouth. City-coach Pep Guardiola die begon met felicitaties voor zijn concurrent.
4: Congratulate Arsenal, Mikel. Fans for this Premier League will deserve. At the same time, I would have loved to have in the last moment, you know, to try. Of course, it was in our hands, but today the fatigue was there.
2: Ja, hij had maar wat graag gestreden tot de slotspeeldag, maar zijn team was te vermoeid. Pep Guardiola, de mentor van Arsenal-coach Mikel Arteta, die bij City nog zijn assistent was. En blijft nu de vraag, wat met Pep zelf? Hè? Want blijft hij of niet? Sinds een paar dagen beweren Engelse kranten van niet. Nu, Guardiola wou, niet verrassend, daar niks over lossen. Eerst met de grote baas spreken, zegt hij.
4: You should talk with my chairman first, right? And after that, when I talk with my chairman, so we decide to have one more year, we talk everything and we'll decide.
2: Ja, eerst praten met de voorzitter, maar het zou vreemd zijn als dat nog niet gebeurd zou zijn, natuurlijk. En nu mogelijk volgt er wel nieuws na de laatste match van City komende zondag.
0: Oké, van de Premier League naar de Europlay-offs hier. Ja. Nog geen winnaar, maar Standaard is er wel dichtbij.
2: Ja, van 4 naar nog 2 kandidaten na de voorlaatste speeldag. En Standaard telde zelf Westerlo uit door er te winnen met 1-2. En omdat Genk niet verder kwam dan 0-0 thuis tegen Antwerp, telt Standaard nu 2 punten meer. Ze zijn er dus inderdaad dichtbij, maar zo groeit ook de druk. Dat waarschuwt verdediger Ibe Houtkiet.
5: Ja, er komt een beetje meer druk natuurlijk, want dan heb je het in één hand, zoals je zegt. Maar ja, die druk, daarvoor doe je het. Een wedstrijd waar je voor iets speelt. Als voetballer is dat het leukste.
2: Dat lijkt me ook zo. Hè. En als Standaard die play-offs wint, dat is nog maar de

0: Moeten er absoluut voor blijven gaan en dat gaan wij doen. Ook al hebben we het niet meer in eigen hand. We blijven ervoor gaan.
1: Ja, we moeten niet wachten tot volgende week zaterdag al die slotspeeldag met inderdaad stond daar Charleroi. Genk moet naar OHA Leuven.
2: Oké, dankjewel Hermine.

0: Hopla, nog een Rosalia. Tot straks.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Vlaanderen, de toekomst is hier.
4: Update beschikbaar.
3: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
4: Update voltooid.
3: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
10: Elektriciteitsnet ligt stilaan dicht.
11: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
12: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Europese Unie heeft een intern akkoord over de handelsdeal met de VS. Pro-Palestijnse actievoerders zijn opnieuw een gebouw van de UGent binnengedrongen. En in Engeland is Arsenal na 22 jaar opnieuw kampioen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie

0: dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen maakte vorige zomer al afspraken met de Amerikaanse president Trump, maar de invoering liet op zich wachten. Leen de Witte, er is tot diep in de nacht onderhandeld. Wat is er dan beslist?
1: Dat de tarieven op de meeste Amerikaanse producten geschrapt worden in ruil dan voor dat vaste tarief van de VS van 15%, zoals von der Leyen en Trump afspraken. Er zijn wel extra garanties ingebouwd dat de commissie de deal of een deel ervan kan opschorten als de markt te veel verstoord zou raken. Maar die garanties zijn wel minder sterk dan het parlement wilde, zeker nadat Trump ermee dreigde om Groenland in te nemen. Er is wel nog altijd een einddatum voor de deal. Eind 2029 vervalt die, tenzij daartegen dan nieuwe afspraken zijn. En het is geen evenwichtig akkoord, maar wel het best mogelijke voor de Europese Unie, horen we nog altijd. Wij houden ons aan de afspraken, is de boodschap van de EU. Die hoopt dat die relatie met die belangrijke handelspartner nu wel wat rustiger wordt. Want begin deze maand dreigde Trump nog met extra invoerheffingen op Europese auto's. Gaf de Europese Unie uiteindelijk uitstel tot 4 juli om die gemaakte handelsafspraken in te voeren. En er is nu dus dat akkoord.
0: Dankjewel, Leen. En president Trump heeft net bevestigd dat hij volgende maand naar de G7-top in Frankrijk komt. Hij wil het daar met de andere wereldleiders hebben over handelsrelaties, artificiële intelligentie en de Chinese dominantie op het vlak van zeldzame aardmetalen. De Franse president Macron heeft Trump ook uitgenodigd voor een diner in de zalen van Versailles, maar het is niet duidelijk of Trump daar ook op ingaat. Vanochtend zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Ze bezetten het gebouw en eisen dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israël stop te zetten. Al 5 weken aan een stuk zijn er bezettingen in verschillende universiteitsgebouwen. Actievoerder Julian Burnham.
2: De UGent heeft ondertussen 2,5 jaar na de start van de genocide de tijd gehad om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. 2 jaar geleden hebben ze een intentieverklaring gemaakt waarin ze beloofden dat ze dat zouden doen. Zolang de UGent medeplichtig blijft aan genocide, aan mensenrechten schendingen, zullen wij actie blijven voeren.
0: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen. De 430 pro-Palestijnse activisten die maandag onderschept zijn toen ze met hulpgoederen naar Gaza aan het varen waren, worden naar Israël overgebracht. Daar zullen ze de diplomatieke vertegenwoordigers van hun land kunnen spreken. Bij de groep zijn ook 4 mensen uit België. Het Israëlische leger omsingelde de voorbije dagen hun hulpvloot, zodat ze niet in Gaza zouden geraken. De meeste boten werden maandag onderschept ter hoogte van Cyprus. De rest gisteren toen ze niet ver van Gaza meer waren. Ook die groep met nog een 5e Belg zal wellicht naar Israël gebracht worden. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, het maatschappelijk onderzoek van de VRT. Oudere generaties zijn daar het meest bezorgd over, maar de laatste jaren is er ook een stijging merkbaar bij jongeren. Meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. Cultuurwetenschapper Ico Mali van de Universiteit van Tilburg maakt zich zorgen over de groeiende tegenstelling in de samenleving.
3: Op een moment dat de samenleving constant een bepaalde groep uitsluit, die benadrukt als fundamenteel problematisch, crimineel en zo verder, dat die groep zich ook uitgesloten zal voelen en ook een groep meer en meer zal worden die geen aansluiting voelt. En dus je kan daar ook een effect van radicalisering dan weer krijgen. Dus die dynamiek van polarisering en zo verder, dat is een gevaarlijke cocktail.
0: Het thema van de warmste week is bekend intussen. Dat wordt dit jaar een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal er dus geld ingezameld worden voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Sport in de Europlayoffs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp en Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. Maar Zakaria Elouadi van Genk heeft nog niet alle hoop verloren.
4: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven. We geloven dat nog steeds in.
0: De winnaar van de Europlayoffs moet nog tegen de nummer 5 van de Champions Playoffs spelen om te beslissen wie van de 2 Europees voetbal haalt. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard is de nieuwe landskampioen voetbal in Engeland. Concurrent Manchester City speelde gelijk en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Hermien van Beveren, die titel was heel lang geleden voor Arsenal.
5: Ja, klopt. Van 2004, dus meer dan 20 jaar geleden. En het is een titel waarvoor Arsenal de basis in de eerste seizoenshelft legde. Onder andere met stilstaande fases als wapen tot tegen en over de rand van wat mag in de 16. Maar daarop focussen zou de Gunners oneer aandoen. Arsenal met Leandro Trossard als belangrijke pion, vaak in de basis, soms op de bank, stond bijna het hele seizoen aan de leiding, ondanks verschillende blessures bij sleutelspelers. En bovendien, na die titel, kan Arsenal ook nog de Champions League winnen.
0: Oké, dankjewel, Hermien. Bewolkt met buien in de loop van de namiddag. Wordt het droger met opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. Morgen droger en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomers weer, veel zon en 25 graden of meer. Vooraan binnen de Europese Unie is er na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een handelsdeal met de VS. Het akkoord dat commissievoorzitter von der Leyen vorige zomer met Trump onderhandelde, is goedgekeurd door het parlement en de lidstaten. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Radio 1. De Ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
8: Goedemorgen.

0: Joe Jackson en Happy Ending.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Die foto van Vlaanderen, die houdt ons al een hele week bezig. En de diverse samenleving blijkbaar ook langer dan een week. Want we leven daarin en dat maakt heel wat Vlamingen bezorgd. Dat blijkt uit die foto, dat maatschappelijk onderzoek van VRT.
2: Ja, een paar cijfers. Meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. 6 op de 10 zijn bezorgd over de islam in Vlaanderen. En iets meer dan de helft is bang dat Vlamingen vervangen worden door migranten. En vooral oudere generaties en kortgeschoolde maken zich zorgen, maar er is ook een stijging.

0: te zien bij jongeren. Ook de discussie over inclusieve benamingen roept weerstand op. 57% vindt dat een kerstmarkt gewoon een kerstmarkt moet blijven en niet vervangen moet worden door de neutralere naam wintermarkt. Maar 62% van de Vlamingen vindt wel dat we moeten aanvaarden dat we met verschillende culturen samenleven.
1: We hebben moraalfilosoof aan de Universiteit Antwerpen en de UGent Patrick Lobuik erbij gehaald. Goedemorgen, meneer Lobuik.
2: Goedemorgen.
1: Auteur van onder andere in het boek In de ban van wij en zij, seculiere samenleving, en ik doe maar even een greep. Zijn dit cijfers die u geregeld ziet opduiken in onderzoeken?
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus het blijkt dat veel mensen nog niet helemaal in het reinen zijn, maar het feit dat onze samenleving een immigratiesamenleving is, waarbij er voortdurend mensen bijkomen, en dat zorgt voor extra diversiteit. En blijkbaar zorgt dat voor een soort van defensieve reacties, bij sommigen een angstige reactie.
1: Ja, bij sommigen, dan moeten we naar de verschillende generaties gaan kijken, want daar zit wel een duidelijk verschil. Hè. Vooral mensen van oudere generatie hebben deze bezorgdheid. Kan u ons die gevoelens verklaren?
2: Wel, het is zo dat we hebben al een hele weg afgelegd. Hè. De oudere generaties, kijk naar onze grootouders en nog een beetje verder, die hadden hele negatieve opvattingen over bijvoorbeeld mensen met een andere huidskleur. Die waren daar echt bang voor. Hè. We zitten dan ook nog in een tijdperk van kolonialisme enzovoort. Jonge mensen vandaag, die zijn wat meer gesocialiseerd in die diversiteit. Vaak gaan ze naar scholen waar ze met diverse achtergronden in contact komen. En we zien dat dat een strategie is dat toch wel blijft werken. Mensen in contact laten komen met elkaar, samen dingen doen op voet van gelijkheid, dat kan ervoor zorgen dat er minder vooroordelen zijn en dat er ook minder angst is voor elkaar.
1: Betekent dat dan, meneer Lobuik, dat we het gewoon moeten uitzetten, dat het een kwestie van tijd is en dat alles dan goed komt?
2: Wel, voor een stukje wel, maar aan de andere kant moeten we er wel rekening mee houden dat we altijd wij zijdenkertjes zullen blijven zijn. Dus we zien dat in de andere culturen net zo goed en ik denk dat we binnen 50 jaar niet genezen zullen zijn van onze wij-zij-instinct.
1: Mm-hmm. Want als u het over uw wij-zij heeft, hè, waar u lang op heeft doorgewerkt, laten we langs de ene kant kijken. Is er inderdaad uit die cijfers dat blijkt bezorgdheid over de aanwezigheid van islam? Daar wordt rechtstreeks naar gevraagd. Maar een even groot percentage vindt, ja, die culturele diversiteit is een feit en we moeten die aanvaarden. Is dat een contradictie?
2: Wel, je voelt dat de samenleving daar wel wat over verdeeld is. Voor sommige mensen is diversiteit normaliteit, is het hoe het zou moeten zijn. Voor andere mensen is die diversiteit, en dan inderdaad met name die islam altijd terug, dat voelt als een bedreiging. Het voelt alsof we straks onszelf niet meer mogen zijn. Het voelt alsof onze eigen cultuur onder druk gezet wordt. Terwijl natuurlijk, ja, als je over cultuur nadenkt en als je dat bestudeert, dan is cultuur altijd in evolutie. Bijvoorbeeld de Vlaamse cultuur, die is 50 jaar geleden, 60 jaar geleden helemaal niet dezelfde als de Vlaamse cultuur vandaag, omdat er andere mensen zijn die deze cultuur gestalte geven. En over 50 jaar zal die Vlaamse cultuur er opnieuw anders uitzien, maar er zal nog altijd een Vlaamse cultuur zijn.
1: Ja, maar zeggen het is een evolutie is iets anders dan het aan de lijf ondervinden waarschijnlijk. Hè? Zo een klein voorbeeld van die kerstmarkt, die een wintermarkt wordt genoemd. Ja. Dat is blijkbaar echt een groot probleem voor veel mensen. Hoe gaan we daar dan het beste mee om?
2: Ja, wel, we zitten hier wel een beetje in een soort van cultuurstrijd waarin dit soort discussies wat opgeklopt worden. Want laat ons wel wezen, uiteindelijk gaat het niet over een substantieel onderwerp. Maar en bovendien speelt hier dan vaak bij veel omstandigheden een soort van economische logica. Men wil de markt gewoon wat langer openhouden dan alleen strikt de kerstperiode. En men zegt daarom, we gaan het een wintermarkt noemen. Ja. Maar dan worden daar allerlei theorieën op losgelaten alsof we dat zouden veranderen, bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de moslims, terwijl de moslims helemaal niks hebben tegen kerst of tegen het idee dat de kerstmarkt een kerstmarkt noemt. Dus dat wordt heel snel geframed als zijnde een probleem van we buigen voor de moslims en inderdaad we mogen straks onszelf niet meer zijn, terwijl het hier over een heel kleine kwestie gaat. Maar dat neemt niet weg dat er op andere momenten natuurlijk wel de diversiteit wel heel erg voelbaar is en dat je dat wel ernstig moet nemen. Bijvoorbeeld in het onderwijs, daar is het zo dat mensen die vandaag voor de klas staan, ja, met veel meer meertaligheid, multiculturaliteit te maken krijgen. En dat zorgt voor een uitdaging. Hè. Dat is niet altijd gemakkelijk om daar op een goede manier mee om te gaan.
1: Ja, als we het over wij zij hebben, deze cijfers tonen dat duidelijk. Hè. Voor de ene geen probleem, voor de andere wel. Maar als het erop aankomt, een moskee dichtbij in de buurt, dan liever toch een heel groot percentage niet. Is dit een klassiek geval van not in my backyard? Of gaat dit toch ook over iets anders?
2: Het is een klassiek geval, maar natuurlijk opnieuw, het gaat hier over de islam. En de islam wordt sowieso al voor veel mensen gezien als een stukje een bedreiging van dan de zogenaamde westerse of Europese of christelijke cultuur. En ja, die moskee wordt daar een beetje als het summum van gezien. Je moet er maar zelf eens op letten hoe weinig minaretten we hier bijvoorbeeld in Vlaanderen tellen. Dus ook cultureel, algemeen cultureel geldt hier wel iets als, er is hier wel godsdienstvrijheid en iedereen moet hier wel op voet van gelijkheid behandeld worden, maar als het gaat over bijvoorbeeld de invulling van de concrete invulling van de godsdienstvrijheid, dan moeten de moslims wel soms eens botsen ze wel eens op weerstand. En bij veel mensen zal er ook, ja, men is bang voor minaretten, voor eventueel een muezzin die door de buurt gaat, maar men is ook wat bang voor overlast. Dus ja, er gaan allerlei verhalen rond. Het is een beetje zoals bij asielcentra. Inderdaad, men vreest dat het de waarde van de buurt of de leefbaarheid van de buurt naar beneden zou halen. Terwijl er heel veel moskeeën zijn in Vlaanderen, ook in mijn buurt. En dat loopt best prima.
1: Ja, als u de islam vermeldt en benoemt, zoals dat nu in dit deel van het onderzoek gebeurt. Gisteren waren er die andere cijfers uit dit onderzoek, waar u als moraalfilosoof denk ik ook even naar heeft gekeken. De manosfeer, zeggen de enen, dat is de fout van al die cijfers die we gisteren hebben gezien. Nee, de islam zeggen de anderen. Dat religie nog altijd centraal staat in dit gespreksonderwerp, in dat thema, dat verbaast u niet, denk ik.
2: Nee, inderdaad. En een andere stokpaardje van mij is combinatiedenken. We moeten niet altijd alles op één iets steken. Dus inderdaad, wat gisteren besproken is, dat is voor een stuk het gevolg van de manosfeer en mogelijk ook dus wat op internet en sociale media rondgaat. Maar we mogen niet onderschatten dat ook in bepaalde religieuze tradities en met name in de islam er ook tendensen zijn die het die gemakkelijk maken om over de gelijkheid van man en vrouw te spreken. En al zeker niet over de aanvaarding van de homoseksualiteit. En ook dat moeten we bespreekbaar maken in onze samenleving.
1: Dat bent u nu aan het doen. Hoe komen we daar dan uit?
2: Ja, dat is geen gemakkelijke oefening. Hè? Maar ik denk dat we goed moeten duidelijk maken aan mensen. Eén, wat ik al net al zei, dat cultuur altijd in beweging is. En dat het niet is omdat de Zwarte Piet in de Roetpiet verandert dat de wereld vergaat. Twee, dat je soms eens op een verstandige manier verschil moet erkenning geven, een plaats geven in de samenleving. Zodanig dat mensen met een andere afkomst of die tot minderheidsgroepen behoren ook het gevoel hebben, wij horen er hier op voet van gelijkheid bij. Dat is belangrijk, dat mensen zich met onze samenleving kunnen identificeren. En drie, dat je goed duidelijk maakt dat er ook inderdaad rode lijnen zijn. Hè? Dat je zegt, we willen wel een aantal dingen tegemoetkomen. We vinden het geen probleem, ik zeg maar iets, om halalmaaltijden te voorzien. Maar als u vraagt om vrijstelling van de seksuele voorlichting in de klas, dan gaan we dat niet doen. Hè? Dus we hebben duidelijke regels nodig over waar we kunnen over onderhandelen in het kader van diversiteit en waar we niet kunnen over onderhandelen. En daar voel ik soms wel ook bij directeurs, bij leidinggevenden, wel eens wat handelingsverlegenheid.
1: Ja. Handelingsverlegenheid en spraakverlegenheid misschien ook. Gewoon zeggen waar het op staat, praten met elkaar. Ben ik nu heel naïef aan het klinken?
2: Nee, dat moeten we doen. En soms gaan we dat gesprek uit de weg. En soms vreest men ook dat wanneer men een beetje diversiteit toelaat of een tegemoet komt aan diversiteit, dat dan het hek van de dam zal zijn. Bij wijze van spreken, heeft men een hand en ze nemen een arm. Terwijl, ja, er zijn duidelijke regels te trekken over waarover we kunnen onderhandelen en waarover we niet kunnen onderhandelen. En dat mag soms wel eens wat duidelijker gemaakt worden voor alle groepen in de samenleving, denk ik.
1: Dank voor uw duiding, Patrick Lobuyck, moraalfilosoof aan de Universiteit Antwerpen en de UGent. Ik wens u een fijne dag vandaag.
2: Voor u ook, graag gedaan.
1: Er staat meer dan 170 kilometer file intussen op de E314 naar Leuven bijvoorbeeld. 1 uur trager tussen Lummen en Halen, daar wordt gewerkt. Op de E40 naar de kust, 25 minuten van Aalter tot Beernem door een aanrijding op de rechterrijstrook.
0: De files naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Afliegem. Op de E429 ook 10 minuten in Halle. En op de binnenring rond Brussel ook nog 10 minuten trager tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde.
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Berlaan en hoe ver is het nog?
1: De ochtend.
0: Radio 1. De Nederlandse collega's van het programma Nieuwsuur op de NOS kwamen gisteren met een opmerkelijke reportage. Daarin zeggen ze dat duizenden mensen al jaren rondlopen met een hartimplantaat dat eigenlijk niet helemaal goed werkt.
2: Ja, het gaat om zogenoemde ICD-implantaten. Een soort bakje dat bij hartpatiënten wordt ingeplant en dat een elektrische shock gaat geven als het signalen opvangt dat er een hartstilstand kan optreden. Maar er blijken al jaren problemen te zijn met de draden van één bepaalde fabrikant uit Duitsland, Biotronic. En die gaan relatief snel kapot, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. En in de reportage getuigt een hartpatiënt anoniem over de enorme pijn die hij voelde toen hij uit het niets een hele reeks shocks kreeg.
3: Ik zat gewoon rustig. En ineens kreeg ik een opdonder. En ja, dat bleef zich ruim een half uur herhalen. Tientallen keren. Ja, het is een onbeschrijfelijke pijn. Of dat er echt een bom in je borstkas ontploft.
2: Ja, en volgens Nieuwsuur weten cardiologen van over de hele wereld al jaren dat er een probleem is met die draden. In Nederland gaat het om zeker 4600 patiënten die een toestel met draden van Biotronic ingeplant kregen. Hoeveel dat er in België zijn, hebben we nog niet kunnen achterhalen, maar er zit wel een Belgische cardioloog in die reportage van Nieuwsuur, Rick Willems van het UZ Leuven.
4: Na 5 jaar was het al 8% van de draden uitgevallen en na 7 jaar zelfs 15% van de draden. En dat is toch veel meer dan dat je zou verwachten en willen van een goede defibrillatordraad.
0: Dat is wel een serieus probleem en intussen blijft dat aanslepen.
2: Ja, en artsen roepen het bedrijf Biotronic al langer op om duidelijkheid te scheppen, maar die komt er maar niet. Het bedrijf blijft ontkennen dat er een probleem is met die draden. De afgelopen jaren worden hartpatiënten ook sowieso thuis steeds meer gemonitord door het ziekenhuis. Dat kan nu van op afstand. En de Nederlandse Cardiologenvereniging spoort de ziekenhuizen aan om de patiënten met draden van Biotronic sowieso extra in de gaten te houden, in de hoop dus problemen op tijd op te merken. Dat zegt cardioloog Martin Schalei van het Leids Universitair Medisch Centrum.
5: En daarmee zien wij wat er gebeurt.

0: Als er problemen zijn, signaleren we dat. We hadden toevallig vorige week of de week daarvoor nog 2 patiënten met een probleem. En dat zien we dan op tijd. En dat is toch waar het om gaat. Je wilt toch voorkomen dat iemand 60 shocks krijgt. Dat is alsof je 60 keer met je vingers in het stopcontact zit. Dat is niet prettig.
1: Dat is niet prettig en dat wil je inderdaad voorkomen van onze collega's van Nieuwsuur gisteravond. Het zou me niet verbazen als dit hier ook een staartje krijgt. Deze is van Noir Désir, Le Vent nous portera.

0: ook even mee kunnen drijven op de wind van dit nummer. Le vent nous portera, Noir Désir.
1: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness.
5: Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
0: Het is 7:30. Goedemorgen. Er is binnen de Europese Unie een akkoord over de uitvoering van die befaamde handelsdeal met de VS. En dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad, Jasper.
8: Ja, sinds vorige zomer werd daarover onderhandeld. En door de spanningen met de VS wilde het Europees Parlement die deal niet zomaar goedkeuren. Nu ligt vast dat de heffingen voor de meeste Amerikaanse producten geschrapt worden. En omgekeerd heffen de Amerikanen een vast tarief van 15% op de meeste Europese producten. Het blijft wel een onevenwichtig akkoord, dat vertelde onze Europa-kenner Rob Heerbout vanmorgen.
9: Aan de Europese kant zei men ook van ja, andere delen van de wereld hebben nog een slechtere deal, dus we moeten dit slikken. En men heeft dus uiteindelijk nu geslikt, vooral de lidstaten drongen aan op een akkoord. Ook aan de rechterzijde in het Europese parlement wilde men niet te strenge voorwaarden opleggen vanuit overweging. Ja, het is beter dat het bedrijfsleven nu toch stabiliteit heeft.
8: En pro-Palestijnse actievoerders zijn vanmorgen het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Al 5 weken zijn ze aan het protesteren met een intussen bekende eis. Ze willen dat de UGent alle samenwerkingen met Israël verbreekt. Vorige week besliste de UGent om sneller dan gepland uit 5 samenwerkingen te stappen, maar voor de actievoerders is dat niet genoeg.
0: Dat is het overzicht, dankjewel Jasper. Goedemorgen Bram.
10: Goedemorgen.
0: We moeten er nog een dagje door.
10: Ja, de laatste wisselvallige dag vandaag met nog een aantal buien. Tussendoor gaan er stilaan wel opklaringen verschijnen en die opklaringen die worden alsmaar breder in de loop van de namiddag. Dus zonniger weer, droger weer ook in de loop van de dag. Bij temperaturen rond de 18 graden en wel een goed voelbare wind vandaag uit het uitwesten. Nu, vanavond en vannacht gaan de allerlaatste buien verdwijnen. Het wordt overal droog met brede opklaringen en minima van 7 tot 11 graden. En dan morgen, ja, vrij zonnig weer. Er zullen wel wat hoge wolkenvelden zijn en een paar stapelwolken, maar we houden het droog bij 17 graden aan de kust met daar een zeebries en 21 tot 23 graden in het binnenland. En dan gaat het zomerige weer echt op vrijdag met veel zon, 25 tot 27 graden halen we al op vrijdag. Ook zaterdag zomers en zonnig weer met temperaturen tot 28 graden. Misschien tegen de avond aan wat lichte regen in het noordwesten van het land, maar dat zal maar lokaal zijn. En ook zondag en Pinkstermaandag krijgen we zomers weer, temperaturen van 25 graden en meer met een afwisseling van zon- en wolkenvelden.
0: Oké, dank je.
11: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Stevie Wonder and You Are the Sunshine of My Life.
1: De ochtend.
0: Vandaag zijn er in Straatsburg onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten over een nieuwe Europese terugkeerwet.
2: En die wet zou ervoor moeten zorgen dat meer afgewezen asielzoekers de EU effectief verlaten. Vandaag gebeurt dat maar in ongeveer 20% van de gevallen. In die wet staat onder andere dat alle personen tegen wie een terugkeerbesluit is genomen een levenslang inreisverbod voor de Europese Unie krijgen. Er zouden ook terugkeerhubs opgericht kunnen worden in derde landen. En er zouden ook alleenstaande minderjarigen en gezinnen met kinderen voor maximaal 2 jaar opgesloten kunnen worden in die terugkeerhubs. In het Europees Parlement is er eind maart al een akkoord over die wet bereikt. En vooral centrumrechtse en uiterste rechtse fracties stemden toen voor. En dat tot ongenoegen van socialisten en groenen.
0: Ja, Annelien van Bossuyt, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Minister van Asiel en Migratie voor N-VA in ons land. Dit is voor u denk ik een belangrijk sluitstuk.
3: Ja, absoluut. Het is daarnet geschetst. Hè. We zien dat er vandaag een probleem is rond terugkeer. 80% van de mensen die geen recht hebben op verblijf, vertrekken niet en blijven toch. Dus dat is echt iets dat moet aangepakt worden. Want je kan maar een geloofwaardig asiel- en migratiebeleid voeren natuurlijk, als de mensen die geen recht hebben op verblijf ook effectief terugkeren. En dat was eigenlijk ook het stukje wat dat ontbrak bij het Europees Asiel- en Migratiepact, hè, dat 12 juni in werking zal treden. Dat was die terugkeer. Daar moesten we nog altijd werken met de terugkeerrichtlijn van 2008. Maar de situatie is natuurlijk ondertussen heel fel veranderd in de Europese Unie. En dus vandaar dat wij heel blij waren met het feit dat de Europese Commissie dan een voorstel rond zo'n terugkeerverordening op tafel heeft gelegd.
0: En bent u met alles wat daarin staat blij, mevrouw Van Bossuyt? Want mensenrechtenorganisaties, hè, die vinden dit toch een zeer omstreden plan, en dan druk ik me zacht uit, vooral dan bijvoorbeeld dat element dat kinderen tot 2 jaar kunnen opgesloten worden in terugkeerhubs, ook alleenstaande minderjarigen. De vraag wordt daar gesteld, is dat wel oké voor u?
3: Wel, er staan heel veel goede zaken in die terugkeerverordeningen. Bijvoorbeeld het feit dat er een nadruk wordt gelegd op de plichten in plaats van de rechten. Het feit dat de termijnen en de mogelijkheden voor detentie uitgebreid worden. De focus op de veiligheid en inderdaad ook de juridische mogelijkheid om die terugkeerhubs te hebben. Wat belangrijk is voor bijvoorbeeld derde landers die niet meteen naar hun land van herkomst kunnen teruggestuurd worden. Ik wil toch heel graag ook benadrukken dat het hier gaat over een voorstel van de Europese Unie die toch gekend is voor het respect voor de waarden en normen, voor fundamentele mensenrechten en het respecteren daarvan. En daar wil ik toch ook benadrukken dat daar heel veel waarborgen ingevat zijn rond die terugkeerhubs ook. En inderdaad, de mogelijkheid wordt daarin, de mogelijkheid wordt voorzien om gezinnen met kinderen daar ook in te plaatsen.
0: Is inderdaad. Dat voor u oké?
3: Wel, wij zullen dat binnen de regering moeten bespreken of wij van die mogelijkheid gebruik zullen maken. Maar mijn vraag is, wat is eigenlijk een duurzaam perspectief voor gezinnen met kinderen die geen recht op verblijf hebben in uw land of geen asiel krijgen? Is dat dan de illegaliteit? Is dat voor hen een duurzame toekomst kunnen opbouwen? Ik twijfel daar heel, heel sterk aan of dat een duurzaam perspectief is voor gezinnen met kinderen.
0: Ik begrijp uw vraag, maar ik stel er één dan opnieuw en terug. Is opsluiten voor u wel oké? Okay.
3: Maar dat gaat niet over opsluiten. Hè. Het gaat over tijdelijk onderbrengen in terugkeerhubs in afwachting van de terugkeer naar het land van herkomst. Trouwens, niet begeleide minderjarige vreemdelingen die zijn daarvan uitgesloten. Dus die vallen niet onder het toepassingsgebied van die terugkeerhubs. Dus ja, dat een gevoelig punt is binnen de Belgische federale regering, dat zal ik erkennen. Dus daar zullen wij binnen de regering ook over spreken. Of wij van die mogelijkheid om daar ook gezinnen met kinderen en onder te brengen of wij daarvan al dan niet gebruik zullen maken.
0: Het is een gevoelig punt, maar wat is uw standpunt?
3: Wel, ik heb gezegd wat ik vaststel in de realiteit. En dat

0: is dat als gezinnen met kinderen geen recht op verblijf hebben in België, dan moeten zij terugkeren, want zij leven in illegaliteit in ons land. En sommigen horen dat misschien niet graag, maar illegaal verblijf is nog altijd een misdrijf. En je kan toch niet zeggen van, oké, je hebt geen recht op verblijf, maar we gaan toch een oogje toeknijpen. We zien dat dat nu net het probleem is, want wat is het perspectief? Mm-hmm. Dat is een toekomst in de illegaliteit. En ik vraag mij echt oprecht af of dat een duurzame toekomst is voor kinderen om in de illegaliteit te moeten verblijven. Ik denk dat iedereen het antwoord daarop wel kent.
1: Ja, maar dan wil ik toch graag van u het antwoord weten of u dat opsluiten, of u dat dan een goed idee vindt, of dat voor u dan de oplossing is.
0: Wel, ik zie dat de situatie en de mogelijkheden die er vandaag zijn, dat die onvoldoende zijn, dat 80% die moet terugkeren toch blijft. Dus dat daar nu mogelijkheden voor aangereikt worden die tot voor kort onmogelijk, onbespreekbaar waren binnen de Europese Unie. Ik vind het goed dat daar nu die mogelijkheden zullen zijn. En we zien trouwens ook dat daar een brede steun voor is binnen de lidstaten. We hebben ook gezien, het wordt gedaan alsof dat de meest extreme voorstellen zijn, die worden gesteund door de grootste fractie binnen het Europees Parlement, de christendemocratische fractie. Dus ook de waarborgen die zijn ingebouwd, dus doen alsof dat het hier een, want dat lees ik ook, dat het hier een Europese ISIS of dergelijke zaken, dat staat daar mijlen ver van. Okay, want daar zouden wij ook absoluut tegen zijn.
1: Maar waarom,
0: tegen
1: is het dan, waarom is het dan zo moeilijk voor u om te zeggen, ja, ik vind dat dat moet kunnen en ik vind dat een goed idee?
0: Wel, we moeten binnen de regering bespreken wat het standpunt van de Belgische regering zal zijn. Maar ik heb toch absoluut niet gezegd dat ik dit een slechte terugkeerverordening, dat ik dat een slecht voorstel vind. Integendeel, ik heb opgesomd wat de stappen vooruit zijn. Ik heb aangetoond wat de realiteit vandaag is. En dat daar absoluut iets moet aan gebeuren. 80% die moet terugkeren, keert niet terug. Dat is onaanvaardbaar. Dat is gewoon onaanvaardbaar. En het enige perspectief voor die mensen is een verblijf in de illegaliteit. En dat is absoluut geen duurzaam perspectief. Dus alle mogelijkheden voor een duurzame terugkeer, die moeten we absoluut benutten.
1: U verwijst een aantal keer naar wie dit goed heeft gekeurd. Hè? De EVP-fractie heeft steun gezocht voor die goedkeuring bij uiterst rechtse fracties. Vooruit stemde tegen, dat is uw coalitiepartner in de regering. Ja, België heeft zich bij de stemming onder de lidstaten onthouden. Wat wordt dit dan?
0: Wel, zoals ik zeg, we moeten nu de onderhandelingen tussen het parlement, de raad en de commissie afwachten. Wat de uiteindelijke tekst is die uit de bus zal komen. Ik verwacht dat dat snel zal gebeuren. Juist omwille van het feit dat bij heel veel lidstaten die noodzaak er is om voor die meer effectieve terugkeer te kunnen gaan. En dan zullen wij het Belgisch standpunt bepalen. Het gaat over een Europese terugkeerverordening. Daar is brede steun voor, dus ze zal er sowieso komen. Dus wij zullen ze moeten implementeren in de Belgische wetgeving. Maar we zullen daar binnen de regering verder bekijken welke de modaliteiten daarvan zullen zijn.
1: U zit vandaag ook samen met de Brusselse regering om het te hebben over een vermindering aan opvangplaatsen voor asielzoekers in Brussel. Waarom wil u daarin snoeien?
0: Wel, ik wil graag benadrukken dat iedereen die recht heeft op opvang vandaag, dat die een opvangplaats heeft. In tegenstelling tot onder de vorige regering is dat onder deze regering wel het geval.
1: Er is wel een wachtlijst,
0: als dat niet
1: toch,
0: meteen, wel, als dat, daar kom ik nu naartoe. Als dat niet meteen in de reguliere opvang kan, dan is dat tijdelijk via de Brussels deal in de opvang, met het oog op een plaatsing dan in de reguliere opvang. Wat stellen we vandaag vast? Dat er op die doorstroomlijst, dat daar nog een duizendtal mensen op staan. Terwijl wij met de federale regering 2000 plaatsen financieren. We kennen allemaal de budgettaire toestand van ons land. Dus voor mij is het dan logisch dat we gaan bekijken op welke manier dat we die Brussels deal, want daarover gaat het, hoe we die kunnen heronderhandelen. Daarover gaat het. Wij financieren 2000 plaatsen. Er staan 1000 mensen op die doorstroomlijst. Dus dan vind ik het maar een rechtvaardige vraag, een logische vraag, dat wij gaan kijken van, ja, kijk, wij financieren 2000, er staan er 1000 op. Op welke manier kunnen wij dat herbekijken?
1: Natuurlijk heeft het verleden ons toch ook geleerd, als u het heeft over het verleden, dat bufferplaatsen, dat heel belangrijk kan zijn. Hè? Want de situaties veranderen dan. En dan is het heel moeilijk om dat weer helemaal in orde te krijgen.
0: Ja, absoluut. En dat is ook iets waar wij rekening mee houden, hè? Met die bufferplaatsen. We hebben dat zo afgesproken in het regeerakkoord. En daar houd ik mij ook absoluut.

0: absoluut aan. En dat is dat we plaatsen afbouwen als de instroom daalt. Wij zien trouwens dat die instroom heel fel daalt. In België dubbel zo snel als op Europees niveau. En dat wij daar inderdaad ook rekening houden met bufferplaatsen. Want de geopolitieke context is heel onvoorspelbaar. Dus we moeten inderdaad gaan vermijden dat we daar dan ineens in alle rijl terugplaatsen moeten gaan opschalen en zo. Dus daar wordt zeker rekening mee gehouden.
1: Ja, want Brussels, minister van Financiën, meneer De Smet, die zegt, we hebben net meer plaatsen nodig. Hè? Want het is omdat u geen opvang voorziet voor mensen dat Brussel nu nood heeft aan opvangplaatsen.
0: Wel, ik stel vast dat dat dan toch over een ander publiek gaat dan het publiek waar ik als minister van Asiel en Migratie voor bevoegd en verantwoordelijk ben. Ja, ik ben verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Ik ben niet verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen. Dat is een bevoegdheid van Brussel.
1: Gaan jullie het eens geraken vandaag?
0: Wel, vandaag, er wordt gezegd dat het vandaag de make of break is over de Brussels deal. Ik wil daar toch zeggen dat wij regelmatig overleg hebben over de Brussels deal op operationeel niveau. Dus dat overleg vandaag is net zoals dat we dat zo heel vaak hebben. En ik denk dat binnen 2 weken is dat we op politiek niveau overleg hebben rond die Brussels deal.
1: Oké, we zullen horen wat daaruit komt. Dank u wel voor dit gesprek, Annelien van Bosuyt, minister voor Asiel en Migratie voor N-VA. Fijne dag, mevrouw.
0: Voor u ook.
1: Meer dan 200 kilometer file staat er op de E314 naar Leuven bijvoorbeeld. Klein half uur vertragen tussen Lummen en Halen, daar wordt gewerkt. Op de E313 naar Hasselt, half uur van Geel Oost tot de Senderlo, daar is schade aan het wegdek. 1 rijstrook is daar dicht. Op de E40 naar de kust, 3 kwartier van Aalter tot Beernem door een aanrijding op de rechte rijstrook.
2: De files naar Antwerpen op de E17, 1 kwartier van voor Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelegem, op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 1 kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel en richting Nederland ook 1 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Zemst en op de binnenring rond Brussel ook nog 20 minuten trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde.

0: They Might Lose and Through the Changes.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtsgenoot Poetin vanmorgen met een grootse ceremonie ontvangen in het centrum van Peking. Poetin en Xi benadrukten daar dat de relatie tussen hun twee landen beter is dan ooit. Goedemorgen, Ron Keller.
3: Goedemorgen.
0: U was jarenlang Nederlands ambassadeur, meneer Keller, in onder andere China en Rusland. U kent beide landen dus heel goed. Donald Trump is nog maar net gaan vliegen. En dus nu komt Xi, komt Poetin langs. Vindt u het opvallend dat die twee bezoekers zo snel elkaar opvolgen?
3: Het valt op, maar het is echt toeval. Want Trump zou aanvankelijk 2 maanden eerder zijn gegaan naar China. Dat, dit soort gesprekken worden toch al maanden van tevoren gepland en een beetje gespreid over de tijd. En Trump heeft dat bezoek uitgesteld. We weten waarom, de oorlog in Iran. Daar was hij toen heel erg druk mee. Dus het is toeval dat het vlak achter elkaar gebeurt. En, maar ja, het betekent wel dat de drie belangrijkste wereld daar wel degelijk heel kort geleden nog ontmoet hebben. Dus vlak na elkaar. Dus
0: laten we
3: het is
0: dat
3: wel een mooi moment om de schijnwerper op die relatie
0: inderdaad,
3: te zetten.
0: Inderdaad, laten we dat driehoekje eens bekijken. China op de top. Hè? Hoe moeten we dat nu allemaal begrijpen? Gaat de verbetering van de relaties tussen China en de VS ten koste van Rusland?
3: Nee, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat de Chinezen naar de wereld kijken vanuit een beeld van wij zijn een belangrijke supermacht en wij willen zoveel mogelijk vrienden houden. En dat heeft ermee te maken dat het Chinese economische model, het groeimodel, nog steeds erg gebaseerd is op export. Men wil idealiter zoveel mogelijk spullen verkopen aan de wereld en daar economische groei mee genereren. En dat betekent dat China dus niet wil kiezen. En dat wil eigenlijk Poetin en Trump willen dat ook niet. Ze hebben een beetje een beeld met z'n drieën. We gaan de wereld in invloedssferen weer verdelen. Zoals in die, ik zou bijna zeggen, die goede oude koude oorlog toen dat ook gebeurde. Ik zeg dat met een
0: begrijp.
3: En die multipolaire wereld, zoals dat met een chic woord heet, dat was al jaren de wens van Rusland en China. Eigenlijk omdat ze meenden dat het te gek zou zijn als alleen de VS het voor het zeggen zou hebben in de wereld. Nou, Trump heeft zich inmiddels daarop aangepast en zegt van nou ja, ik wil wel de baas zijn in mijn deel van de wereld. De Amerika's, van Groenland tot aan de Falklandse eilanden in het zuiden. En de rest van de wereld, ja, daar zijn jullie belangrijk. Nou, dat is precies wat Poetin en Xi ook willen horen. Dat gaan ze vandaag ook eens opschrijven en met elkaar afspreken. Ja.
0: Want we hebben de voorbije dagen vaak gehoord, China is belangrijker voor Rusland dan andersom. Wat zit hier dan in voor China wanneer het over Rusland gaat? Kan Rusland zonder China? Hoe zit dat dan helemaal?
3: Ja, u heeft gelijk. Rusland is de zwakkere partij. Hè? Een aantal factoren. De Chinese bevolking is 10 keer zo groot. De economie is vele malen groter dan die van Rusland. China heeft eigenlijk altijd een wantrouwen gehad. Eeuwenlang wantrouwen tegen Rusland. En niet te vergeten, Poetin is eigenlijk net als Trump een wat heilloze oorlog begonnen. China kijkt met wat superioriteitsgevoel eigenlijk naar die relatie. Maar voor China zit er ook wel degelijk iets in. Ik zei al, ze verkopen hun spullen heel graag aan. Ook de oorlog in Oekraïne toen die begon, waarvan wij hebben gezegd, ja, wij gaan nu stoppen met handel met Rusland. De Chinezen zijn door blijven gaan, zijn geld blijven verdienen. En, heel erg belangrijk, en dat is maar weer eens bewezen nu, versterkt eigenlijk door die oorlog in en rond Iran, is dat China in toenemende mate energie koopt in Rusland. En er wordt zelfs vandaag een akkoord gesloten tussen Rusland en China om een tweede pijpleiding aan te leggen, waardoor er nog meer energie van olie met name naar China kan gaan. Dus wat dat betreft wordt Rusland wel belangrijker voor China dan het tot nu toe was.
0: Ja, oké. Want China wil

0: toch ook liefst dat het daar snel ophoudt in Iran?
1: Ja, China heeft er belang bij. Niet eens zozeer dat ze daar hun olie vandaan halen, want het is maar een klein deel wat uit Iran of uit de Golf komt. Ze hebben hun olie toegevoegd.

0: profiteert Poetin van. En meer landen, ik zei al China, maar ook anderen, gaan in Rusland olie kopen. Dus het is voor Rusland een beetje een dubbel idee, hoor, wat betreft de oorlog in Iran.
1: We hebben die driehoek bekeken, meneer Keller. China, VS, Rusland, waar ergens is de Europese Unie?
0: Ja, u heeft een heel terecht punt daarmee. Multipolair, dat zeggen dan die zeggen Rusland en China al een tijd. Trump zegt dat eigenlijk nu ook. Maar wat betekent dat? Dat de wereld dus maar drie leiders heeft. We hebben ooit een wereld opgezet na de Tweede Wereldoorlog met geen enkele leider, met de Verenigde Naties die eigenlijk landen gelijkwaardig zou behandelen. VN moet dramatisch snel en beter hervormd worden. Ik schrijf daar toevallig een boek over, maar dat is een andere zaak. Ja, maar natuurlijk Europa, waar is Europa? En blijft het de zwakste schakel op het wereldtoneel. Wij zijn 27 landen en de Europese Commissie met goede bedoelingen zonder twijfel, maar wij zijn niet goed georganiseerd. We hebben geen slagkracht. Ik geef een voorbeeld. Toen Poetin een paar dagen geleden liet vallen van goh, ik zou best eens met Europa willen praten. Toen zei mevrouw Kallas, ja sorry, daar heb ik echt een maand de tijd voor nodig om het eerst te gaan organiseren, afstemmen. Ja. Dat kan natuurlijk niet. We hebben als Europa onszelf beter te organiseren.
1: En de tijd dringt, dat is duidelijk en dat heeft u duidelijk gemaakt. Dank u wel, Ron Keller. Jaarlang Nederlands ambassadeur in onder andere China en Rusland. Voor uw kijk op de zaak en wat we in dit gesprek de driehoek zijn gaan noemen. Ik wens u nog een fijne dag, meneer. Zometeen hebben wij het nieuws van 8 uur. En daarna praten wij onder andere over een ander heikel punt. De centenindex. Tot zo, na het nieuws.
2: Vanavond op VRT1.
3: VRT Nieuws onderzoekt in pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: Op VRT 1 onderzoekt pano sociale huisvesting in Anderlecht. Op VRT Canvas zit Otto-Jan klaar voor weer een legendarische avond in Campus Cup. En op VRT Max kan je de meest actuele fictiereeks De Deal helemaal bekijken. Veel kijkplezier straks.
4: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
5: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
4: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
5: Meer info op lab9.be.
6: En Colruy trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: G2 Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Justin, time to start investing.
9: Nice, Justin. Want G2 Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
9: G2 Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op g2bank.be.
11: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
12: Ekili met Q-U-I en dubbel L.
11: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
2: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Europese Unie heeft een intern akkoord over de handelsdeal met de VS. Pro-Palestijnse actievoerders zijn opnieuw een gebouw van de UGent binnengedrongen. En in Engeland is Arsenal na 22 jaar opnieuw kampioen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen maakte vorige zomer al afspraken met de Amerikaanse president Trump, maar de invoering liet op zich wachten. Linde Witte, er is tot diep in de nacht over onderhandeld. Wat is er nu beslist?
15: De tarieven op de meeste Amerikaanse producten die worden geschrapt in ruil voor dat vaste tarief van 15% van de VS op Europese producten, zoals von der Leyen en Trump vorige zomer afspraken. Met dus wel wat extra garanties dat de commissie de deal of een deel daarvan kan opschorten als bijvoorbeeld eind dit jaar er nog altijd die hoge tarieven op staal zijn.

0: zijn tarieven van 50% veel hoger dan 15%. Dus het zijn wel minder sterke garanties dan het parlement wilde. Zeker nadat Trump ermee dreigde om Groenland in te nemen. De deal krijgt wel een einddatum. Eind 2029 vervalt hij, tenzij er tegen dan nieuwe afspraken zijn.
1: Is dit nu een goede deal voor de EU?
0: Al van toen het gesloten werd klinkt het dat het geen evenwichtig akkoord is, maar het best mogelijke voor de Europese Unie. En de boodschap is dat wij ons aan de afspraken houden. Dat liet commissievoorzitter von der Leyen ook op X weten. De hoop is er nu dat de relatie met die belangrijke partner als de VS dat die wat rustiger wordt. Want begin deze maand dreigde Trump nog met extra invoerheffingen op Europese auto's. Gaf de EU uiteindelijk uitstel tot 4 juli om de gemaakte afspraken in te voeren. En er is nu dat akkoord, dat moet wel nog bekrachtigd worden door het Europees Parlement en de lidstaten.
1: Dankjewel, Leen. Europees parlementslid voor N-VA, Chris van Dijk, onderhandelde mee over de deal en zegt dat het akkoord vooral belangrijk is voor onze bedrijven, ook al is het niet evenwichtig.
2: Onevenwichtig in de zin van 15% die wij moeten betalen, van Amerika heel wat producten die gratis op nultarief naar Europa kunnen komen. Maar als er geen akkoord is, en met een wispelturige president, ja, dat is een jojo waar onze bedrijven, onze ondernemingen tureluur van worden. Hè. Wij zijn enorm met elkaar verstrengeld. En dat zijn zaken die je niet zomaar weggooit.
1: Vanochtend zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Ze bezetten het gebouw en eisen dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israël te verbreken. Al 5 weken aan een stuk zijn er bezettingen in verschillende universiteitsgebouwen in Gent. Actievoerder Julian Burnham.
3: En dat deze acties geclassificeerd worden als vandalisme of eender wat, dat kan dan zo zijn, maar ik vind het belangrijk om dat af te zetten tegenover de mensenrechten schendingen die in Gaza begaan worden en de medeplichtigheid van onze universiteiten daaraan.
1: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen, maar voor de actievoerders is dat niet genoeg. De 430 pro-Palestijnse activisten die maandag onderschept zijn toen ze met hulpgoederen naar Gaza aan het varen waren, worden naar Israël overgebracht. Daar zullen ze de diplomatieke vertegenwoordigers van hun land kunnen spreken. Bij de groep zijn ook 4 mensen uit België. Het Israëlische leger omsingelde de voorbije dagen hun hulpvloot zodat ze niet in Gaza zouden raken. De meeste boten werden maandag onderschept ter hoogte van Cyprus. De rest gisteren toen ze niet ver van Gaza meer waren. Ook die groep met nog een 5e Belg zal wellicht naar Israël gebracht worden. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, het maatschappelijk onderzoek van de VRT. Oudere generaties zijn daar het meest bezorgd over, maar de laatste jaren is er ook een stijging merkbaar bij jongeren. En meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. Moraalfilosoof Patrick Loobuik van de Universiteit Antwerpen en UGent ziet enkele mogelijkheden om die angst weg te nemen.
4: Ik denk dat we goed moeten duidelijk maken aan mensen, 1, dat cultuur altijd in beweging is en dat het niet is omdat de Zwarte Piet in de Roetpiet verandert dat de wereld vergaat. 2, dat je soms eens op een verstandige manier verschil moet erkenning geven, zodanig dat mensen met een andere afkomst ook het gevoel hebben, wij horen er hier op voet van gelijkheid bij. En 3, we hebben duidelijke regels nodig over waar we kunnen over onderhandelen in het kader van diversiteit en waar we niet kunnen over onderhandelen.
1: Een hechte samenleving is waar de warmste week elk jaar aan werkt. Het thema van dit jaar is nu bekend. Dat wordt een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal de solidariteitsactie van de VRT dus geld inzamelen voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Maureen van Herbergen van M&M is een van de ambassadeurs.
5: Iedereen heeft gewoon recht op een eigen plekje waar je jezelf kan zijn, waar je je veilig voelt. En misschien heb je bijvoorbeeld wel een thuis, maar moet je die verlaten om een reden? Dat kan ook. Maar 1 ding is duidelijk, een warme thuis zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. En daarom vlammen we dus dit jaar voor een warme thuis voor iedereen.
1: Sport. In de Europlay-offs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp. En Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. De winnaar van de Europlay-offs moet nog tegen de nummer 5 van de Champions Play-off spelen om te beslissen wie van de 2 Europees voetbal haalt. Arsenal is de nieuwe landskampioen voetbal in Engeland. Concurrent Manchester City speelde gisteren gelijk en kan Arsenal niet meer inhalen. De club van Rode Duivel Leandro Trossard pakt zo zijn eerste titel sinds 2004.

0: We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
1: Arsenal kon dan wel niet op het veld vieren. Het feest bij spelers en fans was uitbundig. De titel was dan ook al meer dan 20 jaar geleden. Een titel waarvoor Arsenal de basis legde in de eerste seizoenshelft. Met goed voetbal, maar ook met stilstaande fases als wapen. De laatste maanden verliepen moeizamer. Maar na de nederlaag tegen Manchester City toonde Arsenal zich mentaal sterk, heroverde snel de koppositie en is nu dus eindelijk weer kampioen. Leandro Trossard heeft zeker zijn aandeel in die titel en hij maakt ook nog kans op de Champions League.
2: Now we can rest on Sunday. Champions League final. We know what can happen. Anything can happen.
3: Het wordt een bewolkte dag met buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomers weer. Veel zon en 25 graden of meer. Vooraan in het nieuws, binnen de Europese Unie is er een akkoord over de handelsdeal met de VS. Geen heffingen voor de meeste Amerikaanse producten, 15% heffingen voor de Europese. Evenwichtig is het niet, maar de EU hoopt nu vooral op een kalmere handelsrelatie met de VS. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De Ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen, nog één keer om het af te leren. Zometeen de Centenindex. Welkom bij de ochtend.

0: New Radicals met You Get What You Give.
1: De ochtend.
0: Het zou er dan toch van komen morgen. Er zal gestemd worden over die fameuze centenindex, plan van regering De Wever, waarbij hogere lonen een stukje index verliezen.
2: Ja, concreet. Wie meer verdient dan 4.000 euro bruto per maand, zal op het deel boven die 4.000 euro twee keer geen indexering krijgen. En als alles volgens plan verloopt, dan wordt het plan dus morgen goedgekeurd in het parlement, ondanks het protest van CD&V. Sammy Medi noemde die centenindex vorige week nog een soepkip. Intussen blijven vakbonden en werkgevers inzetten op een alternatief voor die centenindex. Daar zijn ook nieuwe cijfers over. Hun voorstel zou zelfs 100 miljoen euro meer opbrengen voor de overheid. Maar premier De Wever die blijft op de rem staan. En dus lijkt die centenindex er toch te komen.
0: We gaan te raden bij professor Economie aan de Universiteit Gent, Gert Peersman. Goedemorgen, meneer.
3: Goedemorgen.
0: Een soepkip, ik weet niet of u het zo zou noemen, maar een voorstander bent u niet, hè?
3: Nee, ja, ik ben zelf ook een coole minnaar van het voorstel. Nu, er zijn een aantal elementen aan verbonden, hè. Er is enerzijds die idee van de centenindex, anderzijds is het alternatief van de sociale partners, gaat ook gepaard met een alternatieve indexatie. En het is eigenlijk belangrijk om die twee elementen uit elkaar te halen, denk ik.
0: Oké, kan u dat dan eens doen?
3: Wel, als je kijkt naar de centenindex, de idee daarvan is, zoals jullie correct hebben uitgelegd, boven 4.000 euro wordt er niet meer geïndexeerd. Maar, en dat is heel belangrijk, de helft van dat voordeel wordt omgezet in een permanente belastingverhoging. En op die manier heeft dat een gunstig effect op de begroting. Wat stellen de sociale partners voor? Zij zeggen van, doe dat alleen maar voor de ambtenaren. Hè, dan heb je daar wel een besparing als overheid. Maar doe dat niet in de privésector. Dus dat zou op neerkomen dus dat er geen belastingverhoging is. Zij argumenteren dat het op korte termijn gunstig is voor de begroting. Dat kan wel zo zijn, maar op kruissnelheid is eigenlijk het enige verschil. Dus dat dit een minder belastingverhoging is. Dus dat dat niet gunstig is voor de begroting. Anderzijds zeggen zij ook wel van, kijk, bereken de index op een alternatieve manier. Mm-hmm. En zijnde, hou rekening met de werkelijke energiefacturen. Want momenteel in de index zit daar een nieuw energiecontract in. Ja, dus als de prijzen stijgen, heel veel mensen hebben nog een vaste energiecontract, waardoor dat die inflatie, die index, niet juist gemeten wordt. En het gevolg daarvan is dat op bepaalde momenten dat we eigenlijk te veel loonsopslag krijgen, te veel indexatie krijgen, op andere momenten te weinig indexatie krijgen. En dat zijn heel veel schommelingen, zowel in de koopkracht voor werknemers, maar ook in de loonkosten voor werkgevers. Dus zij vragen ook van, pas dat aan de werkelijkheid. En dat is op zich natuurlijk een goed idee en het is onbegrijpelijk dat de regering dit deel ook negeert.
0: En waarom is dat dan, volgens u?
3: Ja, omdat ze het een beetje een pakket in zijn geheel willen bekijken. En men argumenteert ook van dat het, die alternatief dat dat asociaal zou zijn. Maar dat is een misverstand. Het tegendeel is waar. En dus op korte termijn wil dat dus wel zeggen, aangezien dat we nu met stijgende energieprijzen zijn, dat dus die indexatie iets trager zal gaan. Dus dat men eigenlijk iets minder zou hebben. En dat noemt men dan asociaal. Maar anderzijds krijg je daar op langere termijn dan weer meer loonsopslag door. En een hogere stijging van de uitkering. En dat is net belangrijk, is net die stabiliteit die je hebt, dat op het juiste moment je indexatie gebeurt en dat je koopkracht stabiel is. In het alternatief van de sociale partners is net socialer dan de idee van de overheid van vasthouden aan de huidige index. En dan krijg je heel veel schommelingen in je koopkracht.
0: Want dat is het ene probleem dat wordt aangegeven vanuit de federale regering. Hè. Dat is, we hebben dat gehoord bij premier De Wever en voor

0: Right, sentiment-index is sociaal rechtvaardiger. U zegt, er zijn argumenten om dat niet zo te benoemen. Maar premier De Wever vreest ook voor juridische problemen. En u gaf dat al even aan. Als dat onderscheid gemaakt wordt tussen ambtenaren en werknemers, heeft hij daar een punt?
1: Well, ik vind het nogal bizar. Hè. Dus ik ben geen jurist, hè. Dus over het juridische zelf kan ik mij niet uitspreken. Maar eigenlijk komt het erop neer dat men zegt, van ja, je kan het niet alleen doen voor de ambtenaren, de sentiment-index, en dan niet voor de privé. Maar dat wil dus zeggen dat de regering met haar eigen werk... nemers als werkgever niet een loonsafspraak kan maken om een bepaalde loonstijging te doen. Daartegenover staat dat wat de regering nu doet, is zeggen tegen de privésector, tegen een bedrijf van kijk, die willen opslag geven aan werknemers van je mag dat niet doen. Dus het is een beetje de wereld op zijn kop in die zin.
0: Ja, u zegt ik ben geen jurist, maar u bent even met een politicus. Dit is natuurlijk een onderdeel van een breder pakket. We hoorden hier eerder deze week mevrouw Van Peel, voorzitter NVA. Ja, er zijn gemaakte afspraken. Als wij hier één onderdeel uithalen, dan zakt dat hele kaartenhuisje in elkaar. Hebben ze daar een punt?
1: Maar ik denk dat men eens moet nadenken. En er zijn dus opnieuw twee elementen. Eén, die alternatieve indexatie sowieso doen. Het is sowieso beter. En het andere is, als je kijkt naar die centenindex, dat is eigenlijk een hele constructie die uiteindelijk er gewoon op neerkomt dat dat een belastingverhoging is op arbeid. Want dat is het enige effect dat overblijft op lange termijn. Is dus die helft die wordt omgezet in een permanente belastingverhoging. Met heel veel negatieve bijwerking. Op de werkgelegenheid, dat heeft negatieve bijwerking op de administratie van al die bedrijven. Als je werkelijk dit deel is van een evenwicht, waarom doe je het dan niet transparant? En waarom zeg je dan niet gewoon van, kijk, laten we die belastingen verhogen. Wat is hetgeen dat men doet? En laat men alleen maar dat doen zonder al die bijwerkingen.
0: Oké. Denkt u, als dat morgen dan wordt gestemd, wat gaat u dan denken?
1: Ja, dat men eigenlijk een iets doet dat een gunstig effect heeft op de begroting, maar dat niet efficiënt is. Waardoor men dan naar andere maatregelen gaat moeten kijken en veel meer andere besparingen zal moeten doen om die begroting uiteindelijk op orde te krijgen. Dus dat economisch niet verstandig is natuurlijk.
0: Is dit, als we van op een afstand kijken, uiteindelijk weer een geval van korte termijn versus lange termijn?
1: Ja, daar komt het vooral op neer. En ook vooral de perceptie. Hè. Men probeert een belastingverhoging dat tegen de geest gaat van deze regering. Die altijd zegt van wij willen werken niet meer belasten. Maar men doet het toch. Maar men camoufleert het in deze centenindex. Om op die manier een andere perceptie te creëren bij de mensen. Dat we het niet doorhebben dat onze belastingen verhoogd worden.
0: U liet het woord begroting al even vallen. Hè, want die grotere opdracht, daar kadert dit natuurlijk ook in. Hè. Tegen de zomer op zoek naar 7 miljard euro extra. Voor de begroting, waar zou u dat proberen te vinden?
1: Ja, dus in de eerste plaats een politieke keuze. Uh-huh. Wil je meer belasten? Welke belasting wil je verhogen? Wil je meer besparen op de uitgaven? Ik denk als je er gewoon naar kijkt, van, kan je twee vragen stellen. Van één, is het realistisch dat men nog een belastingverlaging wil doen? Hè? Dus door de belastingvrije som van werknemers te gaan verhogen. Is dat nog realistisch op het moment dat je dergelijke grote begrotingsproblemen hebt? Want uiteindelijk doe je dat met geleend geld. Opnieuw hier, korte termijn. Je maakt jezelf iets wijzer. Dat is geen echte belasting. Verlaging. En twee, als men ook wil besparen op de uitgaven, kan men ook eens kijken naar de regio's. Dat is ook een taboe momenteel, maar als je kijkt naar de ruimte om te besparen op uitgaven, denk maar aan de subsidies, het ambtenarenapparaat, dan zit dat vooral op de regionale niveaus, bij de regionale regeringen. Maar bijvoorbeeld de Vlaamse regering heeft niet de neiging om veel te besparen, want die heeft een begroting die naar een evenwicht gaat, die heeft zodanig veel belastingsinkomsten. En dan kan je de vraag stellen, waarom zouden die regio's niet naar een overschot gaan, zoals Vlaanderen, een stukje haar schuld afbetalen, waardoor dus dat die puzzel op federaal niveau minder moeilijk wordt.
0: Ja, waarom is dat een taboe?
1: Ja, dat is ook zoiets dat de regionale regeringen zelf zeggen van ja, nee, wij willen graag dat geld blijven uitgeven en een beetje minder besparen. En ze schuiven het probleem dan waardoor naar de federale regering.
0: Dank u voor uw kijk op de zaak. Gert Beersman, professor economie aan de Universiteit Gent. Tegen de 250 kilometer file staat er. Op de E314 naar Leuven zijn de werkzaamheden in Halen beëindigd. De files zijn daar zowat verdwenen. Door omrijders staat er wel nog een half uur file op de N2 van Herkdestad naar Diest. Op de E313 naar Hasselt, 50 minuten van Geel-Oost tot de Senderlo. Schade aan het wegdek daar is één rijstrook dicht. Op de E40 naar de kust, 3 kwartier van Aalter tot Beernem door een aanrijding op de rechte rijstrook.
2: De files naar Antwerpen op de E17, 1 kwartier van voor Kruijbeke. Op de E19, kwartier vanaf Sint-Joop, op de E34 vanaf Oelegem, op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel, richting Nederland 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost, daar is de weg wel vrij. Langzaam naar Brussel, op de E19 een kwartier vanaf Semst, op de E411 een kwartier vanaf Jezus-Eik, op de binnenring rond Brussel nog 20 minuten erbij tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde. En op de kleine ring richting Zuid zijn er problemen door een ongeval in de Kunstwettunnel. 25 minuten aanschuiven vanaf de Annie Cordy-tunnel.
3: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
4: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Annie Zobel en Riverside.
1: De ochtend.
0: Groot feest in de muziekwereld. Er is een icoon jarig.

0: Met wat autotune er bovenop. Ze is jarig, Cher wordt 80 jaar.
1: Ja, en ze ziet er eigenlijk al 50 jaar, 30 uit, zoiets. Mm-hmm. Ergens in de jaren 70 is Cher gestopt met ouder worden. En je zou kunnen denken, goede genen, dat is ook zo. Maar ze heeft vooral een goede plastisch chirurg of een heel team. Van haar muziek, Ruud, van haar gezicht.
0: Oh, ze hoort er gewoon bij. Ja. Dat is het eigenlijk een beetje. Het lijkt al alsof ze 3 volledige carrières achter de rug heeft.
1: Ja, ze is de goddess of pop, maar ook de comeback queen. Ze moet zowat de enige artiest zijn die tegelijk disco, rock, MTV, pop en TikTok heeft overleefd. Startte haar carrière als achtergrondzangeres bij Phil Spector. Brak dan door in de jaren 60 met Sonny en Cher.
0: Geweldig.
1: Nadien ging ze solo, ging ook acteren. Het is een vrouw van vele talenten die zichzelf ook niet in een hokje laat plaatsen. Dat zegt ze zelf in een interview aan VRT.
2: You don't realize that as you're making this dream a reality, that you look like a picture and then they want you to be the picture. They want you to be the thing that they think you are. And then sometimes you make an indelible impression and no one wants you to change. So I always just try to keep changing. So I can't be boxed in.
1: Ja, jezelf blijven heruitvinden, dat kan ze goed. En ze is ook de enige artiest ooit die 7 decennia op rij een nummer 1 hit scoorde in de Amerikaanse hitparade. Dat is van de tijd van Elvis tot vandaag. En haar grootste impact is misschien wel technisch geweest, die autotune.
0: Oh ja.
1: Ja, dat robotachtige stemmetje in Believe. Dat werd daarna overal gekopieerd en zelf zegt ze daar dit over.
3: I changed the sound of music forever. My producer and I were having a fight because he said, Cher, do it better. And Believe was kind of a bitch in the beginning. It wasn't that good. So he said, do it better, do it better. And I went, dude, if you want it better, get another singer. And then he called me later in the afternoon. He said, Cher, I've been playing around with the pitch machine and I think I got something.
1: Ja, die autotune, intussen hoor je het overal. Kanye West, Daft Punk, The Strokes, ook Beyoncé, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, die zitten wel eens aan de autotune. En Cher, dat is niet alleen muziek, ze won ook een Oscar voor Moonstruck. Het is ook een stijlicoon voor veel generaties. Ze toonde blijkbaar als eerste artieste ooit haar navel op het scherm.
0: Joepie.
1: Ook een icoon voor de queergemeenschap en misschien minder bekend ook een dierenrechtenactiviste.
0: Nu kunnen ze er niet genoeg van krijgen, want dat jij in elk geval niet. Na 9 uur duikt collega en superfan Joris Vergeijlen dieper in die carrière in Classic Stories. Maar eerst heeft een stukje gehoord en dus heeft u zin in meer, ik begrijp het, Believe, van de jarige 80-jarige Cher.

0: Het is nu al over 8:30, maar dat komt omdat ze jarig is vandaag. Dan mogen we even wat overdrijven en spelen met de tijd. 80 jaar vandaag, Cher.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: De elektriciteitsnet slipt.

0: Landicht.
1: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
2: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: VRT Radio 1.
6: De ochtend.
7: Iets over half negen. Goedemorgen. Er is een akkoord binnen de EU over de handelsdeal met de VS. Maar het is, hoe zullen we het zeggen, niet zo evenwichtig?
8: Nee, voor de meeste Amerikaanse producten worden de heffingen geschrapt. En op de Europese producten zal een vaste heffing van 15% van toepassing zijn. Er zijn nu wel wat extra garanties ingebouwd dat de deal opgeschort kan worden als de VS zich niet aan de afspraken houdt. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, een groot onderzoek van VRT. Die bezorgdheid is het grootst bij de oudere generaties. En we konden er vanmorgen over praten met moraalfilosoof Patrick Lobuik.
9: Je voelt dat de samenleving daar wel wat over verdeeld is. Voor sommige mensen is diversiteit normaliteit. Is het hoe het zou moeten zijn. Voor andere mensen is die diversiteit, en dan inderdaad met name die islam altijd terug, dat voelt als een bedreiging. Het voelt alsof we straks onszelf niet meer mogen zijn. Het voelt alsof onze eigen cultuur onder druk gezet wordt. Terwijl natuurlijk, als je over cultuur nadenkt en als je dat bestudeert, dan is cultuur altijd in evolutie. Bijvoorbeeld de Vlaamse cultuur, die is 50 jaar geleden, 60 jaar geleden helemaal niet dezelfde als de Vlaamse cultuur vandaag.
8: En de pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent zijn na 5 weken protest vanmorgen het rectoraat van de universiteit binnengedrongen. Enkele mensen kropen ook op het dak. Ze beseffen dat ze de wet overtreden, maar vinden het belangrijker om druk te zetten op de UGent. Ze eisen dat alle samenwerkingen met Israël stopgezet worden en vinden ook dat de UNIF daar nog altijd niet genoeg werk van maakt.
7: Wat gebeurt er allemaal? Dat vragen wij straks vandaar ter plaatse. Dag Bram, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
7: Nog altijd een beetje wolken, hè, eerst?
10: Ja, maar het is de laatste wisselvallige dag vandaag met nog een aantal buien die over het land gaan trekken. Nu, tussendoor gaan er meer en meer opklaringen komen. Zeker in de namiddag gaat de zon er vaker en vaker doorkomen. Bij temperaturen rond 18 graden en een goed voelbare wind uit het zuidwesten. Vanavond verdwijnen dan de allerlaatste buien. Wordt het overal helemaal droog met brede opklaringen en minima van 7 tot 11 graden. En dan zijn we vertrokken met morgen misschien nog een overgangsdag. Er zijn nog wel wat hoge wolkenvelden en wat stapelwolken, maar al droog weer morgen, rustig weer ook, met 17 graden aan zee en 21 tot 23 graden in het binnenland. En dan starten de zomervibes helemaal vanaf vrijdag. We krijgen dan veel zon en 25 tot 27 graden. Zaterdag 26 tot 28 graden met heel veel zon. Misschien in het uiterste noordwesten. Zaterdagavond wat lichte regen, dat moet nog bevestigd worden. En dan zondag nog altijd die zomerse temperaturen van 25 graden en meer met zon- en wolkenvelden.
7: Dank je.
11: Update jezelf.
12: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Zien met geloof.
1: De ochtend.
0: We hadden het daarnet al over de opmerkelijke reportage in Nieuwsuur op de NOS. Want daaruit blijkt dat er jarenlang al problemen zijn met bepaalde hartimplantaten.
2: Ja, het gaat over de zogenoemde ICD-implantaten die elektrische shocks geven als het signaal opvangt dat er een hartstilstand kan optreden. En volgens Nieuwsuur is het een gekend probleem dat de implantaten die Linox-kabels bevatten van het Duitse bedrijf Biotronic soms onnodige shocks beginnen te geven omdat die kabels veel sneller kapot gaan dan die van andere fabrikanten. Biotronic zelf ontkent al jaren dat er een probleem is, maar intussen lopen er in Nederland zeker 4600 patiënten rond met zo'n defibrillator. Cijfers uit ons land hebben we niet, maar we kregen wel een reactie in de app van een luisteraar wiens schoonzus er al mee te maken kreeg.
0: We willen meer weten. Frederik van Huiverswijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent cardioloog in het UZ Leuven, gespecialiseerd in pacemakers en defibrillatoren. Klinkt dit probleem, dat is aangekaart in Nieuwsuur, u bekend in de oren?
3: Juist een kleine opmerking, het is UZ Gent dat ik werk als cardioloog en elektrofysioloog, niet in Leuven. Maar het is inderdaad wel, een vaststelling die wij ook wel al gedaan hebben, dat er bij dit type elektrode van Biotronic wel een verhoogde kans is op elektrische problemen. Maar daarbij moeten we natuurlijk wel stellen dat elke elektrode daaraan onderhevig is. Zo'n elektrode is eigenlijk een complexe elektrische kabel die het defibrillatorapparaat verbindt met het hart. En dus die elektrode die gaat tot in het hart, beweegt mee met het hart, miljoenen keren, en is dus wel aan heel wat stress en belasting onderhevig. Zodanig dat natuurlijk de bedoeling is dat die kabels zo robuust mogelijk zijn, maar er is natuurlijk niks dat geen slijtage kan vertonen. Dus we willen dat zo weinig mogelijk. En over de jaren heen hebben we wel gezien, bij verschillende merken al, dat er toch modellen geweest zijn waar dat er een verhoogde kans geweest is en nog altijd is op dergelijke elektrische problemen. Ja. En het grootste probleem dat zij daarbij presenteert natuurlijk is als die

0: elektrode dus eigenlijk storing detecteert omdat de isolatie niet meer intact is, dat het toestel kan denken dat er een levensgevaarlijke ritmestoornis bezig is en die patiënt dus die persoon een onterechte shock zou kunnen krijgen, wat uiteraard op het verkeerde moment is en heel onaangenaam om een 900 volt shock te krijgen.
1: Dat is nog zacht uitgedrukt, denk ik, heel onaangenaam. Over wat voor effect dat heeft, moeten we het zo meteen hebben, maar als het zo is dat het ene implantaat van het ene merk, ene makelij daar meer onderhevig aan is dan ander, ja, je zal maar een van die in je lijf hebben zitten.
0: Dat klopt inderdaad. En onze strategie over de jaren heen in ons ziekenhuis is altijd geweest om net om die reden te spreiden over alle verschillende leveranciers. Er zijn wereldwijd 5 grote bedrijven die die apparatuur leveren. En we hebben altijd voorgehouden om te spreiden over de 5 verschillende merken. Net om het risico dat je bij één merk zit, waarbij dat er als een probleem komt, heel veel patiënten hebt die met dat probleem gekomen. Geconfronteerd zijn om dat toch enigszins te spreiden. Hè. Dat is een eerste strategie.
1: Meneer Van Heverswijn, maar als u zegt ja, als er veel problemen uitduiken met één implantaat van een bepaald merk, dan stop je daar toch gewoon mee?
0: Dan stop je daar toch gewoon mee? Ja, dat zou je kunnen zeggen natuurlijk, maar je weet dat ook niet 100% op voorhand. Het is niet als die elektrode op de markt komt dat er een etiketje op staat. Deze heeft een verhoogde kans om defect te gaan. Dus, ja, maar dat is juist aan die elektrode waarover het nu gaat. Die wordt al meerdere jaren ook niet meer geïmplanteerd, uiteraard. Dus dat is evident dat er ondertussen nieuwe generaties zijn. Maar natuurlijk is het ook wel heel belangrijk om te beklemtonen dat eigenlijk de belangrijkste oplossing om het probleem voor de patiënt onder controle te houden is natuurlijk de telemonitoring of opvolging van op afstand. Hè. Mm-hmm. Waarbij dat dus eigenlijk het toestel, de defibrillator en de elektrode eigenlijk dagelijks, iedere nacht, automatisch... Ja. Gecontroleerd wordt en gegevens naar het ziekenhuis doorgezonden worden, zodanig dat het zover niet komt tot een onterechte shock. Hè. Dus dat je de problemen eigenlijk tijdig detecteert. Hè.
1: Ja, maar betekent dat dan ook, als we dat controleren, dat we weten hoeveel patiënten er in België rondlopen met een dergelijk implantaat dat dus problemen geeft? Want die zijn er wel nog.
0: Ik weet natuurlijk, of ik kan in onze database kijken hoeveel patiënten dat wij hebben met een Linox-elektrode, maar ik kan dat natuurlijk niet voor Hans België zeggen. Daarvoor zouden we Trisif en de databank van Trisif moeten raadplegen.
1: Meneer
0: natuurlijk.
1: Van Heverswijn, stel, ik heb zo'n implantaat en ik zit nu naar de radio te luisteren. Dan denk ik toch gewoon, oké, ik wil een ander.
0: Dat is ook een terechte opmerking, maar natuurlijk, als er 3% van de kabels defect gaat, dan weet u ook dat er 97% niet defect gaat, natuurlijk. Hè. En het verwijderen van kabels is ook wel een procedure die perfect mogelijk is, maar die we toch alleen maar gaan doen als er echt een harde indicatie is, zoals dus een bewezen defect aan een elektrode. Ja. Hè. Want... als we dat bij iedereen preventief zouden gaan doen, dan zouden we natuurlijk veel meer complicaties hebben van de zogenaamde extractieprocedures dan dat de voordelen er zouden van zijn. Daarom nogmaals mijn beklemtoning op het belang van die telemonitoring om de problemen tijdig te detecteren.
1: Want als er dus een probleem is, dan vervangen jullie.
0: Dat klopt inderdaad,
1: En dan zijn er... Want het is pijnlijk, hè?
0: Dat klopt, hè. Dus een onterechte shock is zeer onaangenaam. Hè. Dus het is eigenlijk een shock van 900 volt. Dus ik denk, als je dat krijgt op het moment dat je gewoon bewust bent, hè, want dat toestel hoort normaal een shock te geven als je een dodelijke ritmestoornis hebt. En meestal ben je dan gelukkig bewusteloos. Hè, dus dan ga je dat niet voelen. Maar als het onterecht is, wil het zeggen dat het op een moment komt die totaal onverwacht is en totaal ongepast is. En dus, het ziet eruit zoals dat je op televisie en de films ook kan zien dat een externe defibrillator gebruikt wordt. Dat toestel doet exact hetzelfde aan de binnenzijde. Dus doet alle spieren samentrekken. Dus dat is een heel onaangename ervaring. Hè. Dus dat moeten we uiteraard ten alle prijzen voorkomen. En dat lukt ook. Hè. Over de jaren heen zijn we erin geslaagd om dat eigenlijk naar zeer lage cijfers te brengen, hè, die onterechte shocks.
1: Als u het heeft
0: dankzij
1: over die...
0: Dankzij die telemonitoring.
1: Ja, die telemonitoring, betekent dat een thuismonitoring? Betekent dat dat?
0: Ja, dus een patiënt heeft dus zijn geïmplanteerd toestel, maar heeft daarnaast nog een tweede apparaatje die dus op de slaapkamer staat, die gewoon in de elektriciteit aangesloten is en op een gsm-netwerk verbonden is en die automatisch elke nacht het apparaat ondervraagt en dan die gegevens naar het ziekenhuis doorstuurt, Zodanig dat wij eigenlijk enkele uren of de dag nadien op de hoogte zijn als er een probleem zou zijn en dat we direct tussen beiden kunnen komen.
1: En iedereen heeft dat?
0: Wij hebben die, vanaf dat het bestaat, die strategie toegepast om elke patiënt daar voor te stellen. En dus bijna iedereen doet daar mee. En het is eigenlijk ook in onze internationale richtlijnen een zogenaamde klasse 1-indicatie. Dus zou eigenlijk bij iedereen moeten gedaan worden. Maar we zitten met een specifiek probleem in België, dat daar geen terugbetaling voor bestaat, voor telemonitoring van patiënten met defibrillatoren. En dat is natuurlijk wel een beetje een probleem, want we moeten daar echt als artsen en verpleegkundigen heel veel tijd in steken. En dit is allemaal onbetaalde of onbezoldigde tijd. Mm-hmm. Dus dat is wel een beetje een probleem, want die patiëntengroep wordt natuurlijk over de jaren heen altijd maar groter. Okay. En dus een complexere opvolging. Hè.
1: Veel bijgeleerd. Dank u wel, Frederik van Heuverswijn, cardioloog in het UZ Gent. Ik wens u een fijne dag.
0: Inderdaad.
1: Dag meneer.
0: Dank u wel voor u. Ja.
1: Er staat 200 kilometer file op de E313 naar Hasselt. 3 kwartier vertragen van Geel West tot de Senderlo. Daar is schade aan het wegdek. 1 rijstrook dicht. Op de E40 naar de kust. 20 minuten van Aalter tot Beernem. De weg is daar wel vrij.
2: Files naar Antwerpen op de E17. 1 kwartier vanaf Kruibeke. Op de E19 ook 1 kwartier vanaf Sint-Joop. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 1 kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 1 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrij. Langzaam naar Brussel op de E40. 1 kwartier vanaf Afligem. 1 kwartier op de E19 vanaf Zemst. Op de E40 20 minuten vanaf Everberg. En ook 20 op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel 1/2 uur trager tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring ook nog 20 minuten van Waterloo tot Tervuren.
3: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: Zijn ambtsgenoot Xi Jinping. En de gesprekken tussen Xi en Poetin, die zitten er al op, Jasper, en ze zijn aan het afronden. Hè?
1: Ja, ze zaten vanmorgen samen in de grote volkszaal in het centrum van Peking. En Poetin heeft Xi daarnet bedankt voor het warme onthaal. Het waren vriendelijke, warme gesprekken, komt nu ook binnen. En volgens Xi zijn de relaties tussen de twee landen beter dan ooit. Ze hebben ook daarnet een gezamenlijke verklaring ondertekend, waarin ze beloven om nog meer te gaan samenwerken. Ze hebben ook meer dan 20 andere overeenkomsten ondertekend over handel, technologie en wetenschappelijk onderzoek. En er zou ook een energiedeal ondertekend zijn. Daarover zal later vandaag waarschijnlijk meer info komen. En Poetin heeft Xi ook uitgenodigd om volgend jaar naar Rusland te komen. We hadden dus vanmorgen ook al een gesprek uitgebreid over die ontmoeting met Ron Keller, oud-ambassadeur in zowel Peking als Moskou. En dat kunt u herbeluisteren via de app van Radio 1.
0: Altijd een goed idee.
2: De ochtend.
0: In Gent zijn vanochtend een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de universiteit binnengedrongen. Ze bezetten het gebouw, eisen dat de UGent meer doet. U weet waar het om gaat. Voor die samenwerkingen, om die met Israëlische overheden en instellingen stop te zetten. Dat zijn de eisen van de actievoerders. Wart Schoepen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onze stadsjournalist in Gent, jij bent daar te plaatsen. Wart, wat zie je? Want er zouden het ook op daken geklommen zijn.
3: Ja, ik ben intussen in het rectoraat niet binnengedrongen, maar met toestemming van de universiteit. Okay. En hier inderdaad in het gebouw zijn allerlei slogans aangebracht met graffiti. Ik zie hier lege spuitbussen. Het is echt op de muren gespoten, op de ramen. Op het dak zijn inderdaad ook wat mensen gekropen. Zij zijn onherkenbaar. Ze dragen een soort van witte broekpakken, van die verfpakken. Ze zijn gemaskerd met Palestijnse sjaals en met mondmaskers. Ja, om die eisen dus kracht bij te zetten. Maar dit is toch wel zeer flagrant en eigenlijk ook gewoon vandalisme op de muren met graffiti spuiten. Ze hebben ook tenten meegebracht die ze hier hebben neergepoot, omdat ze zeggen dat ze hier ook een bezetting willen houden en hier dus van plan zijn om te blijven. Maar dat lijkt mij toch niet echt houdbaar op lange termijn, om het eerlijk te zeggen.
0: Ja. Dit is wel al een tijdje aan de gang, hè? Zijn niet aan hun proefstuk toe?
3: Nee, het is al 5 weken aan de gang. Ze zijn begonnen op een andere campus met een eerste bezetting. Daar heeft de universiteit toen een ultimatum gesteld. Ze zijn dan verhuisd naar een andere campus, hier vlakbij, het UFO-gebouw, waar ze 2 jaar geleden trouwens ook al een bezetting hielden. En nu zijn ze dus in het rectoraat bezig. En dat is een beetje het hart van de universiteit. Hier heeft ook rector Petra de Sutter haar kantoor. Dus het is een heel symbolische plek, uiteraard. Ze hebben ook altijd gezegd, en het staat hier ook op de muur geschreven in het Engels, "We told you we would come closer." En dat hebben ze dus ook echt gedaan, om dus opnieuw te vragen om al die banden te verbreken. Dat is dus, dat blijft de eis.
0: Maar hoe close kan je komen? Want er zijn toch gesprekken geweest met de rector?
3: Er zijn gesprekken geweest en de universiteit heeft ook aangegeven dat ze 5 samenwerkingen gaat bekijken en gaat proberen stop te zetten. Dus de actievoerders hebben op dat vlak wel al iets binnengehaald. Maar ja, de actievoerders blijven bij die harde eis om elke samenwerking met elke instelling, elke overheid, elk bedrijf uit Israël stop te zetten. En ja, dat kan en wil de universiteit ook niet doen. Omdat ze bijvoorbeeld ook zeggen van niet elke instelling of elke organisatie is sowieso betrokken bij wat daar in Gaza gebeurt. Dus ja, daar zit je toch een beetje op een rampkoers en deze situatie escaleert. Hè. De politie staat hier intussen ook al heel de ochtend van op afstand voorlopig te kijken. Maar zo net is hier een gerechtsdeurwaarder gepasseerd om de mensen te tellen, foto's te nemen. En dat is eigenlijk de opmaat van een juridische procedure waarna een ontzetting of een ontruiming, of hoe je het ook noemt, zal volgen. En dat is ook een beetje waar de actievoerders op aansturen. En ze beseffen ook wel dat er niet veel meer kan gebeuren. Dus dit lijkt een beetje een soort van grote finale voor die actievoerders, om het zo te zeggen.
0: En al reactie vanuit de UGent?
3: Voorlopig niet, dus hier wordt wel gewerkt. Er zijn trouwens mensen ook die gewoon binnen en buiten lopen, wat een beetje een gekke situatie creëert natuurlijk. Maar de mensen die hier nog niet zijn, wordt wel gevraagd om niet naar het rectoraat af te zakken. De universiteit bekijkt het, maar ik hoor dus tussen de lijnen dat de juridische procedure wel stilaan wordt opgestart of zal opgestart worden. Mevrouw de Sutter zou later vandaag ook reageren. Gisteren was er op verschillende campussen ook al vandalisme. De actievoerders zeggen niet meteen dat ze daarmee te maken hadden. Maar toen gaf de universiteit ook al aan dat dat toch wel de grens is die overschreden wordt. En ik moet zeggen, dit is wel echt heel flagrant. Je ziet het hier. Het zijn echt heel sprekende beelden. En ik begrijp dat de universiteit het daar niet bij kan laten.
0: We zien wat het verder vandaag wordt. Dankjewel voor je verslag van ter plaatse. Wart Schoepen, onze stadsjournalist in Gent. Fijne dag voor jou.

0: Dit was hem voor vandaag. Veel plezier bij Radio 1.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, gentjazz.com, samen met Radio 1.
2: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de
3: ULB.
4: Allee, tot straks, hè, mama.
2: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
8: Uw mobiliteitsbudget?
2: Ja.
8: Laten we samen eens kijken.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Bij VAR krijgt je merk
11: meer aandacht.
12: Meer merk?
10: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
13: Je hoorde het al in de ochtend van morgen. Cher is 80 vandaag. En zometeen gaan we daar in Classic Stories ook nog eens dieper op in. Met superfan Joris Vergeijden. Dat is voor na het nieuws van 9 uur.
1: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doot. De Europese Unie heeft een akkoord over de handelsdeal met de VS. De onderhandelingen daarover sleepten 10 maanden aan. Voor de meeste Amerikaanse producten worden de heffingen geschrapt. Op de Europese producten zal een vaste heffing van 15% van toepassing zijn. Er zijn ook wat extra voorwaarden ingebouwd om de EU beter te beschermen tegen de onvoorspelbaarheid van Trump. Het akkoord is niet echt in balans, maar het is vooral belangrijk dat het er nu is, zegt Europarlementslid Wouter Beke van CD&V.
15: Met Trump kan je geen goede deals maken, maar moet je kijken naar het minst slechte, moet je kijken hoe je de schade kan beperken. En ik denk dat dat is wat er nu gebeurd is. Hè. Dit is in de gegeven omstandigheden allicht de minst slechte uitkomst, waarbij dat we gekozen hebben voor stabiliteit en voorspelbaarheid, dat belangrijk is voor onze bedrijven, voor onze economie, voor onze economische groei ook. En dat dat het uitgangspunt was voor deze onderhandelingen.
2: Het handelsakkoord loopt in principe af eind 2029. Vanochtend zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Sommigen zijn ook op het dak gekropen. Ze eisen dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israël te verbreken. Al 5 weken is het protest aan de gang in verschillende universiteitsgebouwen in Gent. Actievoerder Julian Burnham.
16: En dat deze acties geclassificeerd worden als vandalisme of eender wat, dat kan dan zo zijn.

0: Maar ik vind het belangrijk om dat af te zetten tegenover de mensenrechten schendingen die in Gaza begaan worden en de medeplichtigheid van onze universiteiten daaraan.
1: Vorige week heeft de UGent beslist om vroeger dan gepland uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen. Maar voor de actievoerders is dat niet genoeg. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, het maatschappelijk onderzoek van de VRT. Oudere generaties zijn daar het meest bezorgd over, maar de laatste jaren is er ook een stijging merkbaar bij jongeren. En meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. Moraalfilosoof Patrick Loopbuik ziet enkele mogelijkheden om die angst weg te nemen.
2: Ik denk dat we goed moeten duidelijk maken aan mensen, 1, dat cultuur altijd in beweging is en dat het niet is omdat de Zwarte Piet in de Roetpiet verandert dat de wereld vergaat. 2, dat je soms eens op een verstandige manier verschil moet erkenning geven, zodanig dat mensen met een andere afkomst ook het gevoel hebben wij horen er hier op voet van gelijkheid bij. En 3, we hebben duidelijke regels nodig over waar we kunnen over onderhandelen in het kader van diversiteit en waar we niet kunnen over onderhandelen.
1: De Russische president Vladimir Poetin is in Peking ontvangen door de Chinese president Xi Jinping. Nog maar vorige week was de Amerikaanse president Trump in China. Het is duidelijk dat de 3 bespreken hoe ze elk hun deel van de wereld kunnen beheersen, zegt Ron Keller, die ambassadeur was in China en in Rusland.
3: Ze hebben een beetje een beeld met z'n 3. We gaan de wereld in invloedssferen weer verdelen. En die multipolaire wereld, zoals dat met een chic woord heet, dat was al jaren de wens van Rusland en China. Eigenlijk omdat ze meenden dat het te gek zou zijn als alleen de VS het voor het zeggen zou hebben in de wereld. Nou, Trump heeft zich inmiddels daarop aangepast en zegt van, nou ja, ik wil wel de baas zijn in mijn deel van de wereld. En de rest van de wereld, daar zijn jullie belangrijk. Nou, dat is precies wat Poetin en Xi ook willen horen.
1: Bewolkt met buien, wat beterschap in de loop van de namiddag. Dan wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag 25 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
5: Radio 1.
4: Classic Stories.
5: Met Floris Dalemans.
6: Een heel goedemorgen. Er is dus een verjaardag te vieren, die van Cher. Ze wordt 80 vandaag. Er is ook nieuws binnengelopen over een mogelijke biopic over Billy Joel. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is ook woensdag. Op woensdag geven we concerttickets weg. Zometeen is er weer een opgave te horen waarin een artiest verstopt zit. Als je die kunt raden, kun je tickets winnen voor het concert van die artiest. Dat voor zometeen. Dit is

0: zeer dansbare hip-hop op een jazzy manier dan Gangstar en Lovesick.
1: Classic Stories.
0: Billy Joel heeft de rechten voor zijn eigen muziek om te gebruiken in een biopic over hemzelf afgewezen. Dat was hem, de Piano Man Billy Joel. De film over hem, Billy and Me, zou gaan over zijn beginjaren en wordt verteld vanuit de ogen van zijn manager Erwin Mazur, die hem ontdekte in 66. Maar Billy Joel staat dus niet achter die biopic die in de maak is. Hij gaat ook geen goedkeuring geven voor het gebruik van zijn muziek. Dat is lastig natuurlijk in zijn geval. En een film over hem. Het idee voor die film kwam er 4 jaar geleden al. Toen zou hij nog Piano Man heten. Intussen was die al hertiteld naar Billy and Me. En gisteren nog werd bekendgemaakt dat John Ottman het gaat regisseren. Ze zijn nu bezig met de casting. De productie zou in het najaar beginnen in Canada en New York. Maar ja, dat wordt natuurlijk lastig als ze zijn muziek niet mogen gebruiken. Dat mogen wij gelukkig wel. Zoveel als we willen. Dit bijvoorbeeld is die heerlijke classic van Billy Joel. Die hem die naam ook gegeven heeft. De piano.

0: toch schoon nogthans, die muziek van Billy Joel. Het zou mooi gestaan hebben in die film over hem. Billy Joel en Piano Man.
1: Radio 1. Classic Stories.
0: Vandaag viert de Goddess of Pop haar 80ste verjaardag. Dan heb ik het natuurlijk over Cher.

0: Een bescheiden vrouw is het niet. Cher, ze zal zichzelf misschien ook gewoon de goddess of pop noemen. S'morgens, als ze wakker wordt.
1: Dat is terecht.
0: Joris Vergeijlen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je komt maar meteen binnen. Welkom in de studio, want je bent de grootste Cher-fan van de VRT. Misschien wel van het land. Of is dat overdreven?
1: Dat is veel gezegd, maar ik ben wel oprecht blij dat de titel, haar goede bijnaam Goddess of Pop is gevallen. Want Madonna mag dan de Queen of Pop zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Cher is de godin.
0: Ja, en hoe groot ben jij nu eigenlijk qua fan?
1: Wel, vorige week, weet je, was het lijstjestijd bij Spotify, waarbij je kon zien welke artiest je in al die tijd het vaakst hebt beluisterd.
0: Ah, ja.
1: Eén keer raden wie dat bij mij was.
0: Ja, ja.
1: Wel degelijk Cher. Ik ben niet de fan die haar al 79 keer heeft gezien live. Er zullen zeker nog grotere fans rondlopen. Maar we zijn wel met veel. Cher doet iets met heel veel mensen. In 2019, de laatste keer dat ze in ons land was, verkocht ze het Sportpaleis, nu de AFAS-Dome, nog altijd uit. En ik ben ervan overtuigd dat mocht ze nog eens op een laatste tournee gaan, iets wat ze niet uitsluit, dat dat ook weer zal gebeuren. Er zijn zo van die memes op sociale media ook, waar foto's van bekende sterren met AI worden verouderd. Beyoncé over 20 jaar, Adele over 20 jaar. En de foto van Cher staat dan altijd in het midden. En 20 jaar later ziet zij er nog net hetzelfde uit. Het is gewoon dezelfde foto. Ze ziet er ook effectief strakker uit dan 20 jaar geleden. En op haar 100ste zal ze wellicht nog altijd geen enkele rimpel hebben. Ze doet gewoon haar eigen ding nog altijd en dat dwingt respect af.
0: Zeker, ze wordt 80 vandaag. Dat zijn heel wat jaren. Jaren waarin ze ongelooflijk veel gedaan heeft. Te veel om het in één gesprek over te hebben, Joris. Dus het leek me wel leuk om eens te kijken naar waar Cher stond in haar carrière toen ze 20, 40, 60 was en nu 80.
1: Mooi.
0: Gewoon om daar vier stukjes uit te halen. We beginnen logischerwijs in de jaren 60, toen ze zelf een jaar of 20 was. Midden jaren 60, dan maakte ze het onder meer dit. Hey, I got you. Om uit die bergclassics er maar eentje te kiezen.
1: Maar wel een hele goede natuurlijk. Hè? Sonny en Cher, want wie Cher zegt in de jaren 60, die zegt ook Sonny. Sonny Bono, 11 jaar ouder. Cheryl Sarkisian was op dat moment nog minderjarig toen ze elkaar leerden kennen. Cher, moet je weten, ziet zichzelf vooral als actrice. Dat was haar grote doel, haar ambitie. De muziek is er eigenlijk een beetje toevallig bijgekomen. En via Sonny is ze in het achtergrondkoortje van Phil Spector beland. Die werkte voor Spector in de studio's. Ze zochten daar nog een stem. Meer was het dus eigenlijk niet. En dus heb je nu van die classics uit de jaren 60, zoals Be My Baby van de Ronettes, of You've Lost That Love and Feeling van de Righteous Brothers, waar op de achtergrond de oeh's en de la-la-la's gezongen worden door Cher.
0: Ja, bij de Ronettes klinkt dat zo.

0: Be My Baby van de Ronettes. Met dus in het achtergrondkoortje Cher. Sonny ook?
1: Nooit Cher. Ja, allebei. Ja, ze zongen er allebei. En zij zong wel toen al zo luid dat ze verder weg van de microfoon moest. Phil Spector zei elke keer nog een beetje verder.
0: Ja.
1: Sonny zag haar potentieel. Ze was naar eigen zeggen in het begin te verlegen om dan solo te starten. En dus werd het Sonny en Cher eerst populairder in het Verenigd Koninkrijk. I Got You Babe was in Europa eerder een hit dan in Amerika. Mm-hmm. Maar het succes daar volgde toch ook wel snel. En op haar 20ste had ze genoeg aan haar voornaam, Cher.
0: Ja.
1: Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Zij zong het origineel. Elfie, zij zong de filmsoundtrack. Het was een hitmachine. Heel productief. Vanuit de hippiebeweging een beetje naar de mainstream. Het is het begin van een onwaarschijnlijk record van 7 decennia op rij een nummer 1 hit. Het is de basis van de Goddess of Pop is daar gelegd in de jaren 60.
0: Ja. Toen was een 20. Als we wat vooruit springen naar 40, dan komen we ongeveer hieruit. Ik zie Cher al staan, of nog altijd staan, moet ik zeggen, op dat vliegdekschip.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Waar deze clip zich afspeelt. Ja,
1: en dat was niet zomaar een slagschip. De USS Missouri aan boord van dat schip is de overgave van Japan in 1945 ondertekend.
0: Ah, ja.
1: Dat is Amerikaanse oorlogsgeschiedenis. En ze hadden dus gevraagd aan het Pentagon of ze de videoclip van Cher in 1989 daar mochten opnemen. En blijkbaar, redelijk bizar, hebben ze daar toestemming voor gegeven zonder al te veel voorwaarden op te leggen. Dus je ziet daar inderdaad, en dat is de beelden die we nog altijd zien, hè, Cher met niet meer aan dan een lederen thong. Ik kan dan ook het best omschrijven als twee autogordels over haar borsten, zo naar beneden. Enkel het hoogst nodige wordt bedekt. Draagt ze nog altijd tijdens concert.
0: Ah, ja, trouwens, okay.
1: Ik geef dat maar mee. Ze zit daar dan schrijlings op een van die kanonnen. De mariniers die je ziet in die videoclip zijn de echte mariniers, die echt zot worden wanneer ze Cher daar haar ding zien doen. Dat gejoel, die blinkende ogen, dat is niet gespeeld. Ik heb ooit gehoord dat die videoclip ervoor gezorgd heeft dat het Pentagon geen draaitoelatingen meer geeft aan artiesten. Het is te mooi om hier niet te vertellen. Maar voor Cher kwam dat allemaal heel goed uit, want die muziekcarrière, dat gaat op en neer. Eind jaren 80 staat er weer helemaal. En dan zit ze dus eigenlijk in haar rock-pop-diva-periode. Ze heeft verschillende periodes gehad. Er is heel veel gebeurd in die 20 jaar daarvoor. Hè. Ze zijn gescheiden, Sonny en Cher. Ze is solo verder gegaan. Ze is gepluimd door Sonny. Het bleek dat 95% van de rechten bij Sonny zat en 5% bij de advocaat. Ze had eigenlijk niets meer.
0: Ah, okay, ja.
1: Maar toch krabbelt ze dan elke keer weer overeind. Begint ze een nieuw soort versie van zichzelf. Vindt ze zichzelf uit. En zo dus op die manier een van mijn grote favoriete If I Could Turn Back Time.
0: Ja, fantastisch nummer. We springen nog eens 20 jaar verder, toen ze 60 was. Dan zitten we in 2006. Wat gebeurde er toen in haar leven?
1: Ja, de jaren 90, dat was niet haar beste decennium. Ze leek uitgespeeld. Ze is ook een tijdje zwaar ziek geweest. Ik zat in the valley of death, zegt ze daar zelf over in interviews.
0: Okay, ja.
1: In de jaren 80, naast de muziek, is ze eindelijk echt doorgebroken als actrice. Ze heeft een Oscar gekregen voor Moonstruck. Snap Out of It staat op een mok die ik thuis heb. Een van haar befaamde quotes. En tegenover Nicolas Cage, waar hij dan 2 slagen krijgt van Cher. Dus op een bepaald moment was ze echt een van de best verdienende

0: de actrices in Hollywood. Maar ze is ziek geworden begin jaren 90. Ze heeft een paar rollen, Thelma & Louise bijvoorbeeld, heeft ze afgewezen.
1: Ah, ja. Ja.
0: En dus daarna is ze zo'n beetje weggedeemd. Ze heeft heel veel commercials gedaan en iedereen dacht, oei, Cher, over and out. Maar zoals altijd bij Cher, ze krabbelt weer overeind. Er komt altijd weer een comeback. En eind jaren 90 is er dat overweldigende succes van Believe, waarmee ze eigenhandig het hoorbare gebruik van autotune op de kaart zet. En rond haar 60ste, wanneer ze er nog altijd amper 40 uitziet, wordt ze meer en meer dat ongelooflijke icoon. Er is die afscheidstournee, Cher's Farewell Tour, 325 shows, een van de meest succesvolle tournees in die jaren, afgerond in 2005. En natuurlijk ook Las Vegas, waar ze ontelbaar vaak heeft gestaan. Ze wordt gewoon larger than life.
1: Ja, in die periode. En nu is ze 80. Mm-hmm. Waar staat ze vandaag?
0: Ja, dat afscheid van die Farewell Tour begin 2006, dat moet je niet zo letterlijk nemen. Okay. Dat is zoals Bob Dylan, die blijft ook maar doorgaan. 2019 was er nog een tournee. Ze hint nog altijd op nieuwe muziek. Misschien een laatste concertreeks. Ik zie het mijn grootmoeder niet meteen doen. Bob, die zag ik dat op haar 60ste ook niet doen, eerlijk gezegd. We wachten nog altijd op het tweede deel van haar memoires.
1: Ja, je bent naar haar gaan kijken toen het eerste deel uitkwam.
0: Zeker wel.
1: Ik vond het toen al bijzonder dat ze haar memoires in twee volumes ging uitgeven. Dat tweede deel, wanneer komt dat?
0: Ja, dat was ook niet de bedoeling in het begin, maar er is zoveel te vertellen. Dus het was dik 400 bladzijden, deel 1. En we zitten nog altijd maar in de jaren 80. De bedoeling was om vorig jaar dat deel 2 uit te brengen. Dan is dat uitgesteld naar nu, op haar 80ste verjaardag. En het is weer doorgeschoven naar dit najaar. Er wordt gezegd dat er misschien een deal met Netflix iets mee te maken heeft. Oh, omdat ze misschien op die manier een soort van documentaire en daar meer geld mee zou kunnen verdienen. En waardoor dat de andere memoires eventjes aan de kant zijn geschoven. Ik hoop er nog altijd op dat het later dit jaar, of wie weet het jaar daarna, zal verschijnen. Maar ja, dat typeert Cher ook een beetje. Ze doet eigenlijk waar ze zin in heeft. En er zijn heel veel mensen die daarop zitten te wachten. Maar bon, als zij het voelt, zal het er dan komen. En andere dingen die ze nu rond haar 80ste heeft gedaan, een paar jaar geleden waar ze zin in had, was een kerstalbum. Mm-hmm. Heeft ze dan opgenomen. Een paar jaar daarvoor speelde ze de moeder van Meryl Streep in Mamma Mia 2. Die schelen ook haar met 3 jaar. Dus ze heeft de moeder gespeeld. Cher vindt dat allemaal oké. Okay. Ze heeft humor, Cher. Dat moet je haar echt nageven. Ze kan lachen met zichzelf. En bij de Grammys, een paar maanden geleden, dat is een van haar laatste publieke optredens geweest, heeft ze nog geblunderd bij de uitreiking van de Record of the Year. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Kendrick Lamar. Ze zag op het kaartje de titel van het nummer Luther. Maar ze zei luidop Luther Vandross.
1: Ah.
0: Die is al 20 jaar dood.
1: Ja, dat is lastig.
0: Zo lang gaat ze natuurlijk ook al mee. En dan haalt hij gewoon haar schouders op en zegt ze doodleuk, ja, ik had in de backstage een beetje gesmoord. Ze heeft lak aan alles en iedereen. En ze blijft ook een zakenvrouw. Ze verkoopt nu ook ijsjes in New York en Los Angeles. Charlato.
1: Allee.
0: Dus niet Cher, laten we. Ja?
1: Heerlijk. Ik vind dat je dat moet eten terwijl je iets drinkt uit je Moonstruck-mok.
0: Goed.
1: En terwijl je bladert in het dan hopelijk intussen verschenen deel 2 van de biografie. Zoals dat een echte fan betaamt.
0: Met veel plezier.
1: Joris Vergeijlen. Heel veel dank. Ik zit nog altijd aan het vliegtuigschip te denken. Zullen we If I Could Turn Back Time spelen?
0: Dat is een uitstekende keuze.

0: geweldige sound ook eigenlijk wel, met de gitaar van Toto erbij. De bassist van Van Halen speelde op dit nummer mee. Maar vooral de stem van Cher natuurlijk. Ze wordt 80 vandaag. If I Could Turn Back Time, was dat... Op de E313 naar Hasselt, 35 minuten verdragen van Geel West tot de Senderlo. Er is daar schade aan het wegdek en één rijstrook is dicht. Op de E313 van Lummen naar Luik moet je bij Tongeren opletten voor wateroverlast. Files naar Antwerpen op de E19 vanaf Kleine Bareel, dat is 10 minuten. Op de E313 vanaf Ranst ook 10 minuten. En op de A12 in Breendonk is daar een ongeval op het kruispunt. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel richting Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem. Het gaat nog traag naar Brussel op de E40. 10 minuten vanaf Afliegem en 10 minuten erbij op de E40 vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Itterbeek, bij Deelbeek is dat, zijn er problemen door een ongeval op de Nienhofse Steenweg. In beide richtingen sta je 20 minuten in de file.
1: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Caminho. Een unieke en vernieuwende stem. Boegbeeld van een nieuwe generatie fadistas. Live in Brussel. Caminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.

waren twee stemmen uit Queen Latifah, haar Flavory Unit, Jean Norris Baylor en Renee Neuville, die samen op een zeker moment een hit scoorden met dit liedje. Het is alleen niet veel meer geworden dan dat, maar dit hebben ze dan toch maar gedaan, denk ik. Zane en Hey Mr. DJ. Het is woensdag en op woensdag geven wij concerttickets weg voor een artiest van wie je de naam eerst nog even moet raden. Nou ja, raden. Je krijgt wel wat hints natuurlijk, want anders is het onmogelijk, denk ik. We hebben hier de naam van een artiest verstopt in een opgave waar wat geluidsfragmentjes in zitten. Goed luisteren, want je zou wel eens de naam kunnen vinden en dan kun je misschien naar het concert gaan dat binnenkort plaatsvindt. Dit is de opgave van deze week.

is een beetje moeilijker deze week, denk ik. Het is geen voor de hand liggende naam, maar wel vier fragmenten die naar de naam zouden moeten leiden. Misschien nog een extra tipje. Dit telt ook nog mee. Wat ze dat allemaal kunnen zijn. Stuur je antwoord in via de Radio 1-app of het Radio 1-kanaal op VRT Max. Zet er zeker je e-mailadres bij. En vooral ook het goede antwoord. Wie zoeken we deze week? Naar wie kun je binnenkort gaan kijken? In afwachting de Commodores. Dit is Easy.

0: Heel veel fragmentjes, veel muziek ook, maar wat zat daar allemaal in? Zeker dingen die naar een goed antwoord moesten leiden. Ook veel foute antwoorden, zoals elke week ook weer een paar artiesten die er niet meer zijn. Dus dat is redelijk onmogelijk. Michael Jackson heeft iemand gezegd bijvoorbeeld, dat gaat niet gebeuren. Lola Young zat in de antwoorden, Alabama Shakes, Billy Corgan hebben we ook nog gehoord, Ben Howard, Massive Attack. Maar naast die foute antwoorden ook heel veel goede antwoorden, dus... Ja hoor, ook deze week hebben we iemand gevonden die het goed geraden heeft en die dus tickets wint om te gaan kijken naar het concert. Jo Hemelsvoet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Floris.
0: Je was heel snel met je antwoord. Dat wil zeggen, dat denk ik, dat je al met één of twee fragmentjes van de opgave wist hoe het in elkaar zat.
1: Wel, ik had het vrij snel door. Ik hoorde al Cliff Richard en ik dacht direct aan de familienaam Richard.

0: En dan I Would Not Want to See the Bright Side of Light met zijn zus Linda Thompson. Herkende ik ook zeker op het einde. En dan Tom Thompson dacht ik aan poppen of zo. Of ja, iets met poppen.
1: Ja.
0: Maar in elk geval, ik had het vrij snel door, ja.
1: Ja, dat het
0: en
1: Richard...
0: ik ben een grote fan, ja.
1: Ja, dat het Richard Thompson is, van... dat moest er nog even duidelijk zijn. Richard Thompson, die zochten we. Je zegt dat je een grote fan bent?
0: Ja. Ja, inderdaad. Ik heb hem al een paar keer live zien optreden. Lang geleden in de jaren 90 in de Vooruit in Gent. Maar ik wil die man graag nog eens terugzien. Ja.
1: Ah, wel,
0: heel
1: kijk,
0: goeie artiest. Ja.
1: Dat gaat jou zeker lukken, want op 18 juni speelt hij in de Roma in Antwerpen. Ik heb 2 tickets voor jou om te gaan kijken naar Richard Thompson. Die fragmentjes die we net hoorden, dat was dus Cliff Richard inderdaad. De Thompson Twins hebben we gehoord. Daar zat zijn naam dan in gestopt. Bonnie Raitt hebben we ook gehoord in de opgave. Haar versie van Dimming of the Day van hem, van Richard Thompson. Door heel veel mensen gecoverd, maar ook door haar. En Julie Covington, haar versie van I Want to See the Bright Lights, ook van hem. Weet je waar dat Britney Spears fragment naar wees?
0: Nee, geen idee eigenlijk, nee.
1: Wel, ik ga de versie van Oops, I Did It Again, van dat nummer van haar draaien, die hij gespeeld heeft. Want dat heeft hij dus gedaan. Hij heeft ooit dat nummer gecoverd. Heeft dus een tijdje met zo middeleeuwse muziek bezig geweest. En toen sloot hij zijn concerten altijd af met een leuke cover. En op zeker moment heeft hij ook Oops, I Did It Again van Britney Spears gedaan. Dus hopelijk speelt hij dat in de Roma ook. Dat zou wel grappig zijn eigenlijk.
0: Ja, dat zou grappig zijn, ja.
1: Voilà, ik ben blij dat jij als grote fan kunt gaan kijken. Veel plezier daar, hè.
0: Dank u wel, Floris.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: En dit is dus Oops, I Did It Again van Britney, maar in de versie van Richard.

0: de volkgrootheid die hij is. De man met een carrière van kilometers en kilometers papier. Die dan ook dit soort dingen doet tijdens concerten. Ik hoop echt dat het in Roma ook gebeurt op 18 juni. Richard Thompson en Oops, I Did It Again. Het beste album aller tijden. Het is een discussiepunt voor eeuwig, denk ik. Maar de plaat die deze week in de jukebox zit, komt wel heel dichtbij.
1: De jukebox van
0: Pet Sounds van de Beach Boys. En voor die plaat deden ze ook beroep op Tony Asher. Samen met Brian Wilson schreef hij bijna alle nummers op Pet Sounds. Tony Asher schreef jingles en tekstjes voor reclamespotjes. En daarom zijn heel veel van die nummers op die plaat zo catchy. Dat is een vak natuurlijk, catchy dingen schrijven. Hun meest catchy nummer staat niet op Pet Sounds. Al had het niet veel gescheeld, het gaat over dit nummer.

0: We zitten wel in de Pet Sounds Sessions natuurlijk met dit hier, Good Vibrations. De werkwijze van Tony en Brian was simpel. Brian had een idee en verzon samen met Tony tekst en melodie. En tijdens een avond aan de piano met wat wiet en zo schoot Brian opeens een jeugdherinnering te binnen. En daar vertelt hij zelf over.
1: When I was around, I don't know, 10, 12 years old, my mom and I were walking to the market one day and a dog started barking at us. And I went, Mom, why is that dog barking at us? She goes, Son, because some dogs pick up vibrations from people and not from other people. And when they pick up bad vibrations, they bark. And so I said, well, what about good vibrations? She said, well, sometimes they pick up good vibrations.
0: Dat was Brian Wilson van The Beach Boys over Good Vibration. Vibration, meervoud, Vibrations moet het eigenlijk zijn. Geweldig liedje. Hij ging met die woorden naar Tony Asher. De melodie hadden ze best snel samengevonden, maar Tony moest dus ook nog tekst schrijven. En die tekst was niet helemaal hoe Brian het wilde. Dus vroeg hij aan Mike Love om het ook eens te proberen.
1: So one day I was with Mike Love at my house in Beverly Hills. And I told him I had a song that goes bom bom bom bom bom bom bom bom. And I went, you know what, Mike? I would like to call it Good Vibrations. He goes, how's this? I'm picking up good vibrations. She's giving me the... And it fit to the music. And then bom bom bom bom. It went together. And that started out a project, Good Vibrations, right there.
0: Mike Love was er dus meteen mee weg en de volgende dag kwam hij opnieuw de studio binnen met een volledig afgewerkte tekst die hij onderweg naar de studio in de auto even geschreven had. Hij woonde een 20-tal minuutjes van de studio, om maar te zeggen, veel tijd had hij niet nodig. Deze keer was de tekst goed voor Brian en ook de andere Beach Boys stemden in. Het plan was dus om Good Vibrations meteen op te nemen en om het ook op Pet Sounds te zetten. Ze hadden zelfs al wat versies opgenomen, deze versie bijvoorbeeld.

Ja, helemaal anders dan de versie die we kennen en allemaal lief hebben. Ze hebben er gewoon heel lang aan gewerkt. 7 maanden maar liefst hebben ze eraan gewerkt om het nummer Good Vibrations op te nemen. Intussen was Pet Sounds al lang verschenen. 7 maanden voor Brian Wilson tevreden was, dat kan het ook zijn natuurlijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Gelukkig hebben zijn muzikanten en bandgenoten geluisterd. Het werd hun grootste hit. Het heeft niet op Pet Sounds gestaan. En misschien, maar goed ook, want dan was het misschien niet gebeurd. Dan hadden we die andere versie gekregen waar een beetje geduld al goed voor kan zijn. Dit zijn de Beach Boys en die geweldige versie van Good Vibrations.

heel de week die hemelse stemmetjes, daar waren ze toch wel geweldig goed in. En ook morgen nog een verhaal over Pet Sounds van de Beach Boys. We zijn onderweg naar 10 uur met Sister Hazel. Dit is All For You.

0: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
1: Er is trouwens vorige week, of twee weken geleden was het, een beslissing in de rechtbank geweest dat je bijvoorbeeld geen mensen in China niet meer kan ontslagen omdat je ze vervangt door AI. Dat is één voorbeeld van hoe China vaak voorloopt op vlak van ethische wetgeving.
0: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
3: Ja. En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
3: Reizen Waas terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue. Alles voor een glimlach.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Zou u het zwartwerk van de buurman aangeven? Zou u dat gaan verklikken? Of vindt u dat toch meer not done? Over dat soort meldpunten gaan we het hebben na het nieuws van 10.
0: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De politie aan de kust klaagt aan dat mensensmokkelaars meer en meer geweld gebruiken als ze mensen zonder papieren in bootjes naar Engeland willen brengen. Agenten worden bijvoorbeeld bekogeld met stenen en nu worden zelfs ex-militairen uit Irak ingeschakeld om de politie te bedreigen. Daardoor wordt het te gevaarlijk om in te grijpen, zegt korpschef Nicolas Palink van de politiezone Westkust.
15: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen. Men heeft daar een spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf. Dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
14: Er is vooral opluchting te horen bij de Europese parlementsleden die vannacht een compromis bereikt hebben over het handelsakkoord met de VS. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen. Voor Europese producten in de VS zal een heffing van maximaal 15% gelden. Er is nog een beperkt aantal voorwaarden toegevoegd om Europese bedrijven beter te beschermen tegen de onvoorspelbaarheid van president Trump. Parlementslid Kathleen van Brent van Vooruit zal het akkoord verdedigen.
16: Moest het parlement er niet geweest zijn, dan hadden we geen beschermingsmechanismes ingebouwd. Die zijn er nu wel voor onze bedrijven, voor onze mensen, voor de staal, voor de automobielsector. Belangrijk, ik wil dat nog eens benadrukken, het is een tijdelijk akkoord. Hè. Na Trump gaan we echt opnieuw onderhandelen over een echte goede handelsrelatie met de Verenigde Staten. Dat is vandaag niet mogelijk. Oké, we nemen daar akte van en we beginnen aan onze eigen belangen te werken. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
14: De Russische president Vladimir Poetin is in Peking ontvangen door de Chinese president Xi Jinping. Nog maar vorige week was de Amerikaanse president Trump in China. Het is duidelijk dat de drie bespreken hoe ze elk hun deel van de wereld kunnen beheersen, zegt Ron Keller, die ambassadeur was in China en in Rusland.
17: Ze hebben een beetje een beeld met z'n drieën. We gaan de wereld in invloedssferen weer verdelen. En die multipolaire wereld, zoals dat met een chic woord heet, dat was al jaren de wens van Rusland en China. Eigenlijk

0: omdat ze meenden dat het te gek zou zijn als alleen de VS het voor het zeggen zou hebben in de wereld. Nou, Trump heeft zich inmiddels daarop aangepast en zegt van, nou ja, ik wil wel de baas zijn in mijn deel van de wereld. En de rest van de wereld, daar zijn jullie belangrijk. Nou, dat is precies wat Poetin en Xi ook willen horen.
1: Nu nog bewolkt met buien, vanmiddag wat beterschap, dan wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Morgen droog en warmer, tot 23 graden al. En vanaf vrijdag veel zon en temperaturen tot 25 graden of hoger. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Update jezelf.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: Radio 1.
5: De wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goeiemorgen. Het is inderdaad nog amper 24 uur voor de zomer begint. Intussen houden wij u tussen de regenbuien door nuttig bezig met gesprekken over

0: van Björk. Venus as a boy, blij om de dag daarmee te starten. Goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Je buurman zit al jaren thuis aan de ziekenkas, zoals men dat

0: dan noemt. Met een rug die het niet meer doet, dat heeft hij je vorig jaar nog verteld. En nu zie je hem al weken elke dag in de achtertuin. Met de spade in de hand, een zwembad aan het graven en een nieuw terras aan het aanleggen. Eigenhandig. Tiens, denk je. Dat is raar, hè? Voor iemand met een kapotte rug. Wat doe je dan? Spreek je de buurman daarop aan? Denk je, het zijn mijn zaken niet? Of besluit je die buurman dan toch maar eventjes te gaan melden ergens? Een zeer goeiemorgen, Els Aerts.
1: Goeiemorgen.
0: Blijkbaar kiezen steeds meer Belgen voor dat laatste.
1: Inderdaad. En waar je dan terecht kan, dat is bijvoorbeeld online bij het meldpunt voor een eerlijke concurrentie. Daar kregen ze vorig jaar 7873 meldingen binnen. Dat is een heleboel. Ik telde het even uit, dat zijn maar liefst 21,5 meldingen per dag. Mm-hmm. Maar dat is elke dag, hè. Zondagen, feestdagen. Het is in feite bijna zwart werk.
0: Om het allemaal te gaan regelen.
1: Ja. En dat cijfer, dat blijft dus jaar na jaar nog stijgen. Als je de uitzonderlijke coronajaren even buiten beschouwing laat, dan was 2025 een absoluut recordjaar sinds het meldpunt in 2015 werd opgericht. Mm-hmm. Maar natuurlijk, het meldpunt voor een eerlijke concurrentie, dat zegt natuurlijk niemand zo. In de volksmond heet dat gewoon de kliklijn.
0: Ja.
1: Maar dat is een woord dat minister Rob Beenders niet graag hoort. Hij is de minister die bevoegd is voor sociale fraudebestrijding en hij was afgelopen zondag te gast bij Michael van Drogenbroek in de Zevende Dag.
2: Als je het woord kliklijn blijft noemen, dan hebben mensen
3: dat
2: direct
3: het toch,
2: een idee van... Maar het is een meldpunt. Je kan vandaag ook via mail naar mij iets melden. Wat trouwens dagelijks gebeurt, dan melden ze het ook.
1: Ja, melden doen we blijkbaar sowieso. Maar toch het liefst via de kliklijn. Mm. En dat is toch een beetje opvallend, want als je sociale fraude wilt melden, dan kan dat daar op die kliklijn niet anoniem. Je moet je naam, rijksregisternummer en mailadres opgeven. De overheid belooft wel dat je gegevens beschermd worden en niet zomaar gedeeld, maar toch, hè?
0: Ja, anoniem gebeurt het niet.
1: Nee, maar het brengt wel goed op. De sociale inspectiediensten die recupereerden vorig jaar alles samen blijkbaar 414 miljoen euro van fraudeurs. Dat bedrag komt uit onder meer onterecht betaalde sociale uitkeringen, niet betaalde sociale bijdragen en administratieve boetes. En ook dat is een record. Van alle meldingen werden er 5.734 weerhouden. Dus als we dat heel simpel stellen, dan levert dat meer dan 72.000 euro op per weerhouden melding.
0: Mm. Dat als al dat geld uit de meldingen komt natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar dat is wel heel veel geld natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ook geld dat welkom is in tijden van begrotingstekorten. Minister Rob Beenders... Nog eens in de Zevende Dag.
2: Sociale fraudebestrijding is sowieso geld recupereren, dat is uitgedeeld, maar is ook mensen beschermen. En wij hebben in deze legislatuur hadden we 1,7 miljard voorzien aan inkomsten in de strijd tegen sociale fraude. We gaan dat met 300 miljoen verhogen, omdat we vaststellen dat het aantal controles dat we doen door het meldpunt ook veel gerichter gebeurt, waardoor we eigenlijk sneller resultaat hebben. En we gaan ook 377 extra mensen aanwerven die ingezet worden bij justitie, politie, en in de strijd tegen fiscale en sociale fraude.
1: De kliklijn, het is een systeem dat duidelijk werkt. Er moeten zelfs extra inspecteurs aangeworven worden om alle meldingen te kunnen blijven opvolgen. Maar de opgevoerde strijd tegen sociale fraude die stopt daar niet. Sinds 1 februari van dit jaar zijn de geldboetes voor sociale fraude ook met een kwart gestegen. En inspecteurs die wegcontroles doen, die mogen voortaan meteen ter plaatse ook een boete innen.
0: Ja, weten we waarover al die meldingen gaan?
1: De klassieker met stip op 1. Zwartwerk en sluikwerk. Goed voor 4.900 meldingen, bijna 2/3 van het totaal. Dat is de schilder of de loodgieter die in het weekend bijklust. Cash in een envelopje, zonder factuur, zonder btw. Of bijvoorbeeld die vriendin die helemaal niet is ingeschreven als zelfstandige, maar toch na haar uren uw boekhouding komt doen en daar dan handje contantje voor betaald wordt.
0: Mm.
1: Ook domiciliefraude scoort hoog, met bijna 1200 meldingen. Dat is wanneer iemand bewust een fout domicilieadres opgeeft, omdat bijvoorbeeld je leefloon zou kunnen verlaagd worden omdat je samenwoont.
0: Ah, ja.
1: Of om onder die inkomstengrenzen van een sociale huurwoning te blijven, bijvoorbeeld zo'n dingen.
0: Oké, dat zijn de meeste meldingen gaan daarover.
1: Ja, dat zijn de evergreens, de klassiekers van de sociale verontwaardiging. Maar het frauderen verandert ook, het wordt digitaal. De stoffige bouwwerf en de loesje carwash, dat zijn niet langer de enige plekken waar geregeld gefraudeerd wordt. Minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders ziet helemaal nieuwe fenomenen opduiken.
2: 1 op de 2 meldingen die binnenkomt, daar start ook echt een onderzoek naar. En we zien daar vooral heel veel nieuwe fenomenen ontstaan. Dus het afgelopen jaar 8000 meldingen. En de meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid.
1: Dus Sophie, niet vergeten, als je geld verdient door dingen op TikTok te plaatsen of met je OnlyFans-account...
0: Daar ga je me niet zo rap op betrappen, maar goed, je weet nooit, hè.
1: Maar dus ook die dingen moet je aangeven op je belastingsbrief.
0: Ja, ja.
1: Het probleem voor de inspectie is dat die nieuwe fraudeurs zich ook niet zo gemakkelijk laten betrappen. Het internet, dat biedt natuurlijk vaak anonimiteit. Mensen werken met schuilnamen, ze laten enkel een e-mailadres achter. Er is eigenlijk heel weinig te vinden vaak van die mensen online. Voor de inspecteurs is dat soms best lastig speurwerk. En ook daar kan zo'n kliklijn dus heel nuttig blijken.
2: Als de melding binnenkomt, gaan we die melding wel eerst onderzoeken of die wel klopt. Het maakt niet uit van wie die komt. De inhoud van die klacht wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon anticiperen en sneller maatregelen nemen.
1: Ja, het is duidelijk. Voor de overheid is zo'n kliklijn top. Mm-hmm. Op dit moment kan je daar vooral de typische gekende gevallen van sociale fraude melden. Maar daar zullen in de toekomst ook de nieuwere manieren van frauderen worden aan toegevoegd, zegt nog eens minister Rob Beenders.
2: Dat meldpunt gaat ook uitgebreid worden, zodat mensen daar nog meer meldingen op kunnen doen, om eigenlijk sneller te reageren wanneer er misbruik wordt vastgesteld.
0: Oké. Het marcheert als een tierenlier, de kliklijn voor sociale fraude of het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Maar er zijn wel wat vragen die je erbij kan stellen. In hoeverre mag een overheid beroep doen op de burgers om misbruik aan het licht te brengen? Hoe vaak gebeurde eerder al zoiets? Kan zo'n meldpunt het wantrouwen niet in de hand werken? En wie beslist eigenlijk op een gegeven moment om een ander voor de bus te gaan smijten? Het roept vragen op die we graag proberen te beantwoorden vandaag. Dat gaan we doen. Dankjewel alvast, Els Aarts.
3: Radio 1.

0: Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us. Op de E313 van Hasselt naar Luik moet je bij Tongeren nog opletten voor wateroverlast. De buitenring rond Brussel 10 minuten extra rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en een kwartiertje tussen Itre en Eigenbrakel. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: De wereld van Sophie.
0: Al maar meer Vlamingen maken gebruik van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Met bijna 8000 meldingen vorig jaar zit de zogeheten kliklijn op een recordniveau. Hoe werkt zo'n meldpunt eigenlijk? Is het effectief of zorgt het net voor meer wantrouwen tussen mensen? En hoe pakken ze zo'n dingen aan in andere landen? Dat zijn allemaal vragen voor professor Yves Joris. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Expert in de strijd tegen sociale fraude aan de UGent. Toen u de cijfers hoorde, wat was uw reactie? Schrok u ervan?
3: Nee, niet echt eigenlijk. Het is ook een beetje in de lijn. We weten al lang dat het elk jaar een groot aantal is. Oké, het laatste jaar was het misschien 10% bijna meer. Maar ik denk dat we nu in 10 jaar dat het meldpunt bestaat al op meer dan 80.000 in totaal, denk ik, meldingen hebben gekregen. Dus het zit een beetje in een normale lijn, zou ik eigenlijk wel zeggen.
0: Ja, het zit in de lijn. Het meldpunt, hoorde ik Els net vertellen, bestaat sinds 2015.
3: Inderdaad.
0: Waarom is het toen in het leven geroepen?
3: Het komt uit de koker nog van Bart Tommelijn, toenmalig staatssecretaris. Nu, wat er altijd gebeurde, is melden deden veel mensen altijd al. Maar dat gebeurt zeer verspreid. We hebben ook een zeer verspreide slagorde aan inspectiediensten. Dus mensen stuurden dat naar alle mogelijke inspectiediensten op. Vaak niet goed wetende wie de juiste inspectiedienst is. Dat is ook al een probleem. En twee, werd ook een kabinet, denk ik toen, van Tommelijn ook wel geconfronteerd met allerlei brieven die binnenkwamen. Ja, maar dat moet eigenlijk niet bij het kabinet komen. Dat moet direct bij de juiste inspectiedienst terechtkomen. En dan heeft men eigenlijk gezegd, ja, we gaan dat toch een beetje gaan centraliseren. En dan heeft men dat meldpunt eigenlijk gaan formaliseren met de doelstelling eigenlijk dat mensen dan op één meldpunt zouden kunnen komen. Je kan nog altijd bij de aparte sociaalzekerheidsinstellingen ook fraude melden. Hè. Maar uiteindelijk wat te centraliseren en dat dan beter te ordenen. En daar, dat heeft trouwens ook de minister gezegd, eigenlijk kan je daar lessen dan uit leren. Hè. Als je dat allemaal ziet, dan wordt dat gecentraliseerd. Dat gebeurt eigenlijk bij die CIOT. Wat een coördinatie is van inspectiediensten in België. En die kan je dan lessen uittrekken. Want uiteindelijk zien die inspecteurs dan natuurlijk, ah ja, kijk, er zijn veel meer meldingen over dit of dat probleem. Misschien moeten we daar als overheid dan ook wel eens meer aandacht aan spenderen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat een beetje het verhaal.
0: Het is op zich wel interessant dat het ontstaan is omdat mensen spontaan anderen gaan aangeven wanneer ze misstanden opmerken ergens.
3: In zekere mate, maar goed, dat is. Ik zou niet alleen dat zeggen, het zijn misschien misbruiken. Het zijn ook misbruiken die je ergens moet gaan aangeven. Hè. En dat lijkt mij ook niet helemaal onlogisch. Nu, het is ook niet uniek. Hè. We hebben een meldpunt voor alles. Hè. Ik bedoel, als uw weg op de autostrade niet goed is, kan u dat ook gaan melden. Als het onderwijs problemen is met de kostprijs, heeft u ook een meldpunt. Zijn er issues rond intimiteit op de weg, is er ook een meldpunt. Dus hebben in heel veel domeinen bestaat eigenlijk wel een meldpunt. Maar aan de andere kant is het inderdaad wel ergens bijzonder dat het kan, ja.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, dit is niet het enige controle-instrument voor sociale fraude de overheid heeft.
3: Dit
0: is slechts één van de.
3: Nee, het is één van de elementen. Hè. Ik bedoel, het is. Kijk, heel veel inspecteurs krijgen natuurlijk info over een geval van sociale fraude, een klacht. Dat kan verschillende manieren komen. Dat meldpunt, of die kliklijn, zoals u wenst, speelt daar een element in. Maar een inspecteur, om het zo maar te stellen, heeft vaak die heeft ervaring en die heeft een soort buikgevoel. Die weet ook wel, als hij ergens zegt van dat riekt een beetje naar fraude, die weet dat eigenlijk wel door ervaring. Het is niet alleen dat hij daarvoor een klacht nodig heeft, die ziet dat eigenlijk wel al tegenwoordig.
0: Wanneer je zo'n melding doet, ik hoorde net vertellen, het gebeurt niet anoniem.
3: Nee.
0: Waarom kan dat niet anoniem gebeuren?
3: Dat was verschillende redenen eigenlijk voor. Op dat vlak moet ik wel zeggen dat we vrij uniek zijn trouwens. Hè? Want er zijn heel veel landen waar het wel anoniem is. Of waar er een keuze bestaat. Maar eigenlijk heeft men dat ingesteld een beetje ook om, ja, ik zou maar noemen, het pestgedrag te vermijden. Hè? Anders zou het natuurlijk kunnen dat u zegt, ik heb een beetje een hekel aan mijn nieuwe buurman die daar is komen wonen. Ik ga die gaan melden. Zomaar. En dan zou je ook het geval kunnen gaan hebben dat mensen eigenlijk zeggen, ik heb fraude gezien gisteren, of ik weet niet wat, die staat daarmee een spade, maar zonder daar veel meer inlichtingen over te geven. Dus door dat een klein beetje weg te trekken en eigenlijk te zeggen, nee, je moet ook wel degelijk aangeven wat je ziet, waar je het ziet, wanneer het doorgaat. Daarvoor worden formulieren eigenlijk op die website ingebouwd. En uw naam op te geven, probeert men toch ook wel eens dat pestgedrag aan de ene kant uit te sluiten. En aan de andere kant, ja, biedt het ook een voordeel. Stel dat u te weinig info geeft, ja, dan kan je altijd nog iemand, privacybescherming is er natuurlijk, contacteren om te zeggen, ja, geef mij eens wat meer info daarover, want ik kan niet optreden als ik maar hoor dat er een buurman met een spade staat. Daar is geen reden om op te treden.
0: Hè? Ik heb wat meer nodig, zegt de inspecteur dan. Maar de persoon over wie de melding gaat, die krijgt niet te horen waar de melding eventueel vandaan komt.
3: Nee, dat is een heilig principe in ons heel sociaal strafrecht. Dat is de anonimiteit naar, zou ik zeggen, de dader toe, als ik het zo mag noemen. Nee, dat blijft ten allen tijde verborgen. Er wordt zelfs nooit, dat staat ook in ons sociaal strafwetboek, er mag zelfs nooit medegedeeld worden als er ooit een zaak van komt en bijvoorbeeld naar de rechtbank, dat het gevolg is van een klacht. Mm-hmm. Want dat mag niet. Een type voorbeeld is, stel dat u in een KMO werkt en u zegt er is zwart werk, ja, dan is de kans misschien groot dat men per definitie door deductie kan zeggen, het zal die wel zijn die gemeld heeft. Nee, dus die werkgever of de buurman, we zal nooit horen wat de grondslag is waarom men eigenlijk een onderzoek is gestart. Mm-hmm. Dat is zeer geheim. En
0: dus pestgedrag kan niet uitgesloten worden?
3: Het kan niet uitgesloten worden, maar goed, dat is eigenlijk ook altijd de vraag. Gaan mensen dat nu echt doen om te pesten?
0: Zoveel
3: moeite. En dan kom je, dan zegt men soms, gaat men dat doen en creëert dat dan niet pestgedrag of leidt dat dan niet tot het wantrouwen en alles, dat wordt er alles allemaal aangehaald. Ik ben daar niet zo echt van overtuigd om dat op te gaan zeggen. Ja, pestgedrag kan je niet uitsluiten, maar als je natuurlijk, laat ons wel ook zeggen, als u morgen een soort fictieve klacht zou indienen, dan kan u zelf strak ook nog het slachtoffer worden van vervolging. Hè? Want dat is ook iets dat u zomaar niet mag doen. Hè? Je mag niet iemand onterecht gaan betichten.
0: Ja. Hebben we zicht op de meldingen, waar die vandaan komen, op de motivaties van de meldingen?
3: Ik hoop dat dat ook in de privacy ergens zit. Ja. Ik denk niet dat men onmiddellijk gaat weten. Dat is beschermd natuurlijk om te gaan zeggen, ja, men kan natuurlijk wel weten van wie het komt. De overheid ziet dat, maar dat is wel in de privacy. Men gaat daar zomaar niet analyses op gaan passen.
0: Nee. Wat is het vermoeden, of wat is uw vermoeden, waarom mensen tot melden overtuigd kunnen worden?
3: Er is eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek naar. Ik heb daar nooit iets over echt gelezen. Ik denk dat er een soort element is wel van jaloezie. Hè. Dat wordt altijd wel een beetje aangehaald. Hè. U werkt en u kijkt uit uw raam, om het voorbeeld van de minister te noemen, en u zag daar iemand in de tuin werken en u weet dat hij een uitkeringstrekkende is. U ziet dat hij misschien een grote wagen voor de deur heeft staan en hij zegt, allez, kom. Ja, dat is een beetje. En ik zit hier mijn nest al af te draaien, als ik dat woord zo mag gebruiken. Dus ik denk dat daar jaloezie speelt zeker wel een groot element mee. En misschien ook wel het feit van, ja, we leven in een individualistische maatschappij. Dat is ook al een aspect. En aan de andere kant zien we toch ook wel dat er een soort gevoel

0: ook is van, ja, wij moeten allemaal veel bijdragen, betalen voor de sociale zekerheid. Mm-hmm. En ja, het is een heel belangrijk goed en dat moeten we ook behouden. En als we dan zien dat er profiteurs zijn, ja, dan moet je daar toch ook tegen kunnen optreden op dat vlak. Hè. De overheid zit nu ook in de uitkeringen wat aan te friemelen, de begrotingsaspecten. Het is moeilijk om te zeggen. Ik heb bijvoorbeeld wel gelezen nu ook dat de mensen die, dat de manier waarop Belgen kijken naar zwartwerk, vinden dat nog altijd niet abnormaal, laat ons het zo stellen.
1: Blijkbaar, hè, zijn we daar behoorlijk kampioen in. Hè?
0: We vinden het, ja, we hebben daar niet zoveel moeite mee, laat het ons zo zeggen. Hè. Iedereen zegt wel eens, ik ken iemand die in het zwart werkt, of ik kan mijn factuur wel eens in het zwart betalen. Ik ga niet zeggen dat het er altijd is, maar de cijfers zijn een klein beetje gezegd dat meer Belgen toch een probleem hebben met zwart werk dan de jaren ervoor. Maar nog meer dan de helft blijkt dat ook nog nu niet onmiddellijk als dramatisch te gaan beschouwen. Mm-hmm. Dus ik kan mij wel indenken dat er misschien daar ook een tendens is van, we gaan het een beetje wel gaan melden ook. Maar dus wetenschappelijke redenen moeilijk aan te halen. Ik denk voornamelijk jaloezie, dat wel meespeelt.
1: Dat kan meespelen. Vindt u het een goed instrument van de overheid om fraude, sociale fraude te gaan aanpakken?
0: Ik zou alleen hopen dat het niet het enige instrument is. En dat is het natuurlijk ook niet. Hè. Ik vind het een instrument, één tool die de overheid kan gebruiken. Ik ben er ook niet flagrant tegen. Hè. Mm-hmm. Men weet dat men vaak zegt, ja, creëert dat wantrouwen.
1: Ja.
0: Bon. Dat is gezegd geweest. Ik weet, in Nederland heeft men daar wel ervaring mee. Maar daar zijn meldpunten per gemeente. En men heeft daar een aantal gemeenten die ervan teruggekomen zijn. En men afgeschaft omdat men zei, ja, dit leidt tot wantrouwen, een angstcultuur. En eigenlijk is dat net het omgekeerde. Je wilt solidariteit teweeg brengen in je welvaartsstaat. En dat breek je nu af om dat te doen. Ik ben daar niet zo enorm van overtuigd of dat onmiddellijk tot wantrouwen leidt. Ik denk dat je de vraag anders ook moet gaan stellen. Hè. Ik wil zeggen, is er wantrouwen omdat er een meldpunt is? Gaat men meer misbruik melden omdat er een meldpunt is? Dat weet ik niet. Misschien is de vraag eerder, Als ik misbruik zie, ga ik dan niet een meldpunt gaan opzoeken. En ik denk dat dat misschien toch wel eerder moet gesteld worden. En het is een manier, je moet ook het algemeen belang voor ogen houden. Hè. Sociale zekerheid kost geld.
1: Ja, ja.
0: Dat weten we. Maar het kan opbrengen. En waarom zouden we dan niet met een meldpunt als één van de tools, niet het enige, gaan gebruiken om dan te tonen, kijk eens, de overheid is aan het handhaven. Want als dat niet gebeurt, dan gaat het vertrouwen van de mensen ook weg in je welvaartsstaat.
1: Ik vond het wel interessant, was ergens iemand in Amsterdam waar inderdaad een meldpunt afgeschaft werd, die zei, de overheid hoort niet te vertrekken vanuit wantrouwen. Die hoort te vertrekken vanuit vertrouwen en aan de burger het gevoel geven, wij gaan ervan uit dat u het goed aanpakt.
0: Ja, ik bedoel, niet iedereen doet het, zegt, maar aan de andere kant, ik bedoel, men ziet het genoeg ook. Hè. Het gebeurt wel ergens. En het is een manier van de overheid, het ook het algemeen belang om de handhaving te versterken.
1: Ja, er zijn ook wel meer meldpunten, dat had u ook al gezegd. Zijn er ook veel van dat soort meldpunten nog in andere landen?
0: Ja, dat bestaat wel in heel veel landen uiteindelijk. Hè. Nu, in sommige landen is het puur anoniem. Dat op Nederland, Engeland, denk ik, doet het ook. Zweden zijn landen waar het anoniem gebeurt. In andere landen heb je de keuze. In Duitsland of in Denemarken kan je eigenlijk kiezen. Hè. Je kan zeggen, ik doe het anoniem of niet. Ik denk het enige land dat ik zo'n beetje bekend heb waar het, net zoals België, alleen maar kan als u een naam opgeeft en ingelogd bent, dat is Zuid-Afrika. Om het nu maar te stellen, daar blijkt het ook op die manier te gebeuren. En ik blijf ook wel dat geen slecht idee vinden, omdat kijk, er is misschien een andere reden die soms wel wordt aangehaald, is als je het met naam doet, zou het misschien, maar dat is een subjectief gevoel, hè, al wat minder pestgedrag lijken en zal men misschien zeggen, het is serieuzer. Mm-hmm. Want je geeft toch jezelf bloot, ook met je naam en gegevens, en dat men dan misschien, ik weet niet of dat zo zal zijn, maar een inspecteur zal zeggen, ja, het is toch serieus, hij heeft ook de naam opgegeven, dus ik ga daar sneller naar kijken.
1: Ja. Dus, naar verluid, in Zuid-Korea spannen zij de kroon, zouden ze burgers betalen om iemand anders met bewijs aan de galg te praten. Kennen u dat systeem al?
0: Nee, dat lijkt mij nu toch wel een beetje te ver te gaan. Ik denk niet dat we dat bij ons gaan hebben. Let op, er zijn wel verhalen bekend geweest dat men zelfs in Nederland lijsten, maar dat is zelfs lijsten van klachten werden doorverkocht. Dat is ooit wel eens gesteld geweest, wat extreem erg zou zijn natuurlijk. Dat gebeurt niet bij ons, hoop ik. Nee, dat zal niet gebeuren. Dat lijkt mij een brug te ver te zijn. Waarom dat zou gebeuren? Ik kan mij alleen maar één ding ook indenken, dat is dat men toch in Azië een soort schaamtecultuur wel heeft. Hè? Iemand die fraude pleegt of corrupt is of zelfs ontslagen wordt of een uitkering trekt, die wordt heel slecht bekeken in de maatschappij. En misschien is dat wel een culturele reden. Dat is een buikgevoel van mij. Hoor.
1: Ja, ja.
0: Culturele reden om dat te beschouwen. Maar ik ben daar geen voorstander van.
1: Ja, ja. Het is alleszins een vraag die opkomt bij een van de luisteraars. Misschien hoort de melder een vergoeding te krijgen. Maar dat is pas wantrouwen in de hand.
0: Dan vrees ik dat we echt naar wantrouwen zijn. Laat ons anders geven. Laat onze klachten misschien... laat onze die meldingsplicht... meldingsplicht is het ook niet, die meldingsmogelijkheid geven. Maar laat ons ook de overheid extra tools geven om, om op zoek te gaan naar die fraude. Ja.
1: Een tool tegen sociale fraude. In het beste geval één van de vele. Ja. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en toelichting, professor Yves Joris.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Anne-Christie, die bijzonder gelukkig is natuurlijk. In gelukkig zijn.
1: De wereld van Sophie.
0: Ja, wat als je nu erachter komt dat je buurman na zijn uren bijverdient in het zwart? Beschouw je dat dan als je verdomde burgerplicht om het te melden aan de fiscus? Of ben je van het type, klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan? Zie je dat als klikken en dus als asociaal en achterpaks? 7873 Vlamingen deden het vorig jaar wel. Een vermoeden van zwartwerk of sluikwerk melden bij de overheid. Het zogenaamde meld punt voor eerlijke concurrentie kreeg 9% of 8% meer meldingen binnen dan het jaar voordien. Vlaams minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders vindt het een zeer goede zaak en zet dus 377 extra inspecteurs in om al die meldingen te gaan onderzoeken. Maar dat meldpunt voor eerlijke concurrentie is lang niet de eerste tip of kliklijn waar we mee te maken kregen. Dag Vincent Bilot.
2: Goedemorgen Sophie. Ja, we hoorden net expert sociale fraude Yves Jorens nog waarschuwen dat dat soort meldpunten geen wantrouwen mogen installeren onder burgers. Maar ja, kliklijnen, tiplijnen, het is toch iets wat we een beetje associëren met de Gestapo in Nazi-Duitsland of de Stasi in Oost-Duitsland. En het klopt ook wel, hè, dat autoritaire regimes graag de eigen bevolking inzetten als spionerende oren en ogen in de samenleving. Hè. Nazi's riepen op om Joden aan te geven of de mensen die hen hielpen. Bij de Stasi kon je op een goed blaadje komen als je Duitsers rapporteerde of Oost-Duitsers rapporteerde die zich met het kapitalistische gedachtegoed inlieten. Maar het gebeurde in het kapitalistische Westen even goed hoor. In het Amerika van de jaren 50 bijvoorbeeld heerste een voelbare angst voor het communisme. Een angst die gevoed werd door de overheid. Met senator Joseph McCarthy op kop. Die opende een ware klopjacht op al wie verdacht werd van communistische sympathieën. Die vervolging van zogenaamde commies, die wordt ook wel eens McCarthyïsme genoemd naar de senator McCarthy. En de FBI zette toen ook meldpunten en kliklijnen op waar burgers zulke commies konden verklikken of aan de galg praten. Het is dus niet alleen maar iets van autoritaire regimes. Een gelijkaardig meldsysteem kwam er trouwens in Amerika in de nasleep van 9-11. Na de aanslagen in New York en Washington in 2001 riepen politie en veiligheidsdiensten burgers op om alle verdachte gedragingen van andere burgers te melden. Onder de noemer see something, say something. Wie iets ziet, moet het melden. En ja, ook die zogenaamde hotlines of snitchlines, zo werden ze dan genoemd, die werden dan toch ook wel op de korrel genomen. Want met de heersende angst voor moslimterrorisme toen waren heel veel van die tips gewoon gericht tegen moslims of mannen met baarden zelfs gewoon. In het Verenigd Koninkrijk werden toen trouwens gelijkaardige meldpunten geïnstalleerd. En in Canada ging de Conservatieve Partij in 2015 nog een stap verder. Daar pleitte de Conservatieve Partij toen voor een tipline voor barbaric cultural practices. Wat basically neerkwam op het aangeven van moslims met lange baarden en moslimas met een hoofddoek. Die tiplijn kwam er uiteindelijk niet.
0: Nee, dat is ook een vreemde tiplijn.
2: Ja, maar nog zo'n beruchte kliklijn in de VS werd in 2020 geïnstalleerd door het campagneteam van Donald Trump. Herinner je, Trump had toen de verkiezingen verloren van Joe Biden. Hij aanvaarde die nederlaag niet, zei dat de verkiezingen gemanipuleerd waren. En hij riep het volk op om in opstand te komen tegen de resultaten van die presidentsverkiezingen, met de bestorming van het Capitool uiteindelijk als gevolg. Maar hij liet toen ook een kliklijn installeren waar Amerikaanse burgers allerhande onregelmatigheden tussen aanhalingstekens konden rapporteren die ze dan zogenaamd hadden vastgesteld in stembureaus. En dat betekende dus ook het tippen van de namen van bijvoorbeeld voorzitters of bijzitters in stembureaus die dan zogezegd gefoefeld zouden hebben met de stemmen. Idem tijdens de COVID-pandemie van enkele jaren geleden. Toen werden er in de VS ook talloze meldpunten opgericht voor wie zich niet hield aan de voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondmasker. Er werden dan telefoonlijnen aangemaakt gemaakt waar burgers lockdownfeestjes konden rapporteren of gewoon andere burgers konden aangeven die thuis meer bezoek ontvingen dan toegelaten. Mm. Gebeurde bij ons trouwens ook.
0: Ja. Ja, het is waar.
2: Ja. Zijn we bijna vergeten?
0: Ik heb zo ooit politie aan de deur gehad.
2: Is het waar?
0: Ja, omdat er was niks aan de hand. Maar omdat iemand, het was in een vakantiehuisje, omdat iemand de politie had gezegd dat we daar met te veel waren.
2: Is het waar? Ik heb exact hetzelfde meegemaakt. Echt? Ook in de Ardennen. Het was misschien hetzelfde vakantiehuisje met dezelfde buren.
0: Met dezelfde kwade buren.
2: Ja, die er gewoon niet tegen konden dat we gezellig stonden te barbecuen.
0: Ja.
2: Maar goed, wat die COVID-pandemie betreft en de tiplijnen die daarvoor uitgevonden werden, de Nationale Basketfederatie in Amerika, de NBA, die installeerde zelfs een tiplijn om basket

0: basketspelers of officials aan te geven die de quarantainemaatregelen niet naleefden. De NBA Campus Hotline kwam ook veel kritiek op, niet het minst van grote NBA-sterren die het wegzetten als een asociaal initiatief om andere mensen te verklikken. Maar soms wordt die Amerikaanse klikcultuur toch nog iets grimmiger, hoor, want etelijke Amerikaanse staten waar abortus verboden is, die hebben ook tiplijnen waar burgers, artsen of ziekenhuizen kunnen aangeven die ze ervan verdenken zwangerschappen af te breken. Het meest controversiële systeem is dat in Texas, waar de overheid zelf actief oproept om elke illegale abortus te melden. Je kunt rechtstreeks voorbellen naar de Texas Attorney General, zeg maar de lokale procureur. De staat Oregon opende vorig jaar dan weer Oregon's Bias Hotline. Een telefoonnummer waarop je mensen kunt aangeven die zich schuldig maken aan haatspraak of het verkondigen van vooringenomen meningen.
1: Oh, doet niet iedereen dat op dagelijkse basis?
0: Wel, in de praktijk worden
1: alleen
0: er dus...
1: Alleen niet de haatspraak.
0: Nee, maar goed, ja, wat zijn dan vooringenomen meningen? Zijn meningen niet per definitie een beetje vooringenomen? En hoezo moet je dat dan melden? Wel, kijk, in de praktijk worden daar dus vooral burgers aangegeven omdat ze een misplaatste of kwetsende grap hebben gemaakt, of omdat ze een vlag ophangen in hun tuin die andere mensen als provocerend ervaren. En ja, volgens lokale media is die bias hotline in een mum van tijd uitgegroeid tot een instrument waarmee buren of bewoners van een bepaalde wijk vooral mekaar proberen te jennen.
1: Tof.
0: Maar je hebt in de VS ook een meldpunt dat een beetje vergelijkbaar is met ons meldpunt voor eerlijke concurrentie. In de VS heet dat het Whistleblower Program, het klokkenluidersprogramma. En het bestaat ook uit online meldpunten en kliklijnen waar Amerikaanse burgers vermoedens van fiscale fraude of zwartwerk kunnen rapporteren. Maar je vindt dat soort tiplijnen en meldpunten overal ter wereld, hoor, in allerlei vormen en gedaanten. China bijvoorbeeld heeft een uitgebreid netwerk van lokale informanten en spionnen die ongehoorzame burgers rechtstreeks rapporteren aan de communistische partij en daarvoor ook lokale tiplijnen en meldpunten gebruiken. Idem voor Noord-Korea. Ook in Zuid-Korea is dat een zeer gangbare praktijk. India bijvoorbeeld heeft dan weer talloze apps om fraude en corruptie aan te melden. Corruptie, groot probleem in India. Daar kunnen burgers dat rechtstreeks via een app melden aan de lokale overheid. In verschillende Emiraten en Golfstaten is het ook gangbaar dat burgers via hun smartphone rechtstreeks burgers kunnen aangeven die zich niet aan de regels en wetten houden. Maar ja, als we even terugkeren naar ons op de website van de Vlaamse overheid bijvoorbeeld, vind je een hele lijst aan meldpunten. Een meldpunt voor discriminatie en racisme, daarvoor kun je terecht bij Unia natuurlijk. Maar er bestaat ook een meldpunt voor als je bij een sollicitatie gediscrimineerd zou voelen door een werkgever. Eentje voor grensoverschrijdend gedrag, voor geweld en kindermisbruik, voor milieuovertredingen zoals sluikstorten, voor dierenverwaarlozing, zelfs voor het smokkelen van uitheemse plant- of diersoorten.
1: Amai, echt?
0: Ja. En op overheidsniveau is het niet alleen Vlaanderen dat de kaart van de tiplijnen trekt of de meldpunten. Federaal, dat weet je, is de aanval geopend op de langdurig zieken die niet altijd even terecht op de zogenaamde ziekenkas zouden staan. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, die opperde daarom vorig jaar om een meldpunt te openen waarop dokters kunnen worden aangegeven die al te gretig ziektebriefjes zouden uitschrijven. Ook dat meldpunt werd door de oppositie een kliklijn genoemd. En meldpunten en tiplijnen bestaan ook op lokaler niveau. Sofia, ken je Bart Doshi?
1: Nee.
0: Dat is de CD&V-burgemeester van het West-Vlaamse Ledegem. Hij is bekend geworden als een hevige tegenstander van de Ventilus-verbinding, die hoogspanningskabels die onder meer door zijn gemeente zouden lopen. Maar die Bart Doshi van CD&V die profileert zich ook heel nadrukkelijk als spreekbuis van de West-Vlaamse boeren. En hij heeft op zijn website een meldpunt aangemaakt waar je alle negatieve publiciteit over de landbouw kunt rapporteren. Het is te zeggen, op zijn website kun je doorklikken naar een andere website, die heet veelbetekenend agribashing.be. En dat zet al een beetje de toon natuurlijk, want kritiek op de landbouw of boeren wordt daar dus gewoon agribashing genoemd.
1: Wow.
0: En er wordt op die site ook opgeroepen om mensen te rapporteren die zich daaraan schuldig maken, die de landbouw in een kwaad daglicht plaatsen. Ook daarvan wordt dan natuurlijk wel gezegd door krantencommentatoren dat dat eigenlijk gewoon een ordinaire kliklijn is, want merken tegenstanders op, ja, Als de leraar van je kind zegt dat te veel vlees eten ongezond is, moet je dat dan rapporteren of aangeven als een vorm van agribashing?
1: Agribashing?
0: Open vraag. Open vraag.
1: Ja, ja.
0: In 2019 richtte de Antwerpse burgemeester Bart De Wever dan weer het online platform Shield op. Hij kondigde het aan als een nieuw instrument om terrorisme te voorkomen. De Wever haalde de mosterd in New York. Shield is een platform waarop bedrijven, maar ook verenigingen en zelfs scholen informatie kunnen uitwisselen. En met name wat ze allemaal aan verdachts zien gebeuren.
2: Iedereen ziet wel dingen en kan die dan eventueel melden. Wat verdacht gedrag heet, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar een typisch voorbeeld is de doe-het-zelfzaak, waar iemand een bepaalde hoeveelheid van een chemische stof komt kopen, die ook explosief kan zijn. Ja, dan is het wel goed dat je die sector inlicht, dat iemand die stof aan het kopen is en dat de politie eventueel wel een gesprek wil voeren met die betrokkenen.
3: Toch gaat het volgens burgemeester De Wever niet om een kliklijn.
0: Zo, dit kwam uit het journaalstuk over de oprichting van Shield. En je hoorde meteen dat burgemeester De Wever zich ook moest indekken tegen de beschuldiging dat het gewoon een kliklijn zou zijn, heel die Shield. Nog een interessante, of opmerkelijke zal ik zeggen, kliklijn die kwam aan het licht in, of die werd opgericht eigenlijk in 2021. Want op 1 september 2021 postte Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken een video op TikTok om alle jongeren een goede eerste schooldag te wensen. Een video waarin hij te kennen gaf dat hij vroeger zelf niet zo uitkeek naar 1 september. En daar had Tom van Grieken ook een goede reden voor.
4: Morgen 1 september, voor velen van jullie de eerste schooldag. En ik had er eigenlijk een hekel aan. En hij werd nog in de hand gewerkt door een hoop linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas probeerden in hun lessen te verwerken. Dus maak er het beste van, zet uw beste beentje voor. En in 2024 gaan we wel de rekening presenteren aan al die linkse leerkrachten.
0: Van Grieken had het niet zo voor al die linkse leerkrachten en hun multiculturele onzin. Maar het was toch vooral dat laatste zinnetje dat intrigeerde en ook wel op gefronste wenkbrauwen werd onthaald. Want Van Grieken zou die linkse leerkrachten in 2024 eens de rekening presenteren voor hun linkse praatjes. Te verstaan bij de volgende verkiezingen. Want wat deed Vlaams Belang bij de start van dat schooljaar in 2021? Ze richtte een meldpunt op waar je zulke linkse leerkrachten kon aangeven. Leerkrachten die volgens Vlaams Belang hun machtspositie misbruiken om kinderen te indoctrineren met hun linkse gedachtegoed. Ja, politieke tegenstanders, maar ook krantencommentatoren, die hadden het over een intimidatiecampagne eigenlijk, hè, van overheidspersoneel of van, beter gezegd, van onderwijspersoneel. Vlaams Belang is in 2024 niet aan de macht gekomen en dus blijft het voorlopig ook een open vraag. Welke rekening al die gerapporteerde leerkrachten dan precies te wachten staat.
1: Ooit. Kan nog komen.
0: Kan nog komen. Intussen, geef ik maar even mee, is dat meldingsformulier wel nergens meer terug te vinden op de website van Vlaams Belang. Misschien is dat probleem opgelost, dat zou ook, dat weet ik niet. 2 jaar geleden lanceerden enkele academici trouwens een gelijkaardige kliklijn, maar dan voor proffen aan de UNIF. Die academici richten een clubje op, Hypatia, genoemd naar de Griekse wiskundige. Ze omschrijven zichzelf als, en ik citeer, een onafhankelijke groep van academici die pleiten voor het behoud van academische vrijheid en vrije meningsuiting. Maar je zou Hypatia ook gewoon een woke waakhond kunnen noemen, want zij maken op hun website een formulier aan om proffen of andere academici aan te geven die de woke-ideologie uitdragen. Weet je dat nog toen woke onze cultuur en onze beschaving bedreigde, toen het nog niet Poetin en Trump en Netanyahu waren en artificiële intelligentie, maar gewoon de woke-ideologie. Alert zijn voor sociaal onrecht en discriminatie, dat ging onze beschaving ja, te gronden storten. Enfin, dus wie te veel praatjes maakt over sociaal onrecht of discriminatie, of wie het tijdens de colleges aan de UNIF heeft over zoiets belachelijks als gender, wat toch een constructie is, dat weten we toch allemaal. Wel, dat kan daar dus allemaal gerapporteerd worden bij Hypatia. Ironisch genoeg dus allemaal onder het mom van de bescherming van de vrije meningsuiting.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat formulier bestaat wel nog trouwens.
1: Oh ja.
0: Tot slot vermeld ik graag nog één meldpunt en dat is dat van de Vlaamse regulator voor de media. Daar kunnen alle mediagebruikers terecht met klachten over wat ze zien op tv en ook wat ze horen op de radio.
1: Ja.
0: Dus let maar een beetje op je woorden vandaag, Lemaire.
1: Let jij maar eens een beetje op je woorden.
0: Oei, dat was ik vergeten. Tju.
1: Vincent Bilot, dank je wel.
5: Radio 1.

0: Lila met Lincoln B. De buitenring rond Brussel. 10 minuten extra rijden tussen Itteren en Eigenbrakel. En ook traag tussen Sint-Zevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio 1.
0: Mocht u tips hebben, iets willen klikken, kan altijd. Hè? Via de app of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.

Grace Jones is Slave to the Rhythm. Het is iets voor 11. We gaan luisteren naar het nieuws van 11 uur. En straks praten we verder over meldpunten met Kliklijn.

Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit.

0: Date jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update, voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Ziet je daar, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
3: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
2: Dat is goed vastgezet, hè?
3: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
2: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
3: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
2: Ja.
4: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die tijdsregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Een ticket naar paradijs.
9: Elke maand.
8: Romantisch weekend in Parijs.
9: Elke maand.
8: Leren surfen op Hawaii.
9: Elke maand.
8: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
9: Elke maand.
8: Pizza's proeven in Milano.
9: Elke maand.
8: Taco's maken in Mexico.
10: Win for life.
11: Win for life.
10: Win tot 5000 euro. Elke maand.
9: Elke maand, elke maand, elke maand.
10: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
12: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
13: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
14: Onrust stijgt bij bedrijven.
15: De energievoorziening komt in het gedrang.
16: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nederland lopen duizenden mensen rond met een hartimplantaat dat niet optimaal werkt. Dat blijkt uit een reportage op de NOS. Het probleem zit bij de draden van de Duitse fabrikant. Die gaan sneller kapot dan die van andere fabrikanten en geven dan soms onnodige shocks. Ook in ons land zijn de mogelijke problemen bekend, maar hier worden de draden nu al enkele jaren niet meer gebruikt. En er zijn manieren om de risico's te beperken, zegt cardioloog Frederik van Heuverswien van het UZ Gent.
20: Onze strategie over de jaren heen in ons ziekenhuis is altijd geweest om net om die reden te spreiden over alle verschillende leveranciers. Er zijn wereldwijd 5 grote bedrijven die apparatuur leveren. En we hebben altijd voorgehouden om te spreiden over de 5 verschillende merken. Net om het risico dat je bij 1 merk zit waarbij dat er als een probleem komt, heel veel patiënten hebt die met dat probleem geconfronteerd zijn, om dat toch enigszins te spreiden.
19: In Deelbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam gevallen was. De juiste omstandigheden worden nog onderzocht. Wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade afgebroken. Arbeidsinspecteurs die toezien op het welzijn op het werk voeren een onderzoek. Het Verbond van Belgische Ondernemingen is tevreden dat het Europees Parlement en de lidstaten een compromis hebben over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen in ruil voor een vaste heffing van maximaal 15% op Europese producten. Europa doet toegevingen, maar het is voor een hoger doel, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
21: Dat is hoger dan wat het vroeger was. Dus dat is op zich een spijtige aangelegenheid. Maar je moet het in de geopolitieke context van vandaag zien, die zeer onvoorspelbaar is, die zeer wispelturig is. En dan een vorm van stabiliteit creëren met uw belangrijkste handelspartner en ook met andere handelspartners in de wereld. Dat vind ik wel belangrijk.
19: Wolken en buien. Vanmiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag zon en al 25 graden of hoger. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
17: Radio 1.
18: De wereld van Sophie.
17: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen.

0: Lenny Lenny. Met Tambourine.
1: De wereld van Sophie.
0: Het meldpunt voor een eerlijke concurrentie kreeg vorig jaar een record aantal meldingen. 7873 meldingen van burgers die een vermoeden van zwartwerk, domiciliefraude of andere sociale fraude met de overheid willen delen. 8% meer is dat dan het jaar voordien. Het gaat over het buurmeisje dat een uitkering ontvangt en bijverdient als influencer bijvoorbeeld of op OnlyFans. De eeuwige concurrent die volgens jou niet alles correct gaat aangeven. Die ene man in de straat die van een uitkering leeft, maar dan overal in de buurt wel tuinwerken gaat uitvoeren. Die mensen die zijn niet veilig voor minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders, want zijn meldpunt draait als een tierlier. 1 op 2 meldingen leidt tot een onderzoek en in totaal leverden die onderzoeken vorig jaar 414 miljoen euro op. Goed voor een correcte gang van zaken. Maar zou u het doen? Zou u iemand aangeven die de kantjes ervan afloopt? Is dat onze plicht om misstanden te melden of is het toch vooral klikken? Klikspanengedrag. Anke van Meer trok de straat op met die vraag.
2: Verklikt. Goh, dat is zwaar, hè, verklikken.
3: Ik zal het nooit niet doen, dus... Ah nee, ik vind dat ieder zijn eigen ding moet doen. En...
4: Als het moet, dan moet. Maar als het niet nodig is, nee, dan laat je dat zo. Hè.
5: Klikken, dat doet je niet, vind ik. Zeker niet als iemand je persoonlijk in vertrouwen neemt.
3: Ik vind dat niet schoon zelfs.
6: Is het iets wat jij ooit zou doen?
7: Het hangt ervan af over wat het gaat, denk ik. Zo'n kliklijn bij de overheid of zo, denk ik het niet. Maar ik zou mensen er misschien wel eens op durven aanspreken, als ik ze ken. Hè. Of als het zo buren zijn of zo. Zo hopen dat ze dan een bepaald gevoel krijgen, want het is toch niet allemaal oké wat ik hier doe. Maar ik zou het niet officieel gaan melden, denk ik.
8: Ik heb er wel verschillende bij ze gezien dat ik zeg, ja...

0: hoe kan het? Maar we spreken nee. Mensen die in ofwel invaliditeit of wat ook in het zwart werken waren, verschillende klusjes, maar verklikken, nee, dat doe ik niet.
1: Dat valt te zien welke situatie, denk ik ook. Of het iets in uw voordeel of nadeel heeft. En ook gewoon, je moet eerlijk zijn. En als je voelt aan een andere persoon dat die niet eerlijk is, vind ik wel dat je het recht hebt om te klikken.
2: Dat is taak van de overheid. En als zij dat spontane controles doen en erop toekijken dat iedereen het spel correct speelt, heb ik daar helemaal niks tegen natuurlijk. Maar dat is niet aan ons burgers om elkaar te gaan controleren.
3: Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat dat goed of slecht is. En klikken, daar help je die persoon ook niet mee. Want dan weet hij nog niet of dat die fout is als die iets fout gedaan heeft. Dus het is niet aan mij om dat te gaan klikken aan iemand. Ik hoop alleen dat mensen inzicht hebben. Ik zal wel een persoon aanspreken. Maar het gaan klikken, daar heb je niks aan.
4: Ik vind dat nu niet echt een aangenaam gevoel eigenlijk. Maar ik denk dat sommige mensen wel serieus misbruik maken van het systeem. En dat in sommige gevallen het misschien wel kan. Maar ik zou het niet doen.
5: Jij zou het niet doen, maar je snapt wel dat mensen het doen.
4: Ik snap wel dat sommige mensen het doen, ja. Voor sommige redenen.
5: Voor welke redenen?
4: Mensen die langdurig, zogezegd, niet kunnen werken of niet en profiteren van het systeem.
6: Je kan nooit de situatie van iemand anders volledig inschatten. Je weet niet hoe die opgegroeid is, welke noden hij heeft, of hij medische problemen heeft en zo verder. Wij zijn geen rechters, hè? En wij zijn ook geen jury, tenzij we op de rechtbank zitten.
2: Voor mij is duidelijk, ik denk daar zelfs nog niet aan. Ik vind dat een taak van de overheid om dat te controleren. Andere mensen gaan verklikken om wat dan ook, tenzij dat het misdadige dingen zijn. Dat doet mij aan andere tijden denken, dus daar blijf ik ver van weg.
4: Daar zijn bepaalde regimes in deze wereld waar mensen verklikken deel uitmaakt van het regime. Om zo de mensen dingen. Dat willen we niet, hè. Dat moet duidelijk zijn, maar ik begrijp wel dat het soms gebeurt.
7: Ik vind dat soms moeilijk als je op je werk ziet dat iemand echt de kantjes eraf loopt. En dan denk je zo van, is dat klikken? Moet ik dat zeggen? Maar je wordt er soms echt wel zelf heel lastig van als je dat allemaal ziet gebeuren.
5: Dus je hebt dan wel getwijfeld om iemand te verklikken?
7: Ik weet niet of dat klikken vindt. Klikken heeft zo'n negatieve klank eigenlijk. Maar ik heb het daar wel moeilijk mee gehad. Zo van, ik zie hier dingen gebeuren die niet oké zijn.
8: Ik vind dat geen mooi woord, klikken. Dus ik zou het zo niet noemen, denk ik. Ik snap wel dat sommige mensen het doen, want ja, iedereen moet zich eigenlijk aan de regels houden. Maar ik heb het zo moeilijk met het woord klikken.
5: Ja, waarom?
8: Ja, dat klinkt zo alsof je iemand bewust wilt pijn doen of zo. Terwijl dat je dat denk ik ook eerder uit je eigen gevoel doet. Van ik wil het goed doen en ik wil de andere mensen het goed doen.
9: Klikken. Snitchen.
5: Ik vind dat eigenlijk niet oké. Dat is echt erg voor de mensen zo tegenover. Hoe het nu, ik ging mijn vriendin snitchen. Dat ging erg overkomen. Nee, misschien, ja, dat gaat dat raken.
9: Dat gaat grotere problemen veroorzaken.
5: Nee. Ja, dat veroorzaakt wel veel problemen eigenlijk.
9: Als dat geen vriendin is, dan wel.
5: Dat maakt dat minder uit als dat geen vriendin is, vind ik.
7: Ik zou daar ook een beetje bang voor worden dat er conflicten van komen. En op termijn, nee, ik zou dat niet doen.
0: Ik probeer eerlijk in het leven te staan en ik hoop dat andere mensen dat ook doen. Mijn eerlijkheid gebiedt me om dat niet te doen.
5: Zijn er situaties waarin dat je zegt, dan is klikken wel toegestaan, ja. Dan kan het wel?
3: Tuurlijk, geweld of een misdrijf, maar dat noem je niet klikken, dat is uw burgerplicht. Dat is een groot verschil.
6: Ik ben in een speciale situatie en ik ben instructeur geweest voor de politie om hen Spaans te leren. En wij hebben wel heel veel informatie gekregen van die gemeenschap, omdat die ons vertrouwden. En daarmee hebben wij mensen kunnen arresteren die drugs verkochten, gangs en zo van die dingen. Dat vond ik een positief verklikken. Maar om iemand anders op te bellen gewoon. Soms heb je mensen die aan het scheiden zijn en zo. En die elkaar verklikken voor een reden. Dat vind ik niet goed.
5: In welke situatie zou het wel oké zijn om te klikken?
10: Als er iets gebeurt en je herkent iemand. Ik zal het zo zeggen.
11: Ja, maar dat is al een andere manier, hè.
10: Ja, maar klikken blijft klikken, hè. Ja. Allee,
11: ja. Gelijk bij een misdaad of zo, ja, natuurlijk. Dan zou ik het wel zeggen. Maar niet voor zo gewoon, ja, gelijk, ja, voor te werken of zo. Dat je iemand ziet werken dat niet mag werken, dat zou ik nooit niet doen. Maar bij een misdaad wel.
12: Als het echt om iemand zijn veiligheid gaat, dan vind ik wel dat dat mag. Ik heb ooit een vriendin gehad die iets verteld had tegen mij persoonlijk. En dat was wel heftig. En dan heb ik wel dat doorverteld. Allee, ik vind dat niet echt klikken. Maar dat was wel echt voor haar eigen veiligheid.
13: Beste voorbeeld? Iets stelen. Geweld of ja, zo'n situaties.
7: Ja, kindermisbruik of echt wantoestanden in uw buurt zijn, in gezinnen. Dan zou ik dat wel doen. Ja, zeker anoniem. Zeker.
0: Als men een van mijn naasten zou schade berokkenen daardoor, misschien wel.
14: Er was een vriendin en zij had iets gedaan dat niet mocht. En ze had tegen mij gezegd, zeg dat niet tegen mijn mama. En ik heb dat wel tegen haar mama gezegd. Om, in haar, voor haar eigen veiligheid, omdat ze zich iets destructief doen, heb ik gezegd dat ik wel naar mama gebeld en gezegd van ja, let op haar, want ze gaat iets doen dat niet mag.
5: Als jij iemand ziet stelen in een winkel of zo en jij ziet dat, dat je dat wil, dat de kassier gaat zeggen. En ook algemeen, als je een probleem hebt op school en mensen pesten u, dat je dat ook gaat zeggen tegen de leerkracht of tegen de directeur. Dan mag het.
8: Ja. Ja. Ja, dat is waar.
15: Of als iemand naar jouw toets afkijkt.
16: Ja. Ben jij ooit in je leven verklikt geweest?
6: Niet dat ik weet. Ik één keer op het werk, maar dat was gewoon iemand die jaloers was op mij. Die had gezegd dat ik niet genoeg deals gedaan had of zo. Maar dat was zonder gevolgen.
11: Mijn oudste broer die deed dat altijd. Dus.
16: Als kind?
11: Als kind, ja. Ik was eens uitgegaan met mijn andere broer. En mijn oudste broer had gaan klikken. En die is met ons komen halen met de papa in de auto. En dat vergeet ik nooit van mijn leven.
2: Ik denk het wel, omdat wij zelfstandigen zijn. Allemaal in de familie. En dat we al eens onverwachte controles hebben gekregen. Waar nogal een reukje aan is, denk ik. Ik denk niet dat ze dat spontaan doen, sommige controles. En dat dat op aanwijzen van sommige mensen gebeurt, ja.
17: We lijken allemaal ons eigen antwoord te hebben op de vraag of je iemands mogelijke misstappen zou gaan melden. Van absoluut niet tot zeker dat, ze zouden maar correct moeten zijn. Wanneer vinden we dat we de goede zaak dienen? Wanneer zien we iets als klikken? Daar gaan we dadelijk verder over praten.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Radio 1.
17: Als je intussen zelf zou willen reageren, weet dat dat altijd kan en mag. Je kan ons bereiken via de app van Radio 1 en op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Flea trouwens, samen met Nick Cave. Wichita Lineman.

0: is een cover, een country klassieker, oorspronkelijk van Glen Campbell, maar nu in de versie van Flea samen met Nick Cave, Wichita Lineman. Op de Antwerpse ring, 10 minuten extra rijden richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Elders alleen maar lichte vertragingen gemeld.
1: De wereld van Sophie.
0: Kliklijn voor sociale fraude breekt records. Dat was de kop in de morgen. Over het meldpunt voor een eerlijke concurrentie. Die kliklijn, zoals dat ook wel eens wordt genoemd, kreeg vorig jaar bijna 8000 meldingen binnen. Dat is een record. Nooit eerder gaven zoveel mensen hun kennissen en collega's aan bij de overheid. Iets curieus, want al van kindsbeen af leer je dat klikken, iemand verklikken, dat dat niet oké is. Niemand wil de klikspaan zijn. Maar de cijfers leren ons dat een gelegenheid om te klikken wel dan met beide handen aangegrepen wordt. Een zeer goeie morgen, Alain van Hiel.
2: Goedemorgen.
0: Sociaal psycholoog aan de Universiteit Gent. Verbaast het u dat het meldpunt nu record breekt, dat zoveel mensen bereid zijn om een andere aan te geven?
2: Ja, nee. Ik zou zeggen, ja, er is een stijging blijkbaar van 8%, als ik dat goed begrepen heb.
0: Klopt.
2: Misschien is onze staatsschuld ook 8% gestegen, bijvoorbeeld. Er zijn er nog wel andere dingen 8% gestegen. Nu, de spectaculaire toename zou ik dat nu niet noemen. Natuurlijk, als we over jaren heen gaan kijken en zo'n trend zou zich inderdaad aftekenen, dan kan je er inderdaad terecht over spreken dat het geen eenzame uitschieter is. Maar ja, mensen doen zoveel anoniem. Hè. Het internet, ja, soms zelfs niet anoniem. Hè, wat mensen allemaal durven intikken over anderen en dergelijke meer. Er zijn altijd maar meer rechtszaken, als ik het goed begrepen heb. Dus ja, ergens, ja, de gezelligheid is niet altijd even groot. Hè.
0: Nee, blijkbaar. Uit de cijfers van minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders leren we niet wat de motivatie is van mensen om zo'n melding te doen. Wat zou u vermoeden dat een motivatie of motivaties zouden kunnen zijn?
2: Wel, in mijn discipline, fraude gaat uiteindelijk over publieke goederen. Dat zijn goederen die we allemaal bezitten, waar we allemaal, ja, wanneer mensen niet bijdragen, allemaal aangetast zijn. En dan heb je twee soorten reacties, en dat zal u wellicht niet verwonderen. De ene zegt, het algemeen belang is heel belangrijk. Hè. Het is morele plicht om zo'n dingen, om erbij bij te dragen. En als mensen dat niet doen, dan moeten we dat zeggen. En anderen zeggen, oh ja, het gaat hier over mijn portemonnee. Dus je hebt altijd wat meer altruïstische neigingen en wat meer egoïstische neigingen. En die twee motivaties, die kunnen bij de ene tegelijk spelen, bij sommigen maar één van die twee. Zolang we dat niet daadwerkelijk bevragen in deze situatie van klikken, gaan we dat nooit weten natuurlijk.
0: Gaan we het nooit weten. Maar voor velen zal inderdaad een soort plichtgevoel tegenover de maatschappij meespelen. Ja. Ik draag bij, dus ik verwacht dat jij dat ook doet.
2: Ja, er zijn inderdaad in experimenten bijvoorbeeld, waar mensen daadwerkelijk eigen geld opofferen, weggeven, om iemand die niet bijdraagt te straffen. Ja, dus dat mag ons zelfs iets kosten. Ja, zeker.
0: Amai, wauw, dat is wel heel interessant. Het valt natuurlijk ook inderdaad, zoals u aangeeft, niet uit te sluiten dat sommige mensen het gewoon zouden doen om een ander een hak te zetten. Die er een manier inzien om een rivaal het leven zuur te maken.
2: Ja, ik vermoed dat dat heel afhankelijk is ook van het soort klachten, hè, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld, waar het vaak gemengd moet geweest zijn, is het nakomen van COVID-richtlijnen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar is het uw eigen gezondheid waar het over gaat uiteindelijk, maar ook het algemeen belang natuurlijk staat daar vooraan. Hè. Daar zitten die twee vermengd. Ik vermoed dat bij sociale fraude misschien mensen wel eens denken, oneerlijke concurrentie voor zichzelf is bijvoorbeeld, dat zou zomaar kunnen. En dan gaat daar meer die egoïstische component ook gaan beginnen meespelen.
0: Mm-hmm. Vervolgens vullen we online een formuliertje in en hopen we dat iemand voor ons de situatie gaat oplossen. Ja. In principe zou je ook naar iemand toe kunnen stappen en zeggen, ik vind dat precies niet zo leuk. Wat ik zie gebeuren, dat lijkt me fraude te zijn. Hou daar eens mee op. Dat is een weg die we dan niet kiezen?
2: Ik heb geboeid geluisterd naar de publieksreacties, of ze dat gaan doen of niet klikken. Sommige mensen zeiden, ja, ik zou erop afstappen. Nu, ik denk dat we misschien onszelf toch niet altijd zo heel goed kennen. Zeker, sommige mensen gaan dat doen. Maar wij leven in tijden waar we mensen moeilijk kunnen aanspreken, zelfs over triviale dingen. Hè, van, gooi dat hier eens niet op de grond, bijvoorbeeld. Bijna niemand doet dat nog.
0: Ja.
2: Dus ja, het is heel gemakkelijk om te zeggen, ik ga nooit klikken. Maar ja, ik ga nooit klikken, eigenlijk zou dat moeten vergezeld worden. Maar nee, ik ga die persoon zelf aanspreken. Maar of dat in de feiten zo vaak gebeurt, daar heb ik mijn grote twijfels bij.
0: Ja, die rechtstreekse confrontatie, waren we daar vroeger beter in?
2: Ik vroeg het van wel. Maar ik denk dat het altijd awkward geweest is. Meneer de concurrent, ik heb gezien dat jij illegaal aan te werk stelt. Kunnen we daar eens over praten? Ja, dat zijn niet de zaken waar je dat gemakkelijk gaat doen, natuurlijk.
0: Ja. Je riskeert een toek op je bakkes.
2: Bijvoorbeeld.
0: Je zet wel wat op het spel zelf dan.
2: Of je krijgt zelf een klacht.
0: Ja, terwijl wanneer je zo'n meldpunt gebruikt, dan neem je geen enkel risico, waardoor, ik zie het in de reacties, mensen dat zien als iets bijzonder laf om te doen. In hoeverre speelt die anonimiteit een rol bij dat soort meldpunten?
2: Bij alle dingen die je die afkeuring opwekken, is anonimiteit natuurlijk belangrijk. Hè? Dat spreekt voor zich. Dus wanneer we dingen doen die we liever niet in de openbare ruimte hebben, waaronder dat soort gedrag uiteraard, ja, dan is anonimiteit een manier om dat gedrag wel te stellen.
0: Er is zo'n consensus dat klikken fout is. Een klikspaan, dat is geen compliment. Wanneer je iemand zo gaat noemen, we houden daar niet van. Waarom is dat eigenlijk zo een beetje een consensus?
2: Ja, maar je moet dat ook een beetje zien als een gradient, denk ik. Hè? Want als we mensen aanspreken, dan vinden we dat wel oké is, zo gezegd. Hè? Maar niet dat we dat doen, maar ik vermoed het heimelijke daarachter, hè, dat een groot probleem zal zijn voor de meesten.
0: Ja, dat je stiekem iets gaat zeggen over iemand zonder die te betrekken.
2: Ja, ik denk aan, ja, dat is niet fair, dat is hypocriet, dat is achterbaks. Al die dingen komen natuurlijk direct in associatie op. Dus dat zorgt ervoor dat het niet iets is dat je graag vooruitkomt, denk ik.
0: Ja, je doorbreekt een beetje de loyaliteit die andere mensen veronderstellen dat hier is binnen een groep.
2: Jazeker, en dat is wanneer het concreet gaat en mensen weten dat jij bijvoorbeeld dingen aanklaagt, dan hebben we bijvoorbeeld het fenomeen van klokkenluiders. Ik moet u dat niet uitleggen, maar er zijn heel wat gevallen van klokkenluiders waar het die mensen dus werkelijk ook maar heel, heel lastig gekregen hebben en uitgespuwd werden door een organisatie natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat loyaliteitsaspect daar is heel belangrijk. Hè? Dat is zogezegd een, ik ga het zo zeggen, verrader.
0: Ja, ja, ja. Inderdaad, we hebben ooit eens een uitzending gemaakt over klokkenluiders. Ik herinner mij ook dat toen een van de getuigen zei, iemand die een

0: belangrijke wantoestand had aangeklaagd. Dat is, ik zou het nooit meer doen.
1: Maar kijk, dat is daar ook. Je hebt daar, ja, dat kan een egoïstische motivatie ten grondslag liggen. Maar vaak is het ook eerder altruïstisch ten bate van de organisatie. En het is dan wel heel ironisch natuurlijk dat die organisatie u dan eigenlijk met de pek en veren besmeurt en u wandelen stuurt.
0: Ja, in sommige organisaties inderdaad zal de klokkenluider omarmd worden, in andere bespuwd en weggeduwd worden.
1: Dat laatste vooral, ja.
0: Ja. Heel veel mensen zeggen in de rondvraag klikken, dat doe je niet. Mm-hmm. Wanneer nu de buurman een moord gaat plegen, dan neem ik aan dat we dat een goede zaak vinden, wanneer je dan wel de politie belt. Waar ligt ergens de grens?
1: Ja, maar het gaat hier natuurlijk over het meldpunt van minister Beenders, als ik het goed heb. Mm-hmm. Ik vermoed dat je wel een andere telefoonnummer gaat draaien wanneer je eerder interpersoonlijke dingen gaat constateren, geweld en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk een politieaangelegenheid. Trouwens, schuldig verruim, zoiets bestaat ook. Dus ik vermoed dat gewoon ook veel natuurlijker is om dat te melden. Iedereen snapt dat je geen persoonlijk gevaar wilt lopen door mensen die ruzieën of mensen die geweld gebruiken tegen te houden.
0: Mm-hmm. Hoe kijkt u naar dat soort meldpunten? Als het meldpunt voor een eerlijke concurrentie, vindt u dat interessante initiatieven?
1: Ja, eerlijk gezegd, ik denk, bij de publieksreacties kwam het ook aan bod, hè. We moeten natuurlijk opletten dat we geen Gestapo-maatschappij worden of een Stasi-maatschappij. Het zijn nu toevallig twee Duitse voorbeelden, maar u snapt wel, Oost-Duitsland in de tijd, daar was bijna een helft van de bevolking bij wijze van spreken een verklikker. Hè? Mm-hmm. Dus het wantrouwen in elkaar stijgt natuurlijk heel, heel hard. Hè? Terwijl vertrouwen nu net zo'n basisgrondstof is die ervoor zorgt dat mensen eerlijk hun belasting betalen, eerlijk hun sociale bijdrage enzovoort. Dus ergens zit er een soort contraproductief effect in. En aan de andere kant, ook geopperd door een van uw respondenten, het is toch wel de bedoeling dat de overheid dit soort zaken oppakt. Hè? Mm-hmm. En het rekenen op de burgers voor dit te doen, ik weet niet. Dat is voor een stuk het afschuiven van een eigen verantwoordelijkheid.
0: Hè? Ja, idealiter zal de overheid zelf de zaakjes regelen en hoeft een burger niet betrokken te zijn.
1: Ja, we vinden dat steeds meer in deze maatschappij. Hè, dat wat eigenlijk collectieve verantwoordelijkheden zijn, dat ervoor naar het individu zelf steeds meer gekeken wordt. Hè? Nee. Bijvoorbeeld in de strijd tegen drugs. Ja, maar jij gebruikt drugs. Jij zit de oorzaak van het probleem. Terwijl eigenlijk van de overheid verwacht wordt dat die drugs daar niet geraken.
0: Ja. Super interessant. Blij dat we u gecontacteerd hebben om hier wat over te reflecteren. Alain van Hiel, sociaal psycholoog aan de Universiteit van Gent. Heel erg bedankt.
1: Super graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Wendy en Lisa met Are You My Baby?
1: De wereld van Sophie.
0: Over klikspanen en meldpunten hebben we het. Nu het meldpunt voor een eerlijke concurrentie recordcijfers kan voorleggen. Nooit eerder melden zoveel burgers misbruik van het systeem door andere burgers. Het meldpunt ontstond ooit omdat mensen spontaan anderen kwamen aangeven.

0: leven. En dus, terwijl we de kinderen leren dat klikken dat dat niet zo netjes is, doen we toch intussen ook bij tijd en wijle. Wanneer we vinden dat de overtreding te groot is, het maatschappelijk belang te groot is, of de ander gewoon een vervelend ventje is. Maar wat doe je nu als je dat vervelend ventje heel goed kent? Een zeer goedemorgen, Bart Bogaert.
1: Goedemorgen, Sophie.
0: Jij kent zo'n verhaal.
1: Ja, ik ga je zelfs meer vertellen. Ik ken er twee dat soort verhalen, Sophie. En ik wil het eerste misschien laten beginnen in de bibliotheek van Union College. Dat is een universiteit in Schenectady, in de staat New York is dat. Mm-hmm. Op een middag in oktober van het jaar 1995. Professor Linda Patrick, die werkt daar, die doseert daar filosofie, die heeft daar op die dag tijdens haar middagpauze afgesproken met haar man, David, die een vrije dag heeft. En wat doen ze? Ze gaan samen zitten in de universiteitsbibliotheek om de krant te lezen.
0: Knus.
1: Knus, ja, een beetje eigenaardige activiteit om te doen op een vrije dag. Maar goed, dat was toen nog wat mensen deden als ze op hun gemak even de krant wilden lezen en ze zelf thuis geen abonnement hadden. Ze gingen naar de leeszaal van de bibliotheek. We zitten in de jaren 90.
0: Om zo'n lange stok van het rek te halen waar die krant dan tussen geperst zat.
1: Ja, die je nog altijd in sommige cafés ook vindt waar je rustig de krant kan lezen. Maar goed, ze lezen daar in die leeszaal dus een speciale editie van The Washington Post. Want The Washington Post die pakt die dag uit met een heel bijzonder verhaal dat de hele Verenigde Staten in de ban houdt op dat moment. Ze publiceren namelijk een stuk uit een manifest van de Unabomber. Voor wie de Unabomber niet kent, de Unabomber, dat was een wiskundige, een hoogopgeleide terrorist die tussen 1978 en 1995 16 bombrieven verstuurde, hoofdzakelijk naar universiteiten en luchtvaartmaatschappijen. Vandaar trouwens UNA, de UN van universiteit en de A van airlines, de Unabomber. Daar zijn bij al die bombardementen of bij al die aanslagen, daar zijn in totaal 3 doden en 23 gewonden bij gevallen. En de FBI is er op dat moment al 17 jaar lang koortsachtig naar op zoek. Het is trouwens nog altijd een van de langste en duurste opsporingen die de FBI ooit heeft uitgevoerd. Maar goed, die dag in oktober 1995 verschijnt er dus in de Washington Post een stuk, een zestal pagina's van een manifest van die Unabomber, een manifest dat hij aan de politie heeft gestuurd. Een heel zwaar aangezet, apocalyptisch stuk is dat, vol heel gezwollen retoriek, waarin de man pleit tegen de technologische evolutie die volgens hem de menselijke vrijheid aan banden heeft gelegd en die bovendien de natuur verwoest. Allemaal geschreven op een ouderwetse typemachine. En Linda Patrick en David, die zitten dat daar samen te lezen in de leeszaal. En hoe verder ze lezen in dat manifest, hoe meer het Linda en David begint te dagen. Die stijl, dat gedram, die manier van redeneren. En ze kijken eens naar elkaar en ze weten meteen van elkaar wat ze denken. Ze kunnen het niet luidop zeggen, want ze zitten in een leeszaal en daar moet je zwijgen natuurlijk. Maar ze zijn het nu allebei 100% zeker. Ze kennen de oplossing van het grootste geheim van dat moment, namelijk de identiteit van de Unabomber. En als ze even later in het bureau van Linda zitten, durft David het luidop te zeggen: die Unabomber, dat kan alleen maar mijn broer zijn.
0: Oh.
1: Theodore Ted Kaczynski. Exactly my thoughts, zegt zijn vrouw Linda daarop.
0: Oh, wat een moment.
1: Wat een moment. En wat doet een mens in zo'n situatie? Wel, ik ga het je straks vertellen, of toch tenminste wat David Kaczynski dan gedaan heeft, zal ik je vertellen. Maar ik ga er eerst een ander verhaal bij halen dat zich ongeveer rond die tijd, 1995, 1996, afspeelt, een kilometer of 300 oostwaarts in Boston, Massachusetts. Daar verdwijnt James, bijgenaamd Whitey Bulger, compleet van de radar. Whitey Bulger, dat is een gangster die aan het hoofd staat van een beruchte misdaadorganisatie.

0: demonstratie in Boston, de Winter Hill Mob. De Winter Hill Mob die in de jaren 80 verantwoordelijk is geweest voor de moord op minstens 21 mensen. Maar Whitey Bulger verdwijnt dus schijnbaar van de aardbodem eind 1995. Hij is getipt, blijkt achteraf, door een jeugdvriend van hem die bij de FBI werkt en voor wie hij regelmatig mensen van rivaliserende bendes verklikte. Op zich een waanzinnig verhaal al, maar daar gaan we nu niet al te diep op in. Ik geef het alleen maar mee, omdat het hier vandaag toch over verklikken gaat. Maar wat heel interessant is, en wat ervoor zorgt dat die verhalen van Whitey Bulger en van de Unabomber Ted Kaczynski vaak samen verteld worden, zoals ik nu ook aan het doen ben, hè, dat is dat ook Whitey Bulger een broer heeft die hij in een heel lastig parket brengt. Die broer, dat is bovendien niet van de minste, William Bulger, dat is een alom gerespecteerd professor in de politieke wetenschappen, een prominent lid van de Democratische Partij in de Verenigde Staten, voorzitter van de Senaat van Massachusetts en ook rector van de University of Massachusetts. Niet de eerste, de beste dus. Maar William Bulger is in de eerste plaats een trotse Ier. En onder Ierse immigranten in Boston, in de Verenigde Staten, dat heeft William Bulger van thuis altijd meegekregen, is familie en loyaliteit aan de familie heilig. In alle omstandigheden. En dat moet zeker en vast door het hoofd van William Bulger gegaan zijn als hij na de verdwijning van zijn broer verschillende telefoontjes en brieven van hem krijgt waarin hij zijn oudere broer om advies vraagt. Tijd dus om opnieuw dezelfde vraag te stellen. Wat doe je in zo'n situatie? Verklik je je broer of zwijg je in alle talen? En welke rol speelt je eigen situatie daarin? Ja, je zou kunnen denken, en ik denk dat vele mensen dat zullen denken, ja, dat is een no-brainer, maar David Kaczynski en William Bulger, ja, die hebben wel op een totaal andere manier op die moeilijke vraag geantwoord. Ik laat misschien eerst David Kaczynski, de broer van de Unabomber dus, zelf uitleggen wat nu precies het dilemma voor hem was.
1: You know, if we do nothing, we might wake up someday and find out there was another person blown up, another person killed. If that were to happen, we'd have to go through the rest of our lives with the blood of innocent people on our hands. I mean, that's unthinkable.
0: Ja, als we niets doen, dan komen er misschien nog mensen om en dan zullen we misschien de rest van ons leven met het besef moeten leven dat we bloed aan onze handen hebben. Maar daartegenover staat dit.
1: Of course, there's Ted, there's me, there's our relationship. But more than that, there's our mother who's worried about Ted for years and realizing this could cause her to have a heart attack, a stroke, her happiness would end, she might never sleep well again.
0: Wat met de band tussen mezelf en mijn broer Ted? En wat zou dat betekenen voor onze oude, aan haar hart lijdende moeder, die hier misschien wel onderdoor zal gaan? Ja, David Kaczynski die heeft het erover, uitgebreid met familie en vrienden. En hij komt uiteindelijk tot een besluit.
1: As much as we tried to think about that, there was no way out. Right. Ultimately, we thought we're the only people who could stop the violence. Right. If Ted is the Unabomber, we're the only people who know him well enough to stop him. We were morally obliged to do that.
0: Ja, wij waren de enigen die hem konden ontmaskeren. En dus waren we moreel verplicht om dat te doen. En dus geeft David zijn broer aan. En na 17 jaar, ja, wordt de Unabomber dus eindelijk gevat in een klein houten huisje, een hutje diep in een bos in Montana. En dus ja, David Kaczynski die geeft zijn broer aan omdat hij zich moreel verplicht voelde. Een andere oplossing was volgens hem niet mogelijk. Maar dat is niet hoe William Bulger, de toppoliticus en de broer van de maffiabaas, daarover dacht. In 1992, nog voor de vlucht van zijn broer, kreeg William in een interview al vragen over de criminele activiteiten van Whitey.
2: Some people might go to great pains to distance themselves, to disown even a brother who went wrong. You've not done that.
3: No. He's my brother. I care about him.
0: Ik hou van mijn broer en ik zal me nooit van hem distancieren, zegt William. En dat doet William ook niet als er een officiële aanklacht tegen zijn broer komt in 1995 en hij op de vlucht slaat. In 2002, Whitey is dan al 7 jaar op de vlucht, wordt William daarover officieel aan de tand gevoeld door een parlementaire onderzoekscommissie.
4: Did you know that he was involved in murder?
3: No, I do not.
4: Did you know he was involved in narcotics trafficking?
3: No.
4: Did you know anything about the Winter Hill Mob?
3: The what?
0: Moord? Drugshandel? De Winter Hill Mob? Dat zegt me allemaal niks, zegt William Bulger in die onderzoekscommissie voor de Senaat. Zegt me allemaal niks, maar nochtans blijkt uit het onderzoek dat Bulger verschillende keren zijn broer aan de lijn heeft gehad. En hem heeft gezegd dat hij zichzelf niet moest aangeven, want dat dat niet in zijn belang zou zijn. En hij heeft hem ook tijdens die gesprekken juridische bijstand beloofd, mocht het ooit nodig zijn.
5: Allee.
0: Ja, William Bulger, uiteindelijk, pleads the fifth, zoals dat heet in de Verenigde Staten. Hij doet een beroep op zijn zwijgrecht, het zogenaamde vijfde amendement.
6: One of the Fifth Amendment's basic functions is to protect innocent men who might be ensnared by ambiguous circumstances. I find myself in such circumstances.
0: Een van de belangrijkste functies, een van de belangrijkste doelen van het vijfde amendement is het beschermen van onschuldige mensen die door onduidelijke omstandigheden in de val zouden kunnen lopen. En ik bevind me in dat soort omstandigheden. Dat is de verklaring waar hij jarenlang bij blijft. Het heeft William Bulger zijn job als rector gekost, maar hij is blijven zwijgen. En het heeft uiteindelijk 16 jaar geduurd tot 2011 voor Whitey Bulger uiteindelijk geklist is kunnen worden. Zowel David Kaczynski als William Bulger, de broers van de criminelen dus, die hebben zowel forse kritiek als heel veel lof gekregen.
5: Dat maakt het zo moeilijk.
0: Ja, want Kaczynski die kreeg te horen dat iemand die zijn eigen broer verraadt nooit in niets nog vertrouwd zou mogen worden. En William Bulger, ja, die kreeg het verwijt dat hij zijn familiebelang boven slands belang had gezet en daarom nooit nog een politiek ambt zou mogen uitoefenen, wat hij trouwens uiteindelijk ook nooit meer gedaan heeft. Maar ik wil maar zeggen, ja, we gooien het in de groep zeker.
5: Ja, dat is moeilijk, hè, om daar iets over te beslissen. Maar ja, goed, misschien heeft u er een sterke mening over. Laat gerust weten via de app of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dankjewel, Bart Bogaert.
0: Alsjeblieft.
7: Radio 1.

0: Follow the Sun van Xavier Rudd en daarvoor het zesde metaal met Label. We gaan er duidelijk niet uitkomen wanneer je iemand misstappen moet melden en wanneer zeker niet. Het is een kwestie waar elk zijn eigen redenering in heeft. Wat het boeiend maakt. Mocht je wat gemist hebben, herbeluisteren kan via VRT Max.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Men probeert een belastingverhoging dat tegen de geest gaat van deze regering. Die altijd zegt van wij willen werken niet meer belasten. Maar men doet het toch. Maar men camoufleert het in deze centenindex. Om ja, op die manier een andere perceptie te creëren bij de mensen. Dat we het niet toe hebben dat onze belastingen verhoogd worden.
1: Uitgesproken raad.

0: 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.

0: terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
4: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
5: Mijn eenmanszaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
4: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
5: Meer info op lab9.be.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Je kent het gevoel ongetwijfeld. Je bent iets vergeten, maar je weet begot niet wat. Dat gevoel, dat krijgt een naam in het ontbreekwoord in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Universiteit Gent wil de pro-Palestijnse actievoerders zo snel mogelijk weg uit het rectoraat. De Vlaamse werkgevers zijn tevreden nu er een Europees compromis is over handelsafspraken met de VS. En Rusland en China hebben afgesproken om nauwer samen te werken. De Universiteit Gent is een juridische procedure gestart om de bezetting door pro-Palestijnse actievoerders te stoppen. De actievoerders bezetten sinds vanochtend het rectoraat. De universiteit stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Volgens de UGent was die stap nodig, zegt rector Petra de Sutter.
13: Nu zien we dat de vredevolle protestactie, zoals ze begonnen was, echt wel totaal geëscaleerd is. Dat er geen dialoog meer mogelijk is. Maar ook dat er vandalisme optreedt, beschadigingen, kantoren worden bezet. Dus dit is echt wel iets waar we een einde moeten aanmaken. En de enige correcte manier om dat te doen is via juridische weg. Die procedure is intussen gestart.
12: Wart Schoepen aan het rectoraat van de UGent. Maken de actievoerders al aanstalten om te vertrekken?
14: Nee, zeker niet. Je hoort het hier achter mij. Ze zijn nog altijd leuzes aan het skanderen. Ze verschansen zich een beetje ook in het gebouw waar ze vroeger wel, waar ze eerder deze ochtend wel buiten ook stonden. Zijn er nu meer mensen binnen in het rectoraat. Er zijn ook wat mensen op het dak gekropen. Daar zaten ze deze ochtend ook al. Maar dat nieuws is nu aan het vallen. Ik zie ze ook overleggen. Ik denk dat ze een beetje schrikken van toch die reactie van de UGent. Maar het ziet er niet naar uit dat ze er snel werk van zullen maken. De politie is hier aanwezig en zal misschien optreden, maar moet dus wachten tot er een uitspraak komt van de rechter. In kort geding. Dat kan enkele uren, maar misschien ook enkele dagen duren. Dus binnenkort horen we daar meer over.
12: Dankjewel voor je verslag, Wart. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam gevallen was. De juiste omstandigheden worden nog onderzocht. Wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade losgekomen. De vrouw van 58 is ter plaatse overleden. Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat het Europees Parlement en de lidstaten een compromis hebben over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen in ruil voor een vaste heffing van maximaal 15% op Europese producten. Frank Beks van VOCA vindt de nieuwe situatie niet ideaal, maar beter dan de onzekerheid van de afgelopen maanden.
15: Die 15% is zeker en vast een fors tarief. Zeker als je weet van waar we komen. Dat was een veel lager tarief. Het is voor vele producten een stevige verhoging. En uiteindelijk moet ons doel wel zijn om dat tarief naar beneden te krijgen. Merk ook op dat het handelsakkoord geldt tot het einde van de legislatuur van Trump. Dus we hopen natuurlijk dat er op een bepaald moment wel terug normalere handelsrelaties mogelijk zijn aan veel lagere tarieven. Daar wordt iedereen beter van.
12: Rusland en China gaan nog nauwer samenwerken. Dat hebben de Chinese president Xi en de Russische president Poetin afgesproken tijdens Poetins staatsbezoek in Peking. China is de belangrijkste afnemer van olie en gas uit Rusland. Maar Veerle de Vos over een geplande nieuwe pijpleiding tussen beide landen is nog geen overeenkomst.
16: Wel, voorlopig niet. Er is wel een overeenkomst over de route en de bouw van de pijpleiding via Mongolië naar China, maar nog

0: over alle details van het plan. Over de pijpleiding wordt al 10 jaar onderhandeld. In totaal moet ze 2600 kilometer lang worden en ze zou 50 miljard kubieke meter gas per jaar naar China kunnen leiden. Sinds de oorlog in Oekraïne heeft China Europa vervangen als grootste afnemer van Russische olie en gas. En Rusland heeft de inkomsten uit China brood nodig om zijn economie draaiende te houden. En door de oorlog in Iran is ook China afhankelijker geworden van energie uit Rusland. Dat er ook tijdens dit staatsbezoek aan Peking geen concreet akkoord is ondertekend, is dus geen goed nieuws voor Rusland. Nu, de top tussen beide landen is nog niet helemaal afgelopen. Straks gaat Poetin nog op de thee bij Xi.
1: Dankjewel, Veerle. De Vlaamse regering wil het Amerikaans theater in Brussel nieuw leven inblazen en er een Vlaamse culturele plek van maken. Het theater was het paviljoen van de Amerikanen op de wereldtentoonstelling in 1958. Daarna heeft de VRT het gebruikt tot in 2012 en sindsdien stond het wat te verkommeren. Maar daar wil Vlaanderen verandering in brengen. Peter de Kroebelen.
2: Dit ademt geschiedenis en nostalgie. Vlaanderen wil het Amerikaans theater, waar tegenwoordig ateliers zijn, in volle glorie terug. Minister van Brussel en media Sieltje van Achter.
3: Vandaag stellen we de haalbaarheidsstudie voor van het nieuwe plek voor het Amerikaans theater. Dat wel heel iconisch is, maar vandaag leeg staat. En we willen daar met de Vlaamse gemeenschap een nieuwe invulling aan geven. En dus we hebben een studie gemaakt van wat kunnen we hiermee doen.
2: Nu wordt 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om de eerste herstructureringen te doen. Maar de plannen zijn ambitieus. Heel de site uitbouwen tot één grote plek vol cultuur en beleving. Budget van 70 tot 170 miljoen euro. Vlaamse minister van Cultuur, Caroline Genet.
4: We willen het een nieuwe bestemming geven als een innovatieve, experimentele plek voor beeld, geluid, voor innovatie. En dat gaat een stapsgewijze oefening worden met heel veel inspraak, met heel veel stakeholders, maar vooral met een heel straffe infrastructuur werken.
2: Afwachten hoeveel er tussen droom en daad komt te staan en of er wel geld zal zijn.
1: Het graspollenseizoen is gestart, zegt Gezondheidsinstituut Cienzano. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten en dat zal de volgende dagen en weken nog toenemen, verwacht Cienzano. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen en daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Het graspollenseizoen loopt gewoonlijk tot in juli. Afwisselend wolken en opklaringen en vooral in het oosten nog kans op een bui. Vanaf het westen wordt het droog, maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden. Vooraan de pro-Palestijnse actievoerders bij de UGent. De universiteit wil hen zo snel mogelijk weg en stapt naar de rechter in kort geding nu ze het rectoraat bezetten en daar schade hebben aangericht. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
6: Radio 1.
5: Nieuwe feiten.
6: Met Lieven van den Houten.
7: Helemaal helder, het nieuws van 12 uur met Sophie van der Donkt. Waarvoor heel veel dank. Maar het nieuws van de dag is toch dat Rusland reclame maakt in de ruimte. Op raketten. Tegen betaling. Bedrijven krijgen hun logo duidelijk zichtbaar op een raket als ze ervoor betalen. Een Russische bank heeft het al gedaan, de Russische staatszender en ook een Russische koffieketen. Hoeveel dat kost is niet bekend. De prijs hangt af van de locatie op de raket en de grootte natuurlijk van de advertentie. Maar Rusland hoopt op die manier ruimtereizen iets betaalbaarder te maken. Kijk, kapitalisme in het land van Lenin. Hoe zit dat trouwens in Amerika? Wel, de NASA als overheidsbedrijf mag geen reclame maken, maar SpaceX zou dat wel kunnen. Bedrijven zijn echter niet happig, want stel een lancering mislukt. Ja, dan explodeert je logo live op televisie terwijl er miljoenen mensen naar zitten te kijken. Dat wil je niet hebben. Russische bedrijven zijn daar niet bang voor. Want ja, wie heeft er ooit al een Russische lancering zien mislukken? Toch?
6: Het is woensdag 20 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
7: Van een digitale detox word je niet per se gelukkig, blijkt uit onderzoek. In Denemarken bestaat er zoiets als een kaneeldouche. Lekker. En we vinden een woord voor het gevoel dat je iets vergeten bent. En waarom vindt mijn vrouw mijn verloren sleutels en ik niet?

0: Richard Fairbrass, het was toen een echte aandachtzuigende seksgod. Intussen is hij ook al 72, want we hebben het over de jaren 90. Right Said Fred, zo heette zijn groepje. En Deeply Dippy.
1: Nieuwe feiten.
0: Ik moet zeggen, zelf had ik er nog nooit van gehoord. Maar in Denemarken is het naar het schijnt een fenomeen. Met name de kaneeldouche. Jeroen Visser, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onze man in Scandinavië. Jij zit veilig in Zweden, dus het is iets Deens. Je hebt nog geen kaneeldouche gehad.
2: Nee. Maar ik heb iemand gesproken die er heel veel heeft meegemaakt. Dus,
0: is dat die fotograaf, die Tobias Nicolai?
2: Ja, die zegt dat hij er wel 20 heeft gezien. Tussen de afgelopen jaren. Hij is een zeer ervaren kaneeldeskundige.
0: En maakt foto's overal in Denemarken van die kaneeldouches. Die foto's staan vandaag in de Volkskrant. Ik moet zeggen, dat zijn spectaculaire beelden. Wat is daarop te zien?
2: Ja, veel kaneel. Dat in de eerste plaats. Ja. Je ziet een soort bruin-oranje wolk eigenlijk. Dat is het moment waarop eigenlijk kilo's kaneel over een Deense jonge man wordt uitgestort.
0: Hoeveel kilo's?
2: Ja, tot wel 20.
0: 20 kilo kaneel? Ja. Gemalen, ja. Neem ik aan, in poedervorm?
2: Ja, in poedervorm. Dus dat wordt op iemand uitgegooid of geblazen. Bijvoorbeeld met een bladblazer.
0: Jezus. Kaneelkanon.
2: Ja, kaneelkanon, precies. Dat allitereert ook lekker. En dat is een traditie, ja, die is een beetje uit de hand gelopen, kun je wel zeggen. Maar dat is een traditie om jongens en meisjes die 25 jaar zijn geworden en nog niet gehuwd, dus dat zijn er nogal wat natuurlijk, om die een kaneelfeestje te geven. Vroeger kreeg je dan een zakje kaneel aan de deurpost. Hè,
0: dat is het eigenlijke traditionele ritueel. Een zakje kaneel bij de deurpost.
2: Ja.
0: Dat is de 19e eeuwse versie daarvan.
2: Ja, lang geleden in ieder geval.
0: Toen hadden ze nog geen bladblazers.
2: Ja, want als je niet getrouwd was, dan heette je een kaneeljongen of een kaneelmeisje. Zo werd het dan gezegd. En dan kreeg je een kaneelsnoepjes of een zakje kaneel. Maar,
0: waar dat dan weer vandaan komt, dat weet niemand.
2: Nee, dat weet niemand inderdaad. Die naam is zo overgewaaid uit de geschiedenis. En daar is er op een gegeven moment deze traditie bijgekomen. En ook niet overal in Denemarken, maar vooral op het platteland. En dan voornamelijk op Jutland, dat grote eiland.
0: Het grootste eiland van Denemarken. Hè? Links, ergens, in het westen.
2: Ja, je kunt eigenlijk geen eiland noemen zo groot als het. Aarhus en zo, dat soort plekken. Ja.
0: Het Deense platteland. En het is dus een soort grap eigenlijk.
2: Ja, het is een soort grap. Een soort platte kar door het dorp. Een soort vrijgezellenfeest, maar dan iets kleiner. Maar ja, door sommige vriendengroepen heel serieus genomen. En dan wordt het slachtoffer ontvoerd op de dag dat hij 25 wordt bijvoorbeeld. En dan wordt
0: dus je kunt niet nee zeggen?
2: Nou, liever niet. Nee, ik denk dat ze het zelf ook wel leuk vinden. En zij weten, als zij zijn geweest, dan komen zij natuurlijk ook weer aan de beurt bij de volgende keer als een van hun vrienden 25 wordt. Allemaal in hetzelfde jaar vaak natuurlijk. Dus, het is, en dan moet het weer groter en beter.
0: Juist, het is een competitie. Vandaar dat het uit de hand aan het lopen is.
2: Ja, precies. Ja. Ze bedenken echt spectaculaire dingen. Die jongens zijn vaak ook handig natuurlijk. Dat vertelde die fotograaf. Dat zijn jongens die werken met hun handen vaak ook, over daar op het platteland. En die kun je wel toevertrouwen met een kaneelkanon bijvoorbeeld. Of iets ombouwen tot een kaneelblazer. Of
0: een brandblusapparaat bijvoorbeeld.
2: Ja, precies.
0: Ja, maar ik zag, gek genoeg, die foto's zijn allemaal 's avonds of 's nachts gemaakt. Dat maakt het natuurlijk nog satanischer om het te zien. En ik zag zelfs iemand gekruisigd onder de kaneel.
2: Kaneelkruisiging, ja dat is een van de
0: varianten.
2: Hij zegt ik leg die foto's verder ook niet uit. Het is een beetje hij heeft er een beetje mystieke beelden van gemaakt door zijn belichting en de manier inderdaad zijn positie met de camera. Maar hij vertelde inderdaad dat jongeren worden vastgebonden, wel eens met hun handen aan een lantaarnpaal of aan een boom.
0: Ja.
2: En dan gaat het gebeuren. Dan wordt het kanon tevoorschijn gehaald. Of de grote kliko, een vuilnisbak vol met kaneel. En die wordt dan uitgestort. En dat is dan. En dat niet alleen. Hè. Ze worden ook vaak nog eerst ingesmeerd. Bijvoorbeeld met olie of water, koud water over iemand heen gooien. En dan de kaneel. Want ja, dan blijft het veel beter plakken ook.
0: Juist. Ik zie ook hier en daar duikersbrillen. Dat lijkt mij ook geen overbodige luxe.
2: Nee, ja, en hij zelf ook vertelde, hij heeft een soort van verfpak aan en heeft zijn camera ook helemaal ingepakt met in dat soort afwikkelplastic, zodat je ook geen korreltje of geen mini stukje kaneel in zijn camera zou komen.
0: Ja, is de kaneel zo goedkoop in Denemarken? Dat vraagt de mens zich toch af, 20 kilo kaneel. Dat
2: zou wel omhoog zijn gegaan, denk ik. Door.
0: Nu, zegt dit iets over de Denen en hun belang die ze hechten aan rituele tradities, sociale cohesie?
2: Ja, ik moet zeggen, ik had er ook nog nooit van gehoord tot het op mijn pad kwam. En ik natuurlijk ook gefascineerd raakte door die foto's. Dus, en er zijn ook Denen die in Kopenhagen, en je laat deze beelden zien, die zijn net zo verrast als wij. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen, oh, dit is echt typisch Deens. Yeah. Maar ik weet dat ook in Nederland en in België, denk ik ook, daar zijn tradities op het platteland, zoals iemand die gaat uit huis wonen en op een kamer wonen. En die wordt dan op een kar door het dorp gereden als een soort afscheid. Dat soort dingen bestaan. En ja, zoiets. Zo zie ik dit ook.
0: Ja. Het heeft met identiteit te maken en met sociale cohesie. En met dat speciale wat op het Deense platteland kennelijk toch in de lucht hangt. Want als je die foto's ziet, ja, en je zou erbij zeggen, het is een eeuwenoud ritueel op een afgelegen eiland in Papua Nieuw-Guinea. Ik zou het geloven.
2: Precies. Maar het is ook gevaarlijk, hè? Dus doe dit niet thuis.
0: Want ja, zijn er al ongevallen mee gebeurd eigenlijk?
2: Ja. Er is een videootje heb ik gevonden op internet. En dan zie je in 2017 is dat. Dan zijn ze bezig met een confetti-kanon met kaneel. Mm-hmm. En daarbij kunnen dus blijkbaar vonken ontstaan. Als je dat met dat kanon, kleine vonkjes. En die kaneel is toen ontbrand en die hele jongen vloog in de fik.
0: Jeetje, crème van B.
2: Ja, precies.
0: Nou.
2: Ja, maar goed, hij was dus ook eerst in koud water gedompeld en dat heeft hem gered. Dus hij had enkele lichte brandwonden.
0: En dat is het enige ongeval. Dus het is al bij al nog redelijk onschuldig, maar toch raar. Jeroen Visser, dankjewel. Nou, fijne dag.
2: Graag gedaan.

0: gerne kussen mij.
1: Ja, ze is duidelijk iets van plan met haar tiebel.
2: Oei.
1: Ik heb ook geen idee wat het is. En er is ook heel duidelijk een eeuwenoud Deens ritueel aan de gang nu op de achtergrond. Maar we hebben geen idee wat. We proberen erachter te komen, maar misschien moeten we het niet eens weten. Fedefin of Fun, zoals ze dat ongetwijfeld uitspreken. En de Funny Boys en de Stuivele Dans.
3: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
1: Dag Wouter de Pree.
4: Ja, dag lieve, alles goed?
1: Zeer goed. En ook met Ruud Hendricks gaat alles zeer goed.
5: Jazeker.
1: Goedemiddag ook, Ruud Hendricks.
5: Goedemiddag.
1: De baas van Van Dalen en de baas van het ontbreekwoord. Hoewel wij natuurlijk de grootste fans zijn. En zeker Wouter, die de grote aanjager is van het ontbreekwoord. We gaan een ontbreekwoord brouwen, maken, bedenken. We gaan een fenomeen een naam geven. Zoals we ooit gedaan hebben met maanlaan. Weet je dat nog, Ruud? Wat een maanlaan is?
5: Die langgerekte weerspiegeling van de maan in een wateroppervlak. De Mongata.
1: Mongata e Posvenska. Inderdaad, maanlaan.
4: Als jij eens

0: Scandinavisch spreekt, ben je werkelijk onweerstaanbaar.
1: Wouter, jij bent dat altijd voor mij.
2: We hadden het hier net over Deens, dan ga je dat nooit meer zeggen.
1: Een berusteling, weet jij, Wouter, wat een berusteling is?
0: Ja, als je zelf niet zo poëtisch bent als Ruud. En dat je niet zo tevreden bent met je leven, maar je hebt je erbij neergelegd. Je denkt, dit is het hoogste wat ik zal kunnen bereiken. Dat dan ben je een berusteling.
1: Een berusteling, ik ken er een paar. Nu, we zoeken ook nu een fenomeen waar we een naam voor moeten vinden. Wat is het fenomeen?
0: Een heel lastig gevoel. Het gevoel dat je iets bent vergeten, maar je weet niet wat.
1: Ja.
0: Je bent eigenlijk vergeten wat je bent vergeten.
1: Meestal klopt het ook, hè? Je hebt het gevoel, ik ben iets vergeten.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Je gaat de deur uit, er klopt iets niet.
0: Ja. Het is geen fantoomgevoel, hè? Er is werkelijk iets aan de hand.
1: En ik kan me niet bedenken. Tuurlijk heb ik niks vergeten. En dan blijkt 2 minuten later...
2: De potbasilicum.
1: Ik ging die potbasilicum meenemen van tante José.
3: Uit de supermarkt.
1: Ja.
0: Ja, maar moet je vers nemen, hè, basilicum, sowieso. Ja.
1: Het fenomeen is wijd verspreid. De opdracht is zeer moeilijk. Waren er veel inzendingen?
0: 444.
1: Wauw.
0: Dat is een wonderlijk getal, toch? Ik heb 2 nieuwe woorden geleerd hierdoor. 444 is een palindroomgetal. Een getal dat hetzelfde blijft als je het omdraait. En het bestaat ook uit dezelfde cijfers. En dat wordt in de New Age en de spiritualiteit blijkbaar een engelengetal.
1: We wijken af, geloof ik. Wij zijn een beetje aan het afwijken.
0: Ik heb een nieuwe hobby ontdekt.
1: Ja, duidelijk. Maar goed, de inzendingen.
0: Ja, heel voor de hand liggend, maar neem het alsjeblieft mee. Een vergeetgevoel. Je zit met een vergeetgevoel.
1: Eigenlijk is dat niet slecht, hè?
0: Is niet
1: nee,
0: slecht, hè?
1: Ik heb een vergeetgevoel. Ja. Dat is echt precies wat het is.
0: Ja. Dat is leuk om te zeggen ook, ja.
2: Ja?
0: Of je bent zoekbijster.
1: Oké.
0: Ja. Je hebt last van geheugengezeur. Er zit een mooie herhaling, maar het is een beetje lang, hè. Je hebt het... Wat vind ik nog een mooitje? Je zit in een vergeetleegte, vond ik ook wel mooi.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dan een aantal te ernstige diagnoses. Je hebt een breinbreuk.
1: Oei.
0: Een bolwissing.
1: Een bolwissing?
0: Breinpuree, dat vond ik wel een heel leuk woord. Ja. Breinpuree. Je kop is een vergeetvergiet.
1: Ja.
0: Je zit in een vergeetgat.
1: Ja. Ja.
0: Dan een beetje lichter is toch, je hebt een geheugenkreuntje. In plaats van een geheugensteuntje. Vond ik mooi.
1: Geheugenkreuntje. Ja, heel mooi. Maar het zijn allemaal ernstige of lichte van geheugenverlies.
0: En
1: ja.
0: Dit, elke van de neten is een veel inzender. Ze had 11 inzendingen deze week. Je zit met een denklek. Dat vond ik mooi ook, een denklek. Ja?
1: Mm-hmm.
0: En als het gaat over het feit dat je vergeten bent wat je vergeten was, en dat dat dus eigenlijk dubbel is, dan zou je kunnen zeggen, zoals Kim Mees, je zit in een kwadraathiaat.
1: Een kwadraathiaat.
0: Of in een kwijtkwadraat.
1: Ja, dat zijn allemaal poëtisch die ons vinden, maar niet meteen ons bij het juiste ontbreekwoord brengen, denk ik.
0: Sonja Abrams, die denk ik, herinnert ons aan een oud ontbreekwoord dat de luisteraar had bedacht voor ons. Je hebt het kwijtgedacht. Dus je hebt eigenlijk door het je te proberen herinneren, heb je het kwijtgedacht.
1: Juist,
0: en dat doet ons denken aan, weten jullie het nog?
1: Ja, kwijtruimen.
0: Aan kwijtruimen, inderdaad.
2: Nu nog altijd.
1: Wat een geheugen.
2: Favoriete
1: ontbreekwoorden.
0: Ja. Goed. En Cindy van de Wegen zegt, het is allemaal niet zo ernstig. Je zit gewoon in een kleine herinnerdip. En dat, dus, dat heeft iets troostrijks, vind ik. Dat het tijdelijk klinkt.
1: Dat is al een mooie oogst, maar dat is nog niet jouw top 7.
0: Rudy Haaien, je bent zoekbijster.
1: Zoekbijster.
2: Ik vind het een vreemde samenstelling. Omdat je bent het spoorbijster. Mm-hmm. En dat kennen we. Maar bijster...
1: Je bent
2: is...
1: je zoekbijster.
2: Ja, nee. Weet je, en bijster is een bijvoeglijk naamwoord. En daar zoiets, een werkwoordstam voor plakken. Maar ik snap de keuze wel. Want ik vind het woord bijster ook zo leuk.
1: Maar bijster is een mooi woord. Maar het woord hem niet. Nummer 2.
0: Je hebt het vergeetzweet van Riet.
2: Ja, vind ik leuk voor als het echt heel belangrijk is. Mm-hmm, van het zweet breekt mij uit, omdat ik weet, ik moet nog iets meenemen. Zoals die potbasilicum.
0: Maar je weet niet of het belangrijk is.
1: Een presentator op de radio kan dat ook hebben als hij plotseling iets moet afkondigen. Ja. En het is zo voor de hand liggend.
2: Ja.
1: En je kan op de naam niet komen. Oh ja. Graham Norton tijdens de Eurovisie Songfestival, zijn commentaar, de Britse commentator van het Eurovisie Songfestival, kon op het woord Lou Reed niet komen. Op de naam Lou Reed niet komen.
2: Oh, ja.
1: Live, terwijl miljoenen keer.
2: Oh, dat is pijn. Dan breekt het uit. Ja.
1: Nummer 3.
2: Ja, dat is wel een mooi woord, hè, maar misschien een beetje niet voor dit.
0: Juist.
2: Ja.
0: Om nog eens terug te komen op het feit dat je bent vergeten wat je vergeten was. Luc Hendricks stelt voor, je bent het dubbel kwijt.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dubbel kwijt.
1: Dubbel kwijt.
2: We hebben sowieso al eens dubbel dag ook gehad. Hè.
1: Maar ik vind het element van, ik ben niet zeker of ik wel iets vergeten ben. Dat zit er niet in.
2: Nee, dat zit er niet in. Je weet zeker dat je het twee keer kwijt bent. Hè?
1: Ja, dan ben je dubbel kwijt.
0: Okay. Monique Maas stelt in dat verband voor, er hangt een vergeetschaduw over je dag.
2: Een vergeetschaduw.
1: Een vergeetschaduw. Maar dat vind ik mooi.
2: Dat is poëtisch, hè?
1: Het is poëtisch en het benoemt wat het is. Je zit onder een schaduw. Er is, iets, er is een soort duisternis. Er is iets zwart gatachtigs.
2: Ja, ik luister naar jullie argumenten.
1: Ik ging de deur uit onder een vergeetschaduw.
0: Iets helemaal anders van Lieve Godefroy. Je hebt een floepsie.
1: Ik heb een floepsie.
0: Ja, het is je
1: ontklinkt. Klinkt heel sexy.
2: Floepsie. Die floepsie van Lieve Godefroy. Maar nu het zegt, want je herkent er onmiddellijk floepen in weg. Floepen.
1: Toon mij je floepsie. De lippen
2: dan
1: niet jouw kleine.
2: Floepsie. Het is floepsie. Ja. Ik ga het toch onthouden.
1: Oké. Nog twee.
0: Ja, dat is ernstige diagnose. Je hebt een hoofdlek.
2: Oei. Ja. Nou, nee, dat vind ik te...
0: Klinkt te erg.
2: Het klinkt te erg. Hè. Het is...
1: Het is horror. Dat is een lek in je hoofd. Dat is echt...
2: Ja.
1: Nee.
0: Dan sluiten we af met een...
2: Maar
0: met
2: dat zou iets kunnen zijn als brain drain.
0: Breinpuree.
2: Ja.
1: Breinpuree.
0: Piet Goedgebeur. Hele sterke inzending, vind ik. Zet je schrap. Ja. Je hebt vergeetjeuk.
2: Vergeetjeuk.
1: Vind ik heel goed.
2: Ja?
1: Ja, je hebt jeuk. Het is een soort jeuk.
2: Van je weet, er is iets aan de hand. Oh,
1: ja. Vergeetjeuk. Een krabbe helpt niet.
2: Een vervelend gevoel.
1: Een vervelend gevoel, die vergeetjeuk. Mm-hmm. Ik heb vergeetjeuk. Ik ben niet vergeten en ik heb het gevoel, ik ben niet vergeten en ik ben totaal vergeten wat.
2: Ja.
1: Er klopt iets niet.
2: Als ik het puur in paradigmata weer bekijk.
1: Dat is jouw taak, hè?
2: Dat is mijn taak. Er zijn natuurlijk al heel veel samenstellingen met jeuk. Hè. Zomerjeuk, winterjeuk, zwangerschapsjeuk. Dat bestaat allemaal. Hè.
1: Dus
2: het leuke daaraan is dat het eerste stuk ook altijd de oorzaak noemt. Mm-hmm. En hier ook, hè.
1: Het mogelijke vergeten.
2: Ja, de oorzaak van de jeuk is het vergeten.
0: Maar ik herinner toch even aan floepsie.
2: Floepsie?
1: Floepsie.
2: Ja.
1: En vergeet schaduw.
2: Ja.
1: Maar wat wordt het?
2: Ik ga toch dan voor de vergeetjeuk, dankzij jullie.
1: De vergeetjeuk.
2: Geweldig enthousiasme.
1: Het ontbreekwoord van vandaag, 20 mei, is vergeetjeuk. Dankjewel, heren. En dat betekent dat wij een nieuwe opgave nodig hebben, Wouter.
0: Luisteraar James werkt in een bedrijvencentrum. En daar staat in de hoek van de cafetaria een rek. Waar mensen na de maaltijd hun dienbord geacht worden om op te zetten.
1: Juist,
0: vuile borden plaatsen, glazen bestek. En James vraagt zich af, hoe zouden we dat rek kunnen noemen? Hmm? Er is een woord dat bijna goed is. Debarras.
1: Zoals in de
0: horeca
1: wordt
0: gezegd. Het is te breed. Het is de praktijk van het afruimen of het protocol, de beste manier waarop afgeruimd kan worden. Of de tafel, de afruimtafel zoals die in de keuken staat. Maar het is toch nog een beetje verborgen en uit het zicht gehouden.
2: Ja.
0: Dus hoe noemen we dat openbare rek waar mensen geacht worden om hun vuile borden op te zetten?
1: In een zelfbedieningsrestaurant. Waar je de vuile vaat achterlaat.
0: Ja.
1: Hoe heet dat? Dat heeft geen naam, hè?
0: Volgende week wel.
1: Dankzij u. Want u kunt uw suggestie doorsturen via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of uiteraard ook via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Wouter en Ruud, tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: De Dirty Dishes blijven maar staan in het leven van de recent weer single geworden Cliffy Stone. Maar hoe heet in het zelfbedieningsrestaurant de plek waar je je schotels en je vuile borden en je kopjes, je vaat achterlaat? Dat heeft geen naam, Gilles, toch? Nee. Zeggen ze daar in Limburg iets tegen?
1: Niet
0: of dat
1: Limburg.
0: Komt niet voor? Ze hebben daar geen zelfbedieningsrestaurants. Ze zijn daar te gezellig
1: voor. Er zijn lunchgardens. Maar ja, nee, ik zou gewoon heel simpel afwashoek voorstellen.
0: Afwashoek. Oké. Is eigenlijk heel goed.
1: Ja, ik denk dat we de uitzending van volgende week schrappen.
0: We kunnen de boel sluiten. De afwashoek. Mooie suggestie. Als je nog een betere suggestie hebt, laat het
1: die er ongetwijfeld is.
0: Laat ze weten via de ontbreekwoordknop van de app van Radio 1 of gewoon via het Radio 1 kanaal van VRT Max.
2: If you have a problem,
3: God,
2: no one else can help.
4: Als niemand het antwoord weet,
5: wordt dan echt niemand hè?
4: Vraag het aan Gilles.
0: Een brief voor Gilles. Beste Gilles, schrijft deze meneer, we noemen hem Martin. Het ontbreekwoord van deze week over vergeten wat je vergeten was, bracht mij bij een kwestie die al jaren op mijn maag ligt. Niet dat ik constant dingen kwijt ben, maar als ik moet zoeken, schrijft Martin bijvoorbeeld naar mijn sleutels, dan vind ik ze heel moeilijk terug. Op zich niet merkwaardig, maar iedere keer, werkelijk altijd, als ik dan mijn vrouw vraag om mee te zoeken, vindt zij ze onmiddellijk. Ligt dat aan mij of aan haar? Ben ik een idioot of is zij geniaal? Ik heb een tijdje goh wat toevallig gezegd, of jij hebt toch altijd chance? Maar ik vrees dat ik daar niet langer mee wegkom. Gilles, help mij! Een noodkreet van Martin. Is zijn vrouw geniaal of is hij stom?
1: En een herkenbaar probleem.
0: Een herkenbaar probleem in koppels. Een soort onevenwicht in zoektalent.
1: Ik heb het deze ochtend nog voor gehad.
0: Wat is er gebeurd, Gilles?
1: Ik zocht mijn oortjes. En ik was, ik denk dat ik 10 minuten gezocht heb, niet gevonden. En dan vraag ik 1 keer aan mijn vrouw, waar liggen die? En zij had binnen een halve seconde het antwoord.
0: Maar je bent voor ons op zoek gegaan naar de verklaring daarvoor. Heeft het te maken met het verschil in intelligentie?
1: Nee, met intelligentie heeft het niks te maken. Dus Martijn,
0: jouw vrouw is notoire veel slimmer dan jij.
1: Dat sowieso, maar ik wil ook Martijn geen idioot noemen. Het zoeken heeft eigenlijk met heel veel dingen te maken. En natuurlijk in de eerste plaats met onze ogen. Hè? We zoeken met onze ogen, maar die hebben natuurlijk hun beperkingen. Op zich hebben we een heel goed zicht vergeleken met de rest van de dierenwereld. We kunnen heel echt in high definition kijken. Alleen wat je in high definition ziet bijvoorbeeld, is al zeer beperkt. Als je bijvoorbeeld je arm uitsteekt en je duim omhoog houdt, dan is wat jij in hoge resolutie ziet eigenlijk maar de grootte van een duimnagel. Dus als jij gaat zoeken in je hele huis of in je hele keuken of in een keukenla naar je sleutels, wat jij echt heel goed ziet, is maar een heel beperkt deel.
0: Dus je moet echt focussen om iets heel goed te zien.
1: Ja, en de rest er rond, buiten dat die plek der focus, zal ik het maar noemen, die zie je minder goed. Dus als jij gewoon je keukenla opentrekt en je kijkt er 1 keer in, dan heb je misschien op één heel specifieke plek wel goed gekeken, maar de rest van die lade, die ontsnapt aan je gezichtsveld.
0: Dus het is een kwestie van systematisch scannen.
1: Ja. Inderdaad.
0: Dat moet echt bijna vierkante centimeter per vierkante centimeter.
1: Kijk eens in de hoek van de la, kijk eens in het midden van de la, noem maar op.
0: En is de ene mens daar systematischer in dan de andere?
1: Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Het heeft eigenlijk meer dan met onze ogen, heeft het ook nog meer met onze hersenen te maken. Er is ooit een experiment gedaan, het onzichtbare gorilla-experiment. Dat is eigenlijk een experiment waarbij dan een aantal proefpersonen naar een filmpje moesten kijken van mensen die een bal naar elkaar gooiden. En die proefpersonen moesten daarna een vragenlijst invullen hoe vaak is die bal van handen gewisseld. Nu, halverwege dat filmpje komt er iemand in een gorillapak de bühne opgelopen, klopt op de borst en wandelt terug weg. En als je weet dat die gorilla komt en je ziet dat filmpje, dan denk je, hoe kunnen mensen dat missen? Die gorilla staat midden in het beeld. Toch vroegen die onderzoekers, heb je nog iets speciaals gezien aan dat filmpje, buiten dan het gooien met die bal? 50% van de mensen zeiden, ik heb niks anders gezien. Terwijl er een gorilla vlak voor hun neus,
0: omdat ze zo gefocust waren op die bal.
1: Ja, inderdaad, onze hersenen zijn eigenlijk vrij slecht in het opmerken van dingen. En dat is ook logisch. Als je alles in je gezichtsveld evenveel aandacht zou moeten geven, dan zouden je hersenen op til staan van al die informatie die, die ze moeten verwerken. Dus als bijvoorbeeld je sleutels op een plek liggen waar je denkt, goh, de kans is klein dat die daar ligt, dan verlaag je eigenlijk al je verwachtingspatroon. Ja, verlaag je
0: maar wat
1: je
0: is nu het verschil tussen Martijn en zijn vrouw?
1: Vrouwen zijn beter in het dingen vinden van terugvinden van
0: dingen. Dat is gewoon wetenschap, dat is zo.
1: Dat is zo. Of dat biologisch is of niet, daar is de wetenschap nog niet uit. Mannen zijn bijvoorbeeld iets beter in het navigeren op grotere schaal. Maar of dat dat biologisch is of dat dat komt omdat vrouwen gewoon vaker door hun man gevraagd worden om dingen te vinden en ze daardoor beter geoefend zijn. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Plus ook, ja, ik zei net van, je focust natuurlijk met je ogen op een heel specifieke plek. En zelfs als jij denkt, ik kijk maar naar één plek, gaan je ogen toch bewegen om de omgeving van waar je naar kijkt in beeld te brengen. Je hebt dat niet door, dat is onbewust. Zelfs al denk je, kijk naar deze ene specifieke punt, beweeg je ogen toch. Bij sommige mensen gebeurt dat heel nauwgezet. Die ogen volgen een strak patroon waarbij dat een heel secure grid eigenlijk wordt afgewerkt. Terwijl bij andere mensen verspringen die ogen in alle willekeurige richtingen.
0: Je gebruikt nu mensen, ene mensen, andere mensen. Eigenlijk zijn het vrouwen, mannen. Vrouwen zijn gefocust, systematischer. En mannen, meestal, natuurlijk niet allemaal, die springen aan alle kanten.
1: Ja, maar natuurlijk heb je ook, als je bijvoorbeeld iets meer naar ADHD neigt, dan zal je focus natuurlijk ook minder goed zijn. Focus is eigenlijk het allerbelangrijkste om in het achterhoofd te houden. Daarom ook, als je dingen wilt terugvinden, een van de belangrijke dingen die je kan doen, is ook hetgene wat je zoekt benoemen. Dus als je naar je sleutels gaat zoeken, dan moet je eigenlijk door je huis lopen, terwijl je zegt sleutels, sleutels, sleutels, sleutels, sleutels.
0: Is dat een truc? Helpt
1: ja,
0: dat?
1: Dat is een nuttige tip die ik je kan meegeven. Zo hou je je hersenen eigenlijk bij de les en verhoog je je aandacht voor datgene wat je zoekt.
0: Ik heb een AirTag.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ik heb een AirTag. Ik druk op mijn telefoon en mijn sleutels zeggen biep, biep, biep, biep.
1: Ik kan nog veel van jou leren.
0: Het redt levens, dat kan ik je verzekeren. Dankjewel, Giel. Als er nog vragen zijn voor Giel, laat het ons weten. My head.

0: Als er nog onopgeloste kwesties u dwars zitten, dan zijn die zeer welkom op Nieuwe Feiten uit Radio1.be. De vragen aan Gilles blijven niet onbeantwoord. My Head en Kate McCucci.
1: Nieuwe Feiten.
0: Een digitale detox, zou dat helpen? Mariek van den Abeele, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent. Een digitale detox, bye-bye sociale media, smartphone in de vuilbak, terug naar 1999, wat waren we toen gelukkig. Veel mensen proberen het, maar de vraag is natuurlijk, helpt het? En jij hebt een heleboel wetenschappelijke experimenten bestudeerd die precies dat uitgezocht hebben.
2: Ja, klopt. In onze studie hebben we gekeken naar sociale media detox-experimenten. Dus experimenten waarin mensen gedurende een week of langer volledig stoppen met het gebruik van sociale media. En dan werd in die experimenten gekeken naar de effecten op welbevinden, op levenstevredenheid. En we hebben zo in een meta-analyse verschillende studies samengebracht om te gaan berekenen wat de overkoepelende conclusie is van al die studies. En het resultaat was toch wel verrassend. Ja. Want eigenlijk vinden we over de hele lijn een nul effect. Dus
0: nul
2: het
0: effect.
2: Gaat ook niet. Ja, maar ook niet om nu te zeggen dat we een wezenlijk effect vinden op het welbevinden van mensen.
0: Maar wacht eens even, sociale media zijn verslavend. Hè? Je blijft maar scrollen, het algoritme weet precies waar ik op aansla. Er zijn mensen die geen serie meer kunnen bekijken zonder smartphone, die in de bioscoop op hun telefoon blijven zitten tot grote ergernis van hun buren. Ze komen nauwelijks nog de deur uit, ze lezen geen boeken meer. 5 uur per dag op de smartphone is geen uitzondering. 5 uur per dag, dat is een derde van je wakende leven. En een detox, alles weg, dat zou niet plots de wereld openen. Dat vind ik raar.
2: Ja, maar je zegt het eigenlijk zelf. Hè. Je brengt een heel groot deel van je leven door achter schermen. Wij zien zelf wel lagere gemiddelden. Wij monitoren passief het schermgebruik van mensen. En 5 uur is toch al veel. Laat ons zeggen dat rond de 3 uur, 3:30, dat wel heel gangbaar is. Daarvan gaat een groot stuk naar die sociale media. Maar je moet een groot verschil maken tussen zijn ze verslavend of zijn ze verslavend ontworpen. Ze zijn zeker verslavend ontworpen. En dat wil zeggen dat ze ons veel plezier en veel genot brengen. Dat ze onze aandacht kapen en onze aandacht proberen vast te houden. Maar dat leidt niet meteen tot wat we in de klinische zin van het woord een verslaving noemen. En wat we zien is, het blijft gewoon wel. En we vervelen ons niet graag. En het is een hele laagdrempelige manier om geprikkeld te worden, om geëntertained te worden, om ontspanning te vinden, om ons bezig te houden. We beleven daar toch ook wel plezier aan. Hè? Dus het gaat eigenlijk over die sociale media die eigenlijk heel ambivalent zijn. Hè? We houden ervan en we haten ze. En ik denk dat je dat een beetje ziet in het detox-effect. Je hebt dan misschien wel wat meer tijd in je dag, maar tegelijkertijd mis je het misschien wel, omdat
0: je
2: wat meer verveelt.
0: Ja.
2: Wat doe je met al die tijd? En het was misschien toch ook wel leuk om naar die grappige filmpjes te kijken. En nu moet je op de wc terug de achterkant van
0: de kalender
2: de wc-productenbus
0: en zo. Oh,
2: lezen.
0: Kalendermoppen. Inderdaad. Ja. Dus het is niet allemaal verslaving en brain rot. En mensen die dan plotseling irrealistisch

0: verwachtingen koesteren in verband met hun uiterlijk en dat soort dingen. Dat zijn de uitwassen.
1: Ja. Wel, het moet wel gezegd zijn, over al die studies heen vinden we een nul effect. Maar er zijn wel studies die wel een effect vinden. En dat effect, dat zie je dan vaak, dat zijn vaak studies waarbij mensen zelf geselecteerd zijn. Dus waarbij dat de onderzoekers een advertentie hebben uitgehangen. Wij zoeken mensen die hun schermtijd willen minderen. En dan krijg je eigenlijk al mensen die heel gemotiveerd zijn. En die echt heel bewust minder sociale media willen gebruiken.
0: Omdat ze er ongezond mee omgaan.
1: Dat is wel een positief effect. Ja, ja, en dat kan je dan ook wel een beetje begrijpen als een soort van self-fulfilling prophecy. En ze willen heel graag minderen, dus als ze dan minderen, dan geeft dat hen een goed gevoel. Maar bijvoorbeeld studies waarbij studenten min of meer verplicht moeten deelnemen om aan hun credits te geraken voor een vakmethodologie. Daar zie je dan vaak het omgekeerde. Dat ze eigenlijk net een daling in hun welbevinden ervaren, omdat voor hen die sociale media wel heel belangrijk zijn in hun vriendengroep enzovoort.
0: Je hoort er niet meer bij,
1: dan heffen die effecten elkaar een beetje op. Hè. Ja.
0: Je hoort er plots niet meer bij. Het kan een gevoel van eenzaamheid met zich meebrengen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, klopt.
0: Dus voor de meeste mensen die niet echt verslaafd zijn, is een digitale detox eigenlijk contraproductief.
1: Wel, ik denk niet dat het per definitie contraproductief is. Wat we vooral zien, en zeker bij volwassenen, is wanneer ga je op digitale detox? Idealiter doe je dat wanneer je op vakantie gaat, omdat je echt even helemaal tot rust wilt komen. En ik denk dat het wel zinvol is om dat te doen, om je terug even bewust te worden van hoe hard die sociale media jouw aandacht proberen te kapen. En hoe fijn het toch ook kan zijn om misschien even los te komen van die hele online wereld. Maar wat we zien is dat het vaak niet duurzaam is. Dus wanneer mensen terug in het echte leven stappen, is zo'n detox soms gewoon moeilijk vol te houden. Omdat heel veel van onze activiteiten langs die smartphone verlopen. Denk maar aan two-factor authentication om te beginnen. Dus volledig jouw technologie wegnemen is eigenlijk gewoon in een digitale samenleving bijna onmogelijk geworden. Dus ik denk dat het zinvol is om te detoxen, om dat bewustzijn terug even aan te scherpen, om misschien na te denken of er kleine wijzigingen zijn die je in je digitale dieet kan maken, die toch je digitale balans een beetje kunnen verbeteren.
0: Ik vind het een prachtig woord, heel radicaal. Digitale dieet, vind ik. Dat vind ik digitaal dieet. Dat is voor mijn part het woord van de week al. Digitaal dieet. Ja. Ik ga digitaal dieet. Het klinkt zo chic.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk de oplossing. Kijken, onderzoek jouw digitale dieet of dat niet kan verbeteren. En je hoeft niet meteen alles weg te gooien. Marieke van der Abelen, dankjewel. Nog een fijne dag.
1: Graag gedaan. Voor jou ook.

0: te veel wifi, het kan je vakantie verpesten. Zeker en vast. Dat weet Bart Peters als geen ander. Waarmee alle nieuwe feiten helemaal zijn uitgelicht en doorgelicht. Op deze 20 mei 2026. Behalve die van Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten. Cher wordt vandaag 80. Allee, het is te zeggen, delen van Cher worden 80. Welke delen precies, weet niemand. Cher werd geboren op 20 mei 1946 en is daarna zo vaak herboren dat ik niet eens weet of haar binnenkant wel 80 is. Ik weet alleen dat ze genoeg levens leefde voor 80 bejaarden. En je ziet er helemaal niks van. Ik weet niet zo goed wat ik vind van Cher. Dat heb je soms met mensen en ik heb dat met haar. Aan de ene kant is ze een popicoon, topactrice en weldoenster. En tegelijk is alles aan haar zo nep als een briefje van 19 euro. Aan de ene kant is ze een icoon voor de queer community, waarin alles draait om geaccepteerd worden zoals je bent. En tegelijk zegt niemands uiterlijk harder dat ze dat zelf niet doet. Cher heeft eigenhandig de popmuziek veranderd door de eerste wereldhit met autotune te scoren. En tegelijk daarmee muziek naar de kloten geholpen ook. Ik denk dat we Cher moeten zien voor wat ze is. Een uitvinder. Influencer avant la lettre. Toen fotofilters nog niet bestonden, was zij al gladder dan een paling in glijmiddel. Toen mensen nog af en toe een valse noot kraakten, liet zij haar noten strakker trekken dan Ron Jeremy in een legging. Toen wij nog allemaal dachten dat een showbiz-carrière eindig was, verlengde zij haar houdbaarheidsdatum vaker dan de stijgers om het Justitiepaleis. En beter ook trouwens. U hoort het goed, Brussel. Restaureren kun je leren. In Amerika. Voor wie me niet gelooft, Dolly Parton is ook van 1946. En nog steeds in vorm. Diverse vormen zelfs. Voornamelijk ronde. Over een kleine maand wordt Donald Trump ook 80. Zie je ook niks van. Als je je ogen toeknijpt en besluit zijn kleur te geloven. Helaas kun je het wel steeds beter horen. Wat zeg ik? Die mens klonk al als een vervelende zatte-nonkel op zijn 50ste. En dat was hij waarschijnlijk ook. Niet alles in 1946 is gelukt. Misschien kunnen we Cher vragen om ons op haar 80ste nog één uitvinding cadeau te doen. De autotune voor toespraken. Wanneer iemand een leugen vertelt, corrigeert de software het naar feiten. Do you believe in lie after lie? Nu niet meer, Donald. Nu niet meer. Een goed land is zoals Cher. Het maakt niet uit hoe vaak de buitenkant is opgekalfaterd. Van binnen is het love and understanding.
0: Hey, dat is toch een onverwachte liefdesverklaring van Bas Birker aan het adres van Cher. Do you believe in lie after lie? Inderdaad, het zal me bijblijven. Dankjewel Bas Birker voor dit middagjournaal. Zometeen na het nieuws van 1 is er Ilse Liemers voor u. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Jazz Middelheim, een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea and the Amara Band.
1: Make something beautiful.
0: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur.

0: Lidl, dat kan tellen.
1: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
2: Ekili met
1: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
3: Code Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De UGent is naar de rechter gestapt om een eind te maken aan een pro-Palestijnse actie. De Vlaamse werkgevers zijn tevreden nu er een Europees compromis is over handelsafspraken met de Verenigde Staten. En Rusland en China gaan nog nauwer samenwerken. De Universiteit Gent heeft aan de rechter in kort geding gevraagd om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Dat is de kantoren van het universiteitsbestuur. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten die sinds vanmorgen en een juridische stap was nodig omdat er opnieuw vandalisme werd vastgesteld, zegt rector Petra de Sutter.
9: Het is ook duidelijk, als je daar nu op terugkijkt, dat het nooit de bedoeling zal geweest zijn van de actievoerders om ergens tot een compromis te komen. Zij hebben een duidelijk statement dat ze willen maken. En dat betekent dat ze zelf ook wel weten dat dit niet kan eindigen op een andere manier dan met een juridische uitzetting. En dat is ook de reden van de escalatie, denk ik. Je ziet nu wat er gebeurd is. Totaal niet meer proportioneel. Dat kunnen we echt niet meer accepteren.
8: Waarschuwen bij het rectoraat in Gent. Heeft dat alles indruk gemaakt op de bezetters?
10: Ja, zo lijkt het wel, want ik verneem hier zo net van de woordvoerder van de actievoerders dat zij in onderling overleg beslissen om de actie spontaan stop te zetten. Ze hebben ook buiten al wat opgeruimd. Ze zouden dat ook binnen aan het doen zijn. Ik zie nog geen mensen vertrekken. Hier staat politie klaar om ze eventueel te onderscheppen als dat nodig zou zijn. Of ze daarmee met die spontane beëindiging hier ook de andere actie in het gebouw naast mij, het UFO-gebouw, ook stopzetten, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar zoals je zei, die juridische procedure is dus opgestart en het is nu afwachten of er een uitspraak komt van de rechter en wat die dan precies ook zou betekenen.
8: Dankjewel, Bart, van bij het rectoraat van de UGent. Mohamed Bakali, die mee veroordeeld is voor de aanslagen in Parijs, krijgt penitentiair verlof, dat schrijft La Capitale. Bakali had schuilplaatsen en auto's geregeld voor de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs, onder meer in de concertzaal Bataclan. Hij zou ook praktische hulp hebben geleverd voor de mislukte aanslag op een Thalys hoge snelheidstrein. Daarvoor werd hij tot 30 jaar cel veroordeeld, 1/3 daarvan heeft hij uitgezeten. Intussen heeft hij al 5 keer de gevangenis enkele uren mogen verlaten. Nu krijgt hij langere penitentiaire verloven. Het parket van Brussel zegt dat het een negatief advies heeft gegeven, maar dat het niet in beroep kan gaan. Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat het Europees Parlement en de lidstaten een compromis hebben over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen, in ruil voor een vaste heffing van maximaal 15% op Europese producten. Niet ideaal, vindt Frank Beks van VOCA, maar beter dan de onzekerheid van de afgelopen maanden.
11: Die 15% is zeker en vast een fors tarief. Zeker als je weet van waar we komen. Dat was een veel lager tarief. Het is voor vele producten een stevige verhoging. En uiteindelijk moet ons doel wel zijn om dat tarief naar beneden te krijgen. Merk ook op dat het handelsakkoord geldt tot het einde van de legislatuur van Trump. Dus we hopen natuurlijk dat er op een bepaald moment wel terug normalere handelsrelaties mogelijk zijn aan veel lagere tarieven. Daar wordt iedereen beter van.
8: Rusland en China gaan nog nauwer samenwerken. Dat hebben de Chinese president Xi en de Russische president Poetin afgesproken tijdens het bezoek van Poetin aan Peking. China is de belangrijkste afnemer van olie en gas uit Rusland, maar velen de vos over een geplande nieuwe pijpleiding tussen beide landen is er nog geen overeenkomst.
12: Wel, voorlopig niet. Er is wel een overeenkomst over de route en de bouw van de pijpleiding via Mongolië naar China, maar nog niet over alle details van het plan. Over de pijpleiding wordt al 10 jaar onderhandeld. In totaal moet ze 2600 kilometer lang worden en ze zou 50 miljard kubieke meter gas per

0: jaar naar China kunnen leiden. Sinds de oorlog in Oekraïne heeft China Europa vervangen als grootste afnemer van Russische olie en gas. En Rusland heeft de inkomsten uit China brood nodig om zijn economie draaiende te houden. En door de oorlog in Iran is ook China afhankelijker geworden van energie uit Rusland. Dat er ook tijdens dit staatsbezoek aan Peking geen concreet akkoord is ondertekend, is dus geen goed nieuws voor Rusland. Nu, de top tussen beide landen is nog niet helemaal afgelopen. Straks gaat Poetin nog op de thee bij Xi.
1: Dankjewel, Veerle. De Vlaamse regering wil het Amerikaans theater in Brussel nieuw leven inblazen en er een Vlaamse culturele plek van maken. Het theater was het paviljoen van de Amerikanen op de wereldtentoonstelling in 1958. Daarna heeft de VRT het gebruikt tot in 2012 en sindsdien stond het te verkommeren. Maar daar wil Vlaanderen verandering in brengen. Peter de Kroebele ging nog eens binnen in het iconische gebouw.
2: Dit ademt geschiedenis en nostalgie. Vlaanderen wil het Amerikaans theater, waar tegenwoordig ateliers zijn, in volle glorie terug. Minister van Brussel en media Sieltje van Achter.
3: Vandaag stellen we de haalbaarheidsstudie voor van het nieuwe plek voor het Amerikaans theater. Dat wel heel iconisch is, maar vandaag leeg staat. En we willen daar met de Vlaamse gemeenschap een nieuwe invulling aan geven. En dus we hebben een studie gemaakt van wat kunnen we hiermee doen.
2: Nu wordt 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om de eerste herstructureringen te doen. Maar de plannen zijn ambitieus. Heel de site uitbouwen tot één grote plek vol cultuur en beleving. Budget van 70 tot 170 miljoen euro. Vlaamse minister van Cultuur, Caroline Genee.
4: We willen het een nieuwe bestemming geven als een innovatieve, experimentele plek voor beeld, geluid, voor innovatie. En dat gaat een stapsgewijze oefening worden met heel veel inspraak, met heel veel stakeholders, maar vooral met een heel straffe infrastructuur werken.
2: Afwachten hoeveel er tussen droom en daad komt te staan en of er wel geld zal zijn.
1: Het graspollenseizoen is begonnen. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten en het gezondheidsinstituut Cienzano verwacht dat dat de komende dagen en weken nog zal toenemen. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen en daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Je kan op verschillende manieren de hinder wel verminderen, zegt Asta Tiwari van Cienzano.
5: Een wonderoplossing bestaat niet, maar er zijn wel een paar tips, gelijk zonnebril dragen, om eigenlijk contactreacties te beperken met pollen. Of binnenruimtes verluchten net na een regenbui of helemaal in de ochtend, wanneer de pollenconcentraties nog het laagst in de lucht zijn. En natuurlijk ook jouw arts of je allergoloog raadplegen voor medicatie.
1: Het graspollenseizoen loopt gewoonlijk tot in juli. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in het oosten nog kans op een bui. Vanaf het westen wordt het droog, maximaal tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden. We begonnen aan de UGent, waar pro-Palestijnse actievoerders zo net een einde hebben gemaakt aan de bezetting van het rectoraat. Het universiteitsbestuur was naar de rechter gestapt omdat er opnieuw vandalisme was vastgesteld. Meer op vrtnieuws.be.
6: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
8: Radio 1.
9: Ilse Liebens.
10: Goedemiddag.

En of we daarvan houden van die sweet soul music van Arthur Conley. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Lennart Korevits, oftewel Lenny, die heeft opnieuw een nummer gekozen uit zijn classic album van de week. Dat is Speakerbox, The Love Below van Outkast. We ontdekken samen de nieuwe plaat van Aldous Harding. En voor de klok 2 uur slaat hoor je ook nog muziek van Womack & Womack, van Nectar Wood en van Desiree.

0: Het was Rick James die deze groep had samengesteld. Het was ook Rick James die de nummers schreef en produceerde. Het was Rick James die de touwtjes stevig in handen had. Mary Jane Girls en All Night Long. En daarvoor Ray samen met Hans Zimmer en Click Clack Symphony. En zo is het ruim kwart over één geworden. Opgelet als je onderweg bent op de E19 van Antwerpen naar Breda, sta je 20 minuten in de file tussen het parkeerterrein in Minderhout en Meer. Daar is één rijstrook versperd door een ongeval. Naar Nederland kan je op dit moment filevrij via de A12 naar Bergen op Zoom. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op die E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een dik half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring is dat tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: De zon is er stilaan door aan het komen hier in Brussel. Voorbode voor al het schoons dat de komende dagen gaat komen. Hè. Womack en Womack. En life's just a ballgame.
1: Radio 1. 1, 2, 3, Classic album van de week.
0: Lennart Korevits, die kennen we van de compact disc Dummies. Die band heeft even een pauze ingelast. En Lennart doet het nu even solo onder de noemer Lenny. Lenny, we hebben aan Lennart, a.k.a. Lenny, gevraagd om een classic album van de week te kiezen. Hij gaat voor Speakerbox, The Love Below van Outkast. Dat is een dubbel album dat bestaat uit twee soloplaten. Dat is redelijk uniek. Twee artistieke visies ook. Speakerbox van Big Boy en dan The Love Below van Andre 3000. En dat waren eigenlijk twee totaal verschillende figuren in één band. Dat is behoorlijk uniek. Dat heeft Lennart onder andere verteld eergisteren in Classic Stories. Kan je het beluisteren via VRT Max. Je hebt Andre 3000, flamboyant figuur. Iemand die muzikaal ook niet enkel bij hip-hop bleef, maar evengoed elementen uit de jaren 60 en 70 in de nummers ging steken. En dan had je aan de andere kant Big Boy, een man die wel uitgesproken hip-hop was. Dat merkte je ook aan de artiesten die hij uitnodigde om mee te komen doen op die plaat. Jay-Z, Killer Mike, Ludacris, dat soort mensen, hardcore hip-hop en Sleepy Brown doet ook mee op onder andere The Way You Move.
2: Een heel up-tempo nummer, ook weer van onze vriend Big Boy. Sleepy Brown, dat is ook interessant, want dat is de Dungeon Family heet dat. De Dungeon Family is eigenlijk waartoe de Outkast behoren. En dat is eigenlijk een familie van beatmakers, rappers, die in die periode allemaal een beetje naar voren zijn gekomen in de jaren 90. En dus Sleepy Brown is bij Outkast een naam dat je vaak ziet terugkomen, omdat dat echt iemand is van een Dungeon Family. Dus zeker ook uit te checken, Sleepy Brown.

Eigenlijk twee platen voor de prijs van één, want het classic album van de week is een dubbel album Speakerbox / The Love Below van Outkast. Van twee supertalenten, Big Boy en Andre 3000. Gekozen door dat andere supertalent, Lennart Korevits, van de Compact Disc Dummies en van Lenny. Kom, ik dans.

the animals and we've got to get out of this place. Deze man, die speelt vanavond in Brugge in de Cactus Club. Dit nummer gaat over het gevoel hebben dat alles zich blijft herhalen. Tot je beseft dat je ondanks alles toch vooruit bent gegaan. Dit is Looper van Oliver Simons.

Drukke tijden voor deze man, kan ik mij inbeelden, want zowel met zijn band Bazaar nieuwe muziek uitgebracht als solo Oliver Simons en Looper. Dit is de Greg Kinn Band, and for you...

0: for You van de Greg Kin Band. En zo is het ruim 20 voor 2 geworden. Opgelet als je onderweg bent. Op de E19 van Antwerpen naar Breda sta je 20 minuten in de file tussen het parkeerterrein in Minderhout en in Meer. Daar is één rijstrook versperd door een ongeval. Naar Nederland kan je op dit moment filevrij via de A12 naar Bergen op Zoom. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op die E19 van voor Kleine Bareel. En op de E17 vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een dik half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring aanschuiven 10 minuten ook tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op andere plaatsen alleen wat lichte vertragingen. Dit is Nectarwood.
1: Radio 1.

Natural Wood bij Radio 1 en Naturally. Gisteren is Toto La Momposina overleden. Ze is 85 geworden, is overleden na een hartinfarct. Toto La Momposina was een Colombiaanse artiest die de Caribische volksmuziek echt naar een heel groot publiek heeft gebracht. In de jaren 50 stond ze al op het podium. Dan mengde ze haar roots, haar Colombiaanse volksmuziek, met Afrikaanse ritmes. En dan vanaf de jaren 70 dan ging ze ook buiten Colombia optreden. Ze zong onder andere op de uitreiking van de Nobelprijs voor literatuur in 82. Die ging toen naar haar landgenoot, naar Gabriel García Márquez. Nu, het zou kunnen dat je haar pas vanaf de jaren 90 bent beginnen volgen. Of misschien moet je gewoon retroactief die plates gaan beluisteren. Haar album La Candela Viva, daarop stond het nummer La Pescador, dat we zo meteen gaan beluisteren. En van dat nummer maakte een DJ uit Zwitserland in 2009 deze versie. Hij gebruikte eigenlijk twee nummers van Toto La Momposina om tot één nummer te komen. Als je destijds een luisteraar was van de Max of Studio Brussel, dan zegt dit nummer jou iets, hè? La Mezcla van Michel Kleis. Dankzij dit nummer scoorde Toto La Momposina op haar 69ste nog een grote hit. Een beetje overal eigenlijk in Europa. Wij gaan luisteren naar een van haar originele nummers natuurlijk. El Pescador.

85 is ze geworden, Toto La Momposina. Fantastische stem uit Colombia. Je hoorde El Pescador. Er is Poky Lafarge, Rent Money.

0: Uitgesproken in de ochtend.
1: Men probeert een belastingverhoging dat tegen de geest gaat van deze regering. Die altijd zegt van wij willen werken niet meer belasten. Maar men doet het toch. Maar men camoufleert het in deze centenindex. Om ja, op die manier een andere perceptie te creëren bij de mensen. Dat we het niet doorhebben dat onze belastingen verhoogd worden.
0: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
2: Op de snelweg in Waasmünster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
3: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond.
4: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
2: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bitprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
4: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
2: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
4: Misschien kan ik u helpen.
2: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
10: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto

0: kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Opgelet, Luminus heeft

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij het rectoraat van de Universiteit van Gent grijpt de politie in tegen enkele tientallen pro-Palestijnse actievoerders die sinds vanmorgen het rectoraat bezet houden. De universiteit stapte daarvoor naar de rechter om die bezetting te stoppen. Bart Schoepen, daar bij het rectoraat, hoe verloopt het daar?
2: Ja, het verloopt niet zonder geweld, zou ik durven zeggen. Een aantal actievoerders is naar buiten gekomen. Dat leek eerst spontaan te gaan gebeuren. Maar ze hebben zich hier vastgeketend, zou je kunnen zeggen, in een soort van formatie. En nu is oproerpolitie aanwezig, massaal aanwezig, om ze daar eigenlijk één voor één los te maken en weg te slepen. Dat zijn de mensen in het gebouw. Je hoort achter mij ook scanderende mensen. Dat is eigenlijk een steunbetoging die ontstaan is. Een 100-tal mensen, schat ik, die hier ook kwamen om die actievoerders te steunen. En ook zij worden door de politie, de oproerpolitie, teruggedrongen. Politie met schilden, met helmen. En ook de wapenstok is verschillende keren gebruikt. Het lijkt erop dat de bezetting dan toch niet vredevol geëindigd is hier.
1: Dankjewel, Bart. Het vertrouwen van de Belgen in de economie zakt naar het laagste niveau in ruim 1 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De Belg is vooral pessimistischer geworden over de arbeidsmarkt. De gezinnen verwachten een lichte verbetering van hun financiële situatie. Maar ze hebben hun spaarintenties voor de komende 12 maanden wel naar beneden herzien. Mohamed Bakkali, die mee veroordeeld is voor de aanslagen in Parijs, krijgt penitentiair verlof, dat schrijft La Capitale. Bakkali had schuilplaatsen en auto's geregeld voor de aanslagen op 13 november 2015, onder meer in de concertzaal Bataclan in Parijs. Hij zou ook praktische hulp hebben geleverd voor de mislukte aanslag op een Thalys hoge snelheidstrein. En daarvoor werd hij tot 30 jaar cel veroordeeld. 1/3 daarvan heeft hij uitgezeten. Intussen heeft hij al 5 keer de gevangenis enkele uren mogen verlaten. Nu krijgt hij langere penitentiaire verloven. Het parket van Brussel zegt dat het een negatief advies heeft gegeven voor die verloven, maar dat het niet in beroep kan gaan. Alle Oekraïense vrouwen krijgen opnieuw de toestemming om het land in en uit te reizen. Dat laat de grenswacht van Oekraïne weten. Tot voor kort waren er nog reisbeperkingen voor onder meer vrouwelijke parlementsleden, rechters en overheidsmedewerkers. Voor mannen blijft de situatie ongewijzigd. Tussen de 18 en 60 jaar mogen Oekraïense mannen het land niet zomaar verlaten door de actieve dienstplicht die van kracht is. President Zelensky roept Oekraïners uit het buitenland nog altijd op om terug te keren en mee het land te verdedigen. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in het oosten nog kans op een bui. Vanaf het westen wordt het droog tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden. Meer op VRT Nieuws.
3: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: Harekam, schouders richten en u zeggen. En als je even tijd hebt, ook nog gaan stemmen voor Vox, alstublieft.
1: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
0: Radio 1.

Het is ondertussen al 25 jaar geleden, jawel, dat die debuutplaat van Zero Seven uitkwam. Een plaat waarop onder andere Sia te horen was en ook Sophie Barker. Het is zij die dit nummer inzong in The Waiting Line. En daarvoor de Vox-tip van deze week, Trixie Whitley en Building Fences. Aanstaande vrijdag dan staat Tim van Hamel op het podium samen met Stef Camille Karlens, met Teun Verbrugge en met Nicolas Mortelmans. Dan speelt het Space Quartet in de Werft in Geel. Dit is Tim van Hamel met die andere topband. Dit is Millionaire.

Millionaire and don't. En zo is het ruim kwart over twee geworden. Opgelet als je onderweg bent naar Antwerpen, komt er een kwartier bij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E17 10 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke en op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost. Op de Antwerpse ring een dik half uur erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 van Antwerpen naar Breda is in Meer de weg vrijgemaakt. 10 minuten vertragen op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. En op de buitenring tussen Oudergem en Tervuren komt door een ongeval. En eveneens door een ongeval file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Radio 1.

Het was Ray Davies van The Kinks die het schreef. En achteraf hebben er zoveel mensen plezier van gehad. Ik denk aan Hooverphonic, die dit nummer ook al eens hebben opgenomen. En natuurlijk ook deze versie, Dave Berry and This Strange Effect. Luz en de Yakuza komt eraan. Met na Floris Francis Arthur Beter en Wolfje.

0: je veux être seul.
1: Wereldklasse van bij ons, Loes en de Yakuza en Dilemma.
2: Dit is het album van de week.
3: Radio 1.
1: Train on the Island, zo heet de nieuwe plaat van Aldous Harding. Opnieuw folk vermengd met indie pop op een manier zoals alleen zij dat kan. Met vaste producer John Parrish aan haar zijde. Psychedelische folk-arrangementen, cryptische raadsels ook wel, je weet niet vaak waarover dat ze zingt, maar is ook niet belangrijk. En dan de klank van haar stem, daar kan ze zoveel mee doen. Die verandert ze soms van het ene nummer naar het andere. Soms zelfs binnen één nummer hoor je verschillende geluiden. Ze ziet zichzelf dan ook als een liedjesactrice eerder dan als zangeres. Ze neemt ons mee op alweer een mooi avontuur. Dit is What Am I Gonna Do, Aldous Harding, uit ons album van de week Train on the Island.
3: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Meerdere stemmen, meerdere vrouwen in één nummer. Zoals hier op What Am I Gonna Do with Aldous Harding uit ons album van de week Train on the Island. Dat album kan je winnen via de kanaalpagina van Radio 1 op VRT Max. Ga daar maar eens kijken. Er is In Excess en Mystify. Oh.

0: Het is heerlijk wegdromen in dit gezelschap. Het gezelschap van Naomi en For a Minute. En zo is het ruim 2:40 geworden. Je staat nog in de file naar Antwerpen op de A12 in Aartselaar door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E19 van voor Kleine Bareel, op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring komt er een half uur bij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot in Deurne. Op de binnenring rond Brussel vertraag je tussen Strombeek en Machelen en op de buitenring is er hinder in Tervuren. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Radio 1.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu

Wie anders dan Jacques Brel natuurlijk. En Vesoul, het is vandaag 20 mei en het is exact 30 jaar geleden dat Everything Must Go uitkwam. Dat was de vierde plaat van de Manic Street Preachers en de eerste

Zanger James Dean Bradfield verklaarde ooit over dit nummer dat het hen op de been hield tijdens die traumatische periode na de verdwijning van gitarist en hun vriend natuurlijk ook Richie Edwards. Het nummer heeft hen houvast gegeven in een tijd waarin ze niet wisten of ze nog wel verder konden gaan als groep. The Manic Street Preachers en A Design for Life. Dit is Kazaya en Hold of Me.

0: samen mensen kijken. Boven de krant, op het dakterras. Samen in het museum. We speelden standbeeld. Ik stond stil.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
1: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: En Colruy trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprij is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
10: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
11: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
12: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
1: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
17: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De politie van Gent heeft een einde gemaakt aan de bezetting van het

0: Slagen op het hoofd, slagen op de benen, slagen op de schouders, honden, schilden en ga zo maar voor.
1: Er wordt al enkele weken actie gevoerd aan de Universiteit Gent. De actievoerders eisen dat de universiteit alle samenwerkingen stopzet met Israëlische instellingen. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen zijn er. De mosselen groeien anderhalf jaar aan dikke touwen in de Oosterschelde in Zeeland voor ze geplukt kunnen worden. Ook dit jaar weer zijn ze vroeg, de eerste mosselen. Dat komt door de klimaatverandering. Hangcultuurmosselen smaken ook anders dan bodemcultuurmosselen, zegt mosselkweker Julien Barbé.
2: Hangcultuurmosselen zijn mosselen die groeien aan touwen hoog in de waterkolom tegenover bodemcultuurmosselen die echt op de bodem van de zee groeien. In die waterkolom dringt bovenin veel meer zonlicht door dan beneden. Dus er groeien meer algen, ander soort algen. Dus dat maakt dat de smaak iets anders is.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie maakt in totaal bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen ebola. Het virus verspreidt zich momenteel in Congo en Oeganda. Het gaat om een zeldzame variant waartegen geen vaccin of geneesmiddel voorhanden is. Toch legt de Wereldgezondheidsorganisatie voorlopig geen reisbeperkingen op. Volgens de organisatie is het risico op verspreiding lokaal hoog, maar laag buiten de regio. Tot nu toe zijn al 139 doden geteld en zo'n 600 mogelijke besmettingen. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen, en vooral in het oosten nog kans op een bui. Vanaf het westen droog en maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken in het binnenland tot 23 graden. En dan zijn we vertrokken voor een reeks zonnige en warme dagen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

Living Room. Cher, die is vandaag 80 geworden. Joris Vergeijlen mocht haar vanochtend bewieroken in Classic Stories. En ook Bas Bidker had het over haar in het middagjournaal in Nieuwe Feiten. Ze is terecht een beetje overal vandaag. Er is ze met Bang Bang, de jarige Cher.

0: ogen, a ti te tengo. En zo is het bijna 3:15 geworden. Je staat in de file, helaas. Naar Antwerpen, op de A12 in Aartselaar. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. 10 minuten aanschuiven op de E17 vanaf Kruijbeke. En ook 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring komen er 40 minuten bij richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Machelen en op de buitenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Dit zijn de Jayhawks.
1: Radio 1.

Timing is alles ook in de liefde. De Jayhawks en Bad Time. Over timing gesproken. Volgend jaar, 2027, dan viert Bazaar zijn 10e verjaardag. En ze gaan dat doen met een concert in de Roma. Het is nog ver, het is volgend jaar, juni 2027. Maar nu vrijdag, dan zijn de tickets al te koop voor dat jubileumconcert. 10 jaar deze band volgend jaar. Dit is Bazaar Grip.

René en Angela, het sprookje dat niet heel lang duurde, maar wel mooie muziek heeft opgeleverd. Onder andere deze, I'll Be Good. En dit is Mama's Gun. Die hebben zich vernoemd naar een plaat van Erykah Badu. Daarom alleen al moet ik fan zijn, denk ik. Los daarvan is het ook heel mooie muziek. Dit zijn ze met Joy.

0: Laat maar komen dat zomerse weer van de komende dagen. Ik ben er muzikaal in elk geval al klaar voor. Mama's Gun. Enjoy.
1: Radio 1.
0: Het is precies 3:30. Na het nieuws van 4:00 is het Wereld Vandaag op je radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Zeer goedemiddag.
0: Veel cultuur en veel films.
2: Ja. Een paar hele leuke tips. Nick Balthazar heeft een documentaire gemaakt. Leuk, ik moet eigenlijk zeggen, aangrijpend. Het gaat over Rudy Morren, acteur en schrijver. Die heeft een jaar of 8 geleden de diagnose Parkinson gekregen. En hij heeft meteen eigenlijk gedacht, ik kan dat niet alleen. Hij heeft een groep vrienden rond zich verzameld. En daar is nu een documentaire over gemaakt. Het is heel mooi, heel intiem, heel persoonlijk. En Nick Balthazar komt erover vertellen. Dat zal iets na 5:00 zijn. Lucas Don, die mogen we ook bellen, gaat ook over film. Morgen gaat Coward in première op het filmfestival in Cannes. Mm-hmm. Toen ik hem sprak bij de bekendmaking, had hij nog heel veel werk aan de film. Nu is er nog 1 dag te gaan, dus ik wil wel eens horen of de film klaar is en hoe het zit met de zenuwen. Dat zal meteen na 4:00 zijn. We gaan het ook over mogelijke vredesgesprekken hebben. Stel, als Europa aan tafel zou gaan met Rusland, als. Wie schuiven we dan naar voren als onderhandelaar? Vladimir Poetin, die heeft zelf al gezegd, Gerhard Schröder, dat lijkt mij nog wel een goede keuze, maar in Europa circuleren er heel wat andere namen, dus daar gaan we eens even naar kijken. En we gaan ook naar Vilnius, hoofdstad van Litouwen. Daar was vandaag een drone-alarm en dat gebeurt daar nog wel eens, dus ook daar willen we wat meer over weten.
0: Prima, allemaal na 4:00 in de Wereld Vandaag.

Jungle by Night samen met Spinvis. Leuke combinatie, hè? Oog om oog. En daarvoor de Rolling Stones met In the Stars. Ze zullen blij zijn in Antwerpen met dat mooie weer dat er zit aan te komen. Want dit weekend, 23, 24, 25 mei, dan vindt Jazz Middelheim plaats. Met op de affiche onder andere Shimande, met ook Flea en zijn band. Met Marcos Valle, levende legende op de affiche daar. En ook met deze vrouw.

0: Dit weekend te bewonderen op Jazz Midlijn. Deze Cecile McLaurin-Salvant met Ghost Song. Het is ruim 4:20 geworden. Je staat in de file naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke een kwartier en een half uur op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring 50 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen Centrum staat een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Richting Gent komt er een half uur bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Machelen en op de buitenring 25 minuten van Sint-Stevenswoord. Tot Jette.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Men probeert een belastingverhoging dat tegen de geest gaat van deze regering. Die altijd zegt van wij willen werken niet meer belasten. Maar men doet het toch. Maar men camoufleert het in deze centenindex. Om ja, op die manier een andere perceptie te creëren bij de mensen. Dat we het niet doorhebben dat onze belastingen verhoogd worden.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Auto.

I'm ready, my lord, zei hij. En dik 2 weken later was hij er niet meer. Het muzikale testament van Leonard Cohen. You want it darker? Dit zijn de Doobie Brothers.

De Doobie Brothers met goed advies. Listen to the music. Nog goed advies. Gewoon blijven luisteren naar Radio 1, want na het nieuws van 4 uur, dan is er hier De Wereld Vandaag met Ruud Roets en ook met Lucas Dont. Want morgen gaat zijn nieuwste film Coward in première op het filmfestival in Cannes. Benieuwd hoe het met hem gaat op dit moment. Dit is Camille Yembe, Rien à fêter.

0: caminho.
1: Saudades do Brasil, ai Portugal.
0: Een unieke en vernieuwende stem. Boegbeeld van een nieuwe generatie fadistas. Live in Brussel. Caminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
5: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
3: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
7: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
8: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar?
8: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.be.
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Leuke video!
13: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
15: Morgen gaat de nieuwe film van Lucas Dont in première op het filmfestival van Cannes. Is hij klaargeraakt? Kan ik hem zo meteen vragen na 4 uur.
16: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Zo'n 250 leerkrachten voeren in Brussel actie tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. De hervorming komt er in zowel het basis- als het secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, wil er 100 miljoen euro mee besparen. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden helemaal anders georganiseerd. Zo kunnen leerlingen uit verschillende jaren en richtingen samengezet worden in grotere groepen. Maar deze leerkrachten zien dat niet zitten.
18: Ik ben bang dat waar er nu ruimte voor is in mijn klassen om leerlingen zichzelf te laten zijn, hun eigen verhaal te vertellen en te laten luisteren naar elkaar,

0: vragen en problemen, maar het wordt ook gewoon een ontmoetingsplek. Er is meer dan ooit nood aan zo'n centrum, zegt Nina Uitenhoven van de VZW Weljong, die het centrum zal uitbouwen.
1: Er zijn steeds meer verhalen over het normaliseren terug of het oké vinden van gaybashing, van transfoob geweld, van transfobe uitspraken, van LGBTQ+ geweld. En dat geeft heel veel angst onder onze jongeren.
0: Waar het centrum precies zal komen is nog niet duidelijk en ook niet vanaf wanneer het zal opengaan. Op het tennistoernooi Roland Garros is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Goffin verloor in 3 sets van de Brit Samuel. In 2012 lanceerde Goffin zijn carrière op Roland Garros en in 2016 haalde hij er de kwartfinales. Na dit jaar neemt Goffin, de beste Belgische tennister ooit bij de mannen, afscheid van de sport. En het was in Parijs dan ook een emotioneel afscheid.
2: J'ai toujours été accueilli ici voilà comme comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
0: Het weer afwisselend, wolken en opklaringen. Vooral in het oosten is er kans op een bui, maar vanaf het westen wordt het droog, maxima tot 19 graden. Morgen worden de opklaringen breder, later krijgen we stapelwolken in het binnenland en halen we 23 graden. En vrijdag en in het weekend is het vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
4: Bijzonder goedemiddag. Vakantiekampen organiseren of inschrijvingsgeld voor sportclubs terugbetalen. Hoort dat nu wel of niet bij de taken van een ziekenfonds? Onder meer daarover zal het gaan. Heel blij dat jij er ook bij bent vanmiddag.

Christine en de Queens. De spanning stijgt op het filmfestival in Cannes. Komende zaterdag wordt daar de Gouden Palm uitgereikt. De prijs voor de beste film van het festival. En ook de nieuwste film van regisseur Lucas Dont mag meedingen naar die prijs. Coward heet hij, dat weet je ondertussen misschien. Een oorlogsdrama dat ons meeneemt naar de Eerste Wereldoorlog. En de pogingen ook van de soldaten om de moreel hoog te houden. Zo oefenen ze weg van de loopgraven voor een revue. En dat klinkt zo.

0: De film gaat morgen dus officieel in première in Cannes, maar het was alle hens aan dek achter de schermen. Herinner je, vorige maand hadden we een gesprek toen de film door het selectiecomité was genomineerd. Was die nog niet helemaal klaar, Lucas Dont? Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Regisseur, ondertussen in Cannes, is hij klaargeraakt, de film?
1: Hij is klaargeraakt. Het heeft dag en nacht gekost. Zeker de laatste weken. We hebben eigenlijk de film neergelegd op 14 mei. Toen was het festival al bezig. Mm-hmm. Maar we hebben gelukkig een uitzondering gekregen dat we de film 2 dagen later mochten indienen. En nu is het eigenlijk afwachten naar die première van morgen.
0: Ja. Is er een moment geweest waarop je dacht dat het niet zou gaan lukken?
1: Nee, eigenlijk we hebben op voorhand gebeld met eigenlijk alle mensen die de film moesten afwerken. We hebben eigenlijk aan hen gevraagd van kijk, zien jullie het zitten om tegen die snelheid te werken? En ja, die waren eigenlijk allemaal zo enthousiast, mm-hmm, dat ik voelde van met dat enthousiasme en met die passie zal het wel lukken. Ja. Nu, ik heb er wel af en toe eens doorgezeten. Het was wel echt heel zwaar,
0: ja,
1: om dat tempo vol te houden en om creatief te blijven, ook in de nachturen. Maar ik ben heel blij met waar de film staat. En we hebben al enkele geheime screenings gehad, mm-hmm, daar weet niemand van. En daar zijn die eerste reacties toch wel heel veelbelovend. Dus ik hoop dat de première morgen goed mag verlopen.
0: Ja. Want je hebt wel ervaring natuurlijk daarin kan met Girl, met Close. Maar hoe zit het met de zenuwen?
1: Ik heb het gevoel dat die steeds erger worden. Jammer genoeg. Ja. Ik heb het gevoel dat bij Girl, waar we... Hey, ik was 26, ik wist eigenlijk niet helemaal hoe het zou gaan. En dat was eigenlijk wel, als ik daar nu op terugblik, een cadeau. Want nu dat je het voor de derde keer doet, ja, je verwacht toch ook altijd meer, eigenlijk. Ja. Hè? En je hoopt dan dat die zaal mee is. Het is ook een film waarin dat we echt risico's hebben genomen. Het is een ambitieuze film. Er wordt veel gezongen. Er zijn toch ook wel wat brutale scènes. Dus ik ben heel benieuwd hoe het publiek daarop gaat reageren.
0: Ja. Wat hoop je? Wat hoop je dat het publiek zal zeggen na het zien van de film?
1: Ik hoop dat ze mee zijn. Ik denk dat de film ook echt wel hoop kiest. Ik denk dat de film probeert om de schoonheid en het licht te zoeken in de duisternis. Dus ik hoop dat mensen daar heel hard op aangaan en dat ze die hoop voelen die doorheen de film schemert.
0: Ja, je zegt ook derde keer, je wil altijd meer. In dit geval is dat dan ook wel mikken op die hoofdprijs. Stel dat dat lukt, hè? Stel. Wat zou dat kunnen betekenen?
1: Ja, dat is natuurlijk de allergrootste filmprijs ter wereld. Dus dat is, dat is iets heel bijzonders. Ik denk, wij zijn daar op dit moment nog niet te veel aan het denken.
0: Okay.
1: Ik denk dat onze eerste doel is echt om die eerste zaal, om daar de film te tonen. Het is de eerste keer dat we hem tonen voor zo'n groot publiek. En ik denk dat we vooral echt heel hard aan het hopen zijn dat dat publiek mee is. En dan denk ik, één keer dat achter de rug is, dat we misschien wat durven dromen. We gaan het zien. We weten nog niet hoe de film hier in de smaak valt, natuurlijk, nee, helemaal. Dus het zal een beetje afwachten zijn hoe dat gaat, om dan te durven al dan niet dromen op een prijs.
0: Ja, want heb je eigenlijk iets anders kunnen zien de voorbije dagen? Andere films van andere regisseurs? Of was het werken?
1: Nee, dat probeer ik dan toch wel. Als ik hier toekom, probeer ik ook wel echt andere makers die hier hun films tonen, een beetje te ondersteunen. Mm-hmm. Ik ken ondertussen natuurlijk wel wat mensen hier. Dus ik ben naar een paar films zelf kunnen gaan kijken. En je met gewoon, hè, je speelt hier mee met mensen die allemaal wel weten hoe ze films moeten maken. Hè. Dus er zijn hier zeer straffe films. En het feit dat wij daar tussen mogen staan met 2 Belgische films in de competitie. Want je hebt onze film, maar je hebt ook Notre Salut van Emmanuel Maar. Mm-hmm. Ook een Belgische film. En dan voel je wel van, oké, we zijn een klein land, maar er zit wel enorm veel talent bij ons. En er is ook een kortfilm, een Belgische kortfilm, die morgen in première gaat, Pithead. En ja, je voelt van, er is wel wat aandacht voor ons ja. land als het op filmvlak gaat.
0: En elkaar steunen is zo belangrijk. Ik wens jullie voor morgen hele fijne reacties na de film. En wie weet wat er dan nog allemaal komt.
1: Hartelijk bedankt.
0: Lucas Dons.
1: Heel fijn dat jullie meeduimen.
0: Succes daar.
1: Dankjewel. Dag. Nice.

0: Rags and Run van Admiral Freebie. Zo meteen gaan we het hebben over zomerkampen. Moeten ziekenfondsen zich daar ver van afhouden of niet? Vraag die ik kan stellen aan professor bestuurskunde Bram Verschuren. En als je dat geregeld hebt, de zomerkampen, dan is het ook weer tijd om de belastingaangifte in te vullen. Daar heb ik goed nieuws over. Straks na De Wereld Vandaag tussen 6 en 8 beantwoorden onze economiejournalist Michael van Drogenbroek en Xavier Taverne van Win-Win samen met twee medewerkers van de FOD Financiën jouw vragen live op de 14 Nieuws app en de 14 Nieuws site. Dus alle vragen over belastingen, je kan die nu al doorsturen in de app van 14 Nieuws of op onze site. Daar is een knop belastingsspecial en het kan natuurlijk ook straks allemaal live tussen 6 en 8. 162 kilometer file staat er naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen een half uur. En ruim een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring 50 minuten extra richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een half uur tussen Strombeek en Diegem. Dat komt door een ongeval op de midden- en de linkerrijstrook. Maak daar een reddingsstrook. En op de buitenring 25 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Vilvoorde is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En in Brussel staat een defect voertuig in de Madou-tunnel richting Zuid. En dat is op de rechterrijstrook.
1: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.

0: The Beautiful South and you keep it all in.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de ziekenfondsen hervormen. Als het aan hem ligt, mogen de mutualiteiten straks niet meer om het even welk product aanbieden. Zo mogen ze bijvoorbeeld, als het aan hem dus ligt, binnenkort geen alternatieve geneeswijze meer terugbetalen. Daar hadden we het gisteren over in de Wereld Vandaag. En de activiteiten van de ziekenfondsen moeten in de toekomst vooral een duidelijke link hebben met gezondheid of welzijn. Vakantiekampen organiseren of bijvoorbeeld inschrijvingsgeld terugbetalen voor sportclubs, dat kan zo ter discussie komen. Bram Verschuren, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Professor bestuurskunde aan de Universiteit van Gent. Wat is eigenlijk de kerntaak van de ziekenfondsen volgens u?
3: De kerntaak van de ziekenfondsen is volgens mij voornamelijk het beheer van de ziekteverzekering. Dat betekent heel concreet dat ziekenfondsen instaan voor de terugbetaling van medische kosten, voor de controle van langdurig zieken of arbeidsongeschikten. En eigenlijk ook voor de terugbetaling van allerlei medische kosten, dus het beheer van publieke middelen die te maken hebben met gezondheidszorg. Dat is eigenlijk wat de kerntaak hoort te zijn van een mutualiteit.
0: Ja, dus die link met gezondheid en welzijn waar de minister naar verwijst, dat zou eigenlijk altijd de basis moeten zijn. Ontbreekt die link soms nu te veel?
3: Ja, dat is ergens de logica zelf, hè. We moeten eigenlijk ook een beetje de historiek van het ontstaan van de mutualiteiten in ogenschouw nemen. Die zijn eigenlijk lang geleden ontstaan in de 19e eeuw, voor er nog sprake was van sociale zekerheid. Mensen moesten zichzelf op een stuk gaan organiseren omdat er geen overheidsbescherming was. Sociale zekerheid bestond niet. Vrijwillige hulpkassen werden opgericht als een soort van solidariteitssysteem. Om mensen die in de problemen kwamen, met gezondheidsproblemen te maken kregen, op een of andere manier vanuit de collectiviteit toch te gaan ondersteunen. Nu, na verloop van tijd is die rol wel wat uitgebreid. Want als je spreekt over gezondheid en gezondheidsondersteuning, dan is dat meer dan terugbetalen van medische kosten. Dat hangt er een stuk van af, hoe breed je dat conceptualiseert.
0: Ja.
3: Is dat ook preventie? Is dat ook medische dienstverlening? En in die zin zijn mutualiteiten in de loop der tijden steeds meer zaken gaan doen.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld die zomerkampen organiseren.
3: Kampen.
0: Dat is nu wat dan naar boven komt. Past dat binnen die rol? Je zou kunnen zeggen, dat is voor sommige mensen zeker de enige betaalbare manier om hun kinderen misschien eens een vakantie in het buitenland te gunnen.
3: Ja, ook dat is deel van die historiek. Die zomerkampen zijn indertijd ook ontstaan om kinderen die de kans niet kregen, en ongeveer ieder kind in die tijd had de kans niet om op vakantie te gaan in een gezonde omgeving, die kans wel te bieden. Het is natuurlijk een gans netwerk en een gans systeem geworden van allerlei kampen op allerlei locaties. En dat is dan natuurlijk de vraag, waar is de link met de gezondheidspreventie nog voor een stukje? Dus in die optiek volg ik ook wel een stuk minister Van den Broeke, die zegt van, ja, we moeten ook opletten dat niet een commerciële activiteit wordt die eigenlijk een stukje zijn doel voorbij schiet. Nu, wat ik daar ook wel bij vertellen, is dat de complexiteit van het debat zit hem ook in het feit, volgens mij, dat mutualiteiten eigenlijk twee petten hebben. Aan de ene kant zijn zij uitvoerders van overheidsbeleid. Zij organiseren een publieke taak. Zij zijn dus die beheerders van die ziekteverzekering, terugbetaling medische kosten, daar hadden we het al over. Aan de andere kant, vanuit die historiek, kan je eigenlijk een mutualiteit ook gaan bekijken als een ledenvereniging. En er is ook nog zoiets als het vrijheid van verenigen in onze samenleving, waarbij mensen vrijwillig lid worden van een organisatie, lidgeld betalen, ook nog andere zaken krijgen. En in ruil voor dat lidmaatschap krijgen zij extra zaken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de aanvullende verzekeringen. Ik denk bijvoorbeeld aan goedkopere toegang tot medische activiteiten. Denk aan apotheken, thuiszorgwinkels enzovoort. Dus daar zit toch ergens een spanningsveld op. Het pure beheren van de ziekteverzekering versus ook het ledenvereniging zijn. En net zoals elke ledenvereniging is er natuurlijk ook de vrijheid om leden ook een stuk voordelen te bieden. En dat maakt die discussie toch ook wel
0: complex.
3: Wat extra complex.
0: Ja, die kampen zijn ook voor veel ouders nodig om de zomer georganiseerd te krijgen, om zelf te kunnen werken. Je zou kunnen zeggen, de overheid moet dat misschien ook wel wat faciliteren.
3: Ja, maar dan is de vraag natuurlijk, wie moet dat dan doen? Wat is de maatschappelijke opdracht van een mutualiteit? Als we dat ook zien als een organisatie die een bredere taak heeft op het vlak van gezondheid en welzijn, dus iets breder gedefinieerd dan die pure ziekteverzekering, En daar dan ook preventie en sport, vakantie en gezondheid bij neemt, dan is de vraag wie moet er dat doen.
0: Ja.
3: Op een bepaalde manier doen die mutualiteiten dat nu wel goed, zou ik durven zeggen. Zij zijn dat gewend, zij hebben daar de infrastructuur en de organisatie voor. Stel, wij vinden als samenleving het belangrijk dat dat blijft aangeboden worden, dit soort zaken. Inderdaad dan meer kwetsbare mensen of ouders die geen vakantie kunnen betalen of ouders die gewoonweg simpelweg opvang nodig hebben in de vakantie. Wie zal dat dan wel doen? Moet de overheid dat dan overnemen? Of gaan we iedereen naar de markt sturen? Waarbij dan natuurlijk opnieuw discussie opdoemt wie kan dat betalen.
0: Het gaat eigenlijk dus, fundamenteel over de definitie van wat zien we onder die ziekenfondsen. Nu de Vlaamse Sportfederatie, dat is meteen mijn laatste vraag. Die komt vanmiddag met een reactie, want het gaat onder andere ook over het terugbetalen van een sportabonnement bijvoorbeeld. Ook iets wat sommige ziekenfondsen doen. Zij zeggen ja, als je die terugbetaling bij de ziekenfondsen weghaalt, dan zou je misschien iets anders kunnen regelen via tegemoetkoming bijvoorbeeld via de belastingsbrief, wat ook voor kinderopvang zo is. Is dat een piste die haalbaar is om misschien inderdaad dan die verschillende petjes of die verschillende taken beter te gaan scheiden van elkaar, het op die manier opvangen?
3: Ja, in principe kan dat. Dat gebeurt inderdaad ook al voor jeugdbewegingen bijvoorbeeld, waarbij inschrijvingsgelden fiscaal aftrekbaar zijn.
0: Mm-hmm.
3: En dat zou in principe hier ook op deze manier kunnen. En u raakt eigenlijk nog een complexiteitspunt aan, en dat is de financiering van die ziekenfondsen. Ook dat is supercomplex. Dat is niet enkel subsidies die men krijgt om de ziekteverzekeringsbeheer te organiseren. Het gaat ook om ledenbijdragen, inkomsten uit medische activiteiten, inkomsten uit kamp, de fiscale voordelen ook die mutualiteiten nog vaak hebben in vergelijking met andere organisaties.
0: Mm-hmm.
3: En dat maakt het extra complex, want dan komen we op de vraag van ja, wat betalen we op welke manier?
0: Ja.
3: En lopen we geen risico's op een vermenging tussen publiek en privaat geld op die manier. Maar opnieuw, als de overheid het belangrijk vindt dat er opvang is en dat die opvang een stuk door de samenleving wordt betaald, dan is de vraag inderdaad van ja,
0: op welke manier
3: doen we dat?
0: Ja.
3: En dat zou in theorie via belastingaftrek kunnen.
0: Het is niet slecht misschien om die rol of die positie in de samenleving van die ziekenfondsen toch eens te bekijken, als ik u zoveel keren na elkaar het woord complex hoor uitspreken.
3: Ja, en dat is denk ik ook waar minister Van den Broeke nu op alludeert of op aanstuurt. Ook omdat het een stuk te maken heeft met de legitimiteit van de mutualiteiten op dit moment. Die staat een stuk onder druk. We hebben de discussie gehad rond de controleartsen. We hebben ook de discussie van is dat allemaal inderdaad niet te complex, dat wij 7 instellingen hebben in ons land die eigenlijk allemaal hetzelfde doen. Kan dat niet allemaal gecentraliseerd worden bij de overheid? Dus de vraag is ook een stuk van hoe gaan we dat nog allemaal gaan organiseren in tijden waarin de mutualiteit, omwille van misschien een aantal andere redenen, extra onder druk staat.
0: Ja. Dank voor uw kijk op
3: en dan
0: de zaak.
3: Komen dit soort
0: Voilà, en dan komen dat soort discussies op tafel. En u heeft daar een beetje duidelijkheid in kunnen brengen. Dankjewel daarvoor. Professor Bestuurskunde Bram Verschuren, een heel goedemiddag.
3: Goedenavond.
0: Dag. Goh, ik ben hier bezig met mijn...
4: Uw mobiliteitsbudget?
0: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Make It With You van Queens of the Stone Age. Ons onderzoeksprogramma Pano trekt vanavond naar Anderlecht, opnieuw naar Anderlecht. Want anderhalf jaar geleden waren de collega's van Pano ook al daar. Uit hun onderzoek toen bleek dat het OCMW van Anderlecht een leefloon gaf aan mensen die daar geen recht op hadden. Tobias Santes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt toen meegewerkt aan die OCMW-reportage en ook nu. Na die vorige Pano in Anderlecht kregen jullie namelijk een tip dat er ook bij de sociale huisvestingsmaatschappij, de Anderlechtse Haard, dat daar ook een aantal vreemde dingen gebeurden.
1: Ja, klopt. Dat is nu ongeveer anderhalf jaar geleden dat er een mail binnenliep bij de redactie van Pano, ook bij mijn collega's Victor van Driessen en Stefan Meerbergen, waarmee ik deze reportage heb gemaakt. En die mail kwam van een bewoner van een sociale woonblok in Anderlecht en zei, ja, heel interessant wat jullie vertellen over dat OCMW in Anderlecht, maar kom toch ook eens kijken bij die Anderlechtse Haard, de huisvestingsmaatschappij van Anderlecht. En dan zijn we aan de slag gegaan, hebben we met bewoners gesproken, veel bewoners, 17 in totaal. Bij hen is het begonnen, daarna ook met personeel gesproken en die zeiden, hier gebeuren eigenlijk gelijkaardige dingen als bij dat OCMW.
0: Ja, de Anderlechtse Haard, dat is een grote huisvestingsmaatschappij, hè?
1: Ja, dat is een gigantische organisatie. 4.100 sociale woningen, daar beschikken zij over, verhuren zij dus aan een lager tarief voor mensen met een beperkt inkomen. En daar wonen in totaal meer dan 8.000 bewoners in. Om even te vergelijken, dat is ongeveer evenveel als de volledige gemeente Sint Maartens-Laten.
0: Ja.
1: En daarmee is de Anderlechtse Haard ook de tweede grootste huisvestingsmaatschappij van Brussel,
0: ja,
1: die van Brusselstad.
0: En wat loopt er fout, Tobias?
1: Ja, we hebben dan uiteindelijk met heel wat medewerkers gesproken, 20 in totaal. En zij zeggen, veel van hen zeggen, die voorzitter van de Anderlechtse Haard, die grijpt in de toewijzing van sociale woningen. Die voorzitter, dat is Lotfi Mostefa, hij is schepen van huisvesting voor PS in Anderlecht. En het personeel zegt, ja, hij geeft namen door van mensen die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst voor een sociale woning. En hij ontvangt soms ook zelf mensen op zijn bureau, samen met een sociaal assistent. En dan gebeurt eigenlijk het sociaal

0: wel onderzoek, een van de stappen om zo'n woning te krijgen, op zijn kantoor.
1: Ja. Hebben jullie daar ook bewijzen van gevonden?
0: Ja, uiteindelijk wel, maar eerlijk gezegd, dat heeft wel een tijdje geduurd. En dat heeft ook wel te maken met die politieke context in Anderlecht. Dat is een gevoelige context. PS en MR zitten daar samen in de meerderheid in de gemeenteraad, maar die botsen sterk, zeker op sociale thema's. En dan was het soms moeilijk om uit te maken, is dit wat die persoon zegt, is dat nu politiek gemotiveerd of niet? Maar dat is allemaal een beetje op zijn plaats gevallen toen we privécommunicatie hebben kunnen inkijken van die voorzitter, van die Lotfi Mostefa. Het gaat dan om allerhande WhatsApp-berichten, spraakberichten van die man tussen hem en zijn secretaresse, ik moet zeggen ex-secretaresse, want die is ontslagen en zij is een van de getuigen in de reportage. En daaruit blijkt effectief, de voorzitter geeft namen door, telefoonnummers ook voor voorrangsdossiers, mensen die voorrang moeten krijgen op de wachtlijst. En uiteindelijk kiest hij ook wie in welke woonblok mag terechtkomen.
1: Ja, je zegt het is een gevoelige context. Voelden mensen zich dan daar gemakkelijk bij om vrijuit te spreken, mensen die een verhaal te vertellen hadden, die getuigden?
0: Ja, mensen wilden echt met ons spreken, wilden het echt aankaarten, vinden het ook belangrijk dat hun verhaal verteld wordt, maar zeiden wel, ja, dat kan enkel in vertrouwen. En dus vanavond in de reportage wordt het gezicht van die mensen ook geblurred. Ze zullen met een vervormde stem te horen zijn. En dat is omdat zij zeggen dat er een klimaat van angst, een angstcultuur bestaat, en dat zij ook intern niet met hun klachten terecht kunnen. Daardoor krijg je eigenlijk twee kampen in die organisatie, voorstanders van die voorzitter en mensen die ook kritiek hebben op de manier waarop hij ingrijpt.
1: Ja, want die kritiek, als de voorzitter effectief ingrijpt op wie er een woning krijgt of hoe snel iemand een woning krijgt of welke woning, wil dat dan ook zeggen dat mensen die in Anderlecht terecht hebben op een sociale woning, dat die soms niet of trager aan een plek geraken daar?
0: Het gaat vooral om ongelijkheid, ongelijkwaardigheid. Het personeel zegt, niet iedereen heeft dat voordeel van dat contact met de voorzitter. Misschien een concreet voorbeeld. Hè. Er is ook een bewoner die op een bepaald moment in conflict lag met die voorzitter. En dan zegt hij in een bericht, ja, die gaan we zeker geen huis geven. Dus krijgt iedereen dan wel een gelijke behandeling? Dat vraagt dat personeel zich ook af. Zij zijn overtuigd van niet. En dat is wel belangrijk, zeker in die context van Anderlecht, waar meer dan 29.000 gezinnen op de wachtlijst staan. Net dan is het zo hoogst nodig om die procedures strikt te volgen.
1: Ja. Wat zegt de voorzitter zelf? Hoe reageert hij op die aantijgingen, Lotfi Mostefa? Hebben jullie hem kunnen spreken?
0: We hebben dat zeker geprobeerd. We hebben hem wekenlang gecontacteerd, telefonisch, via berichten, via mail. Maar hij wou niet voor onze camera of voor onze microfoon hier getuigen. Schriftelijk reageert hij wel en zegt hij, ja, mensen zoeken mij soms op voor hulp, maar ik heb helemaal geen beslissingsmacht. Ik heb niet te beslissen in die dossiers. Uiteindelijk gebeurt er altijd nog een controle door het Brusselse gewest. En daar gaan we ook dieper op in de reportage van de
1: hand. Ja. Wat je nu allemaal vertelt, dat geeft geen fraai beeld van wat er bij de Anderlechtse haard gebeurt. Maar is het ook strafbaar?
0: Die voorzitter gaat wel zijn boekje te buiten. Dat zeggen toch experts waarmee wij spreken.
1: Ja?
0: Hij heeft eigenlijk geen rol in die toewijzing van woningen. Hij moet de raad van bestuur voorzitten en de organisatie bijvoorbeeld vertegenwoordigen in de pers. Dat allemaal om natuurlijk politieke inmenging te voorkomen bij die toewijzing van woningen. Er lopen wel verschillende onderzoeken bij het Brussels parket en die zullen moeten uitmaken of hier strafbare feiten zijn gebeurd.
1: Vanavond is die pano te bekijken op VRT1 om 21:15. Ook op VRT Max kan je de uitzending zien. Tobias Santos, dankjewel voor de uitleg.

0: Over een half uurtje komt regisseur Nick Baltazar naar De Wereld Vandaag. Heeft een mooie documentaire gemaakt over Rudy Morren, acteur en schrijver. Morren kreeg in 2018 de diagnose Parkinson en hij sprak daarover bij Friede Lesage in Touché.
1: Dat verschrikkelijke verdict van Parkinson te krijgen, echt de wereld stond stil op dat moment. Ik heb nu sinds 2018 die Parkinson en ik kan je verzekeren, de eerste jaren, ik wil er vooral niks mee te maken hebben. We hebben er toen ook al gevraagd, waarom die met jouw naamsbekendheid of wat dan ook. Je kan een stem, je betekent wat, je hebt een stem, dus doe er wat mee. Ik zei, nee, ga ik niet doen. Ik wil vooral niet op de barricade gaan staan en zeggen, mannetjes, er moet meer aandacht voor de Parkinson komen. Ik had daar vooral geen zin in. Van waar die omslag, geen idee. Maar nu, sinds kort, ben ik ineens een soort van spreekbuis geworden voor de ziekte of voor de patiënten of en al diegenen die daar rondhangen, zo...
0: En hoe is dat gekomen? Rudy Morren verzamelde vrienden rond zich na zijn initiële diagnose. Team Rudy en Nick Baltazar heeft daar een film over gemaakt. Die komt vandaag in de bioscoop en straks rond 4:15 komt Nick Baltazar daar meer over vertellen.

0: Casey Musgraves, een dry spell. Het was geen gewone ochtend in Vilnius in Litouwen.
1: Radio 1.
0: Want een drone-alarm heeft daar het dagelijkse leven eventjes verstoord. Jeroen Bult, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Historicus, gespecialiseerd in de Baltische Staten. En jij bent op dit moment in Vilnius. Dus ook voor jou was het een bewogen ochtend dan. Wat is daar allemaal gebeurd?
2: Nou, we kregen om 9:30 een wat bij jullie heet BE-alert... met de mededeling dat er een vliegend object was gesignaleerd... en dat we ons ogenblikkelijk naar de schuilkelder of een veilige plek moesten begeven... om daar via de publieke omroep LRT te horen wat er verder allemaal gaande was. Er was ook een linkje bijgevoegd met de dichtstbijzijnde schuilkelders... en andere handige plekken, alleen die linkjes die werkten niet, dus... We zijn maar naar een parkeergarage gegaan onder een hotel hier in de buurt.
0: Ja, en hoe lang ben jij eraan gebleven?
2: Nou, iets van een half uur en toen werd het zijn meester gegeven, wederom via zo'n alert-achtige mededeling. En ja, het was niveau geel, zoals dat heet, niveau 2. Dat is het op één na hoogste niveau. En later is gebleken dat er inderdaad een drone, een vliegend object, is gesignaleerd boven het district Vilnius. Dat is iets groter dan de stad zelf. De eerste signalen kwamen al uit Letland en zelfs uit Belarus, Wit-Rusland, wat hier niet zo gek ver vandaan ligt. Dat er inderdaad iets onderweg was. Maar het is nog altijd volkomen onduidelijk of het nou een verdwaalde Oekraïense drone was of misschien toch een Russische en wat er met het ding gebeurd is.
0: Ja, is dat iets wat vaker gebeurt? Ik bedoel, ben jij vertrouwd met deze procedure?
2: Nou ja, er zijn hier vorig jaar zomer ook twee drones neergestort. En toen kregen we ook een Amber Alert-achtig bericht wat er aan de hand was. Maar daar stond nog niet in vermeld dat je je per direct richting een schuilkelder moest begeven. Ja. Dus in die zin is het kennelijk allemaal wat aangescherpt. Maar er is hier afgelopen zondag ook een drone gevonden. Heel raar. En dat ding dat bleek zelfs explosieven aan boord te hebben. Maar die is afkomstig uit Oekraïne en in het noordoosten van Vilnius neergestort. Ja, en gisteren was het raak in Estland. Waar in het midden van het land een drone is neergestort. Toen zijn er ook twee straaljagers van de NAVO luchtpolitie, air defense, air policing missie opgestegen om dat geval neer te halen.
0: Ja.
2: En ja, vorige week was het al raak, twee weken geleden was het raak in Letland.
0: Ja, ik hoor jou wel zeggen, de herkomst van die drones, want we zouden dan de neiging hebben om sowieso richting Rusland te kijken. Maar
2: precies,
0: daar bestaat wat onduidelijkheid over dan toch.
2: Ja, het is inderdaad vrij onduidelijk. Gisteren heeft een woordvoerder van de Oekraïnse regering, maar het kon ook van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev, zelfs hun excuses aangeboden richting Estland en de Baltische landen.
0: Mm-hmm.
2: Voor die drones die hier zijn binnengevlogen. Ja, het is natuurlijk een beetje dubbel. Hè? Aan de ene kant vinden ze het hier, hoewel je dat natuurlijk nooit door politici zult horen zeggen, prachtig dat die Oekraïnse drones de olieraffinaderijen en andere belangrijke strategische objecten van Rusland weten te raken. Maar ja, kennelijk verdwalen die Oekraïnse drones ook wel eens. Of, en dat is in theorie ook mogelijk, Rusland heeft een methode ontdekt om die Oekraïnse drones te onderscheppen.
0: Mm.
2: Met een soort van mechanisme, misschien toch deze kant op te sturen. Maar dat is speculeren hoor, dat heb ik nog niet bevestigd.
0: Nee. Zorgt dat voor veel bezorgdheid bij de mensen daar?
2: Nou ja, ik had eerder de indruk dat mensen er vrij rustig onder bleven vanmorgen. De regering is op dit moment het waarschuwingssysteem aan het evalueren. Met opzet is geen gebruik gemaakt van het luchtalarm. Dat wordt hier ook, ik weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland gebeurt dat altijd op de eerste van de maand. Daar is verder geen gebruik van gemaakt, want dat zou te veel paniek veroorzaken. Maar ja, en toen ik in de lift stapte toen stond er alleen een andere jongen in met een mobiele telefoon die de waarschuwing ook had gekregen. Maar ja, er wonen ook veel oudere mensen in het appartementencomplex. Ja, ja. Maar die heb ik niet gezien en ook niet in die parkeergarage trouwens. Het waren allemaal goed geklede dertigers met een kop koffie in hun handen. Ja. Dus ja, of het iedereen bereikt, ik heb er zo mijn twijfels over.
0: Het systeem is duidelijk niet waterdicht. Je zegt, politici wilden dat zeker wel niet in de mond nemen, dat die Oekraïnse drones, dat dat misschien wel een goede zaak is. In Letland, jij bent in Litouwen, maar in Letland hebben die drones blijkbaar een politiek staartje gekregen. Wat is daar aan de hand?
2: Ja, vorige week is de regering van Letland afgetreden. Toen heeft mevrouw Žilina, de premier, haar ontslag ingediend. Mm-hmm. En die had een week eerder al de minister van Defensie de laan uitgestuurd. Omdat de man niet adequaat zou hebben opgetreden tegen twee verdwaalde Oekraïnse drones die tegen een leeg oliedepot in het oosten van het land waren aangeknald. Maar onder de oppervlakte ging het al niet langer goed met die regering. Dus het is eerder een soort aanleiding geweest voor het in elkaar storten dan echt de reden. Maar wat een heel wat ernstigere situatie is, tenzij het weer een typisch Russisch toneelstuk is, dat weet ik niet, is dat er op dit moment een hoop gaande is. Meneer Peskov, de Kremlin-woordvoerder, die heeft vandaag gezegd, althans zo wist de Moscow Times te melden, dat Rusland een passend antwoord voorbereidt met betrekking tot het gebruik van het Baltisch grondgebied voor het lanceren van Oekraïnse drones. Mm. Het wordt daar weer eens kundig omgedraaid, alsof de Baltische landen vrijwillig hun luchtruim openstellen om van daaruit met Oekraïnse drones Rusland te belagen. En ik geloof dat er al een reactie van meneer Grinkevich, dat is de hoogste militair van de NAVO, is binnengekomen. Die heeft iets gezegd in de trant van, dit slaat nergens op. Als we dat echt zouden toestaan, dan zouden we diezelfde drones niet neerschieten. Nee. Ja, daar zit natuurlijk ook wel wat in.
0: De drones beroeren duidelijk de Baltische staten en daarbuiten. Jeroen Bult, hartelijk dank om ons van daaruit verslag te doen.
2: Graag gedaan.
0: Goedemiddag. Ja. 190 kilometer file staat er op de Antwerpse ring 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-Oost richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen sta je in de file op de A12 vanaf Antwerpenhaven 3 kwartier, op de E313 in Wommelgem door een ongeval op de linkerrijstrook 1 kwartier en telkens een half uur op de E17 vanaf Kruibeke en de E34 vanaf Melsele. En op de binnenring rond Brussel vertraag je vanmiddag 20 minuten tussen Strombeek en Machelen, op de buitenring 40 van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Vilvoorde is de rechterrijstrook dicht door een ongeval met een vrouw.

0: vrachtwagen. En in Brussel zelf staat een defect voertuig in de Madoutunnel richting Zuid. En dat is op de rechterrijstrook.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Crowded House and Don't Dream It's Over. We zetten de hoofdpunten op een rij. Nieuws van 5.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 5:00, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Leerkrachten betogen tegen de hervorming van de lessen godsdienst en zedeleer. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. En David Goffin heeft zijn laatste wedstrijd op Roland Garros gespeeld. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die zowel in het basis- als in het secundair onderwijs anders georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs Demir wil daar 100 miljoen euro mee besparen. Lien de Koeman.
12: De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zijn bezorgd, want leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen. Dat wordt onwerkbaar, denken ze.
13: Levensscherming draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
12: Ook Koen van Kerkhoven van onderwijsvakbond COC heeft zware bedenkingen.
14: Zoals het nu voorligt, verwacht men bijvoorbeeld in het secundair dat men leerlingen van ASO, TSO, KSO en BSO samenzet in één groep. Dat is een diversiteit die ons in een spreidstand brengt waar niemand goed bij is, ook niet die leerlingen.
12: De leerkrachten zijn ook bezorgd over hun eigen toekomst, want er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse banen. Voor wie kan blijven, wordt het moeilijk.

0: hadden sinds vanmorgen het gebouw bezet. De universiteit had ook een zaak in kort geding tegen hen aangespannen. Bij de ontruiming was de politie hardhandig, zegt actievoerder Julian Burnham.
1: Iedere aantijging van geweld of vandalisme die er de afgelopen dagen of weken is geweest tegenover de bezetters, verbleekt volledig in het licht van dit politiegeweld. Slagen op het hoofd, slagen op de benen, slagen op de schouders, honden, schilden en ga zo maar voort.
0: De actievoerders eisen al enkele weken dat de Universiteit van Gent elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Pano, Stef Meerbergen. Jullie hebben gepraat met tientallen getuigen. Wat vertellen zij?
2: Wel, onze getuigen hebben het over Lotfi Mostefa, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in Anderlecht en ook schepen voor de PS. De getuigen, dat zijn medewerkers en ex-medewerkers, zeggen dat de schepen tussen beiden komt om bepaalde mensen voorrang te geven op de wachtlijst. En soms gebeurt het sociaal onderzoek met kandidaathuurders zelfs op zijn bureau. En dat is niet zijn taak en zorgt voor een ongelijke behandeling, dat vertellen de getuigen.
0: Ja, en hebben jullie kunnen nagaan of het klopt wat die getuigen vertellen?
2: We konden honderden WhatsApp-berichten en spraakberichten inkijken tussen de schepen en zijn voormalige secretaresse. En daaruit blijkt dat hij namen en telefoonnummers selecteert van kandidaten die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Een andere huurder waarmee hij in conflict lag, daarvan zegt hij dan weer, die gaan we zeker geen huis geven. De schepen reageert schriftelijk in de reportage en zegt dat er altijd nog een controle gebeurt door het Brussels gewest bij de toekenning van elke sociale woning.
0: Dankjewel, Stef. En de volledige reportage van Pano is vanavond te zien om 8:15 op VRT1 en ook op VRT Max. VRT heeft het onderzoek De Foto van Vlaanderen vrijgegeven. Over die studie was veel te doen omdat volgens sommigen de VRT-cijfers bewust zou hebben weggelaten. Maar dat klopt niet, zei Vlaams minister van Media Sieltje van Achter van N-VA in het Vlaams parlement, waar vanmiddag ook vragen zijn gesteld over de studie. Leen de Witte.
3: De hetze begon in de afspraak gisteravond, waar filosoof Maarten Boudry beweerde dat de VRT gegevens over de herkomst van jongeren had proberen weg te moffelen. Pure censuur volgens Klaas Slootmans van Vlaams Belang.
4: Pure manipulatie om de eenvoudige reden dat men zeer goed weet dat de groep moslimmigranten disproportioneel en masse verantwoordelijk zijn voor geweld tegen vrouwen.
3: Sinds 2:00 vanmiddag staat het volledige onderzoek online en kan iedereen het inkijken. En wat blijkt, zegt Gwendoline Rutte van Anders,
5: dat de vraag naar religie niet eens is gesteld. Dat de antwoorden niet gegeven werden, voornamelijk door mensen met Turkse en Marokkaanse roots, maar voornamelijk door Hollanders.
3: Minister van Media van Achter had transparantie en duidelijkheid geëist en kreeg die ook, zegt ze.
6: We hebben de uitleg gezien om 2:00 en dat lijkt logisch. Maar ik denk dat het goed is dat de VRT rap in zo'n geval naar buiten komt en alle twijfel wegneemt.
0: De Russische president Poetin heeft zijn bezoek aan Peking afgerond. Poetin was op staatsbezoek in China amper een week na de Amerikaanse president Trump. Veerle de Vos, wat waren de meest opvallende verschillen tussen beide bezoeken?
7: Wel, de ceremoniële ontvangst was alvast bijzonder gelijklopend. Dezelfde wuivende kinderen aan het vliegtuig, dezelfde handdruk van president Xi en het schouwen van de troepen. Binnenskamers gingen de twee wel veel vertrouwelijker met elkaar om. Dit was Poetins 25e bezoek aan China en zijn 40e ontmoeting met Xi Jinping sinds hij president is. En beide leiders benadrukten dan ook hun lange vriendschap en de bijzondere band tussen hun landen. Er werden ook opvallend meer handelsdeals gesloten dan met de VS vorige week over de invoer van kritieke mineralen, technologische samenwerking en energie. Opvallend, over de nieuwe aangekondigde gaspijplijn van Rusland naar China is geen definitief akkoord getekend. En dat is toch wel een tegenvaller voor Poetin, wiens economie heel erg afhankelijk is van de Chinese olie- en gasinkomsten.
0: Dankjewel, Veerle. Op het tennistoernooi Roland Garros is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Goffin verloor in 3 sets van de Brit Samuel. In 2012 lanceerde Goffin zijn carrière op Roland Garros en in 2016 haalde hij er de kwartfinales. Na dit jaar neemt Goffin, de beste Belgische tennisser bij de mannen ooit, afscheid van de sport. En het was in Parijs dan ook een emotioneel afscheid.
8: J'ai toujours été accueilli ici voilà, comme comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
0: Het weer in het oosten.

0: Kan nog een laatste bui vallen. Vannacht blijft het droog. Morgen mogelijk wat ochtendgrijs. Daarna brede opklaringen met enkele stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. De volgende dagen vaak zonnig en warm met maxima rond de 28 graden. We begonnen met een protestactie van leerkrachten godsdienst en zedeleer. Zij maken zich zorgen over een hervorming van minister Demir, waardoor de lessen anders georganiseerd worden en meer dan 1200 voltijdse banen verdwijnen. Meer op 14nieuws.nl.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
3: Goedemiddag. Als Europa vredesgesprekken zou voeren met Rusland, wie schuiven we dan naar voren als onderhandelaar? Voor de Russische president Poetin mag dat bijvoorbeeld Gerhard Schröder zijn, de oud-bondskanselier van Duitsland. Maar binnen de Europese vergaderzalen doen een pak andere namen de ronde. Welke? Daar gaan we het over hebben in dit uur van De Wereld Vandaag. Blij dat je er bent.

0: The Best Thing van Ray LaMontagne.
1: De wereld vandaag.
0: Alle 50 schepen van de flotilla-vloot zijn door Israël tegengehouden. De opvarenden wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen, maar zij zijn opgepakt en naar de haven van Ashdod gebracht. De extreemrechtse Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft nu zelf beelden gedeeld waarop te zien is hoe die opvarenden, je kan het niet anders, denk ik, omschrijven dan vernederd worden. Sander van Hoorn vanuit Israël, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Beelden die we op sociale media zien passeren, wat is daar precies op te zien?
2: Ja, het is Ben-Gvir die binnenloopt in een loods waar de opvarenden van de flotilla gevangen gehouden worden. Ze zitten op hun knieën, de rug, handen op de rug gebonden met van die plastic bandjes. Worden gedwongen het Israëlisch volkslied te horen. En Ben-Gvir loopt daar duidelijk tevreden rond, zwaait de Israëlische vlag. Zegt in het Hebreeuws welkom in Israël. En richt ook de woorden tot de Israëlische premier en zegt: laat ze maar aan mij over, dan zet ik ze bij de andere terroristen.
0: Ja, en Ben-Gvir deelt die beelden zelf.
2: Hij deelt ze zelf op X, is duidelijk tevreden, richt zich tot zijn eigen achterban, want anders dan had je welkom in Israël niet in het Hebreeuws, maar in het Engels gezegd, ervan uitgaande dat de meesten op de flotilla toch geen Hebreeuws zullen spreken. Dus hij richt zich tot zijn eigen achterban en is zichtbaar trots en zegt op een gegeven moment, op het moment dat er geschreeuwd wordt uit de zaal van mensen die gebogen op de grond zittend, geboeid, daar zitten, dat er geschreeuwd wordt, zegt hij: let niet op het geschreeuw, trek je er niks van aan. Mm. Dat soort dingen. Er staat op een gegeven moment een vrouw op en die roept: free, free Palestine. En die wordt hardhandig door agenten tegen de grond gewerkt.
0: Ja, hij richt zich tot zijn premier, laat ze maar aan mij over. Heeft Netanyahu hier zelf al op gereageerd?
2: Zeker, en hij is niet de enige. Hij zegt dat Ben-Gvir op deze manier die beelden niet had moeten delen. Dit is niet waar Israël voor staat, zegt Netanyahu. Nou, ook vanuit de oppositie, maar ook de minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld, die zegt dat Ben-Gvir hier Israël in een kwaad daglicht stelt. En dat is dan toch ook wel wat opvalt, dat het dus niet gaat om het onderscheppen van die flotilla. Het gaat er niet om hoe ze behandeld worden. Het gaat erom dat Ben-Gvir deze beelden gedeeld heeft waar ze verontwaardigd over zijn.
0: Ja, internationaal komt er ook reactie. We krijgen net binnen dat Canada de Israëlische ambassadeur heeft op het matje geroepen, of dat van plan is om het te hebben over die onacceptabele behandeling van de leden van die Gaza-flotilla. Weten we wat er met die mensen gaat gebeuren, Sander?
2: Nou, Canada is zeker niet de enige, hoor. Want ook Frankrijk en Italië hebben meteen woest gereageerd, de ambassadeur ontboden. De Spanjaarden noemen dit monsterlijk, deze behandeling. Ja. Dus die kritiek die is er. Wat dat betreft is het kwaad voor Israël al geschied. En zal er zeker een internationale vervolg komen. Netanyahu heeft weliswaar gezegd dat de activisten of provocateurs, zoals hij het noemt, dat die snel uitgezet zullen worden. Hij wil er vanaf, zoveel is wel duidelijk, hij wil niet nog een propagandafilmpje van de radicaal-rechtse Ben-Gvir. Maar ja, als je ziet hoe ze nu behandeld worden, dat is ook wat we van eerdere bemanningsleden van zo'n flotilla gehoord hebben, dat de mishandeling, de intimidatie en de vernedering, dat is wat er gebeurt.
0: Ja, en het lijkt alsof Israël het gevoel heeft dat dit kan, of in elk geval Ben-Gvir.
2: Ja, nou ja, Ben-Gvir, nogmaals, alles wat hij zegt daar is in het Hebreeuws. Daar waar de terechtwijzing van Netanyahu in het Hebreeuws en in het Engels was. Dus ja. Netanyahu richt zich wel degelijk ook tot dat internationale publiek. Maar Ben-Gvir lijkt dat niet uit te maken. Zegt op enig moment ook in reactie op de kritiek van de minister van Buitenlandse Zaken: ga er maar vanuit dat dit is wie wij zijn. We zijn niet meer het jongetje dat geslagen wil worden. Met andere woorden, Ben-Gvir wil een kracht uitstralen. Ja. En dat doet hij dan tegen zijn eigen achterban, die van de nationalistisch-religieuze partij is, die dus ook actief is op de nederzettingen in de bezette westelijke Jordaanoever, waar Itamar Ben-Gvir overigens zelf woont. Dus de man is zelf ook een kolonist.
0: Sander van Hoorn, dankjewel om ons het verhaal te doen.

0: heeft een beetje James Bond vibes, dit nummer. Georgia Smith and Price of It All.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Op de etappe in de Ronde van Italië vandaag. Een dag voor de aanvallers, blijkbaar. Christophe van der Goor, goedemiddag.
3: Hey, dag Ruud.
0: Want een combinatie van een vlakke rit met een paar beklimmingen. Mm-hmm. En dat moest een spannende dag opleveren. Is dat ook gebeurd?
3: Ja, 3 cols in totaal van derde en tweede categorie. Dat wil zeggen bergop, maar niet al te fel. En dan krijg je aanvallers natuurlijk. En de Belgen die hebben zich absoluut niet onbetuigd gelaten. Want Jasper Stuyven mengde zich in de vlucht van de dag. Lennart van Eetveld ook. Helaas is die vrij fel gevallen op zijn rug. Kon dus eigenlijk niet meer mee in die, door die val in die kopgroep. Ja. Ook Edouard Plankaert zat erbij. Maar uiteindelijk zijn we de finale ingedoken met 2 jongens die echt heel goed bergop kunnen rijden. Enric Mas, de Spanjaard, al een paar keer op het podium gestaan in de Ronde van Spanje. En Jonathan Narváez, Ecuadoriaan, rijdt voor het team van Tadej Pogacar, Team Emirates. Mm-hmm. Won al 2 ritten. En je voelt mij al komen, heeft zijn derde etappe succes behaald. Mooi. In deze Ronde van Italië. Het was aankomst vandaag aan de Ligurische kust, Chiavari. Ik heb het ook even moeten opzoeken. Net onder Genua, maar heerlijke 20 graden. En daar heeft Tina Narváez zijn derde etappe gewonnen. Heel zwaar gevallen in het begin van het seizoen. Down Under in Australië. En kijk, herstelperiode heeft hem eigenlijk
0: geen zin gedaan.
3: En zijn derde etappe al na amper 2 weken nog niet eens in deze Giro d'Italia.
0: En zo zijn we weer helemaal mee. Dankjewel, tot morgen. En ik had jullie ook nog een kijktip beloofd. Want wat als je ongeneeslijk ziek bent? Ben je dan gedoemd om dat lot alleen te dragen? Of is er een alternatief? Acteur en schrijver Rudy Morren heeft Parkinson. En hij verzamelde een team van vrienden en familie om die ziekte samen te dragen.
4: Ik nodig jullie hier uit bij mij thuis om te komen eten. Maar ik reken op een wederdienst, wat een beetje raar is eigenlijk, als je iemand uitnodigt om te eten. Maar ja, dat was een beetje. Die keken al een beetje raar op. En toen zei ik dat ik Parkinson had. En dat ik op hen rekende als er iets zou gebeuren. En dat was heel stil aan tafel. En op een half uur tijd is daar toen een schema van mij uitgedokterd. Waardoor ik altijd van iemand anders op bezoek had die van mij kookte, die mij waste en plaste. En dat is zo. Maar dat is toch onwaarschijnlijk dat dat gebeurt, dat dat kan.
0: Ja, en Team Rudy was geboren, niet alleen de vriendengroep, maar ondertussen ook een film van de hand van regisseur Nick Baltazar. Goedemiddag.
5: Hey, dag Ruud.
0: Hoe ken jij Rudy Morren?
5: Wel, het is mooi dat dit verhaal over vriendschap eigenlijk ook is begonnen met een soort vriendendienst. Want de prachtige Michael past niet alleen een prachtmens en prachtacteur, maar

0: Ook een prachtig vriend van Rudy Morre, sinds ze samen zaten op Studio Herman Teylink. Is ook een van mijn goede vrienden. En het was Michael die zei, ja, bij dat eerste boek dat Rudy heeft geschreven over wat hem overkwam, De man die niet alleen viel, zou die graag lezingen gaan doen. Alleen, ja, Parkinson, dat is een ziekte die op en wel eens neer wil gaan. En als Rudy dan helemaal neer zou liggen, zou het dan mogelijk zijn om eventueel een filmpje te laten zien of zo. Dus dat ben ik gaan filmen, maar ja, dan bleek dat verhaal over die vriendengroep zo magisch, dat ik dacht, ja, hier zit misschien wel meer in.
1: Ja, want wat we lieten horen, dat was eigenlijk het verhaal van een Ossobuco-moment, 8 jaar geleden, zoiets. Jij was daar toen niet bij, hè?
0: Nee, dus ik ben later in dat verhaal toegekomen, maar zag toen wel dat die groep, die waarlijk ook echt gevormd is door de slager, GP en hun kok, en wel ook een paar acteurs en zo, dat die nog altijd vol aan de slag was.
1: Ja, vol aan de slag. Je hebt er een documentaire, een film over gemaakt. Het is een soort fly on the wall. We zien jou niet, maar je bent overal heel dichtbij. Wat ik mij afvroeg als ik er naar aan het kijken was, is dat allemaal natuurlijk of is dat soms ook geanceneerd? Want je zit daar natuurlijk wel met een acteur en met in die vriendengroep ook een aantal acteurs. Hè?
0: Ja, dat is het bijzondere, hè? Aan die hybride situatie dat je soms inderdaad lijkt in een situatie als Friends te zitten of Cheers of Seinfeld met acteurs die bovendien, en dat is natuurlijk een zegen, al wel eens heel geestig uit de hoek willen komen. Maar jawel hoor, Ruud, it's all true. En dat is natuurlijk het voorrecht van die mensen te mogen kennen en door hen vertrouwd te worden, dat je soms echt dieper kan graven en zijn dan normaal in een, laten we zeggen, conventionele documentaire.
1: Want je toont die vriendschap, maar op een bepaald moment zien we ook van heel dichtbij een ingreep bij Rudy die zijn levenskwaliteit fel verbeterd. Hij zegt ook, ik voel mij als een soort van Lazarus herrezen. Vond je het ook belangrijk om ook die medische mogelijkheden te tonen in een ziekte waarvan we weten dat die eigenlijk niet beter wordt, maar telkens een beetje slechter wordt?
0: Ja, toch een mirakel wat daar is gebeurd. En mirakels doen natuurlijk ook wel goed op film. Wat dat betreft is het een zegen vooral voor Rudy en de goden van de medische wetenschap die zich daar hebben mee gemoeid. Maar het was natuurlijk ook wel mooi om in die documentaire te zien hoe deep brain stimulation toch een heel straffe ingreep is, waarbij je dus elektroden ingeplant krijgt diep in je hersenkernen. En dat heeft bij Rudy echt gemaakt dat driekwart van zijn zwaarste symptomen min of meer zijn opgelost. Maar het was ook mooi om te zien hoe hij ook daarin gedragen wordt. Niet enkel door dat medische team, maar ook door dat team Rudy van vrienden.
1: Ja, ongelooflijk. Ook verontrustend in die documentaire. Parkinson, gerelateerd aan pesticiden. Dat was al eerder in het nieuws. Maar dat is iets waarvan hij zelf, Rudy Morre, zegt, ik kan daar eigenlijk niet naar kijken. Ik vind dat verschrikkelijk.
0: Ja, maar dan moet je weten, mijn vader heeft ook Parkinson. En zelfs voor mij als milieu- en klimaatactivist was dat toch ook nog niet iets wat bij mij helemaal op de radar stond. Dat eigenlijk Parkinson absoluut is wat men dan noemt een welvaartziekte. Ja. Hè, waar we niet wel bij varen, maar een ziekte die komt door vervuiling, luchtvervuiling, fijnstof, zware metalen en vandaag ook zeker pesticiden. Dat is vastgesteld in meerdere internationaal gerenommeerde studies. En toch is dat iets wat niet zo vaak nog maar boven water komt
1: weinig
0: in de media.
1: Bekend. Ja. Ja, en ik maakte eerder ook al de film Tot Altijd over Mario Verstraeten. Eerste man in ons land die euthanasie liet uitvoeren. Dit zijn geen evidente thema's en heel persoonlijke zaken die echt gaan over leven en dood. Hè. Wat fascineert jou daar zo in?
0: Ja, ik weet niet, misschien Tot Altijd was eigenlijk ook vooral toch een verhaal over vriendschap. Wat ook toen echt is gebeurd, hoe een vriendengroep iemand van toen ook jonge leeftijd heeft gedragen tot het hele bittere einde. En ik denk dat we naast Parkinson als een soort epidemie, hè, die is aan het verdubbelen om de 20 jaar, die andere epidemie zien, en dat is eenzaamheid. En dat is nu wel iets wat je kan gaan oplossen door misschien ja, het niet enkel te hebben over mentale gezondheidszorg, maar misschien moeten we eens gaan meer inzetten op sociale gezondheidszorg, dat we weer in buurten, in straten elkaar terug leren kennen. Er was een neuroloog die zei, ja, al die dingen, MS, ALS, Parkinson, het zijn vaak ziekte waarbij de connecties in je brein teloor gaan. Maar we zien dat eigenlijk ook in de samenleving, dat die connecties, verbondenheid, dat teloor gaat. En verbinding is vandaag misschien al een melig woord geworden, en dat op zichzelf is veelzeggend misschien, maar het zal misschien vandaag ook in dat zorginfarct kunnen zijn wat ons ten einde raad zou kunnen redden.
1: Dankjewel dat je dat woord hier legt in de wereld vandaag, Nick Balthazar. De film is vanaf vandaag te zien, onder andere in Aalst in Cinépalast, de komende weken ook nog op meer plaatsen in Vlaanderen, en zeer aan te bevelen. Dankjewel.
0: Dankjewel, Riet.
2: De wereld vandaag.
1: En ondertussen is Bram binnengewandeld. Ik zit te wachten op die zonnebram en ik zie grijze wolken.
3: Ja, het zijn wel de laatste stapelwolken en ook buien die op dit moment over het land aan het trekken zijn. In de loop van de nacht wordt het overal droog. En die opklaringen die worden ook wat breder. We verwachten hier en daar wel wat mist en lage wolkenvelden tegen morgenochtend. Vooral dan in het uiterste noorden van ons land, zo langs de grens met Nederland. Maar ook op de zuidelijke flank van de Ardennen. Temperatuur vannacht rond een 10 à 11 graden. En dan gaat morgen er toch wel anders uitzien dan vandaag. Want na het ochtendgrijs krijgen we overal heel mooie opklaringen. In de loop van de dag wel wat stapelwolken. Met momenten veel stapelwolken zelfs. Maar we gaan het volledig droog houden. Bij 19 graden aan zee. Met daar een zeebries in de namiddag. En 21 tot 23 graden in het binnenland. Dus zonnig en zacht weer morgen. En daar doen we dan nog een schep bovenop vanaf vrijdag. Hè. Vrijdag zomerse vibes met veel zon. 25 tot 27 graden. Dus ja, we gaan echt wel van het ene uiterste in het andere uiterste. Ja. Droog weer ook. En dat droge weer, ja, dat lijkt ook wel een constante te zijn voor de rest van deze maand mei. Met op zaterdag wat meer wolkenvelden. Temperaturen tot 28 graden dan. Op zondag opnieuw zon en stapelwolken. Temperaturen 5, 26 graden op de meeste plaatsen. En we breien er nog een vervolg aan voor het verlengde weekend. Dan ook Pinkstermaandag en zelfs dinsdag. Zeer zonnig en zeer warm weer voor de tijd van het jaar. Op dinsdag zouden we zelfs 30 graden kunnen halen.
1: Amai, dankjewel. Ja.
4: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4.000 directe korting.
13: Het is Toyota.
12: Info en voorwaarden op toyota.be.
14: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
15: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
16: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
17: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: half uurtje geleden hadden we hier een gesprek met Sander van Hoorn over de flotilla. De 50 schepen van die vloot zijn tegengehouden door Israël en de opvarenden zijn opgepakt en naar de haven van Ashdod gebracht. Verschillende internationale reacties ondertussen al en ook onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot, die roept de Israëlische ambassadeur op het matje vanwege de verontrustende beelden van de behandeling van de flotilla-activisten. Beelden die onder andere gedeeld zijn door minister Ben Gvir, waar je de mensen op de grond ziet zitten gebogen en hij zwaait daarover met zijn vlag. Onze minister van Buitenlandse Zaken wil daar nu ook graag meer uitleg over.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Als Europa vredesgesprekken zou voeren met Rusland, een belangrijk woord daarin is die als, wie schuiven we dan naar voren als onderhandelaar? De Russische president Poetin zou dat graag zien Gerhard Schröder zijn, de oud-bondskanselier van Duitsland, maar de buitenlandschef van de Europese Unie, Kaja Kallas, die wees dat meteen af. Rusland zou op die manier aan beide kanten van de tafel zitten, zei ze daarover. Maar wie dan wel? Vandaag doen een aantal nieuwe namen de ronde. Barbara Moens, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: EU-correspondent bij de Financial Times. Wie wordt er allemaal genoemd?
3: Ja, er zijn heel veel verschillende namen die circuleren. Initieel had men natuurlijk ook aan Kaja Kallas zelf gedacht, gezien zij een beetje de minister van Buitenlandse Zaken is voor de EU. Maar zij wordt gezien als te veel anti-Russisch en zou dus niet geaccepteerd worden door Poetin. En daarom komen er nu een aantal alternatieve namen naar voren. Eentje daarvan is een andere voormalige Duitse bondskanselier, Angela Merkel, omdat zij heel veel ervaring heeft in onderhandelen met Poetin. Zij heeft dat al officieel afgewezen, zegt dat het niet aan haar is, maar aan een politicus die nog actief is om dat te doen. Een andere naam die circuleert is die van Mario Draghi, dus de voormalige Italiaanse premier, voorzitter van de Centrale Bank, Europese Centrale Bank, die gezien wordt als een meer technisch neutraal figuur. En dan zijn er nog een aantal andere namen, zoals de huidige Finse regeringsleider Alexander Stubb, een andere voormalige Finse regeringsleider. Dus heel veel verschillende namen die worden gezien als een soort potentieel compromisfiguur die zowel de belangen van alle Europese lidstaten kan vertegenwoordigen, maar tegelijkertijd ook een soort van gesprek met Poetin kan openen over een eventuele vrede rond Oekraïne.
0: Daar, Barbara, met jouw ervaring, iemand in naar voren schuiven, iemand waarvan je denkt, ja, die maakt wel best wat kans, heeft goede troeven in handen?
3: Ja, heel vaak zijn het de namen die genoemd zijn, zijn vaak de mensen die genoemd worden, zijn vaak de mensen die dat dan uiteindelijk niet halen. Ja. En er is ook nog wel wat discussie over, ja, hebben we überhaupt zo'n figuur nodig? Want heel vaak als het gaat over echt op het hoogste niveau spreken, moet dat toch vaak direct tussen regeringsleiders, bijvoorbeeld van Duitsland of van Frankrijk, ja, ja. Of bijvoorbeeld Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie, of Antonio Costa als voorzitter van de Europese Raad. En je merkt ook dat de discussie rond wie gaat Europa vertegenwoordigen is nu heel symbolisch aan het worden. Maar de vraag is natuurlijk ook met welk mandaat die persoon daar naartoe zou gaan. Kunnen de verschillende 27 Europese lidstaten het eens worden over wat wil Europa in die onderhandelingen? Ja. Uiteraard ook de constante terugkoppeling met Vladimir Zelensky en met Oekraïne, zodanig dat zij ook de belangen van Oekraïne vertegenwoordigen tijdens die gesprekken. En dat gesprek heeft men eigenlijk ook nog niet au fond gehad. Het idee as such dat we als Europa met Rusland opnieuw moeten gaan praten, is ook nog relatief nieuw. Is heel hard gepusht door onze premier Bart De Wever ook de laatste weken. En dus daar is er nu een soort van openheid rond. Maar wat men dan precies gaat vragen en wie het dan moet vragen, dat zijn dus nog zaken die verder moeten worden besproken. En dat zal binnenkort ook door de ministers van Buitenlandse Zaken worden besproken.
0: Dat zijn verschillende hordes die nog moeten worden genomen. Is het daarom, omdat het binnenkort gaat besproken worden door de buitenlandministers, dat we het er nu over hebben, of moeten we hier ook uit afleiden dat er misschien toch wel wat meer opening is, dat er wel ruimte zou kunnen komen voor onderhandelingen met Rusland?
3: Ja, ik denk dat er twee belangrijke dingen zijn. Het eerste is, voor een hele lange periode kwam het signaal vanuit Washington: we're in charge. Wij zijn die onderhandelingen aan het doen. Europa heeft geen seat at the table en verdient dat ook niet. Het is tussen ons, wij gaan het wel regelen. Uiteraard is het nog niet geregeld. En is Trump nu ook heel erg afgeleid door de situatie in het Midden-Oosten. Mm-hmm. En men heeft dus de signalen gekregen vanuit de VS dat het oké zou zijn als Europa wat die gesprekken overneemt. Dus dat is één. En dan het tweede aspect is inderdaad waar het heel lang taboe was om zelfs maar met Rusland te gaan spreken over het einde van de oorlog. Merk je dat er nu bij meer en meer Europese landen toch wel een soort van openheid rond ontstaat, dat de huidige situatie ook niet voor eeuwig vol te houden is, dat er weinig vooruitgang is in de militaire situatie. Ondertussen economische grote gevolgen die nog versterkt worden door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus dat men hier naar een soort van oplossing moet uiteindelijk komen, daar is nu wat meer pragmatisme rond. En dan de derde aspect is natuurlijk Rusland zelf. Want ook daar vanuit Moskou zijn er signalen gekomen van oké, wij willen spreken, maar met welke compromisbereidheid zal dat zijn? En daar is die figuur, wie zal het zijn, is daar natuurlijk belangrijk voor, omdat je wel een soort van vertrouwensrelatie moet opbouwen of al hebben opgebouwd met Poetin. Maar uiteindelijk komt het er ook wel gewoon op neer van staat Moskou open voor een soort van akkoord of niet. En dat is nog heel onduidelijk.
0: Om aan tafel te gaan zitten samen. Barbara Moens van de Financial Times, dankjewel om ons bij te praten.
3: Graag gedaan.
0: Nog altijd een 190 kilometer file, zoiets op de Antwerpse ring. 1 uur extra richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent een kwartier. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de A12. Dat is vanaf Antwerpen-Haven een half uur. Ook op de E17 vanaf Kruibeke en de E34 vanaf Melcele even lang. En op de E313 van voor Massenhoven.

0: tot Wommelgem. Daar is nogal gebeurd op de linkerrijstrook. Daar moet je 1 uur en 10 minuten bij rekenen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 1,5 uur tussen Strombeek en Machelen. En op de buitenring 1,5 uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: De wereld vandaag.
1: Radio 1. Krijgt de staatsveiligheid een nieuwe rol in ons land? Dat zou zomaar kunnen. Ze mochten natuurlijk al informatie verzamelen, maar in een nieuw wetsontwerp zouden ze bijvoorbeeld ook bagage mogen saboteren of huizen binnendringen. Dirk Leesmans van onze justitieredactie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Van waar komt dit allemaal?
2: Wel, het is zoals je zegt een wetsontwerp, eigenlijk zelfs slechts een voorontwerp. Het is al weliswaar goedgekeurd in een eerste lezing in de ministerraad, maar het is zomaar een ontwerp. Van waar komt het? Eigenlijk, als je het in een historisch kader plaatst, komt het al van heel lang geleden. Herinner je tijdens de Tweede Wereldoorlog, was het een van de kerntaken van de inlichtingendiensten om ook actie te voeren, sabotageacties uit te voeren. Nu maak ik een sprong naar de jaren 2000. We hebben de aanslagen gekend in Brussel, 2016. En toen al, in de nasleep daarvan, herinner je de parlementaire onderzoekscommissie die er geweest is, toen al pleitte de toenmalige baas van de staatsveiligheid precies om die rol van de staatsveiligheid uit te breiden. Strikt genomen, wat je zei, klopt. Strikt genomen mogen zij eigenlijk alleen maar informatie verzamelen, inlichtingen.

0: inlichtingen verzamelen. En met dit ontwerp wil men duidelijk een stap verder gaan. Wil men, om het met een geleerd woord te zeggen, disruptief kunnen optreden, verstorend optreden. Men wil dus eigenlijk voorkomen dat sommige bedreigingen uitgevoerd worden. En men wil dat voorkomen door in een vroeger stadium op een of andere manier in te grijpen. Ja. Wat dat dan zou kunnen zijn, dat valt nog even af te wachten. Ja. Je gaat een paar voorbeelden, er zijn er andere te geven.
1: Want inderdaad, disruptief, daar kan heel veel onder verstaan worden, toch? Hoe ver zouden ze mogen gaan?
0: Wel, dat is inderdaad de vraag. In de memorie van toelichting, zoals ik ze gelezen heb, wordt dat voorbeeld onder andere gegeven. Neem bijvoorbeeld een haatprediker die ze volgen, die zou gaan spreken op een zeer omstreden congres. Men wil vermijden dat de haatprediker daar effectief het woord zal voeren. Wat zou men dan bijvoorbeeld kunnen doen? Wel, zijn bagage ergens wegsteken, waardoor hij zijn vliegtuig mist. Dat is zo'n voorbeeld. Mm. Een ander heel sprekend voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat men zelf, mensen van de inlichtingendienst, bijvoorbeeld een file organiseert, waardoor iemand niet tijdig op zijn bestemming komt.
1: Ja.
0: Dus dat zijn relatief eenvoudige voorbeelden, maar als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het buitenland, denk bijvoorbeeld aan Frankrijk, waar de buitenlandse inlichting, of de binnenlandse inlichting, of beter gezegd, de inlichtingendienst die zich in het buitenland inlichtingen verzamelt, ook al veel langer die bevoegdheid heeft. En je kent misschien het historische voorbeeld van de Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace.
1: Ja.
0: Men heeft op een bepaald moment, medio jaren 80, men heeft op een bepaald moment ook een sabotageactie uitgevoerd op dat schip. Men heeft dat letterlijk tot zinken gebracht.
1: Ja,
0: kijk, dat zijn voorbeelden die toch wel veel verder gaan. Hè?
1: Ja, dan is het eigenlijk geen inlichtingendienst, maar echt een dienst die ook zelf acties onderneemt.
0: Ik denk dat dat woord juist is. De inlichtingendiensten zouden met dit ontwerp, als het effectief wet wordt, zouden zij een zeer grote stap zetten richting actiediensten. Ik denk dat dat een juiste omschrijving is.
1: Ja.
0: En dat is niet zonder betekenis. Dat is niet niks. Nogmaals, het valt af te wachten wat dat allemaal in de praktijk zal concreet betekenen. Ik moet er ook onmiddellijk aan toevoegen. Het is niet zo dat de mensen van de inlichtingendienst, het gaat overigens niet alleen over de staatsveiligheid, het gaat ook over de militaire inlichtingendienst, de ADIF. Het is niet zo dat die mensen totaal vrij spel zouden krijgen. Er wordt een wettelijke controle ingebouwd, die er nu ook al is trouwens, voor zeer vergaande inlichtingenmethodes. En diezelfde controle zal dan ook toegepast worden op deze methodes.
1: Ja.
0: We spreken over wat heet de BIM-commissie. En BIM staat voor bijzondere inlichtingenmethodes. En dat is een commissie van magistraten die waakt over de wettelijkheid van de maatregelen, over de wettelijkheid, over de proportionaliteit ook van die maatregelen enzovoort. Dus er zal wel degelijk een controle zijn. Hè?
1: Ja. We hadden het hier helemaal in het begin van de uitzending over de mutualiteiten, de ziekenfondsen en hoe die rol door de jaren heen en ook door hoe de maatschappij veranderd is, eigenlijk wijzigt. Kan je zeggen dat dat hier ook bij de staatsveiligheid misschien wel nuttig kan zijn om het eens te gaan herbekijken in de context waarin we vandaag leven, of dat nog allemaal aangepast is aan de tijd van vandaag?
0: Wel, of het nuttig is, in elk geval, zij zelf oordelen van wel. Zij zijn eigenlijk vragende partijen.
1: Ja.
0: Ik verwijs terug naar de toenmalige baas van Jacques Raas, die pleitte voor de parlementaire onderzoekscommissie in de nasleep van de aanslagen, die toen al pleitte voor een verruiming van hun takenpakket.
1: Die eigenlijk zei, we kunnen te weinig, onze handen zijn te veel gebonden.
0: Ja, maar je moet natuurlijk wel opletten. Dat is eigenlijk ook een taak van de politiediensten. Hè. Zij doen dat voor een stuk ook. Hè.
1: Ja.
0: Denk aan het undercoverwerk van de speciale eenheden. Dus zij schuiven toch wel wat op richting die politiediensten ook. Dus daar denk ik dat we met z'n allen ook een beetje moeten op toezien. Ja, dat die taakverdeling zuiver blijft. Of het nuttig is, het valt af te wachten. Er zijn zeker argumenten pro, maar ja, je begeeft je toch wel wat op een hellend vlak. En de vraag is tot hoever je daarin kan gaan.
1: Ja.
0: We kennen ook het Amerikaanse voorbeeld. Kijk naar wat de CIA allemaal doet in het buitenland. Daar zijn toch een aantal zeer omstreden acties bij. Ik zeg niet dat de Belgische staatsveiligheid ook zover zal gaan. Maar principieel moet je daar toch wel wat voor opletten dat het niet zover komt.
1: Ja, voor alle duidelijkheid. Dit gaat over een voorontwerp van een wet. Dus het is sowieso nog niet voor morgen.
0: Nee, het voorontwerp ligt nu ter advies bij een aantal instanties, onder andere de Raad van State, onder andere het Comité I, onder andere ook het College van Procureurs-Generaal. Mm-hmm. Dus in die zin zullen daar zeker nog commentaren op komen en zal dat maatschappelijk debat zich ook nog moeten ontwikkelen. En dan zien we wel waar we uitkomen. Maar het is wel zo dat, ook al gaat het nog maar om voorontwerp van wet, er al een persbrief geweest is van 3 ministers, onder andere minister van Justitie Verlinde, ook minister van Defensie Franke, die zeggen van kijk, dit is een wending, dit is een nieuwe wending in de manier van werken van onze inlichtingendiensten en dat moet ons een veiliger samenleving opleveren. Dat was eigenlijk een beetje de teneur van dat persbericht. Ja. Dus in die zin zijn ze er blijkbaar toch redelijk zeker van dat het er ook effectief van komt.
1: Dankjewel om ons daar een inkijk in te geven. Dirk Leestmans van onze justitieredactie. Goedenavond.
0: Goedenavond.

0: einde van de wereld vandaag. Ik wens je een hele mooie avond bij Radio 1.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: It's very difficult for me to get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde le sait au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder. Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
5: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
6: Onrust stijgt bij bedrijven.
7: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
0: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Oh,
8: vaak heel

0: maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
3: Wow, die werken echt super hard.
2: Ja, dat is de bouw, hè?
3: Maar gaan die daar zelf wonen?
2: Nee.
3: En gaan die daar ook niet werken?
2: Nee, nee.
3: Waarom doen die dan zo hard hun best?
2: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
3: Ook als het voor iemand anders is.
2: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
4: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
6: Ekili met QUI en dubbel L.
5: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Justin, time to start investing.
11: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
11: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: Vlaanderen, de toekomst is hier.
14: Update beschikbaar.
13: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
14: Update voltooid.
13: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
15: Volgens Frank van den Broeke is er geen enkel bewijs dat dingen als osteopathie of acupunctuur werken. Maar hoe bepaal je dat? Kan voetbal de Korea's verenigen? En we vieren de 80ste verjaardag van Cher. Dat is voor zometeen na het nieuws.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren. Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Leerkrachten betogen tegen de hervorming van de lessen godsdienst en zedeleer. Verschillende landen, waaronder België, vragen Israël uitleg over de behandeling van gevangen genomen activisten. En David Coffin heeft zijn laatste wedstrijd op Roland Garros gespeeld. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die zowel in het basis- als in het secundair onderwijs anders georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir wil daar 100 miljoen euro mee besparen. Lien de Koman.
18: De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zijn bezorgd, want leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen. Dat wordt onwerkbaar, denken ze.
19: Levensbeschouwing draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
18: Ook Koen van Kerkhoven van onderwijsvakbond COC heeft zware bedenkingen.
20: Zoals het nu voorligt, verwacht men bijvoorbeeld in het secundair dat men leerlingen van ASO, TSO, KSO en BSO samenzet in één groep. Dat is een diversiteit die ons in een spreidstand brengt waar niemand goed bij is, ook niet die leerlingen.
18: De leerkrachten zijn ook bezorgd over hun eigen toekomst, want er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse banen. Voor wie kan blijven, wordt het moeilijker om aan een volledig lessenrooster te komen.
21: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen en dat is in 3 verschillende gemeenten. Wij worden ook niet betaald voor ons weg en weergerij.
17: In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting zich bij de toewijzing van sociale woningen, blijkt uit onderzoek van Pano. Stef Meerbergen, jullie hebben gepraat met tientallen getuigen. Wat vertellen zij?
0: Wel, onze getuigen hebben het over Lotfi Mostefa, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in Anderlecht en ook schepen voor de PS. De getuigen, dat zijn medewerkers en ex

0: vaak het gevoel, bij mij werkt het wel of ik voel mij beter, maar dat is dan een placebo-effect, niet sterker dan placebo. Zo maakt men dat uit.
1: En soms is het heel duidelijk dat een kuur of een pilletje werkt, want je bloedwaarden gaan er plots op vooruit of een tumor krimpt.
0: Koorts, dat ga je ook meten om te kijken van er is een meetbaar effect.
1: Maar er zijn ook aandoeningen waarbij dat effect veel minder objectief meetbaar is. En dan ben je als arts aangewezen op vragen stellen aan je patiënt.
0: Heb je minder pijn? Voel je je beter, minder depressief? Dat effect is veel moeilijker te bepalen, want ja, dat is dan echt wel gebaseerd op bevragingen.
1: En mijn collega Marthe is zo'n moeilijker geval. Ze heeft al heel haar leven maagklachten en volgt daarvoor acupunctuur. Je weet wel, zo'n Oosterse behandeling met naalden.
2: Ik ben al veel naar gewone dokters geweest en daar al medicatie voor moeten nemen. En als er iets acuut is, dan helpt dat wel, maar voor die constante misselijkheid helpt dat niet. En als ik naar de acupunctuur ga, helpt dat wel.
3: Voor u voelt het niet alsof het placebo is?
2: Het voelt niet alsof het placebo is. Het voelt echt niet alsof het placebo is, want als ik daar lig, dan voel ik ook dingen in mijn lichaam beginnen veranderen. Je hoort letterlijk mijn maag rommelen. Dat kan toch niet alleen door mijn hoofd, denk ik dan.
0: Wel, voor acupunctuur, dat is een hele moeilijke. Zijn er studies die bij misselijkheid, door chemo en zo, die wel wat effecten aantonen? Tot nu toe is daar ook geen echt een degelijk sluitend bewijs van. Maar subjectief zijn er heel wat mensen die daar absoluut beter mee zijn. En dat kan, hè. Dat is een placebo-effect. Mensen horen dat niet graag. Maar een placebo-effect is ook een effect. Waarom niet? Als mensen geholpen worden, dan is er niks op tegen. Er is absoluut niks op tegen.
1: Maar om het echt als officiële behandeling te erkennen, daar is dus nog te weinig bewijs voor. Tenzij toekomstige studies daar verandering in brengen.
0: Uiteraard. Stel dat je kan aantonen dat bepaalde klachten op termijn beter zijn, dan is dat geen niet-reguliere behandeling meer. Dan wordt dat omarmd door de medische wetenschap, natuurlijk. Dat wordt soms voorgesteld alsof daar een of het alternatieve aan de ene kant en de reguliere, of de big pharma zegt men dan aan de andere kant. Maar big pharma heeft heel wat wijsheden in het verleden gehaald uit de kruiden. Veel zaken zijn begonnen als plantextracten. Bijvoorbeeld, vroeger kauwde men op wilgenbas tegen koorts en men heeft daar de aspirine uit gehaald. Dus, en men bekijkt dat ook. Als men ziet van, heel veel mensen gebruiken dit of dat, dan gaat men dat onderzoeken. En op die manier zijn er ook heel veel homeopathische middelen getest. Maar is er nog geen enkel dat er beter uitkwam dan placebo. Maar daar wordt heel veel onderzoek op gedaan, jazeker.
1: In de geschiedenis heeft voetbal al vaker een verbindende rol gespeeld. Denk maar aan de voetbalwedstrijd tussen de Britten en de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar blijkbaar is er ook vandaag een belangrijke wedstrijd. Want een vrouwenvoetbalploeg uit Noord-Korea speelt een wedstrijd in en tegen Zuid-Korea in de Aziatische Champions League. En daarom heb ik met Casper van der Veen gebeld.
4: Nou, ik mag mij al 15 jaar Noord-Korea-deskundige noemen, maar voetbalanalist, daar heb ik weinig kaas van gegeten. Maar ik heb wel begrepen dat het team uit Noord-Korea wel getipt wordt als favoriet. Ja, beide teams hebben van tevoren een persconferentie gegeven.
5: The players are well aware of how important this game is. We will do our best to play a good game tomorrow.
4: De Zuid-Koreaanse vrouwen zeggen, alle aandacht gaat nu uit naar dat Noord-Koreaanse team dat op bezoek is, maar daar laten we ons niet door afleiden.
1: Maar het is wel de reden waarom ik met Casper aan de lijn hang, want kan deze wedstrijd de Korea's misschien weer verenigen?
4: Noord- en Zuid-Korea zijn ooit in 1945 gescheiden geraakt van elkaar. Het idee was dat dat een tijdelijke scheiding zou zijn en dat het dan herenigd zou worden, dan wel onder een communistisch, dan wel onder een kapitalistisch systeem. Maar de Koude Oorlog brak uit. De Koreaanse oorlog vond ook plaats. Die eindigt in een padstelling. En eigenlijk tot op de dag van vandaag zitten we met een gescheiden Noord- en Zuid-Korea. Die inmiddels 80 jaar al van elkaar gescheiden zijn. En met ook een grens ertussen, waardoor je eigenlijk het onmogelijk is om van de ene naar de andere land te reizen.
1: Al gebeurde er 8 jaar geleden toch iets bijzonders op die grens.
4: Klopt. Het was een beetje een gekke toestand. Het was eerst natuurlijk zo dat er een hele gespannen situatie ontstond tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Waarbij Donald Trump en Kim Jong-un elkaar echt bedreigden. Noord-Korea heel veel raketten afvuurden. En het eindigde er eigenlijk mee dat Donald Trump een top voorstelde met Kim Jong-un. Ze hebben elkaar

0: ontmoet in Singapore, in Hanoi, ook op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea.
1: We're going to be heading out to the DMZ to maybe say hello. Just shake hands quickly and say hello.
0: Ook de leiders van Noord- en Zuid-Korea, die ontmoetten elkaar 8 jaar geleden, stapten hand in hand de grens over. En dit waren allemaal beelden die in ieder geval leidden tot een zeker optimisme dat er betere tijden nabij waren. Helaas, de onderliggende oorzaak, ja, die zorgde voor die scheiding, voor dit vijandschap, dat daar eigenlijk beide partijen elkaar niet tegemoet wilden komen.
2: Pyongyang's Daegu-hyang Women's Football Club arrived at the Incheon International Airport.
3: Maar ondanks dat vijandschap wordt er vandaag dus toch samen gevoetbald.
0: Ja, het is toch bijzonder. Noord-Korea heeft eerder deze maand hebben zij hun grondwet gewijzigd. En daarin hebben zij eigenlijk belangrijke dingen veranderd. Er wordt niet meer gestreefd naar hereniging met Zuid-Korea. Nou, dat was echt onder de vorige twee leiders van Noord-Korea het ultieme, allerhoogste doel van het land. Dus dit is echt een enorme trendbreuk dat ze dat nu niet meer doen. En Noord-Korea heeft in die grondwet geschreven, wij zijn voortaan dus twee losse landen. Dat hebben ze dus ook nooit gezegd. Het was toch altijd, wij zijn één land. En ja, het wordt op dit moment door twee regimes bestuurd. Dus ja, het lijkt dan aan de ene kant gek dat er nu een Noord-Koreaans team naar Zuid-Korea gaat. Aan de andere kant zou je natuurlijk kunnen zeggen, als Zuid-Korea dan toch gewoon een ander land is van Noord-Korea, dan is het niet anders dan wanneer je een sportteam stuurt naar China of naar Japan of naar Australië. Zo kan Noord-Korea redeneren. Dus deze wedstrijd versterkt eigenlijk ook ergens wel dat narratief van, wij zijn nu twee losse landen.
3: Dus een echte hereniging van Noord- en Zuid-Korea, daar gaat deze wedstrijd niet voor zorgen.
0: Ja, het is toch lastig nu Noord-Korea heeft gezegd dat zij daar echt niet meer naar streven. Zuid-Korea heeft al die tijd volgehouden dat zij, nou in ieder geval toenadering zoeken met Noord-Korea. Maar zelfs daar heeft Noord-Korea geen zin in. Maar ja, wat Noord-Korea eerder deze maand zei, we zijn twee losse landen. Zuid-Korea heeft nog niet hetzelfde gezegd, maar je ziet al wel voorzichtige geluiden dat het die kant op gaat. Er wordt nu in plaats van streven naar hereniging, de laatste weken al gesproken van streven naar vreedzame coexistentie.
3: En voor de liefhebbers geef ik nog even mee. Zuid-Korea won vandaag met 2-1 van Noord-Korea.

0: Happy birthday, Cher. 80 en toch eeuwig jong. Ongelooflijk.
1: Het icoon Cher mag vandaag inderdaad 80 kaarsjes uitblazen. Collega Joris Vergeijlen is een superfan en dat hoor je.
0: De verjaardag staat ook echt in mijn agenda. Goddess of pop is ze, dat is niet overdreven. Deze godin is al bezig van de jaren 60, heeft zich zo vaak heruitgevonden als zangeres, zeker ook als actrice en uiteindelijk als het levend icoon dat ze is.
1: En als je nu denkt, die Joris overdrijft, wel, Cher is wel de enige artieste ooit die 7 decennia op een rij een nummer 1 hit scoorde. Dus of je nu fan bent of niet, haar nummers ken je sowieso. Van toen ze nog met Sonny Bono zong bijvoorbeeld. I got you, babe. Of deze klassieker uit de 80's. En deze monsterhit uit de 90's mag niet vergeten worden natuurlijk. Nu, Cher is veel dingen. Bescheiden zou ik haar niet meteen noemen.
2: I changed the sound of music forever.
1: Is dat zo? Heeft Cher de muziek voorgoed veranderd?
3: Ja, ik denk het wel.
1: Dat is de stem van muzikant Leonard Korevits van de Compact Disc Dummies en Lenny Lenny. Dat is muziek die redelijk ver van Cher lijkt te liggen, maar Leonard gelooft dat ze toch ook op hem een impact gehad heeft.
3: Ik denk onrechtstreeks sowieso. En dat is wel het ding met zo van die artiesten. Dat is gelijk zijn van, ik vind de Beatles slecht of zo. Ja, zonder de Beatles waren waarschijnlijk niet de muziek aan het maken dat je nu aan het maken bent. Of waren niet bezig daarmee en daarmee. Dus ik vind dat net zo leuk aan van die legendes. Dat die je sowieso beïnvloed hebben. Ook al heb je het misschien niet rechtstreeks door of zo.
1: Nu, als er één manier is waarop Cher de hele muziekindustrie beïnvloed heeft, dan is dat door haar gebruik van de autotune.
3: Autotune is een relatief nieuwe uitvinding. Eind jaren 90, denk ik 97 of zo, is de autotune uitgevonden. Het is bedoeld om je stem, ja, de juiste...

0: juist de toon te laten zingen. Maar ik denk dat zij inzag van, ah, als we daar iets extremer in gaan, dan krijg ik wel een soort ja, effect dat echt wel een speels en iets toevoegt, meer dan gewoon iets proberen recht te trekken. Dat is echt een stijlkeuze bijna. En ik denk dat dat wel heel radicaal was. Dus Believe, dat nummer, we kennen het allemaal. Do you believe in life after love? Dat was echt wel de eerste grote hit die daar zo radicaal durfde mee om te gaan.
1: Maar er zijn er dan nog gevolgd na haar?
0: Ja, want ik ben natuurlijk opgegroeid in de vroege jaren 2010s. En dat was wel schering en inslag. Bij haar was het een popsong, maar het is wel echt dan overgehaald naar de hip-hop. En ik weet, bij mij op school, wij keken daar wel op neer. Dat was echt zo de hip-hop met de autotune. Ze hebben allemaal autotune nodig. Maar het was heel vaak echt wel een stijlkeuze opnieuw. En daar is die invloed van Cher wel groot in. Ik denk aan Black Eyed Peas toen. Ik denk aan Kanye West. 808's en Heartbreak zit vol met autotune. To a woman so heartless. T-Pain, dat was een artiest als ik op school zat. Die was huge, die was mega big. Tonight we gon' get lit. En dat was zodanig iets van T-Pain dat mensen ook niet geloofden dat hij echt kon zingen. En een paar jaar geleden heeft hij meegedaan in Amerika aan The Masked Singer. En ik denk dat hij daar gewonnen is, dat hij daar eerste geëindigd is. En hoe kwam dat? Niemand had gedacht dat T-Pain ook in het echt zo prachtig kon zingen. En dat was een beetje wel de misvatting van die autotune van ah, er is niets voor nodig of zo. Maar er is wel, als je het gebruikt als instrument, heb je wel enige vorm van je moet toch ergens in de buurt zitten. En dat toonde wel dat bij hem heel duidelijk een stijlkeuze was. En niet omdat hij niet kon zingen.
1: Je zei van, ik keek er zelf vroeger een beetje op neer. Van ah, die hiphoppers met een autotune. Gebruik je het nu zelf soms?
0: Ik niet, maar het is wel grappig dat heel recent heeft The Strokes een nieuw nummer gedropt. En Julian Casablancas, die toch echt een zeer typerend stemgeluid heeft, gebruikt er ook knal autotune op. Hij staat soms zelfs een beetje raar afgesteld, waardoor ik soms denk van wow, vreemde keuze. Dus het is ook wel echt in de indie muziek er helemaal doorgeslopen.
1: Ja, maar ik onthoud vooral, je moet wel een beetje kunnen zingen om autotune te kunnen gebruiken. Autotune gaat mij niet redden.
0: Ik denk dat je toch op een bepaald moment toch een keer door de mand valt als je echt wil mensen laten geloven dat je goed kunt zingen.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Cher, happy birthday to you.
1: Oh ja, Lennart heeft gelijk, vrees ik, dus ik ga mij nu gewoon even in een hoekje schamen. En morgen is Lode weer op post. Tot vrijdag.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
5: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
6: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
5: Meer info op lab9.be.
7: Bij VAR krijgt je merk
8: meer aandacht.
9: Meer merk.
7: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
10: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
11: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
12: Radio 1.
13: Voorproevers.
14: Met Jacot Brokken.
15: Een hele goede avond. Wat zorgde ervoor dat de eerste mensen hun weg vonden naar het Europese continent? Was het nieuwsgierigheid of misschien wel honger of gewoon puur toeval? Alexander van de Bunt is archeoloog en schetst de ontdekking van Europa in zijn nieuwe boek Wereldreizigers. Van de jagerverzamelaars tot de dapperste aller galliërs. Welkom bij Voorproevers. MUZIEK.

0: First Aid Kit met It's a Shame. Welkom, Alexander van de Punt.
1: Ja, hallo. Wat leuk je te zijn.
0: Je bent archeoloog en auteur ook. En in je nieuwe boek Wereldreizigers leer je ons alles over de ontdekking van Europa. Hoe ver moeten we daarvoor terug in de tijd om die eerste stappen op ons continent te aanschouwen?
1: Je kan eigenlijk best wel lang terug tot de tijd van de Neandertalers en wat dan ook. Maar we beginnen bij het einde van de laatste ijstijd. Dat is ongeveer 12.000 jaar geleden. Mm-hmm. En dan begint het ijs te smelten. En grote delen van Europa zijn dan praktisch onbewoond. En de vraag die ik dan aan het begin van het verhaal stel: wie zijn dan de eerste mensen die dan terugkomen op dat Europese continent?
0: Mm-hmm. Want hoe zag Europa er dan uit na die laatste ijstijd?
1: Nou, het was kaal, het was echt een soort toendra-landschap ten noorden van de Alpen en de Pyreneeën. En er zullen wel misschien wel wat mensen zijn, maar die zullen niet daar permanent zijn gebleven. En op een gegeven moment wordt het warmer. Dan komen eerst wat de dieren terug, de planten en uiteindelijk ook de bossen. En waar de dieren dan naar het noorden trekken, volgt de mens natuurlijk ook. Gewoon voor voedsel, voor jacht en wat dan ook. En dat verloopt zo in een paar eeuwen tijd. En dan komen daar dus nieuwe mensen in die regio.
0: Ja, nu die periode analyseren en te weten komen wat er echt zich afspeelde toen, dat lijkt me echt niet eenvoudig. Welke bronnen behandelen jullie dan als archeologen? En zeker nu, tegenwoordig, want er is ontzettend veel gebeurd op technologievlak, lijkt me, in de archeologie.
1: Ja, nee, zeker. Als je kijkt naar deze geschiedenis, is dit gewoon ontzettend moeilijk om te begrijpen, want we hebben geen geschreven bronnen. En tot voor kort moesten we alleen maar naar de archeologie kijken. Dus wat heb je dan? Een bolt, vuursteen en een steen hier, of een nog andere prehistorische snuisterij daar. Mm-hmm. Maar we zijn een aantal menselijke resten bekend uit die periode. En dan bedoel ik bijvoorbeeld Chellerman, een van de oudste mesolithische jagers-verzamelaars. En met DNA kunnen we sinds kort, met sinds kort bedoel ik dan in de laatste 15, 20 jaar, heel goed kijken naar hoe deze mensen eruit zagen, wat ze ook aten, maar ook waar ze vandaan komen tot een aantal generaties geleden. En dat leidt tot een nieuw beeld dat er in de tijd na de laatste ijstijd hele verschillende soorten groepen mensen over dat Europese continent bewogen dan wij vandaag de dag dachten. En dat wij ook in de termen van wat zijn nou onze voorouders een hele andere manier moeten gaan bekijken.
0: Mm-hmm. Ja, want ik denk het idee leeft dat de eerste mensen uit Afrika kwamen, waren dan ook die eerste mensen die op het Europese continent aankwamen, waren dat dan ook Afrikanen zoals we ze nu zouden zien? Hadden die dezelfde uiterlijke kenmerken?
1: Dit is een ontzettende ingewikkelde vraag. Maar goed, er zijn wel heel veel mensengolven over Europa geweest. Kijk maar naar de Neandertalers en dan zit je echt al in het Paleolithicum voor de laatste ijstijd. Maar waar ik stilsta in het boek is de uiteindelijke exodus out of Africa. Dat is een periode van 100.000 tot 60.000 jaar geleden. Dan krijg je die vermenging met de Neandertalers. En dan zie je dat Neandertaler-gen wat wordt doorgegeven. Nou, dat komt vooral in Europese DNA voor. Ook was er een maat van terugstroom naar Afrika. Maar het Neandertaal-gen zie je vooral bij Europeanen terug. Maar goed, dan heb je die ijstijd. En dan komen daar dus mensen voor terug naar het continent. En wat dat eigenlijk zijn, dat zijn de overlevers van de ijstijd. Dus dat zijn mensen die daarvoor, voor de ijstijd, al in Europa zaten en zich moesten terugtrekken achter de Alpen en de Pyreneeën. En in mijn boek sta ik vooral stil bij de westelijke jagers-verzamelaars. En die lijken een nauw verband te hebben met de mensen die dus ten zuiden van die Pyreneeën leefden. En qua signatuur lijken die heel erg op mensen die uit Afrika komen, maar het is geen Afrikaanse migratie, zoals veel mensen denken. Ja. En dat komt gewoon door het feit dat ze een donkere huid hebben, blauw-groenige ogen, donker haar. En die lijken dus helemaal niet op ons. Dus dat stelt dus vragen over van wie zijn zij, hoe passen ze in dat verhaal van simpel naar complex en wie zijn deze mensen? En we zijn inmiddels zo ver in de archeologie dat we praten over, als we het over de westelijke jagers-verzamelaars hebben, dat het een soort ghost population is. Dit is een populatie met een genetische signatuur die zo goed als verdwenen is in het hedendaagse Europa. En maar een handjevol mensen hebben nog genen of DNA in zich die nog terug te leiden zijn naar deze mensen.
0: Ja, super fascinerend. Maar wat je ook zegt over dat DNA, dat Neandertaler DNA. We lachen daar nu soms mee. Van oh, iemand heeft het inferieure Neandertaal DNA, wordt soms wel eens in de volksmond gedacht. Maar dat stukje DNA is wel essentieel geweest voor onze overleving.
1: Ja, ook voor, want Neandertalers konden heel goed tegen kou. Hadden een ontzettend sterk immuunsysteem tegen allerlei ziektes die wij vandaag nog te hebben. Kijk maar naar verkoudheid, griepen, wat dan ook. Daar reageert ons immuunsysteem heel sterk op. Maar het heeft ook gezorgd voor een grotere aanleg voor Parkinson, schizofrenie. En nou goed, het heeft zich voor- en nadelen. Maar het was gewoon een menssoort die waar wij gewoon ook gewoon... zo gezegd seks mee hebben gehad. En dat was toch ook wel een match die te maken was.
0: Ja. We moeten vooruit in de geschiedenis. En we bevinden ons op een kantelpunt tussen jager-verzamelaars en de eerste landbouwers. Ik herinner mij nog, tijdens de geschiedenislessen in het geschiedenislokaal hadden we zo een grote poster van de alle verschillende tijden doorheen de geschiedenis.
1: Ja.
0: En op die poster stond een duidelijke lijn, een harde streep tussen jager-verzamelaars en landbouwers. Compleet onterecht, weet ik nu na het lezen van jouw boek.
1: De verspreiding van landbouw is iets wat millennia heeft geduurd. Het is niet zo van, laten we een sikkel grijpen, een zaden grijpen en een hele nieuwe wereld bouwen. Nee, zo is het niet gegaan. Voordat landbouw überhaupt een ding was in het Midden-Oosten, waren ze daar al millennia mee bezig. En wat zouden we zeggen, 7000 jaar voor Christus, werd de overstap gemaakt van Anatolië, Turkije, naar het Europese continent. En vanaf daar zou het nog tot, laten we, tussen 5000 en 4000 voor Christus duren, tot het überhaupt in België, in Nederland, de Lage Landen was. En zelfs toen werd dat niet overgenomen. Toen had je verschillende populaties in onze kontrijen. Daarmee over kan je echt spreken als soort parallele werelden. Want aan de ene kant, de jager-verzamelaars bleven gewoon bestaan in Europa. En met die landen kwamen dus ook nieuwe mensen Europa binnen. En lang werd gedacht, omdat landbouw is een uitvinding, dat mensen nemen dat over. Maar nu blijkt dat daar ook mensen aangekoppeld zitten. Dus de Neolithische revolutie is een soort een migratie die zich in een slakkentempo over Europa uitvouwde.
0: Ja, die hebben dus heel lang gewoon naast elkaar blijven wonen.
1: Ja.
0: We spoelen door naar 3000 voor Christus. Komt een nieuwe migratie, deze keer vanuit de Eurasiatische steppen. Mm-hmm. En die brengt een heleboel nieuwigheden mee. Ik lees in jouw boek over het wiel dat zo werd geïntroduceerd in onze streken. Het paard was ook nog nieuw. En ook het patriarchaat. Een wiel en een paard kan ik me nog wel iets bij inbeelden dat je daar letterlijke overblijfselen van vindt. Maar hoe weten we dat er eerst een matriarchaat was en dan uiteindelijk een patriarchaat werd geïntroduceerd?
1: Oeh, dit is heel moeilijk. Want dit gaat terug naar de Gimbatus. Dat is een wetenschapper uit de feministische school van de jaren 70 en 80. Daar is niet zo heel veel bewijs voor dat matriarchaat. En dat gaat een beetje meer over die fantasie van ooit was er een puur Europa. En toen kwam een patriarchaat en toen was het allemaal verpest. maar goed, daar zijn dat is gewoon echt heel moeilijk te bewijzen. Maar wat wel vaststaat is dat er rondom 3000... en dat noem ik al een beetje als de vooravond van de bronstijd, daar gebeurt iets wonderlijks. Er komen dus mensen uit het oosten en die lijken dus heel erg op ons. Ruim 70% van de hedendaagse Noordwest-Europeanen vindt hun afstamming nog naar deze tijd. Dus veel van de oudste grafheuvels, de koergans zoals ze heten op de Euro-Aziatische steppen. Dat zijn dus gewoon resten van de mensen die dus uit het oosten naar het westen trokken. Die zijn dus onderdeel van die Indo-Europese cultuur. En van het Engels tot het Sanskriet, alles stamt af van deze migratie. Het is echt sinds 2015, 2016 begint ons besef hoe massaal, hoe groot de invloed van deze migratie is op de vorming van Europa wordt steeds duidelijker. Dus je hebt eerst de jager-verzamelaars, dan de Neolithische mensen en dan opeens die steppenvolkeren. En dan opeens zie je daarna die bronstijdwereld zich ontvouwen. En daarmee zie je ook gewoon hoe het fundament van het moderne Europa ongeveer 5000 jaar geleden gelegd wordt.
0: Ja, als we het over de bronstijd hebben, vond ik een van de meest fascinerende periodes die je beschreven hebt in je boek. Want Het lijkt alsof we het over vandaag hebben. Het gaat over globalisering, het gaat over zeldzame aardmetalen. Ja, dan moet ik meteen denken aan het lithium dat gemijnd moet worden, ver hier vandaan.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat zijn helemaal geen nieuwe concepten. Dat gebeurde al tijdens de bronstijd.
1: Ja, ja, en in de bronstijd zie je een wereld die gewoon, je zegt het zelf ook al, die heel sterk op die van ons lijkt. Het zijn handelsnetwerken die zich vanuit het Midden-Oosten tot aan Engeland uitstrekken. En je ziet dus dat daarmee een nieuwe elite opstaat, die dus die handelslijnen beheersen. Dus van het barnsteen, het koper, het tin. En tin was heel moeilijk te vinden. En als je brons wilde maken, had je 8-15% van dat tin nodig. Dus wie die lijnen kon beheersen, had dus macht. En als je dus een heerser zou zien in die tijd, en die heeft dus allemaal goud en brons zwaard en dat soort een mysterieuze smid gemaakt en wat dan ook. Die mensen waren letterlijk, die heersers van die tijd, waren de manifestaties van deze handelsroute. Dus als wij dan in het nieuws hebben van, goh, we hebben hier een glazen kraal gevonden in Tiel uit Mesopotamië. Nou, als archeoloog kijk ik daar al helemaal niet meer gek van op.
0: Maar hoe werd dat tin dan gehandeld? Want het bestond er al iets van

0: geld of werd dat geruild? En voor wat dan precies?
1: Ruilhandel was algemeen. Geld bestond nog niet in deze tijd. Pas veel later krijg je van die mooie Keltische staters. Dat zijn van die kleine badkuipjes, noem ik dat altijd. Maar dat tin werd ook in staven gemaakt. Er zijn er gewoon hele schepen vol met koperbijlen, bronzen bijlen, wat dan ook. Als je kijkt naar onze Noordzee en voor de kust van Engeland ligt het echt bezaaid met scheepswrakken waar je gewoon van dit soort bijlen kan vinden. Dit waren gewoon echt best wel handelslijnen naar moderne maatstaven. Wat je echt denkt van holy shit, dit is gewoon echt gewoon pure productie die hier werd gedraaid. En ja. Het feit dat deze mensen begrepen van oh, dan moet het daarheen of naar daar over de horizon. Nou, dat is gewoon echt niet te bevatten.
0: Ja, dat een goede 3.000-4.000 jaar geleden, dat kunnen we absoluut niet bevatten. We gaan nog een beetje vooruit in de toekomst en dan komen we uiteraard bij de klassieke oudheid terecht. Ja. De tijd van de Grieken, later van de Romeinen. Ik haal er graag zelf nog een extra bron bij, want we zijn bij de geschreven bronnen. En ik heb een geschreven bron die ik hier in voorproeven ook al heb besproken. Het boek De Galliërs, geschreven door auteur en historicus Sien de Munk. En in dat boek komt het clichébeeld aan bod dat we jarenlang hebben gehad van de boerse, de onbeleefde Galliër tegenover de gesofisticeerde Romein. En daarvoor moeten we toch wel ene Julius Caesar de schuld geven. Dat zegt ook Sien de Munk zelf.
1: Ja.
2: Bij Caesar mogen we heel veel vraagtekens plaatsen. Hij kwam als veldheer naar Gallia. Hij was een politicus. Hij had wel wat te legitimeren waarom hij hier ten eerste met 10 legioenen naartoe kwam in de jaren 50 voor Christus. Waarom hij ook het zo moeilijk had. Want het was niet dat de Galliërs onder de voet gelopen werden. Wat soms wel gedacht werd, de Romeinen kwamen hier binnen en alles werd weggevaagd. Iedereen werd vermoord en we behoorden plots tot het Romeinse Rijk. Keizer had het best moeilijk en daarom moest hij ook die Galliërs als zo woest en de dappersten, of misschien bedoelt hij wel de wildsten, omschrijven om te kunnen tonen aan de Senaat van kijk, het is helemaal niet zo makkelijk, die 10 legioenen, ik heb die echt nodig om die mensen daar onder de voet te lopen, om die te gaan veroveren. Dus daarom heeft hij dat beeld geconstrueerd, laat ons zeggen, net als dat de Rijn de grens zou zijn tussen de Galliërs en de Germanen aan de overkant. In de werkelijkheid was dat eigenlijk liep dat veel meer in elkaar over. Maar Caesar kon moeilijk de Germanen veroveren. Dus zei hij, oké, we nemen de Rijn als grens. Aan de andere kant zijn de Germanen, daar blijf ik vanaf. En de Galliërs, die heb ik veroverd.
0: Ja, dit maakt het toch onmogelijk om geschreven bronnen voor waar aan te nemen.
1: Ja, nee, je moet altijd een kanttekening plaatsen bij wat Julius Caesar zegt. Julius Caesar, Nederlands volksmond. Maar weet je, Caesar is ook het product van een hele lange literaire traditie. Want de Galliërs die stonden bekend als de Terror Gallicus. En dan, heeft zijn oorsprong in de 4e eeuw. Maar iets als een barbar of een barbaar of een Keltoi of een Galli. Ja, weet je, vroeger in de tijd van Herodes dus, en dan praat je over de 5e eeuw, toen werden de barbaren gezien als van zij zijn een contrast tot ons. Barbaar betekent anders zijn. Dus dat is iets anders dan ongeciviliseerd, beschaafd versus ongeciviliseerd. Mm-hmm. Maar pas later in de 4e eeuw, begin 4e eeuw, wordt Rome ook geplunderd en geschatbrand door de Kelten van de Po-vlakte, de Senones, onder Brennus in het jaar 387. En dat heeft altijd een soort trauma bij die Romeinen gehad. En die zat van, als wij die Keltische dreiging willen wegnemen, dan is complete romanisering of assimilatie van deze mensen gewoon nodig. Want dan is het geen gevaar meer voor Rome. En als je dan 4 eeuwen verder gaat, 3 eeuwen bedoel ik dan, en je komt in de tijd van Julius Caesar, hij is echt het product van een veel langere traditie in een strijd tegen de Galliërs, tegen de Kelten. Zoals Caesar, die is gewoon een ster in overdrijving en wat dan ook. En ik heb al 200.000 Galliërs over de klink gejaagd en wat dan ook. Maar ook in zijn eigen carrière is de wand tussen zijn succes en falen soms flinterdun. Want hij had in België had hij kunnen verliezen. In een expeditie in Brittannië had hij bijna het leven gelaten. Dus ja, het is een wonder dat hij eigenlijk zijn eigen oorlog in Gallië heeft overleefd. Maar nee, maar hij had het echt nodig. Want het is voor een lezerspubliek in Rome, voor zijn eigen politieke agenda, om zijn strijd voor te zetten.
0: Ja, je schrijft zelf over dit soort geschreven bronnen. Wat een genot voor de historicus en een vloek voor de romanticus die zijn eigen fantasieën op het verleden projecteert. Ik vond dat heel mooi verwoord, maar misschien moet je het een beetje toelichten. Wat bedoel je er precies mee?
1: Nou ja, als je kijkt naar veel geschiedenische werken, die zeggen van, ik heb hier een bron, dus dit is een waarneming, dus hier moet ik het bij houden. En als je dat niet hebt bij de archeologie, waar je dan veel objecten hebt en met een cultuurhistorische blik naar dat verleden kijkt, dan wil je heel graag invullen. Wie waren die mensen? Hoe gedroegen ze zich? Welke normen waarden hadden ze? Leken ze nog wel een beetje op ons? Dus dat is voer voor je fantasie en verbeelding. Maar toch willen we toch ook graag een wetenschapper zijn en we willen goede uitspraken doen die gefundeerd zijn. Dus dan als iets op schrift geschreven staat, dan willen we dat toch graag vaak voor waar aannemen en dan zeggen van ja, maar dat kan helemaal niet, want het staat daar helemaal niet geschreven. Dus er zit altijd een spanning tussenin van wie is het geschreven, wie is de ontvanger, wat zijn de lacunes, wat weten we wel, wat weten we niet. En bij sommige bronnen kan het ook juist zorgen voor die mythevorming, voor die romantische gedachten, omdat het gewoon zo sumier is. Want sommige verhalen zijn letterlijk maar gewoon drie zinnen waar we ons op baseren en andere heel uitgebreid, zoals de Bello Gallico van Julius Caesar. Maar sommige dingen zullen gewoon een mysterie blijven. En nou goed, tussen die twee dingen zal altijd een spanningsveld blijven. Mm-hmm.
0: Maar dan zijn er gelukkig tegenwoordig meer en meer wetenschappelijke tools die objectief informatie kunnen delen. We hebben het al gehad over DNA-onderzoek. Ik las ook over isotopenonderzoek bijvoorbeeld. Wat kunnen we daaruit halen?
1: Isotopenonderzoek, zoals tanden bedoel je?
0: Tanden, of ik denk maar aan wat we bij de bronstijd hebben gezien, dat we die metalen kunnen analyseren en op basis van isotopen kunnen terugvinden waar ze vandaan kwamen. Dat soort onderzoek lijkt mij super fascinerend.
1: Ja, nee, maar het is ook gewoon om te snappen hoe bewegen mensen zich, hoe bewegen objecten zich. Dus dat werkt heel erg heel goed. Mm-hmm. Een hele interessante die ik vind rond aan het begin van voor het einde van het Neolithicum is bijvoorbeeld ook strontiumonderzoek. Die wil ik toch ook graag even noemen. En daar kunnen ze ook uit organische resten gewoon kijken wie heeft nou op iets gekauwd, wat voor mensen waren hier. En zo had je in Denemarken, Lowland, een stukje berkenteer. Dat is dus gewoon kauwgom geweest. En daar heeft gewoon een meisje op gekauwd. En daar zijn we achtergekomen van, goh, dit was een jager-verzamelaar. En die was ook donker haar, donkere huid, blauwe ogen. Maar dat was best wel een openbaring, omdat wij toen al lang dachten van, al die jagers-verzamelaars zijn al verdwenen door die Neolithische mensen. Maar nu blijkt dat voordat de mensen die Eurasiatische steppen in Europa neerdaalden, dat nog best wel veel van die populaties naast elkaar bestonden. En die paralleliteit, hoe wij naar geschiedenis kijken, dat is echt nieuw. En die genetica en ook de isotopen en strontiumonderzoek, die zorgt er gewoon voor dat wij met steeds meer lagen naar die geschiedenis kijken. En dat ondergraaft ook een beetje dat beeld van geschiedenis iets is een lineair construct. Want wij worden, zoals je al zei, op school, middelbare school, wordt ons geleerd van iets was simpel, iets werd complex. Dus in een totaal darwinistische manier kijken wij naar de geschiedenis. En wij worden vaak geleerd van die jaagzamelaars, dat waren onze voorouders. Toen gingen ze landbouwen, toen gingen ze metaal maken. En voilà, daar is onze koffieautomaat en daar zijn wij. dus het laat zien hoe je daar naar moet kijken. In die paralleliteit, in die discontinuïteit, die vaker meer de regel is dan de uitzondering. En de continuïteit is dan van wat er dan is daarvan is overgebleven. Dus er moet nog allemaal nieuwe theoretische kaders daaromheen ontstaan. En in die tijd leven wij dus nu gewoon. En dat is toch gewoon super vet dat wij in deze technologische revolutie leven. En waarbij ik gewoon kan zeggen, gewoon wat ik op de universiteit kreeg. Jongens, dat kan ik gewoon aan de prullenband gooien. Want het wordt nu opnieuw geschreven. Nou,
0: dat, ja, maar dat is toch frappant dat dat een oude wetenschap, zoals geschiedenis, zoals archeologie, dat die nu de laatste 10, 20 jaar zo vernieuwd wordt. En al die ideeën ook teruggedraaid kunnen worden van de afgelopen 100 jaar.
1: Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe wij naar steentijd, bronstijd, ijstijd kijken, dat is dus die cultuurhistorische uitleg. En nou ja, als je kijkt naar de tijd van 100 jaar geleden, begin 20e eeuw, was dat echt totaal nieuw. Want mensen konden ordenen, konden in een vak stoppen, er kon een chronologie aan worden gehangen. Maar nu blijkt van, hé jongens, er gebeuren hele maatschappelijke interessante dingen. En die worden niet uitgelegd op deze manier. En nu krijgen we dus die toolkits via de genetica en C14, koolstofdatering en ook nog alle klimatologische dingen. Dus we hebben een veel groter palet om dingen uit te leggen. En dat laat gewoon zien dat de archeologie is gewoon een interdisciplinair vak. Op een gegeven moment komen daar de bronnen bij, waardoor we er ook meer dat verhaal kunnen vertellen. En dat vult elkaar gewoon mooi aan. En dat is natuurlijk ook afhankelijk in welke periode je zit. Want de oudheid is echt wel wezenlijk anders dan iemand die de prehistorie bestudeert. Maar dat maakt het gewoon een veel rijker palet. En nou ja, goed, dat heb ik ook geprobeerd te vertellen in Wereldreizigers, hoe je dat moet doen.
0: Ja, heb je zeker gedaan. Ik wil er misschien nog één verhaal uithalen. Iets waar ik ook helemaal van achterover viel. We zitten in het Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk dat floreert. Wat ik niet wist, is dat Romeinen ook tot in China zijn geraakt.
1: Ja.
0: Dat moet je toch even uitleggen. Want ik kan daar niet de enige in zijn die dat niet wist.
1: Ja, nee, dit is een heel interessant verhaal. Want ik wil heel graag in Wereldreizigers ook gewoon laten zien van wie kijkt naar wie en hoe gaat het met historische perspectief. En op een gegeven moment wordt Europa bevolkt en ontdekt. Maar wat gebeurt er als er andere buitenstaanders naar het Westen gaan kijken? En in de tijd van het Romeinse Rijk heb je dan ook zijn Aziatische tegenhanger, het Han-dynastie. En er zijn natuurlijk een aantal expedities ook naar het oosten geweest, maar die stranden dan in het Midden-Oosten. Dan heb je de Parthen. En dat was een beetje de grote bederver van dit verhaal. En we kennen eigenlijk voor de rest niet heel veel verhalen van de Romeinen die in China terechtkomen. We hebben wel een aantal hele mooie mythes over de verdwaalde legioenen die dan aan de oostkant van de Han-dynastie opduiken. Maar echt een ontmoeting met de keizer van het Han-dynastie kennen we niet. Totdat ik opeens in Chinese archief een verhaal tegenkwam van een Romeinse delegatie of mensen die zich Romeins noemden. De Chinezen noemden hun Da Quin, de Romeinen. En die Romeinen die stonden in de tijd van Marcus Aurelius voor dus de Chinese keizer. Dus dan moet je denken in de tweede helft van de tweede eeuw. Alleen het ding was met deze mensen. Deze mensen hadden hun geschenken verloren en waren best wel armoedig. Dus de Chinezen hadden daar best wel hun bedenkingen over de intenties van deze reizigers. En uiteindelijk zouden ze ook het Chinese Hof verlaten. Op van, goh, we zullen terugkomen en we zullen een connectie maken met het Romeinse Rijk. Maar goed, het lot bezegelde anders. Want je had de pest, de ziekte, epidemieën en allemaal de crisis van de late tweede eeuw die je dan daar hebt. Dus ja, waarschijnlijk zijn deze mensen nooit teruggekomen in Europa. En dit is een van de weinige en zeer zeldzame ontmoetingen tussen het Westen en het Oosten. En dit is dus een van die weinige verhalen die we daar dus ook over hebben.
0: Ja, dus globalisering is absoluut niks nieuw. Dat gebeurde al een goede 2000 jaar geleden en verder in het verleden. Een uitgebreid portret dus van de allereerste Europeanen lees je in Wereldreizigers van Alexander van den Bunt. Dank je wel.

0: vinden alle afleveringen van Voorproevers op VRT Max. Daar vind je bijvoorbeeld ook de aflevering waar we het al over hadden, over de Galliërs met Sien de Munk.
1: Op de snelweg in Waasmunster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
2: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stilstond.
3: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
1: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bidprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
4: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
1: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
4: Misschien kan ik u helpen.
1: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Lente, mooi weer. Dus fietsen op de fietsendrager en wegwezen. Maar zorg wel dat je je fietsen veilig vervoert. Let op het gewicht. Want elektrische fietsen wegen al snel 25 kilo. En zo zit je al gauw aan de maximale belasting van je trekhaak of dakdragers. Voel ook of alles goed vastzit. Kijk bij elke stop de spanbandjes en bevestigingen na en trek ze indien nodig vaster aan. Valt je fiets toch van de drager? Dan dekt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto wel de schade aan de andere weggebruikers, maar niet de schade aan jouw fiets. Dus even checken. Zo kan je in alle vertrouwen de weg en het fietspad op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
0: Straks in Wonderland een lading nieuwe muziek bij je woensdagavond. En ook twee ladingen concerttickets voor Lenwi in Botaniek. En ook voor het optreden van Lady Ray in het Depot. Zometeen na het nieuws is er Wonderland.
10: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 9 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Canada en verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over verontrustende beelden die opduiken van gevangen genomen activisten. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Prévot, roept de Israëlische ambassadeur op het matje. De activisten waren met hulpgoederen op weg naar Gaza toen gisteren in internationale wateren hun boten geënterd werden en de activisten werden opgepakt. Vele de Vos.
12: Op beelden die gedeeld zijn door de extreemrechtse minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is te zien hoe de tientallen opvarenden ruw worden behandeld. Ze worden geduwd en geslagen en moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. En intussen zwaait de bewuste minister met een Israëlische vlag. Premier Netanyahu zegt intussen dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten zo snel mogelijk het land uit te zetten. Verschillende Europese landen hebben al boos gereageerd.
11: De rechter in Kortgeding heeft de Universiteit Gent de toestemming gegeven om ook de resterende bezetters uit het UFO-gebouw te verwijderen. Eerder vandaag werd een bezetting van het rectoraatsgebouw door de politie beëindigd. Dat gebeurde volgens de activisten hardhandig. Het is nog niet duidelijk of de pro-Palestijnse activisten ook vrijwillig zullen vertrekken uit het andere gebouw. Bij de ontruiming van het rectoraat zijn 44 activisten opgepakt. Twee agenten zijn lichtgewond geraakt. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, anders georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs, Soal Demir, wil daar 100 miljoen euro mee besparen. Leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen, maar deze leerkrachten zien dat niet zitten.
13: Levensscherming draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samen zit, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
14: Bovendien zullen de leerkrachten allemaal veel meer scholen moeten bedienen, waardoor dat ze eigenlijk hun betrokkenheid met de school een stuk vermindert.
15: Eigenlijk willen ze ons vak weg, dat is uiteindelijk de bedoeling. Eigenlijk was het zo gezegd organisatorisch moeilijk om ons overal te zetten, maar nu wordt het nog veel erger.
11: Door de hervorming verdwijnen ook meer dan 1200 voltijdse banen. De vakbonden vragen om de hervorming met een jaar uit te stellen, maar minister Demir laat weten dat ze die vraag om uitstel zal voorleggen aan de ministerraad. Het weer in het oosten kan nog een laatste bui vallen. Vannacht blijft het droog. Morgen mogelijk wat ochtendgrijs, daarna brede opklaring met enkele stapelwolken in het binnenland tot 23 graden. De volgende dagen vaak zonnig en warm met maximaal rond de 28 graden. Meer op 14. rtnieuws.be.
16: Radio 1. Wonderland.
17: Met Hannelore van

Daar is de lente weer, of toch voorzichtig komt ze terug van onder de wolken kruipen. Vanaf morgen is het weer vol een bak goed weer en dus ook vol een bak genieten. Laat ons vanavond de toon alvast zetten. Zometeen kan je tickets winnen voor Les Nuits van Botanique voor volgende vrijdag 29 mei om precies te zijn. Dat is de dag met onder andere Iliona en Gala Dragot op de line-up. Eerst muziek. Dit zijn Kneecap en Kate Tempest met Irish Goodbye. Welkom.

0: Mensen die in 2005 al eens van een hitje hielden, herkennen dit nummer misschien als One Thing van Amory. Maar dan in een vernederlandste versie van Johannes is zijn naam Ding. En zometeen Flow. Naar Antwerpen, nog een kwartier extra op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent nog een half uur van Antwerpen-Noord tot Merksem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En richting Nederland nog een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Radio 1.
4: Battle of 42 helps to ease the pain.

0: Aysai met Heidi Gidelim en daarvoor Flow Therapy at the Club.
1: Wonderland.
0: Samen met het mooie weer komt er ook weer een reeks prachtige concertdagen aan in Botanique op Les Nuits. Die hebben voor de gelegenheid ook buiten een podium opgebouwd. Je kan daar dus perfect van het mooie weer tegelijk met de mooie muziek genieten. Volgende vrijdag, 29 mei, op de line-up onder andere Iliona, Gala Dragot en Mintaka. En voor die dag kan je nu tickets winnen. Wil je graag naar Les Nuits volgende vrijdag, 29 mei, dan moet je nu de Radio 1-app erbij nemen en me een antwoord sturen op de volgende vraag. Van welke Belgische stad komt Iliona die dag op Les Nuits speelt? Antwoorden graag in de Radio 1-app samen met je naam en je e-mailadres. En wie weet kan jij Iliona volgende vrijdag zien. Succes!

0: Tina Riben. Volgende vrijdag staan onder andere Gala Dragot, Mintaka en Iliona op Lenui van Botanique. Voor die dag had ik nog tickets liggen, duo-tickets zelf. De wedstrijdvraag was: uit welke Belgische stad komt Iliona die dan optreedt? En dat is Brussel uiteraard, een thuismatch. En dat wisten Timon de Maagd, Frank Mertens, Benjamin Beuls, Kenny Hermans en Rudy Takels. Veel plezier daar.
1: Radio 1.
2: Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take me to try.

8 en 9 oktober speelt James Blake 2 keer in het Koninklijk Circus. Beide shows zijn volledig uitverkocht. En ik zie dat er op Ticketswap al veel vraag is naar de tickets maanden voor het concert. Prijs jezelf dus gelukkig als je toch een ticket hebt kunnen bemachtigen. Dit was Trying Times. En nu naar Nashville met Kurt Wagner, oftewel Lamb Chop. Chop, die brengt in augustus zijn nieuwe plaat uit met een leuke titel: Punching the Clown. En voor zover we weten is er al één bekende collega-muzikant die daaraan heeft meegewerkt. En die hoor je hier op de banjo. Herken je hem? De kenners herkennen misschien Justin Vernon van Bon Iver hier. Dit is Weekend van Lamb Chop.

0: Eentje voor de Black Midi lovertjes. Dit is My New Band Belief, het nieuwe project van ex-Black Midi-lid Cameron Pinkton. Deze zaterdag staat ze trouwens op Les Nuits. Nog even naar de weg naar Antwerpen. Nog 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Barriel. Op de E313 nog vertragen in Rans door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de Antwerpse ring richting Gent blijft het 25 minuten file rijden van Antwerpen Noord tot Merksem door 2 defecte voertuigen en er is telkens 1 rijstrook dicht.
1: Radio 1.

Dit gaat in de Gentse straten weer klinken op 5 juli, want dan staat Fatoumata Diawara op Gent Jazz. Dit was Jane en dit is Charlie XCX, haar take op rockmuziek.

the time.

Makkelijk een van de coolste Gen Z-duo's uit New York op dit moment. Fuckers met Lucky. En de Frans-Cubaanse zussen van IBJ zijn ook terug. Ze gaan een nieuw album uitbrengen eind juni, 26 juni. Dan komt Offering uit en het wordt ook het eerste album op hun eigen label. De eerste single is er ook al, die heet Asset.

0: Shy Dog met Rio. Straks na het nieuws van 8 uur kan je nog tickets winnen voor het optreden van Lady Ray in het Depot volgende week. Dat en veel muziek zometeen nog in Wonderland.
1: Uitgesproken in Nieuwe Feiten.
2: Als je dingen wilt terugvinden, een van de belangrijke dingen die je kan doen, is ook hetgene wat je zoekt benoemen. Dus als je naar je sleutels gaat zoeken, dan moet je eigenlijk door je huis lopen, terwijl je zegt sleutels, sleutels, sleutels, sleutels, sleutels.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht.
5: Rustig,
4: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar het bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken je dit? KBC beweegt met je mee. VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe veel strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
8: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2, daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
7: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur daarover op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. In Bangladesh in Zuid-Azië wordt een grootschalige vaccinatiecampagne opgestart tegen de mazelen. De bedoeling is om zo'n 18 miljoen kinderen te vaccineren. In maart is in Bangladesh een zware mazelenepidemie uitgebroken. Intussen zouden al zo'n 50.000 mensen besmet zijn. Bijna 500 kinderen zijn al aan de ziekte overleden. En in Gent houden pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een tweede gebouw van de universiteit bezet, nadat de voorbije dag het rectoraat werd ontruimd. Dat rectoraat hadden actievoerders vanmorgen bezet, maar de politie heeft hen daarna de middag weggehaald. 44 mensen werden opgepakt en er komt ook een onderzoek naar de schade die is aangericht in het gebouw. De rechter in kortgeding heeft de universiteit intussen ook de toestemming gegeven om de resterende bezetters uit het tweede gebouw te verwijderen. De actievoerders hebben beloofd dat ze dat zullen ontruimen en de universiteit hoopt ook dat ze woord zullen houden, want het vertrouwen tussen actievoerders en universiteit is nu wel weg, zegt collega Thijs Nijrink.
9: De universiteit hoopt alvast dat ook die actie snel ten einde zal zijn, want zij zeggen, we zijn een beetje het vertrouwen kwijt in de actievoerders. Er is inderdaad een grens overschreden, dat hoorden we ook de rector zeggen. En daardoor is er niet veel ruimte meer voor nog gesprek met die actievoerders volgens de universiteit over het echt inhoudelijke thema, namelijk die samenwerking met die Israëlische instellingen.
7: De actievoerende studenten eisen dat de Universiteit Gent elke samenwerking met Israëlische instellingen opzegt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras. Radio 1. Wonderland.
10: Met Hannelore van Bezouw.

heb nog geen nummer van Lézard gehoord dat niet aanstekelijk is. Met dit nummer open ze nou hun live optredens. Kwestie van de mensen meteen mee te hebben. Coltrane en Ecstasy, welkom. Je kan straks nog tickets winnen voor het optreden van Lady Ray in het Depot volgende dinsdag. En verder bied ik je nog een mooie selectie aan muziek. Er komt nog iets uit Aldous Harding, haar nieuwe album, aan. De nieuwe van Chaka Khan volgt nog. En nu een van de beste stemmen uit Atlanta. Dat is Baby Rose, but never mind.

0: weer nood aan had om zijn woensdag een beetje zen af te sluiten. Daar zal dit ook bij geholpen hebben. Dee Marlowe's met Through the Changes. Vrij zen op de weg. Alleen het bericht dat de Antwerpse ring richting Gent in Deurne weer vrij is.
1: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Radio 1.

Volgende dinsdag staat er een soul-legende in het depot in Leuven met Lady Ray. Die heeft vorig jaar een nieuw album uitgebracht, Cover Girl. En dat komt ze dus voorstellen. Als je houdt van een sterke stem, een pak zelfvertrouwen en zwoele vibes, dan is het zeker iets voor jou. Ik heb nog een paar duo-tickets liggen voor dat optreden. Volgende dinsdag 26 mei zit het optreden van Lady Ray in het depot. Als je erbij wil zijn, moet je nu de Radio 1-app erbij nemen of de chat van het Radio 1-kanaal op VRT Max, je e-mailadres en je naam doorsturen daar. En misschien ben je erbij op het ongetwijfeld prachtige concert van Lady Ray volgende week dinsdag in het depot. Succes, dit is Best for Us.

0: Father John Misty met The Payoff. Volgende dinsdag, 26 mei, staat Lady Ray in het depot in Leuven. Daar had ik nog wat duo-tickets voor liggen. De winnaars zijn Miet Verkruijsen, Wim Horemans, Michel van Roy en Sophie Henno. Heel veel plezier daar.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Train on the Island, zo heet ons album van de week. Het is de vijfde plaat van Aldous Harding. De vaste producer is er weer bij. John Parrish kan je kennen van bij PJ Harvey ook. Aldous Harding is iemand die graag haar muziek voor zich laat spreken. Over haarzelf weten we niet heel veel. En ze doet door de plaat aan heel goede storytelling. Op een heel mysterieuze manier, want over wie of wat ze het heeft, dat is niet altijd duidelijk. Maar wat het heel indrukwekkend maakt, is dat haar stemgeluid ook verandert bij elk nummer, alsof ze elke keer een nieuw personage speelt. Een heel interessant figuur en ook een heel interessante plaat. Als je graag een exemplaar wil, je kan er eentje winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Dit is een van de nummers, San Francisco.

Train on the Island, de nieuwe en vijfde plaat van Aldous Harding. Dit was San Francisco. Wonderland. Zometeen de nieuwste van Chaka Khan. Met een vrij directe verwijzing naar Godzilla. Eerst Tynals. Kom, ik dans.

0: Sia heeft er ook aan meegewerkt. De nieuwste van Chaka Khan. I'm a giant. Chakzilla.
1: Yeah. Hey,
0: en dit zijn Zwangere G en San Andreas.

Hanna Sopakua, I wish that things could always stay the same. De Australische broer en zus, misschien wel de bekendste Australische broer en zus, Angus en Julia Stone, brengen in september een nieuw album uit. En dat hebben ze aangekondigd met deze nieuwe single, Karaoke Bar.

0: Jack White, God and the Broken Ribs, om mee af te sluiten vandaag. Zometeen een uurtje Belgische muziek in Belpop. Een heel fijne avond.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking. Maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
9: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
8: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept daarover de Israëlische ambassadeur op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. En in het onderzoek naar de brand in een bar in Crans-Montana in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het gaat om een medewerker van de dienst stedenbouw van de gemeente. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op oudjaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente Crans-Montana de betrokken bar al jaren niet meer gecontroleerd had op brandveiligheid. Onder meer de burgemeester en de eigenaars van de bar werden eerder al aangeklaagd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog. Bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

love, truth.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS klaagt Castro aan voor zijn rol bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
2: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
3: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
1: De regering van Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones in het Litouwse luchtruim aan het toenemen is. De voorbije dag was er opnieuw een drone-alarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten worden overgebracht. Enkele dagen geleden stortte ook al een drone neer in het land. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van Litouwen, maar ook op dat van Letland en Estland. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo, dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. VRT-directeur Karen Donders blijft erbij dat het onderzoek, de foto van Vlaanderen, relevant is. Dat onderzoek kwam gisteren onder vuur te liggen na een debat in het televisieprogramma De Afspraak. De discussie ging erover of de VRT de herkomst van mensen verborgen wilde houden bij een vraag over transpersonen, maar dat bleek niet het geval. Tegelijk bleek wel dat bijvoorbeeld zeer weinig mensen van Marokkaanse of Turkse origine hadden meegedaan aan het onderzoek. Donders zei in De Afspraak dat ze in een volgende studie meer deelnemers van Turkse of Marokkaanse origine wil zien, maar die groep is moeilijk te bereiken.
4: Ik hoor van het onderzoeksbureau dat men daar effectief en niet alleen bij

0: vragen voor media, want het is een onderzoeksbureau met een trouwens een mooie reputatie en dat ook veel onderzoek doet voor andere bedrijven, dat het niet makkelijk is om vanuit die doelgroepen voldoende responsgraad te hebben.
1: En in het wielrennen zal Lennart van Eetveld morgen niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de lottoploeg kwam vandaag ten val en liep daarbij enkele blessures op. Van Eetveld brak onder meer een vinger. En dan nog het weer vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is de kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras. Radio 1. Zandman.
3: Met Joris Vergeijlen.
4: Goedenavond, welkom bij Zandman. Vanavond is het radio zoals radio hoort te zijn. Zet je wat dichter. En omdat jij en ik zo van podcasts houden, snap je het vast wel als ik zeg dat het deze keer extra goed binnenkomt met een hoofdtelefoon of je oortjes in. Vanavond nemen Luca Marje en Paulien Augustijn ons mee naar het detentiehuis in Kortrijk. Ik wil vliegen en sterren plukken is een bijzonder project. Het zijn mensen uit het detentiehuis, de mensen van binnen, die samen zitten met mensen die daar vrijwillig voor kozen, de mensen van buiten. Twee groepen komen samen, een simpele tafel met koffie en koekjes. En laat die verhalen maar komen. Surfen op de woorden die stromen en blijven komen. Een film zonder beeld met echte mensen. Ik wil vliegen en sterren plukken.
5: Wat vind ik daarvan? Ik vraag me af wat jullie zich daarbij verbeelden. Als je mij vraagt wat ik vind over verbeelding. Woorden vind ik een heel krachtig middel om verbeelding uit te drukken. Verbeelding, dat is één woord en ik denk dat je kunt in drie stukken splitsen. Dus je hebt ver, maar ik zou dan met een e, ver, dan beeld en dan ing, ding eigenlijk, als je twee die's zou staan. Dus verbeelding is ver. Het is een beeld dat ver is, of een beeld dat er niet is. Het is dus een ding met een ver beeld. En om dat dus te zien of te verstaan, wat dat ver ding, die eigenlijk een beeld is, of zonder beeld is, wat dat bedoelt, wat dat betekent, moet je dus je verbeelding kunnen gebruiken. Het gaat niet goed in de wereld, met de natuur, met van alles. En als je dan niet vergeet of droomt of gelooft dat die goede dingen er wel nog zijn. Dus dat je kunt blijven de mooie en de goede beelden in jezelf houden, is ook een soort verbeelding. Van ondanks alles, vergeet niet, de zon schijnt of de bloemen bloeien, ik zeg maar iets. Nee, de herfst, denk aan de kleuren van de herfst, denk aan kinderen die zingen, denk dat je kunt eigenlijk dansen op straat. Dus van ja, die mooie dingen te blijven zien en weten dat achter de soms moeilijke of rauwe realiteit, dat daar toch dat je daar toch een mooie achtergrond kunt bijzetten. Ik wens iedereen, al de mensen vanaf de geboorte tot bij hen heen, gaan wij maar hiervan spreken, dat ze nooit de verbeelding zouden verliezen, dat ze geen hele leven verbeelding mogen beleven hebben.
6: Wie moet ik binnenlaten?
7: De bel doet het niet.
6: De deur is op slot. Soms wil ik niemand binnenlaten.
7: En ik maar kloppen.

0: hoe dat je een tijd in de gevangenis spendeert. Net als hier. Je ziet dat, hoe dat je dat zelf wilt. En ik heb dat altijd ervaren, hoe raar dat ook klinkt, als een positieve pauze in mijn leven. Dat was tijd dat er hem ergens onder dwang aangetrokken weer van oké, Mieke, als jij zo doorgaat, ga je niet meer lang leven. Je rokt alles kwijt en je hebt naal niks niet meer. Die positieve pauze, je moet in een bak ook wel. Je zit daar in een cel, dus je moet zelfreflectie hebben. Ik heb ook 13 dagboeken bijgehouden in totaal. En daar schreef ik elke dag in. Het uur, de datum, de dag. En klein kolommetjes. Ja, ik was verslaafd aan schrijven. Schrijven. Zolang je vrij bent in je hoofd, zolang je vrij bent. Twee jaar in Brugge heb ik gedaan. Ik ben hier gekomen en hier denk ik van mijn nachtmerries vanaf, van mijn slaapmedicatie vanaf. Zolang je vrij bent in je hoofd, zolang je vrij bent in je hoofd. En ja, voor de rest, deze voelt echt niet als een detentie aan. Ik ben alleen maar dankbaar dat ik de kans heb gehad voor hier te mogen zitten. Zolang je vrij bent in je hoofd, zolang je vrij bent. Het is nogthans een privilege, want wij zijn de enige 9 vrouwen in heel het land dat in een detentiehuis moet kunnen zitten, want de rest is allemaal ja, voor mannen, niet voor vrouwen, hè, hier in dit land. Dus ik bezien dat wel als een eer, ja. Detentiehuis betekent voor mij een heel schoon overgangsdeel eigenlijk van de gevangenis naar buiten toe. En ik vind eigenlijk dat iedereen verplicht, dat vind ik, hè. Dat is misschien heel direct, maar ik vind dat iedereen verplicht eigenlijk dat zou moeten doen voor te overlappen. Want hier krijg je de kans voor zelf nog eens onder, met begeleiding te zien of je klaar bent voor de vrijheid. Zolang je vrij bent in je hoofd, zolang je vrij bent. Hier heb je alles wat je nodig hebt, helpen ze echt met woonst en met alles. En ja, ben ik heel dankbaar dat ik hier mag zijn.
1: Ik was eens in het donker in het bos.
2: Ik wil een regendruppel zijn.
1: Het was er maar donker in het bos.
3: Ik wil dat er vredesregen bestaat.
4: Ik wil een vis in het water zijn.
3: Ik wil een zeemeermin zijn.
4: Ik wil een vis zijn.
5: Ik wil een dolfijn zijn.
1: Ik wou daar niet zijn in het bos.
6: Ik hou van op mijn rug liggen in de zee.
4: Was je niet bang in het bos?
1: Ja, ik was eventjes bang in het bos.
4: Bang van de grote boze wolf?
1: Nee, bang van al die geluiden.
6: Gelukkig is het hier stil.
4: Hier hoef je nooit bang te zijn.
5: Het gaat steeds beter met mij. Wie kijkt naar de zon, ziet nooit een schaduw.
3: De zon is leven. Ik wil genieten van het leven.
5: Ik wil ook genieten van het leven.
4: Ik geniet van het leven.
1: Het is erop of eronder.
3: O ja, dropping.
6: Samen verdwalen.
1: En niet meer terugkeren.
6: En wegvliegen in het donker bos.
3: Of ben je bang?
5: En dan geseind staan.
6: Ontvoerd.
2: Vermist.
5: De boswachter zal ons wel vinden.
1: Dan blijf ik liever in de gevangenis.
7: Sterren glansden in hun ogen, in de hoop dat je als sterrenstof kon leven. Ja, ik las het in hun ogen, hoe kan een vader achter tralies liefde geven? Heb ik mezelf niet bedrogen? Is dit het lot en stond het al geschreven? Ik mis jullie elke dag en word zelfs wakker in de nacht. En denk dan in mezelf, waarom krijg ik dit als dank? Als de sterren kunnen zeggen wat er morgen gaat gebeuren. Dat mijn zonen aan het kloppen zijn voor een paar gesloten deuren. En dan vraag ik aan mijn God, ach doe ze toch weer open. En dan kan ik weer genieten van een ster in hun ogen.
8: Dat is onmogelijk, maar ik zou het liefst van al mijn 4-jarig zoontje hier wel een binnen smokkelen. We zouden er samen een avontuur van maken. En een spelletje. En zeggen dat we ons moeten verstoppen. En we zouden een kamp bouwen. En we zouden de lakens over de tafel doen en er een huisje van maken. We hebben nooit het woord gevangenis genoemd. Kinderen worden zo opgevoed. Gevangenis, stoute mensen.

moeit met opstaan en denken, oei, wat gaat vandaag weer zijn? En ik sta ook altijd heel positief in het leven. Ook al heb ik een slechte dag, ga je dat niet echt aan mij zien. Maar, want ja, iedereen heeft een slechte dag, maar je kunt het op twee manieren oppakken. Je kan op die slechte dag zelf de hele dag depressief zijn en mensen rondom jou meesleuren. Maar je kan ook denken van, ga ja, het is wat het is. En ik hoef geen andere mensen mee te sleuren. En ik probeer er ook gewoon elke dag het beste van te maken.

0: Ik wil dat de mammoet terugkomt.
1: Ik wil groot zijn.
2: Ik wil naar festivals kunnen gaan.
3: Ik wil met je meegaan.
4: Ik wil je zien zingen op een festival.
5: Ik wil pizza eten.
1: Ik wil pindas eten.
2: Ik wil terug dingen doen met familie.
3: Ik mis mijn familie.
2: Ik wil naar mijn kinderen. Ik mis mijn kinderen.
1: Ja, ik ken dat gevoel.
0: Ik zie mijn kinderen graag.
3: Missen doet zo'n pijn.
5: Ik wil graag kinderen.
0: Je mag er eentje een dagje lenen.
4: Ik wens je er één.
1: Ik wens jullie alles.
3: Ik haat ruzies.
0: Ik zoek rust.
2: Ik wil een mooie toekomst.
1: Ik wil een mooie toekomst.
4: Ik wil mooie dromen.
2: Ik wil iedereen alles wensen.
3: Ik droom van vrede.
1: Ik wil een echte man zijn. Gewoon nee kunnen zijn. Dat is bij mij de stap geweest. Nu ben ik al man of 10 clean. Ik gebruik al 34 jaar. Dus ik zit er al van mijn 13 jaar in het gebruik. Voor mij was die nee zeggen van ik wil het niet het begin van waar ik nu sta. Ik voel mij ook veel beter. Vroeger was, dacht ik, met mijn gebruik. Mijn gebruik was meestal voor mijn problemen aan de kant te schuiven. Want ik heb wel een zwaar verleden achter mij. En door gebruiken werd dat even uitgeschakeld, die gedachte. Maar ja, na 3-4 dagen kwam dat terug weer naar boven. En dubbel zo erg. Dus, maar dat was constant, dat was dagelijks. Dus, ik zat dagelijks in het gebruik en... Nu heb ik echt het gevoel dat ik het niet meer nodig heb. Dat mij er kan overzetten. Omdat ik goede vooruitzichten heb. Voor mij is het genoeg geweest. Gewoon nee kunnen zijn. Ik heb er genoeg van dit wereldje. Gewoon nee kunnen zijn. Ik heb het leven gezien op straat. Dus ja, ik heb 4 jaar op straat geleefd. Ik heb er al overal naartoe kunnen gaan. Ja, al mijn misdrijven zijn eigenlijk gebeurd onder invloed. En ook... Ja, uit verveling. Dus ja. Je kunt het wel een plaats geven in je verleden. Maar toch neem je automatisch je verleden mee in een soort rugzak. En ja. Maar ik kan er nu mee om. Gewoon nee kunnen zijn. Omdat ik ook probeer de probleemsituaties nu recht in de ogen te kijken en er toch iets aan te doen. Vroeger ja, schoven altijd mijn problemen aan de kant, maar die komen toch telkens terug. Gewoon nee kunnen zijn. Gewoon nee kunnen zijn. En nu probeer ik dat recht in de ogen te kijken en probeer ik er zelf iets aan te doen voor dat toch een beetje verstaanbaar te maken hoe, waarom en gewoon nee kunnen zijn. Ja, dat er toch nog een kans is voor mij. Vroeger zag ik dat niet. Gewoon nee kunnen zijn.
2: Ik verlang naar vrijheid.
0: Ik hou van vrijheid.
2: Ik wil bezoek.
1: Ik wil vrijen.
3: Ik voel me opgesloten.
2: Ik wil je niet loslaten.
0: Ik hou van loslaten.
4: Ik wil je vasthouden.
2: Ik hou niet van loslaten.

0: laten.
1: Ik droom over tederheid.
2: Ik wil je vriendschap geven.
0: Ik zou je graag een knuffel geven.
3: Ik zou je graag een knuffel geven.
2: Ik knuffel je graag terug.
0: Ik mis je.
3: Kom dichterbij.
0: Kom dichterbij.
3: Ik ben soms mezelf niet meer.
2: Ik geloof in je.
4: Ik ben mezelf niet meer.

0: Wat zou je van buiten graag binnen willen?
1: Zo'n moeilijke vraag. Vrijheid. Ja. Nog meer vrijheid. Ja. Bij familie zijn. Je eigen huisje terug. Ja. Vrijheid, vooral vrijheid. Ja, gewoon kunnen doen en gaan en staan waar je wilt. Ja.
0: Herinner je nog hoe het buiten was?
1: Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ja. Het is je eigen leven niet meer, hè. Je wordt een beetje geleefd, hè. Maar ja, ben ik nu al een jaar en een half binnen. En ja, je leven wordt vervormd, hè. Alles is op timing. Je moet doen wat ze zeggen. En je zit zo in dat continuïteit. Dus dat is iets dat je meepakt, hè. Zo, ik kan niet meer tegen drukte, voor mij, buiten vroeger. En ik heb nu op drukke plaatsen komen en zeg, ik ben weg. Mensen die mij van buiten kennen, als ze mij nu zien, zeggen, oei, ik heb België is veranderd, dus ik kan ze daar niet meer tegen. Ik heb daar moeilijk mee. Als je in de gevangenis zit, je emoties schakel je sowieso uit. Je leert op jezelf zijn, hè. Je bent alleen in de gevangenis, ja.

0: Wat heb je hier binnen geleerd?
1: Ik zie wel nu meer aan mezelf mag denken. En dat niet iedereen van buiten je vriend is. En ook heel veel dacht ik vrienden dat je het had laten vallen. Je bent hier enkel maar voor jezelf. Je hebt hier geen familie rond je. Je hebt familie op bezoek of zo. Maar uiteindelijk moet je jezelf doorgeraken. Dus denk je wel meer aan jezelf. En denk je, moet je zelf meer je keuzes maken. En dat is meestal naar jezelf gericht. Hè.
0: Wat heb je over jezelf geleerd?
1: Dat ik mezelf graag mag zien. Ik hou van de wind in mijn haren.
2: Ik hou van de winter.
3: Ik hou van uitwaaien aan zee.
2: Ik hou van de lente.
4: Ik wil een kind zijn.
1: Ik wil bij mijn kindje zijn.
4: Ik ben een kind.
2: Wat voel ik me soms een kind?
3: Wat doen mensen soms kinderachtig?
5: Vertel eens over je kind.
2: Ik kan er niets over zeggen. Ik heb ze nooit meer gezien. Ik kan mijn kinderen zelfs geen vorm geven van hoe ze zijn.
5: Loslaten.
1: Loslaten.
5: Hoe doe je dat?
1: Hoe doe je dat?
2: Denken aan mooie herinneringen.
1: Iemand graag zien is ook loslaten.
3: Soms moet je niet loslaten.

Dromen? Is dat nodig? Allee, ik heb natuurlijk ook mijn leeftijd tegen. Hè. Ik moet niet veel meer dromen of fantaseren. Ik moet nu doen, hè. Ik moet het nu echt beleven. Echt niet met je hoofd in de wolken, maar nu. Het heeft niet veel zin om je dingen voor te stellen of in te beelden of te dromen of zo, want je weet nooit wat er gaat voorvallen.

0: vallen, wat dat er gaat gebeuren. Die droom komt dan toch niet uit. En dan leef ik liever in het nu, wat ik heb. Dat weet ik, dat heb ik. Maar zo wilde fantasieën of zo? Nee. Ik denk, en ik geloof zelfs ook, dat ik mijn fantasie onderweg verloren ben. De moment dat mijn partner gestorven is. Want dat was zo'n mokerslag. Je bent murm. En je weet, ja, dat is hier nu gebeurd, maar je moet vooruit. Je mag niet achterom kijken. En veel fantasie heb je daarbij niet nodig. Het is de realiteit van de dag. Je hebt je kinderen, die zijn hun vader kwijt. En ja, je moet hoe dan ook vooruit. Ik werk met wat ik heb. Ja. Ik heb een kracht in me die me dingen laat doen en beslissen waar dat ik dan achteraf ook niet op terugkom. En dat komt door ja, het sterke bewustzijn, die kracht die daar is. Ik heb geen fantasie nodig of nee. Het is die kracht die u gepakt dat vast en je gaat ervoor. En je ziet wel waar dat je uitkomt.
1: Ik ken een vrouw met 2 putten in haar rechterbil. Diep ingetrokken huid. Putten dus. Daar waar haar slipje het meeste spant. Niemand weet dat ze daar soms confetti in verstopt. Voor als er eens een feestje is.

0: Ik wil morgen de tijd en de wereld stilzetten tijdens mijn bezoek.
1: Ik wil een brandende spaarlamp zijn.
2: Ik wil de tijd graag voor je vasthouden.
3: Ik wil graag kleuren.
1: Ik kleur graag buiten de lijntjes.
2: Buiten de lijntjes is nog heel veel ruimte.
1: Ik wil een regendruppel zijn.
2: Ik wil zwemmen in de zee. Ik ben bang van rivieren.
3: Ik wil een vogel zijn.
4: Ik wil graag gaan varen.
0: Ik wil supergraag een vogel zijn.
4: Ik zou graag een speedboot willen.
3: Als ik een vogel was, zou ik de vredesduif willen zijn.
2: Ik hou niet van egoïstische mensen.
5: Ik hou van pure mensen. Ik hou niet van ego's.
1: Ik werd van de straat geplukt door de flikken.
5: De straat heeft een dag- en een nachtkant.
1: Ik hou van de nacht.
3: Ik hou van de nacht.
5: Ik hou van de dag en de nacht.
3: Ik hou van de dag en de nacht.
2: Ik wou de maansverduistering zien, maar ik was te laat.
5: Ik wil naar Ibiza.
0: Ik wil ook naar Ibiza.
3: Ik wil gewoon elke dag mezelf kunnen zijn.
4: Ik wil een sixpack.
2: Ik wil blij zijn.
0: Ik wil sterk zijn.
3: Ik wil nooit meer huilen.
5: Ik wil huilen.
1: Ik wil wel nog huilen van geluk.
2: Ik voel soms tranen in me.
0: Ik wil gelukkig zijn.
2: Ik was bang.
4: Ik wil niet bang zijn.
3: Ik wil soms op straat heel luid roepen.
5: Ik wil dansen op straat.
1: Ik wil op de maan zijn.
5: Soms wil ik iemand naar de maan schieten.
4: Ik zie iemand graag tot de maan en terug.
0: Ik zou graag een ster willen plukken.
2: Ik wil ook een ster plukken.
0: Ik zou graag kunnen bellen naar de hemel.
1: Ik wil een ster zijn.
4: Ik kijk graag naar de sterren.
3: In mijn ogen zijn jullie allemaal sterren.
5: En ik hou van alle sterren.
4: Ik hou van vallende sterren.
2: En dan mag je een wens doen.
1: De wind waait hard in ons leven. Het lijkt wel elke dag herfst. Het voelt voor ons koud en eenzaam zonder jullie. Het gemis van jullie lach, knipoog en tranen die we zouden kunnen drogen. We vervelen ons buiten, ook al zijn we vrij. We dansen, eten, drinken, we feesten, maar buiten zijn we van binnen leeg. Liever zouden we ook binnen zijn, om samen met jullie onze warmte te delen. Samen dan maar opgesloten? Binnen maken we voor elkaar een nieuwe buiten. Zouden jullie zich dan ook vrij voelen? Van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. Een nieuw begin, in een nieuwe dimensie. Alle personen die worden gemist, zijn weer samen. We zijn gewild, we worden verwacht.
6: Zandman.
7: Ik wil vliegen en sterren plukken, een podcast, een audiovoorstelling van de Unie der Zorgelozen en Detentiehuis Kortrijk, gemaakt door Luca Marije en Paulien Augustijn. Dit was Zandman deze week. Goeienacht.
6: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten. Dat beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
2: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Morgen wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking. Maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
3: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2, daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
1: Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Christophe van der Goor, de Engelse club, heeft zijn favoriete rol dus waargemaakt.
4: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
1: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Radio 1.
1: We hebben nu al sinds een maand of zeven een man die in de achterkamer woont. Je kunt met commensalen veel beleven, maar zoiets is beslist nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal, die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Mijn vader zegt dat heb je van die commensaal, had jij die stiekem maar nooit in huis genomen. Mijn moeder zegt maar Jan, het is zo'n keurig nette man, zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die juffrouw in het trapportaal.

neemt het niet. Hij zegt dat is de vijfde griep. Wat heb ik aan die gein? Dat kost maar zeep en terpentijn. Het is geen gezicht, zo'n juffrouw in het rapportel. En vrijheid, blijheid daar niet van, maar zoiets is niet meer normaal. Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het rapportel. En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En Koba moppert, want de loper wordt zo schraal. Als hij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen. Er wordt in onze buurt al veel gegiecheld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is de goeie commensaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in het rapportel.

0: Dante, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht. Goedenacht. 14 nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
3: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
2: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. En deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. De komende dag wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
4: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2, daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
2: In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd vanwege een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch geëvacueerd worden. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
2: En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen de komende dag vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. De Wereld van Sophie.
6: Met Sophie Lemaire.
7: Een zeer goedemorgen. Het is inderdaad nog amper 24 uur voor de zomer begint. Intussen houden wij u tussen de regenbuien door nuttig bezig met gesprekken over

0: van Björk. Venus as a Boy, blij om de dag daarmee te starten. Goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Je buurman zit al jaren thuis aan de ziekenkas, zoals men dat dan noemt, met een rug die het niet meer doet. Dat heeft hij je vorig jaar nog verteld. En nu zie je hem al weken elke dag in de achtertuin met de spade in de hand, een zwembad aan het graven en een nieuw terras aan het aanleggen. Eigenhandig. Tiens, denk je. Dat is raar, hè? Voor iemand met een kapotte rug. Wat doe je dan? Spreek je de buurman daarop aan? Denk je, het zijn mijn zaken niet? Of besluit je die buurman dan toch maar eventjes te gaan melden ergens? Een zeer goeiemorgen, Els Aerts.
2: Goeiemorgen.
0: Blijkbaar kiezen steeds meer Belgen voor dat laatste.
2: Inderdaad. En waar je dan terecht kan, dat is bijvoorbeeld online bij het meldpunt voor een eerlijke concurrentie. Daar kregen ze vorig jaar 7873 meldingen binnen. Dat is een heleboel. Ik telde het even uit, dat zijn maar liefst 21,5 meldingen per dag. Mm-hmm. Maar dat is elke dag, hè. Zondagen, feestdagen. Het is in feite bijna zwart werk.
0: Om het allemaal te gaan regelen.
2: Ja. En dat cijfer, dat blijft dus jaar na jaar nog stijgen. Als je de uitzonderlijke coronajaren even buiten beschouwing laat, dan was 2025 een absoluut recordjaar sinds het meldpunt in 2015 werd opgericht. Mm-hmm. Maar natuurlijk, het meldpunt voor een eerlijke concurrentie, dat zegt natuurlijk niemand zo. In de volksmond heet dat gewoon de kliklijn.
0: Ja.
2: Maar dat is een woord dat minister Rob Beenders niet graag hoort. Hij is de minister die bevoegd is voor sociale fraudebestrijding en hij was afgelopen zondag te gast bij Michael van Drogenbroek in de Zevende Dag.
3: Als je het woord kliklijn blijft noemen, dan hebben mensen
4: dat is
3: direct
4: het ook,
3: een idee van... Maar het is een meldpunt. Je kan vandaag ook via mail naar mij iets melden. Hè. Wat trouwens dagelijks gebeurt, dan melden ze het ook. Hè.
2: Ja, melden doen we blijkbaar sowieso. Maar toch het liefst via de kliklijn. Mm. En dat is toch een beetje opvallend, want als je sociale fraude wilt melden, dan kan dat daar op die kliklijn niet anoniem. Je moet je naam, rijksregisternummer en mailadres opgeven. De overheid belooft wel dat je gegevens beschermd worden en niet zomaar gedeeld, maar toch, hè?
0: Ja, anoniem gebeurt het niet.
2: Nee, maar het brengt wel goed op. De sociale inspectiediensten die recupereerden vorig jaar alles samen blijkbaar 414 miljoen euro van fraudeurs. Dat bedrag komt uit onder meer onterecht betaalde sociale uitkeringen, niet betaalde sociale bijdragen en administratieve boetes. En ook dat is een record. Van alle meldingen werden er 5.734 weerhouden. Dus als we dat heel simpel stellen, dan levert dat meer dan 72.000 euro op per weerhouden melding. Mm.
0: Dat als al dat geld uit de meldingen komt natuurlijk.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar dat is wel heel veel geld natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ook geld dat welkom is in tijden van begrotingstekorten. Minister Rob Beenders... Nog eens in de Zevende Dag.
3: Sociale fraudebestrijding is sowieso geld recupereren, dat is uitgedeeld, maar is ook mensen beschermen. En wij hebben in deze legislatuur hadden we 1,7 miljard voorzien aan inkomsten in de strijd tegen sociale fraude. We gaan dat met 300 miljoen verhogen, omdat we vaststellen dat het aantal controles dat we doen door het meldpunt ook veel gerichter gebeurt, waardoor we eigenlijk sneller resultaat hebben. En we gaan ook 377 extra mensen aanwerven die ingezet worden bij justitie, politie, en in de strijd tegen fiscale en sociale fraude.
2: De kliklijn, het is een systeem dat duidelijk werkt. Er moeten zelfs extra inspecteurs aangeworven worden om alle meldingen te kunnen blijven opvolgen. Maar de opgevoerde strijd tegen sociale fraude die stopt daar niet. Sinds 1 februari van dit jaar zijn de geldboetes voor sociale fraude ook met een kwart gestegen. En inspecteurs die wegcontroles doen, die mogen voortaan meteen ter plaatse ook een boete innen.
0: Ja, weten we waarover al die meldingen gaan?
2: De klassieker met stip op 1. Zwartwerk en sluikwerk. Goed voor 4.900 meldingen, bijna 2/3 van het totaal. Dat is de schilder of de loodgieter die in het weekend bijklust. Cash in een envelopje, zonder factuur, zonder btw. Of bijvoorbeeld die vriendin die helemaal niet is ingeschreven als zelfstandige, maar toch na haar uren uw boekhouding komt doen en daar dan handje contantje voor betaald wordt.
0: Mm.
2: Ook domiciliefraude scoort hoog, met bijna 1200 meldingen. Dat is wanneer iemand bewust een fout domicilieadres opgeeft omdat bijvoorbeeld je leefloon zou kunnen verlaagd worden omdat je samenwoont. Of om onder die inkomstengrenzen van een sociale huurwoning te blijven, bijvoorbeeld zo'n dingen.
0: Oké, dat zijn de meeste meldingen gaan daarover.
2: Ja, dat zijn de evergreens, de klassiekers van de sociale verontwaardiging. Mm-hmm. Maar het frauderen verandert ook, het wordt digitaal. De stoffige bouwwerf en de loesje carwash, dat zijn niet langer de enige plekken waar geregeld gefraudeerd wordt. Minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders ziet helemaal nieuwe fenomenen opduiken.
3: 1 op de 2 meldingen die binnenkomt, daar start ook echt een onderzoek naar. En we zien daar vooral heel veel nieuwe fenomenen ontstaan. Dus het afgelopen jaar 8000 meldingen. En die groep de meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans. Of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid.
2: Mm. Dus Sophie, niet vergeten, als je geld verdient door dingen op TikTok te plaatsen of met je OnlyFans-account...
0: Daar ga je me niet zo rap op betrappen, maar goed, je weet nooit, hè.
2: Maar dus ook die dingen moet je aangeven op je belastingsbrief.
0: Ja, ja.
2: Het probleem voor de inspectie is dat die nieuwe fraudeurs zich ook niet zo gemakkelijk laten betrappen. Het internet, dat biedt natuurlijk vaak anonimiteit. Mensen werken met schuilnamen, ze laten enkel een e-mailadres achter. Er is eigenlijk heel weinig te vinden vaak van die mensen online. Voor de inspecteurs is dat soms best lastig speurwerk. En ook daar kan zo'n kliklijn dus heel nuttig blijken.
3: Als de melding binnenkomt, gaan we die melding wel eerst onderzoeken of die wel klopt. Het maakt niet uit van wie die komt. De inhoud van die klacht wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon anticiperen en sneller maatregelen nemen.
2: Ja, het is duidelijk. Voor de overheid is zo'n kliklijn top. Mm-hmm. Op dit moment kan je daar vooral de typische gekende gevallen van sociale fraude melden. Maar daar zullen in de toekomst ook de nieuwere manieren van frauderen

0: worden aan toegevoegd, zegt nog eens minister Rob Beenders.
1: Dat meldpunt gaat ook uitgebreid worden, zodat mensen daar nog meer meldingen op kunnen doen, om eigenlijk sneller te reageren wanneer er misbruik wordt vastgesteld.
2: Oké. Het marché.

0: Hoe vaak gebeurde eerder al zoiets? Kan zo'n meldpunt het wantrouwen niet in de hand werken? En wie beslist eigenlijk op een gegeven moment om een ander voor de bus te gaan smijten? Het roept vragen op die we graag proberen te beantwoorden vandaag. Dat gaan we doen. Dankjewel alvast, Els Aarts.
1: Radio 1.

0: Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us.
1: De wereld van Sophie.
0: Al maar meer Vlamingen maken gebruik van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Met bijna 8000 meldingen vorig jaar zit de zogeheten kliklijn op een recordniveau. Hoe werkt zo'n meldpunt eigenlijk? Is het effectief of zorgt het net voor meer wantrouwen tussen mensen? En hoe pakken ze zo'n dingen aan in andere landen? Dat zijn allemaal vragen voor professor Yves Joris. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Expert in de strijd tegen sociale fraude aan de UGent. Toen u de cijfers hoorde, wat was uw reactie? Schrok u ervan?
2: Nee, niet echt eigenlijk. Het is ook een beetje in de lijn. We weten al lang dat het elk jaar een groot aantal is. Oké, het laatste jaar was het misschien 10% bijna meer. Maar ik denk dat we nu in 10 jaar dat het meldpunt bestaat al op meer dan 80.000 in totaal, denk ik, meldingen hebben gekregen. Dus het zit een beetje in een normale lijn, zou ik eigenlijk wel zeggen.
0: Ja, het zit in de lijn. Het meldpunt, hoorde ik Els net vertellen, bestaat sinds 2015.
2: Inderdaad.
0: Waarom is het toen in het leven geroepen?
2: Het komt uit de koker nog van Bart Tommelijn, toenmalig staatssecretaris. Nu, wat er altijd gebeurde, is melden deden veel mensen altijd al. Maar dat gebeurt zeer verspreid. We hebben ook een zeer verspreide slagorde aan inspectiediensten. Dus mensen stuurden dat naar alle mogelijke inspectiediensten op, vaak niet goed wetende wie de juiste inspectiedienst is. Dat is ook al een probleem. En twee, werd ook een kabinet, denk ik toen, van Tommelijn ook

0: wel geconfronteerd met allerlei brieven die binnenkwamen. Ja, maar dat moet eigenlijk niet bij het kabinet komen. Dat moet direct bij de juiste inspectiedienst terechtkomen. En dan heeft men eigenlijk gezegd, ja, we gaan dat toch een beetje gaan centraliseren. En dan heeft men dat meldpunt eigenlijk gaan formaliseren met de doelstelling eigenlijk dat mensen dan op één meldpunt zouden kunnen komen. Je kan nog altijd bij de aparte sociaalzekerheidsinstellingen ook fraude melden. Hè. Maar uiteindelijk wat te centraliseren en dat dan beter te ordenen. En daar, dat heeft trouwens ook de minister gezegd, eigenlijk kan je daar lessen dan uit leren. Hè. Als je dat allemaal ziet, dan wordt dat gecentraliseerd. Dat gebeurt eigenlijk bij die CIOT. Wat een coördinatie is van inspectiediensten in België. En die kan je dan lessen uittrekken. Want uiteindelijk zien die inspecteurs dan natuurlijk, ah ja, kijk, er zijn veel meer meldingen over dit of dat probleem. Misschien moeten we daar als overheid dan ook wel eens meer aandacht aan spelen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat een beetje het verhaal.
1: Het is op zich wel interessant dat het ontstaan is omdat mensen spontaan anderen gaan aangeven wanneer ze misstanden opmerken ergens.
0: Ja, in zekere mate, maar goed, dat is... Ik zou niet alleen dat zeggen, het zijn misschien misbruiken. Het zijn ook misbruiken die je ergens moet gaan aangeven. Hè. En dat lijkt mij ook niet helemaal onlogisch. Nu, het is ook niet uniek, hè. We hebben een meldpunt voor alles. Hè. Ik bedoel, als uw weg op de autostrade niet goed is, kan u dat ook gaan melden. Als het onderwijs problemen is met de kostprijs, heeft u ook een meldpunt. Zijn er issues rond intimiteit op de weg, is er ook een meldpunt. Dus hebben in heel veel domeinen bestaat eigenlijk wel een meldpunt. Maar aan de andere kant is het inderdaad wel echt eens bijzonder dat het kan, ja.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, dit is niet het enige controle-instrument voor sociale fraude de overheid heeft. Dit is slechts één van de...
0: Nee, het is één van de elementen. Hè. Ik bedoel, het is... Kijk, heel veel inspecteurs krijgen natuurlijk info over een geval van sociale fraude, een klacht. Dat kan verschillende manieren komen. Dat meldpunt, of die kliklijn, zoals u wenst, speelt daar een element in. Maar een inspecteur, om het zo maar te stellen, heeft vaak die heeft ervaring en heeft een soort buikgevoel. Die weet ook wel, als hij ergens zegt van dat riekt een beetje naar fraude, die weet dat eigenlijk wel door ervaring. Het is niet alleen dat hij daarvoor een klacht nodig heeft, die ziet dat eigenlijk wel al tegenwoordig.
1: Mm-hmm. Wanneer je zo'n melding doet, ik hoorde net vertellen, het gebeurt niet anoniem.
0: Nee.
1: Waarom kan dat niet anoniem gebeuren?
0: Dat was verschillende redenen eigenlijk voor. Op dat vlak moet ik wel zeggen dat we vrij uniek zijn trouwens. Hè? Want er zijn heel veel landen waar het wel anoniem is. Of waar er een keuze bestaat. Maar eigenlijk heeft men dat ingesteld een beetje ook om, ja, ik zal het noemen, het pestgedrag te vermijden. Hè? Anders zou het natuurlijk kunnen dat u zegt, ik heb een beetje een hekel aan mijn nieuwe buurman die daar is komen wonen. Ik ga die gaan melden. Zomaar. En dan zou je ook het geval kunnen gaan hebben dat mensen eigenlijk zeggen, ik heb fraude gezien gisteren, of ik weet niet wat, die staat daarmee een spade, maar zonder daar veel meer inlichtingen over te geven. Dus door dat een klein beetje weg te trekken en eigenlijk te zeggen, nee, je moet ook wel degelijk aangeven wat je ziet, waar je het ziet, wanneer het doorgaat. Daarvoor worden formulieren eigenlijk op die website ingebouwd. En uw naam op te geven, probeert men toch ook wel eens dat pestgedrag aan de ene kant uit te sluiten. En aan de andere kant, ja, biedt het ook een voordeel. Stel dat u te weinig info geeft, ja, dan kan je altijd nog iemand, privacybescherming is er natuurlijk, contacteren om te zeggen, ja, geef mij eens wat meer info daarover, want ik kan niet optreden als ik maar hoor dat er een buurman met een spade staat. Daar is geen reden om op te treden. Hè?
1: Ik heb wat meer nodig, zegt de inspecteur dan. Maar de persoon over wie de melding gaat, die krijgt niet te horen waar de melding eventueel vandaan komt.
0: Nee, dat is een heilig principe in ons heel sociaal strafrecht. Dat is de anonimiteit naar, zou ik zeggen, de dader toe, als ik het zo mag noemen. Nee, dat blijft ten allen tijde verborgen. Er wordt zelfs nooit, dat staat ook in ons sociaal strafwetboek, er mag zelfs nooit medegedeeld worden, als er ooit een zaak van komt, en bijvoorbeeld naar de rechtbank, dat het gevolg is van een klacht. Mm-hmm. Want dat mag niet. Een type voorbeeld is, stel dat u in een KMO werkt en u zegt er is zwart werk, ja, dan is de kans misschien groot dat men per definitie door deductie kan zeggen, het zal die wel zijn die gemeld heeft. Nee, dus die werkgever of de buurman, we zal nooit horen wat de grondslag is waarom men eigenlijk een onderzoek is gestart. Dat is zeer geheim. En
1: dat dus pestgedrag kan niet uitgesloten worden?
0: Het kan niet uitgesloten worden, maar goed, dat is eigenlijk ook altijd de vraag. Gaan mensen dat nu echt doen om te pesten?
1: Zoveel moeite.
0: En dan kom je, ja, is dat, ja, dan zegt men soms, gaat men dat doen en creëert dat dan niet pestgedrag of leidt dat dan niet tot het wantrouwen en alles, dat wordt er alles allemaal aangehaald. Ik ben daar niet zo echt van overtuigd om dat op te gaan zeggen. Ja, pestgedrag kan je niet uitsluiten, maar als je natuurlijk, laat ons wel ook zeggen, als u morgen een soort fictieve klacht zou indienen, dan kan u zelf straks ook nog het slachtoffer worden van vervolging. Hè? Want dat is ook iets dat u zomaar niet mag doen. Hè? Je mag niet iemand onterecht gaan betichten.
1: Ja. Hebben we zicht op de meldingen, waar die vandaan komen, op de motivaties van de meldingen?
0: Dat wordt er niet bij gevraagd. Nee, ik hoop dat dat ook in de privacy ergens zit. Ja. Ik denk niet dat men onmiddellijk gaat weten. Dat is beschermd natuurlijk om te gaan zeggen, ja, men kan natuurlijk wel weten van wie het komt. De overheid ziet dat, maar dat is wel in de privacy. Men gaat daar zomaar niet analyses op gaan passen.
1: Nee. Wat is het vermoeden, of wat is uw vermoeden, waarom mensen tot melden overtuigd kunnen worden?
0: Er is eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek naar. Ik heb daar nooit iets over echt gelezen. Ik denk dat er een soort element is wel van jaloezie. Hè. Dat wordt altijd wel een beetje aangehaald. Hè. U werkt en u kijkt uit uw raam, om het voorbeeld van de minister te noemen, en u zag daar iemand in de tuin werken, u weet dat hij een uitkeringstrekkende is. U ziet dat hij misschien een grote wagen voor de deur heeft staan en zegt, allez, kom. Ja, dat is een beetje. En ik zit hier mijn nest al af te draaien, als ik dat woord zo mag gebruiken. Dus ik denk dat daar jaloezie speelt zeker wel een groot element mee. En misschien ook wel het feit van, ja, we leven in een individualistische maatschappij. Dat is ook al een aspect. En aan de andere kant zien we toch ook wel, dat er een soort gevoel ook is van, ja, wij moeten allemaal veel bijdragen, betalen voor de sociale zekerheid. En ja, het is een heel belangrijk goed en dat moeten we ook behouden. En als we dan zien dat er profiteurs zijn, ja, dan moet je daar toch ook tegen kunnen optreden op dat vlak. Hè. De overheid zit nu ook in de uitkeringen wat aan te frimmelen, de begrotingsaspecten. Het is moeilijk om te zeggen. Ik heb bijvoorbeeld wel gelezen nu ook dat de mensen die, dat de manier waarop Belgen kijken naar zwartwerk, vinden dat nog altijd niet abnormaal, laat ons het zo stellen.
1: Blijkbaar hè, zijn we daar behoorlijk kampioen in. Hè?
0: We hebben daar niet zoveel moeite mee, laat het ons zo zeggen. Hè. Iedereen zegt wel eens, ik ken iemand die in het zwart werkt, of ik kan mijn factuur wel eens in het zwart betalen. Ik ga niet zeggen dat het er altijd is, maar de cijfers zijn een klein beetje gezegd dat meer Belgen toch een probleem hebben met zwart werk dan de jaren ervoor. Maar nog meer dan de helft blijkt dat ook nog nu niet onmiddellijk als dramatisch te gaan beschouwen. Dus ik kan mij wel indenken dat er misschien daar ook een tendens is van, we gaan het een beetje wel gaan melden ook. Maar dus wetenschappelijke redenen moeilijk aan te halen. Ik denk voornamelijk jaloezie dat wel meespeelt.
1: Dat kan meespelen. Vindt u het een goed instrument van de overheid om fraude, sociale fraude te gaan aanpakken?
0: Ik zou alleen hopen dat het niet het enige instrument is. En dat is het natuurlijk ook niet. Hè. Ik vind het een instrument is, één tool die de overheid kan gebruiken. Ik ben er ook niet flagrant tegen. Hè. Mm-hmm. Men weet dat men vaak zegt, ja, creëert dat wantrouwen.
1: Ja.
0: Bon. Dat is gezegd geweest. Hè. Ik weet, in Nederland heeft men daar wel ervaring mee. Maar daar zijn meldpunten per gemeente. En men heeft daar een aantal gemeenten die ervan teruggekomen zijn. En men afgeschaft omdat men zei, ja, dit leidt tot wantrouwen, een angstcultuur. En eigenlijk is dat net het omgekeerde. Hè. Je wilt solidariteit teweegbrengen in uw welvaartsstaat. En dat breek je nu af om dat te doen. Ik ben daar niet zo enorm van overtuigd of dat onmiddellijk tot wantrouwen leidt. Ik denk dat je de vraag anders ook moet gaan stellen. Hè. Ik wil zeggen, is er wantrouwen omdat er een meldpunt is? Gaat men meer misbruik melden omdat er een meldpunt is? Dat weet ik niet. Misschien is de vraag eerder, als ik misbruik zie, ga ik dan niet een meldpunt gaan opzoeken? En ik denk dat dat misschien toch wel eerder moet gesteld worden. En het is een manier, je moet ook het algemeen belang voor ogen houden. Hè? Sociale zekerheid kost geld.
1: Ja, ja.
0: Dat weten we. Maar het kan opbrengen. En waarom zouden we dan niet met een meldpunt als één van de tools,
1: ja,
0: niet het enige, gaan gebruiken om dan te tonen, kijk eens, de overheid is aan het handhaven. Want als dat niet gebeurt, dan gaat het vertrouwen van de mensen ook weg,
1: ja, ja,
0: in uw welvaartsstaat.
1: Ik vond het wel interessant, was ergens iemand in Amsterdam waar inderdaad een meldpunt afgeschaft werd, die zei, de overheid hoort niet te vertrekken vanuit wantrouwen. Die hoort te vertrekken vanuit vertrouwen en aan de burger het gevoel geven, wij gaan ervan uit dat u het goed aanpakt.
0: Ja, ik bedoel, niet iedereen doet het, zeg maar. Aan de andere kant, ik bedoel, men ziet het genoeg ook. Hè. Het gebeurt wel ergens. En het is een manier van de overheid, het ook het algemeen belang om de handhaving te versterken.
1: Ja, er zijn ook wel meer meldpunten, dat had u ook al gezegd. Zijn er ook veel van dat soort meldpunten nog in andere landen?
0: Ja, dat bestaat wel in heel veel landen uiteindelijk. Hè. Nu, in sommige landen is het puur anoniem. Bijvoorbeeld Nederland, Engeland, denk ik, doet het ook. Zweden zijn landen waar het anoniem gebeurt. In andere landen heb je de keuze. Bijvoorbeeld in Duitsland of in Denemarken kan je eigenlijk kiezen. Hè. Je kan zeggen, ik doe het anoniem of niet. Ik denk het enige land dat ik zo'n beetje bekend heb waar het, net zoals België, alleen maar kan als u naam opgeeft en ingelogd bent, dat is Zuid-Afrika. Om het nu maar te stellen, daar blijkt het ook op die manier te gebeuren. En ik blijf ook wel dat geen slecht idee vinden, omdat... Kijk, er is misschien een andere reden die soms wel wordt aangehaald, is als je het met naam doet, zou het misschien... Maar dat is een subjectief gevoel, hè. Al wat minder pestgedrag lijken en zal men misschien zeggen, het is serieuzer.
1: Hè?
0: Want je geeft toch jezelf bloot, ook met je naam en gegevens, en dat men dan misschien, ik weet niet of dat zo zal zijn, maar een inspecteur zal zeggen, ja, het is toch serieus, hij heeft ook de naam opgegeven, dus ik ga daar sneller naar kijken.
1: Hè? Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus,
1: naar verluid, in Zuid-Korea spannen zij de kroon, zouden ze... burgers betalen om iemand anders met bewijs aan de galg te praten. Kennen u dat systeem al?
0: Nee, ik vind dat een... dat lijkt mij nu toch wel een beetje te ver te gaan. Ik denk niet dat we dat bij ons gaan hebben. Let op, er zijn wel verhalen bekend geweest dat men zelfs in Nederland lijsten... Maar dat is een veel... Ook heel erg dat zelfs lijsten van klachten werden doorverkocht. Dat is ooit wel eens gesteld geweest, wat extreem erg zou zijn natuurlijk. Dat gebeurt niet bij ons, hoop ik. Nee, dat zal niet gebeuren. Ik lijkt mij in Korea toch wel... Dat lijkt mij een brug te ver te zijn. Waarom dat zou gebeuren? Ik kan mij alleen maar één ding ook indenken. Dat is dat men toch in Azië een soort schaamtecultuur wel heeft. Hè? Ik bedoel, iemand die fraude pleegt of corrupt is of zelfs ontslagen wordt of een uitkering trekt, die wordt heel slecht bekeken in de maatschappij. En misschien is dat wel een culturele reden. Dat is een buikgevoel van mij.
1: Hoor. Ja, ja.
0: Culturele reden om dat te beschouwen. Maar ik ben daar geen voorstander van.
1: Ja, ja. Het is alleszins een vraag die opkomt bij een van de luisteraars. Misschien hoort de melder een vergoeding te krijgen. Maar dat is pas wantrouwen in de hand.
0: Dan vrees ik dat we echt naar wantrouwen zijn. Laat ons anders geven. Laat onze klachten misschien... laat ons die meldingsplicht... meldingsplicht is het ook niet, die meldingsmogelijkheid geven. Maar laat ons ook de overheid extra tools geven om, om op zoek te gaan naar die fraude. Ja.
1: Een tool tegen sociale fraude. In het beste geval één van de vele.
0: Ja.
1: Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en toelichting, professor Yves Joris.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Anne Christie, die bijzonder gelukkig is natuurlijk, in Gelukkig Zijn.
1: De wereld van Sophie.
0: Ja, wat als je nu erachter komt dat je buurman na zijn uren bijverdient in het zwart? Beschouw je dat dan als je verdomde burgerplicht om het te melden aan de fiscus? Of ben je van het type, klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan? Zie je dat als klikken en dus als asociaal en achterpaks? 7873 Vlamingen deden het vorig jaar wel. Een vermoeden van zwartwerk of sluikwerk melden bij de overheid. Het zogenaamde meld punt voor eerlijke concurrentie kreeg 9% of 8% meer meldingen binnen dan het jaar voordien. Vlaams minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders vindt het een zeer goede zaak en zet dus 377 extra inspecteurs in om al die meldingen te gaan onderzoeken. Maar dat meldpunt voor eerlijke concurrentie is lang niet de eerste tip of kliklijn waar we mee te maken kregen. Dag Vincent Bilot.
2: Goedemorgen Sophie. Ja, we hoorden net expert sociale fraude Yves Jorens nog waarschuwen dat dat soort meldpunten geen wantrouwen mogen installeren onder burgers. Maar ja, kliklijnen, tiplijnen, het is toch iets wat we een beetje associëren met de Gestapo in Nazi-Duitsland of de Stasi in Oost-Duitsland. En het klopt ook wel dat autoritaire regimes graag de eigen bevolking inzetten als spionerende oren en ogen in de samenleving. Nazi's riepen op om Joden aan te geven of de mensen die hen hielpen. Bij de Stasi kon je op een goed blaadje komen als je Duitsers rapporteerde of Oost-Duitsers rapporteerde die zich met het kapitalistische gedachtegoed inlieten. Maar het gebeurde in het kapitalistische Westen evengoed hoor. In het Amerika van de jaren 50 bijvoorbeeld heerste een voelbare angst voor het communisme. Een angst die gevoed werd door de overheid. Met senator Joseph McCarthy op kop. Die opende een ware klopjacht op al wie verdacht werd van communistische sympathieën. Die vervolging van zogenaamde commies, die wordt ook wel eens McCarthyïsme genoemd naar de senator McCarthy. En de FBI zette toen ook meldpunten en kliklijnen op waar burgers zulke commies konden verklikken of aan de galg praten. Het is dus niet alleen maar iets van autoritaire regimes. Een gelijkaardig meldsysteem kwam er trouwens in Amerika in de nasleep van 9-11. Na de aanslagen in New York en Washington in 2001 riepen politie en veiligheidsdiensten burgers op om alle verdachte gedragingen van andere burgers te melden. Onder de noemer see something, say something. Wie iets ziet, moet het melden. En ja, ook die zogenaamde hotlines of snitchlines, zo werden ze dan genoemd, die werden dan toch ook wel op de korrel genomen. Want met de heersende angst voor moslimterrorisme toen waren heel veel van die tips gewoon gericht tegen moslims of mannen met baarden zelfs gewoon. In het Verenigd Koninkrijk werden toen trouwens gelijkaardige meldpunten geïnstalleerd. En in Canada ging de Conservatieve Partij in 2015 nog een stap verder. Daar pleitte de Conservatieve Partij toen voor een tipline voor barbaric cultural practices. Wat basically neerkwam op het aangeven van moslims met lange baarden en moslimas met een hoofddoek. Die tiplijn kwam er uiteindelijk niet.
0: Nee, dat is ook een vreemde tiplijn.
2: Ja, maar nog zo'n beruchte kliklijn in de VS werd in 2020 geïnstalleerd door het campagneteam van Donald Trump. Herinner je, Trump had toen de verkiezingen verloren van Joe Biden. Hij aanvaarde die nederlaag niet, zei dat de verkiezingen gemanipuleerd waren. En hij riep het volk op om in opstand te komen tegen de resultaten van die presidentsverkiezingen, met de bestorming van het Capitool uiteindelijk als gevolg. Maar hij liet toen ook een kliklijn installeren waar Amerikaanse burgers allerhande onregelmatigheden tussen aanhalingstekens konden rapporteren die ze dan zogenaamd hadden vastgesteld in stembureaus. En dat betekende dus ook het tippen van de namen van bijvoorbeeld voorzitters of bijzitters in stembureaus die dan zogezegd gefoefeld zouden hebben met de stemmen. Idem tijdens de COVID-pandemie van enkele jaren geleden. Toen werden er in de VS ook talloze meldpunten opgericht voor wie zich niet hield aan de voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondmasker. Er werden dan telefoonlijnen aangemaakt waar burgers lockdownfeestjes konden rapporteren of gewoon andere burgers konden aangeven die thuis meer bezoek ontvingen dan toegelaten. Gebeurde bij ons trouwens ook.
0: Ja, het is waar.
2: Ja, zijn we bijna vergeten.
0: Ik heb zo ooit eens politie aan de deur gehad.
2: Is het waar?
0: Ja, omdat, er was niks aan de hand. Maar omdat iemand, het was in een vakantiehuisje, omdat iemand de politie had gezegd dat we daar met te veel waren.
2: Is het waar? Ik heb exact hetzelfde meegemaakt. Echt? Ook in de Ardennen. Het was misschien hetzelfde vakantiehuisje met dezelfde buren.
0: Dezelfde kwade buren.
2: Ja, die er gewoon niet tegen konden dat we gezellig stonden te barbecuen.
0: Ja. Ja.
2: Maar goed, wat die COVID-pandemie betreft en de tiplijnen die daarvoor uitgevonden werden, de Nationale Basketfederatie in Amerika, de NBA, die installeerde zelfs een tiplijn om basketspelers of officials aan te geven die de quarantainemaatregelen niet naleefden. De NBA Campus Hotline kwam ook veel kritiek op, niet het minst van grote NBA-sterren die het wegzetten als een asociaal initiatief om andere mensen te verklikken. Maar soms wordt die Amerikaanse klikcultuur toch nog iets grimmiger, hoor. Want etelijke Amerikaanse staten waar abortus verboden is, die hebben ook tiplijnen waar burgers artsen of ziekenhuizen kunnen aangeven die ze ervan verdenken zwangerschappen af te breken. Het meest controversiële systeem is dat in Texas, waar de overheid zelf actief oproept om elke illegale abortus te melden. Je kunt rechtstreeks voorbellen naar de Texas Attorney General, zeg maar de lokale procureur. De staat Oregon opende vorig jaar dan weer Oregon's Bias Hotline. Een telefoonnummer waarop je mensen kunt aangeven die zich schuldig maken aan haatspraak of het verkondigen van vooringenomen meningen.
0: Oh, doet niet iedereen dat op dagelijkse basis?
2: Wel, in de praktijk worden
0: alleen
2: er dus...
0: Alleen niet de haatspraak.
2: Nee, maar goed, ja, wat zijn dan vooringenomen meningen? Zijn meningen niet per definitie een beetje vooringenomen? En hoezo moet je dat dan melden? Wel, kijk, in de praktijk worden daar dus vooral burgers aangegeven omdat ze een misplaatste of kwetsende grap hebben gemaakt, of omdat ze een vlag ophangen in hun tuin die andere mensen als provocerend ervaren. Mm. En ja, volgens lokale media is die bias hotline in een mum van tijd uitgegroeid tot een instrument waarmee buren of bewoners van een bepaalde wijk vooral mekaar proberen te jennen.
0: Tof.
2: Maar je hebt in de VS ook een meldpunt dat een beetje vergelijkbaar is met ons meldpunt voor eerlijke concurrentie. In de VS heet dat het Whistleblower Program, het klokkenluidersprogramma. En het bestaat ook uit online meldpunten en kliklijnen waar Amerikaanse burgers vermoedens van fiscale fraude of zwartwerk kunnen rapporteren. Maar je vindt dat soort tiplijnen en meldpunten overal ter wereld, hoor, in allerlei vormen en gedaanten. China bijvoorbeeld heeft een uitgebreid netwerk van lokale informanten en spionnen die ongehoorzame burgers rechtstreeks rapporteren aan de communistische partij en daarvoor ook lokale tiplijnen en meldpunten gebruiken. Idem voor Noord-Korea. Ook in Zuid-Korea is dat een zeer gangbare praktijk. India bijvoorbeeld heeft dan weer talloze apps om fraude en corruptie aan te melden. Corruptie, groot probleem in India. Daar kunnen burgers dat rechtstreeks via een app melden aan de lokale overheid. In verschillende Emiraten en Golfstaten is het ook gangbaar dat burgers via hun smartphone rechtstreeks burgers kunnen aangeven die zich niet aan de regels en wetten houden.

0: Maar ja, als we even terugkeren naar ons op de website van de Vlaamse overheid bijvoorbeeld, vind je een hele lijst aan meldpunten. Een meldpunt voor discriminatie en racisme. Daarvoor kun je terecht bij Unia natuurlijk. Maar er bestaat ook een meldpunt voor als je bij een sollicitatie gediscrimineerd zou voelen door een werkgever. Eentje voor grensoverschrijdend gedrag, voor geweld en kindermisbruik, voor milieuovertredingen zoals sluikstorten, voor dierenverwaarlozing, zelfs voor het smokkelen van uitheemse plant- of diersoorten.
1: Mag, echt?
0: Ja. En op overheidsniveau is het niet alleen Vlaanderen dat de kaart van de tiplijnen trekt of de meldpunten. Federaal, dat weet je, is de aanval geopend op de langdurig zieken die niet altijd even terecht op de zogenaamde ziekenkas zouden staan. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, die opperde daarom vorig jaar om een meldpunt te openen waarop dokters kunnen worden aangegeven die al te gretig ziektebriefjes zouden uitschrijven. Ook dat meldpunt werd door de oppositie een kliklijn genoemd. Mm-hmm. En meldpunten en tiplijnen bestaan ook op lokaler niveau. Sophie, ken je Bart Doshi?
1: Nee.
0: Dat is de CD&V-burgemeester van het West-Vlaamse Ledegem. Hij is bekend geworden als een hevige tegenstander van de Ventilus-verbinding, die hoogspanningskabels die onder meer door zijn gemeente zouden lopen. Maar die Bart Doshi van CD&V die profileert zich ook heel nadrukkelijk als spreekbuis van de West-Vlaamse boeren. En hij heeft op zijn website een meldpunt aangemaakt waar je alle negatieve publiciteit over de landbouw kunt rapporteren. Het is te zeggen, op zijn website kun je doorklikken naar een andere website. Die heet veelbetekenend agribashing.be. En dat zet al een beetje de toon natuurlijk. Want kritiek op de landbouw of boeren wordt daar dus gewoon agribashing genoemd.
1: Wow.
0: En er wordt op die site ook opgeroepen om mensen te rapporteren die zich daaraan schuldig maken. Die de landbouw in een kwaad daglicht plaatsen. Ook daarvan wordt dan natuurlijk wel gezegd door krantencommentatoren dat dat eigenlijk gewoon een ordinaire kliklijn is. Want, merken tegenstanders op, ja, als de leraar van je kind zegt dat te veel vlees eten ongezond is, moet je dat dan rapporteren of aangeven als een vorm van agribashing?
1: Agribashing.
0: Open vraag. Open vraag.
1: Ja, ja.
0: In 2019 richtte de Antwerpse burgemeester Bart de Wever dan weer het online platform Shield op. Hij kondigde het aan als een nieuw instrument om terrorisme te voorkomen. De Wever haalde de mosterd in New York. Shield is een platform waarop bedrijven, maar ook verenigingen en zelfs scholen informatie kunnen uitwisselen. En met name wat ze allemaal aan verdachts zien gebeuren.
2: Iedereen ziet wel dingen en kan die dan eventueel melden. Wat verdacht gedrag heet, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar een typisch voorbeeld is de doe-het-zelfzaak waar iemand een bepaalde hoeveelheid van een chemische stof komt kopen, die ook explosief kan zijn. Ja, dan is het wel goed dat je die sector inlicht, dat iemand die stof aan het kopen is en dat de politie eventueel wel een gesprek wil voeren met die betrokkenen.
1: Toch gaat het volgens burgemeester De Wever niet om een kliklijn.
0: Zo, dit kwam uit het journaalstuk over de oprichting van Shield. En je hoorde meteen dat burgemeester De Wever zich ook moest indekken tegen de beschuldiging dat het gewoon een kliklijn zou zijn, heel die Shield. Nog een interessante, of opmerkelijke zal ik zeggen, kliklijn die kwam aan het licht in, of die werd opgericht eigenlijk in 2021. Want op 1 september 2021 postte Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken een video op TikTok om alle jongeren een goede eerste schooldag te wensen. Een video waarin hij te kennen gaf dat hij vroeger zelf niet zo uitkeek naar 1 september. En daar had Tom van Grieken ook een goede reden voor.
3: Morgen 1 september, voor velen van jullie de eerste schooldag. En ik had er eigenlijk een hekel aan. En hij werd nog in de hand gewerkt door een hoop linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas probeerden in hun lessen te verwerken. Dus maak er het beste van, zet het beste beentje voor. En in 2024 gaan we wel de rekening presenteren aan al die linkse leerkrachten.
0: Van Grieken had het niet zo voor al die linkse leerkrachten en hun multiculturele onzin. Maar het was toch vooral dat laatste zinnetje dat intrigeerde en ook wel op gefronste wenkbrauwen werd onthaald. Want Van Grieken zou die linkse leerkrachten in 2024 eens de rekening presenteren voor hun linkse praatjes. Te verstaan bij de volgende verkiezingen. Want wat deed Vlaams Belang bij de start van dat schooljaar in 2021? Ze richtten een meldpunt op waar je zulke linkse leerkrachten kon aangeven. Leerkrachten die volgens Vlaams Belang hun machtspositie misbruiken om kinderen te indoctrineren met hun linkse gedachtegoed. Ja, politieke tegenstanders, maar ook krantencommentatoren, die hadden het over een intimidatiecampagne eigenlijk, van overheidspartijen.

0: personeel, of van, beter gezegd, van onderwijspersoneel. Vlaams Belang is in 2024 niet aan de macht gekomen en dus blijft het voorlopig ook een open vraag welke rekening al die gerapporteerde leerkrachten dan precies te wachten staat.
1: Ooit. Kan nog komen.
0: Kan nog komen. Intussen, geef ik maar even mee, is dat meldingsformulier wel nergens meer terug te vinden op de website van Vlaams Belang. Misschien is dat probleem opgelost, dat zou ook, dat weet ik niet. Twee jaar geleden lanceerde enkele academici trouwens een gelijkaardige kliklijn, maar dan voor proffen aan de UNIF. Die academici richten een clubje op, Hypatia, genoemd naar de Griekse wiskundige. Ze omschrijven zichzelf als, en ik citeer, een onafhankelijke groep van academici die pleiten voor het behoud van academische vrijheid en vrije meningsuiting. Maar je zou Hypatia ook gewoon een woke waakhond kunnen noemen, want zij maken op hun website een formulier aan om proffen of andere academici aan te geven die de woke-ideologie uitdragen. Weet je dat nog, toen woke onze cultuur en onze beschaving bedreigde, toen het nog niet Poetin en Trump en Netanyahu waren en artificiële intelligentie, maar gewoon de woke-ideologie. Alert zijn voor sociaal onrecht en discriminatie, dat ging onze beschaving te gronde storten. Enfin, dus wie te veel praatjes maakt over sociaal onrecht of discriminatie, of wie het tijdens de colleges aan de UNIF heeft over zoiets belachelijks als gender, wat toch een constructie is, dat weten we toch allemaal. Wel, dat kan daar dus allemaal gerapporteerd worden bij Hypatia. Ironisch genoeg dus allemaal onder het mom van de bescherming van de vrije meningsuiting.
1: Ja.
0: Dat formulier bestaat wel nog trouwens.
1: Oh ja.
0: Tot slot vermeld ik graag nog één meldpunt, en dat is dat van de Vlaamse regulator voor de media. Daar kunnen alle mediagebruikers terecht met klachten over wat ze zien op tv en ook wat ze horen op de radio.
1: Ja.
0: Dus let maar een beetje op je woorden vandaag, Lemaire.
1: Let jij maar eens een beetje op je woorden.
0: Oei, dat was ik vergeten. Tjuh.
1: Vincent Bilot, dank je wel.
2: Radio 1.

Lila met Linkin B. Radio 1. Mocht u tips hebben, iets willen klikken, kan altijd. Hè? Via de app of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.

0: alles begint bij luisteren.
1: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
2: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing

0: for Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Er is de voorbije nachten al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sing Safari in Antwerpen. De grote kermis opent zaterdag. Verschillende woonwagens van voorkramers zijn onderzocht en er zijn waardevolle spullen meegenomen. De politie is een onderzoek gestart en heeft ook camerabeelden. De uitbaters vragen extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de voor. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd na een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch worden geëvacueerd. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
1: Het blijft overwegend droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon bij maximaal 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen.

0: Lenny Lenny. Met Tambourine.
1: De wereld van Sophie.
0: Het meldpunt voor een eerlijke concurrentie kreeg vorig jaar een record aantal meldingen. 7873 meldingen van burgers die een vermoeden van zwartwerk, domiciliefraude of andere sociale fraude met de overheid willen delen. 8% meer is dat dan het jaar voordien. Het gaat over het buurmeisje dat een uitkering ontvangt en bijverdient als influencer bijvoorbeeld of op OnlyFans. De eeuwige concurrent die volgens jou niet alles correct gaat aangeven. Die ene man in de straat die van een uitkering leeft, maar dan overal in de buurt wel tuinwerken gaat uitvoeren. Die mensen die zijn niet veilig voor minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders, want zijn meldpunt draait als een tierenlier. 1 op 2 meldingen leidt tot een onderzoek en in totaal leverden die onderzoeken vorig jaar 414 miljoen euro op. Goed voor een correcte gang van zaken. Maar zou u het doen? Zou u iemand aangeven die de kantjes ervan afloopt? Is dat onze plicht om misstanden te melden of is het toch vooral klikken? Klikspanengedrag. Anke van Meer trok de straat op met die vraag.
2: Verklikt. Goh, dat is zwaar, hè, verklikken.
3: Ik zou het nooit niet doen, dus... Ah nee, ik vind dat ieder zijn eigen ding moet doen. En...
4: Als het moet, dan moet. Maar als het niet nodig is, nee, dan laat je dat zo. Hè.
5: Klikken, dat doet je niet, vind ik. Zeker niet als iemand je persoonlijk in vertrouwen neemt.
3: Ik vind dat niet schoon zelfs.
6: Is het iets wat jij ooit zou doen?
7: Het hangt ervan af over wat het gaat, denk ik. Zo'n kliklijn bij de overheid of zo, denk ik het niet. Maar ik zou mensen er misschien wel eens op durven aanspreken, als ik ze ken. Hè. Of als het zo buren zijn of zo. Zo hopen dat ze dan een bepaald gevoel krijgen, want het is toch niet allemaal oké wat ik hier doe. Maar ik zou het niet officieel gaan melden, denk ik.
8: Ik heb er wel verschillende bij gezien dat ik zeg, ja, hoe kan het, maar repliken nee. Mensen die in ofwel invaliditeit of wat ook in het zwart werken waren, verschillende klusjes, maar verklikken, nee, dat doe ik niet.
9: Dat valt te zien welke situatie, denk ik ook. Of het iets in je voordeel of nadeel heeft. En ook gewoon, je moet eerlijk zijn. En als je voelt aan een andere persoon dat die niet eerlijk is, vind ik wel dat je het recht hebt om te klikken.
10: Dat is taak van de overheid. En als zij dat spontane controles doen en erop toekijken dat iedereen het spel correct speelt, heb ik daar helemaal niks tegen natuurlijk. Maar dat is niet aan ons burgers om elkaar te gaan controleren.
11: Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat dat goed of slecht is. En klikken, daar help je die persoon ook niet mee. Want dan weet hij nog niet of dat die fout is als die iets fout gedaan heeft. Dus het is niet aan mij om dat te gaan klikken aan iemand. Ik hoop alleen dat mensen inzicht hebben. Ik zal wel een persoon aanspreken. Maar het gaan klikken, daar heb je niks aan.
12: Ik vind dat nu niet echt een aangenaam gevoel eigenlijk. Maar ik denk dat sommige mensen wel serieus misbruik maken van het systeem. En dat in sommige gevallen het misschien wel kan. Maar ik zou het niet doen.
6: Jij zou het niet doen, maar je snapt wel dat mensen het doen.
12: Ik snap wel dat sommige mensen het doen, ja. Voor sommige redenen.
6: Voor welke redenen?
12: Mensen die langdurig, zogezegd, niet kunnen werken of niet en profiteren van het systeem.
13: Je kan nooit de situatie van iemand anders volledig inschatten. Je weet niet hoe die opgegroeid is, welke noden hij heeft of hij medische problemen heeft en zo verder. Wij zijn geen rechters, hè? En wij zijn ook geen jury, tenzij we op de rechtbank zitten.
10: Voor mij is duidelijk, ik denk daar zelfs nog niet aan. Ik vind dat een taak van de overheid om dat te controleren. Andere mensen gaan verklikken om wat dan ook, tenzij dat het misdadige dingen zijn. Dat doet mij aan andere tijden denken, dus daar blijf ik ver van weg.
12: Daar zijn bepaalde regimes in deze wereld waar mensen verklikken deel uitmaakt van het regime. Om zo de mensen dingen. Dat willen we niet, hè. Dat moet duidelijk zijn. Maar ik begrijp wel dat het soms gebeurt.
14: Ik vind dat soms moeilijk. Als je op je werk ziet dat iemand echt de kantjes eraf loopt. En dan denk je zo van, is dat klikken? Moet ik dat zeggen? Maar je wordt er soms echt wel zelf heel lastig van als je dat allemaal ziet gebeuren.
6: Dus je hebt dan wel getwijfeld om iemand te verklikken?
14: Ik weet niet of dat klikken vindt. Klikken heeft zo'n negatieve klank eigenlijk. Maar ik heb het daar wel moeilijk mee gehad. Zo van, ik zie hier dingen gebeuren die niet oké zijn.
7: Ik vind dat geen mooi woord, klikken. Dus ik zou het zo niet noemen, denk ik. Ik snap wel dat sommige mensen het doen, want ja, iedereen moet zich eigenlijk aan de regels houden. Maar ik heb het zo moeilijk met het woord klikken.
6: Ja, waarom?
7: Ja, dat klinkt zo alsof je iemand bewust wilt pijn doen of zo. Terwijl dat je dat denk ik ook eerder uit je eigen gevoel doet. Van ik wil het goed doen en ik wil de andere mensen het goed doen.
15: Klikken. Snitchen.
16: Ik vind dat eigenlijk niet oké. Dat is echt erg voor de mensen zo tegenover. Boeit nu, ik ging mijn vriendin snitchen. Dat ging erg overkomen. Nee, misschien, ja, dat gaat dat raken.
15: Dat gaat grotere problemen veroorzaken.
16: Ja, dat veroorzaakt heel veel problemen eigenlijk.
15: Als dat geen vriendin is, dan wel.
16: Dat maakt dat minder uit als dat geen vriendin is, vind ik.
14: Ik zou daar ook een beetje bang voor worden dat er conflicten van komen. En op termijn, nee, ik zou dat niet doen.
8: Ik probeer eerlijk in het leven te staan en ik hoop dat andere mensen dat ook doen. Mijn eerlijkheid gebiedt me om dat niet te doen.
6: Zijn er situaties waarin dat je zegt, dan is klikken wel toegestaan, dan kan het wel?
11: Tuurlijk, geweld of een misdrijf, maar dat noemt niet klikken, dat is uw burgerplicht. Dat is een groot verschil.
13: Ik ben in een speciale situatie en ik ben instructeur geweest voor de politie om hen Spaans te leren. En wij hebben wel heel veel informatie gekregen van die gemeenschap, omdat die ons vertrouwden. En daarmee hebben wij mensen kunnen arresteren die drugs verkochten, gangs en zo van die dingen. Dat vond ik een positief verklikken. Maar om iemand anders op te bellen gewoon. Soms heb je mensen die aan het scheiden zijn en zo. En die elkaar verklikken voor een reden. Dat vind ik niet goed.
6: In welke situatie zou het wel oké zijn om te klikken?
12: Als er iets gebeurt en je herkent iemand. Ik zal het zo zeggen.
3: Ja, maar dat is al een andere manier, hè?
12: Ja, maar klikken blijft klikken.
3: Ja,
12: allee,
3: gelijk bij een misdaad of zo, ja, natuurlijk. Dan zou ik het wel zeggen. Maar niet voor zo gewoon, voor te werken of zo. Dat je iemand ziet werken dat niet mag werken. Dat zou ik nooit niet doen. Maar bij een misdaad wel.
5: Als het echt om iemand zijn veiligheid gaat, dan vind ik wel dat dat mag. Ik heb ooit een vriendin gehad dat iets verteld had tegen mij persoonlijk. En dat was wel heftig. En dan heb ik wel dat doorverteld. Allee, ik vind dat niet echt klikken. Maar dat was wel echt voor haar eigen veiligheid.
17: Beste voorbeeld? Iets stelen? Geweld? Of zo'n situaties?
14: Ja, kindermisbruik of echt wantoestanden in uw buurt zijn, in gezinnen. Dan zou ik dat wel doen. Ja, zeker anoniem. Zeker.
8: Als men een van mijn naasten zou schade berokkenen daardoor, misschien wel.
9: Er was een vriendin en ze had iets gedaan dat niet mocht. En ze had tegen mij gezegd, zeg dat niet tegen mijn mama. En ik heb dat wel tegen haar mama gezegd. Voor haar eigen veiligheid, omdat ze zou iets destructief doen. Heb ik gezegd dat we naar mama gebeld en gezegd van let op haar, want ze gaat iets doen dat niet mag.
16: Als je iemand ziet stelen in een winkel of zo en je ziet dat je dat wil, dat de kassier gaat zeggen. En ook algemeen, als je een probleem hebt op school en mensen pesten u, dat je dat ook gaat zeggen tegen de leerkracht of tegen de directeur. Dan mag het.
15: Ja,
7: dat is waar.
15: Of als iemand jouw toets afkijkt.
6: Ben jij ooit in je leven verklikt geweest?
11: Niet dat ik weet.
13: Ik één keer op het werk, maar dat was gewoon iemand dat jaloers was op mij. Die had gezegd dat ik niet genoeg deals gedaan had of zo. Maar dat was zonder gevolgen.
3: Mijn oudste broer die deed dat altijd. Dus.
6: Als kind?
3: Als kind, ja. Ik was eens uitgegaan met mijn andere broer. En mijn oudste broer had gaan klikken. En die is met ons komen halen met de papa in de auto. En dat vergeet ik nooit van mijn leven.
10: Ik denk het wel, omdat wij zelfstandigen zijn. Allemaal in de familie. En dat we al eens onverwachte controles hebben gekregen. Waar nogal een reukje aan is, denk ik.

0: Ik denk niet dat ze dat spontaan doen, sommige controles. En dat dat op aanwijzen van sommige mensen gebeurt, ja.
1: We lijken allemaal onze eigen

1 en op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Flea trouwens, samen met Nick Cave. Wichita Lineman.

0: is een cover, een country klassieker, oorspronkelijk van Glen Campbell, maar nu in de versie van Flea samen met Nick Cave, Wichita Lineman.
1: De wereld van Sophie.
0: Kliklijn voor sociale fraude breekt records. Dat was de kop in de Morgen. Over het meldpunt voor een eerlijke concurrentie. Die kliklijn, zoals dat ook wel eens wordt genoemd, kreeg vorig jaar bijna 8000 meldingen binnen. Dat is een record. Nooit eerder gaven zoveel mensen hun kennissen en collega's aan bij de overheid. Iets curieus, want al van kindsbeen af leer je dat klikken, iemand verklikken, dat dat niet oké is. Niemand wil de klikspaan zijn. Maar de cijfers leren ons dat een gelegenheid om te klikken wel dan met beide handen aangegrepen wordt. Een zeer goeiemorgen, Alain van Hiel.
2: Goeiemorgen.
0: Sociaal psycholoog aan de Universiteit Gent.

0: weekend. Verbaast het u dat het meldpunt nu record breekt, dat zoveel mensen bereid zijn om een andere aan te geven?
1: Ja, nee. Ik zou zeggen, ja, er is een stijging blijkbaar van 8%, als ik dat goed begrepen heb.
0: Klopt.
1: Misschien is onze staatsschuld ook 8% gestegen, bijvoorbeeld. Er zijn er nog wel andere dingen 8% gestegen. Nu, de spectaculaire toename zou ik dat nu niet noemen. Natuurlijk, als we over jaren heen gaan kijken en zo'n trend zou zich inderdaad aftekenen, dan kan je er inderdaad recht over spreken dat het geen eenzame uitschieter is. Maar ja, mensen doen zoveel anoniem. Hè. Het internet, ja, soms zelfs niet anoniem. Hè, wat mensen allemaal durven intikken over anderen en dergelijke meer. Er zijn altijd maar meer rechtszaken, als ik het goed begrepen heb. Dus ja, ergens, ja, de gezelligheid is niet altijd even groot. Hè.
0: Nee, blijkbaar. Uit de cijfers van minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders leren we niet wat de motivatie is van mensen om zo'n melding te doen. Wat zou u vermoeden dat een motivatie of motivaties zouden kunnen zijn?
1: Wel, in mijn discipline, fraude gaat uiteindelijk over publieke goederen. Dat zijn goederen die we allemaal bezitten, waar we allemaal, ja, wanneer mensen niet bijdragen, allemaal aangetast zijn. En dan heb je twee soorten reacties, en dat zal u wellicht niet verwonderen. De ene zegt, het algemeen belang is heel belangrijk. Hè. Het is morele plicht om zo'n dingen, om erbij bij te dragen. En als mensen dat niet doen, dan moeten we dat zeggen. En anderen zeggen, oh ja, het gaat hier over mijn portemonnee. Dus je hebt altijd wat meer altruïstische neigingen en wat meer egoïstische neigingen. En die twee motivaties, die kunnen bij de ene tegelijk spelen, bij sommigen maar één van die twee. Zolang dat we dat niet daadwerkelijk bevragen in deze situatie van klikken, gaan we dat nooit weten natuurlijk.
0: Gaan we het nooit weten. Maar voor velen zal inderdaad een soort plichtgevoel tegenover de maatschappij meespelen. Ja. Ik draag bij, dus ik verwacht dat jij dat ook doet.
1: Ja, er zijn inderdaad in experimenten bijvoorbeeld, waar mensen daadwerkelijk eigen geld opofferen, weggeven, om iemand die niet bijdraagt te straffen. Ja, dus dat mag ons zelfs iets kosten. Ja, zeker.
0: Amai, wauw, dat is wel heel interessant. Het valt natuurlijk ook inderdaad, zoals u aangeeft, niet uit te sluiten dat sommige mensen het gewoon zouden doen om een ander een hak te zetten. Die er een manier inzien om een rivaal het leven zuur te maken.
1: Ja, ik vermoed dat dat heel afhankelijk is ook van het soort klachten, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld waar het vaak gemengd moet geweest zijn, is het nakomen van COVID-richtlijnen bijvoorbeeld. Daar is het uw eigen gezondheid waar het over gaat uiteindelijk, maar ook het algemeen belang natuurlijk staat daar vooraan. Hè. Daar zitten die twee vermengd. Ik vermoed dat bij sociale fraude misschien mensen wel denken, oneerlijke concurrentie voor zichzelf is bijvoorbeeld, dat zou zomaar kunnen. En dan gaat daar meer die egoïstische component ook gaan beginnen meespelen.
0: Vervolgens vullen we online een formuliertje in en hopen we dat iemand voor ons de situatie gaat oplossen. Ja. In principe zou je ook naar iemand toe kunnen stappen en zeggen, ik vind dat precies niet zo leuk. Wat ik zie gebeuren, dat lijkt me fraude te zijn. Hou daar eens mee op. Dat is een weg die we dan niet kiezen.
1: Ik heb geboeid geluisterd naar de publieksreacties. Of ze dat gaan doen of niet klikken. Sommige mensen zeiden, ja, ik zou erop afstappen. Nu, ik denk dat we misschien onszelf toch niet altijd zo heel goed kennen. Zeker, sommige mensen gaan dat doen. Maar wij leven in tijden waar we mensen moeilijk kunnen aanspreken. Zelfs over triviale dingen. Hè, van, gooi dat hier eens niet op de grond, bijvoorbeeld. Bijna niemand doet dat nog. Dus ja, het is heel gemakkelijk om te zeggen, ik ga nooit klikken. Maar ja, ik ga nooit klikken, eigenlijk zou dat moeten vergezeld worden. Maar nee, ik ga die persoon zelf aanspreken. Maar of dat in de feiten zo vaak gebeurt, daar heb ik mijn grote twijfels bij.
0: Ja, die rechtstreekse confrontatie, waren we daar vroeger beter in?
1: Ik vermoed van wel. Maar ik denk dat het altijd awkward geweest is. Meneer de concurrent, ik heb gezien dat jij illegaal aan te werk stelt. Kunnen we daar eens over praten? Ja, dat zijn niet de zaken waar je dat gemakkelijk gaat doen natuurlijk. Ja.
0: Je riskeert een toek op je bakkes.
1: Bijvoorbeeld.
0: Je zet wel wat op het spel zelf dan.
1: Of je krijgt zelf een klacht.
0: Ja, terwijl wanneer je zo'n meldpunt gebruikt, dan neem je geen enkel risico. Waardoor, ik zie het in de reacties, mensen dat zien als iets bijzonder laf om te doen. In hoeverre speelt die anonimiteit een rol bij dat soort meldpunten?
1: Bij alle dingen die

0: niet, hoe zeg ik, die afkeuring opwekken, is anonimiteit natuurlijk belangrijk. Hè? Dat spreekt voor zich. Dus wanneer we dingen doen die we liever niet in de openbare ruimte hebben, waaronder dat soort gedrag uiteraard, ja, dan is anonimiteit een manier om dat gedrag wel te stellen.
1: Mm-hmm. Er is zo'n consensus dat klikken fout is. Een klikspaan, dat is geen compliment. Wanneer je iemand zo gaat noemen, we houden daar niet van. Waarom is dat eigenlijk zo een beetje een consensus?
0: Ja, maar je moet dat ook een beetje zien als een gradiënt, denk ik. Hè? Want als we mensen aanspreken, dan vinden we dat wel oké is, zo gezegd. Hè? Maar niet dat we dat doen. Maar ik vermoed het heimelijke daarachter, hè, dat een groot probleem zal zijn voor de meesten.
1: Ja, dat je stiekem iets gaat zeggen over iemand zonder die te betrekken.
0: Ja, ik denk aan, ja, dat is niet fair, dat is hypocriet, dat is achterbaks. Al die dingen komen natuurlijk direct in associatie op. Dus dat zorgt ervoor dat het niet iets is dat je graag vooruitkomt, denk ik.
1: Ja, je doorbreekt een beetje de loyaliteit die andere mensen veronderstellen dat hier is binnen een groep.
0: Ja, zeker. En dat is wanneer het concreet gaat. En mensen weten dat jij bijvoorbeeld dingen aanklaagt. Dan hebben we bijvoorbeeld het fenomeen van klokkenluiders. Mm-hmm. Ik moet u dat niet uitleggen, maar er zijn heel wat gevallen van klokkenluiders waar het die mensen dus werkelijk ook maar heel, heel lastig gekregen hebben en uitgespuwd werden door een organisatie natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat loyaliteitsaspect daar is heel belangrijk. Hè. Dat is zogezegd een, ik ga het zo zeggen, verrader.
1: Ja, ja, ja. Inderdaad, we hebben ooit eens een uitzending gemaakt over klokkenluiders. Ik herinner mij ook dat toen een van de getuigen zei, iemand die een belangrijke wantoestand had aangeklaagd, dat hij zei, ik zou het nooit meer doen.
0: Maar kijk, dat is daar ook. Hè. Je hebt daar, ja, dat kan een egoïstische motivatie ten grondslag liggen. Maar vaak is het ook eerder altruïstisch ten bate van de organisatie. En het is dan wel heel ironisch natuurlijk dat die organisatie u dan eigenlijk met pek en veren besmeurt en u wandelen stuurt.
1: Ja, in sommige organisaties inderdaad zal de klokkenluider omarmd worden, in andere bespuwd en weggeduwd worden.
0: Dat laatste vooral, ja.
1: Ja, heel veel mensen zeggen in de rondvraag klikken, dat doe je niet. Mm-hmm. Wanneer nu de buurman een moord gaat plegen, dan neem ik aan dat we dat een goede zaak vinden, wanneer je dan wel de politie belt. Waar ligt ergens de grens?
0: Ja, maar het gaat hier natuurlijk over het meldpunt van minister Beenders, als ik het goed heb. Mm-hmm. Ik vermoed dat je wel een andere telefoonnummer gaat draaien wanneer je eerder interpersoonlijke dingen gaat constateren, geweld en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk een politieaangelegenheid. Trouwens, schuldig verzuim, zoiets bestaat ook. Dus ik vermoed dat gewoon ook veel natuurlijker is om dat te melden. Iedereen snapt dat je geen persoonlijk gevaar wilt lopen door mensen die ruzieën of mensen die geweld gebruiken tegen te houden.
1: Mm-hmm. Hoe kijkt u naar dat soort meldpunten? Als het meldpunt voor een eerlijke concurrentie, vindt u dat interessante initiatieven?
0: Ja, eerlijk gezegd, ik denk, bij de publieksreacties kwam het ook aan bod. Hè. We moeten natuurlijk opletten dat we geen Gestapo-maatschappij worden of een Stasi-maatschappij. Het zijn nu toevallig twee Duitse voorbeelden, maar u snapt wel, Oost-Duitsland in de tijd, daar was bijna een helft van de bevolking bij wijze van spreken een verklikker. Hè? Mm-hmm. Dus het wantrouwen in elkaar stijgt natuurlijk heel, heel hard. Hè? Terwijl vertrouwen nu net zo'n basisgrondstof is die ervoor zorgt dat mensen eerlijk hun belasting betalen, eerlijk hun sociale bijdrage enzovoort. Dus ergens zit er een soort contraproductief effect in. En aan de andere kant, ook geopperd door een van uw respondenten, het is toch wel de bedoeling dat de overheid dit soort zaken oppakt. Hè? Mm-hmm. En het rekenen op de burgers voor dit te doen, ik weet niet. Dat is voor een stuk het afschuiven van een eigen verantwoordelijkheid.
1: Hè? Ja, idealiter zal de overheid zelf de zaakjes regelen en hoeft een burger niet betrokken te zijn.
0: Ja, we vinden dat steeds meer in deze maatschappij. Hè, dat wat eigenlijk collectieve verantwoordelijkheden zijn, dat ervoor naar het individu zelf steeds meer gekeken wordt. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Nee. Bijvoorbeeld in de strijd tegen drugs. Ja, maar jij gebruikt drugs. Jij zit de oorzaak van het probleem. Terwijl eigenlijk van de overheid verwacht wordt dat die drugs daar niet geraken.
1: Ja, ja, ja. Super interessant. Blij dat we u gecontacteerd hebben om hier wat over te reflecteren. Alain van Hiel, sociaal psycholoog aan de Universiteit van Gent. Heel erg bedankt.
0: Super graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Wendy en Lisa met Are You My Baby?
1: De wereld van Sophie.
0: Over klikspanen en meldpunten hebben we het. Nu het meldpunt voor een eerlijke concurrentie recordcijfers kan voorleggen. Nooit eerder melden zoveel burgers misbruik van het systeem door andere burgers. Het meldpunt ontstond ooit omdat mensen spontaan anderen kwamen aangeven. En dus, terwijl we de kinderen leren dat klikken dat niet zo netjes is, doen we toch intussen ook bij tijd en wijle. Wanneer we vinden dat de overtreding te groot is, het maatschappelijk belang te groot is of de ander gewoon een vervelend ventje is. Maar wat doe je nu als je dat vervelend ventje heel goed kent? Een zeer goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Jij kent zo'n verhaal.
2: Ja, ik ga je zelfs meer vertellen. Ik ken er twee dat soort verhalen, Sophie. En ik wil het eerste misschien laten beginnen in de bibliotheek van Union College. Dat is een universiteit in Schenectady, in de staat New York is dat. Mm-hmm. Op een middag in oktober van het jaar 1995. Professor Linda Patrick, die werkt daar, die doseert daar filosofie, die heeft daar op die dag tijdens haar middagpauze afgesproken met haar man, David, die een vrije dag heeft. En wat doen ze? Ze gaan samen zitten in de universiteitsbibliotheek om de krant te lezen.
0: Knus.
2: Knus, ja, een beetje eigenaardige activiteit om te doen op een vrije dag. Maar goed, dat was toen nog wat mensen deden als ze op hun gemak even de krant wilden lezen en ze zelf thuis geen abonnement hadden. Ze gingen naar de leeszaal van de bibliotheek. We zitten in de jaren 90.
0: Om de lange stok van het rek te halen waar die krant dan tussen geperst zat.
2: Ja, die je nog altijd in sommige cafés ook vindt waar je rustig de krant kan lezen. Maar goed, ze lezen daar in die leeszaal dus een speciale editie van The Washington Post. Want The Washington Post die pakt die dag uit met een heel bijzonder verhaal dat de hele Verenigde Staten in de ban houdt op dat moment. Ze publiceren namelijk een stuk uit een manifest van de Unabomber. Voor wie de Unabomber niet kent, de Unabomber, dat was een wiskundige, een hoogopgeleide terrorist die tussen 1978 en 1995 16 bombrieven verstuurde, hoofdzakelijk naar universiteiten en luchtvaartmaatschappijen. Vandaar trouwens UNA, de UN van universiteit en de A van airlines, de Unabomber. Daar zijn bij al die bombardementen of bij al die aanslagen, daar zijn in totaal 3 doden en 23 gewonden bij gevallen. En de FBI is er op dat moment al 17 jaar lang koortsachtig naar op zoek. Het is trouwens nog altijd een van de langste en duurste opsporingen die de FBI ooit heeft uitgevoerd. Maar goed, die dag in oktober 1995 verschijnt er dus in de Washington Post een stuk, een zestal pagina's van een manifest van die Unabomber, een manifest dat hij aan de politie heeft gestuurd. Een heel zwaar aangezet apocalyptisch stuk is

0: stad vol heel gezwollen retoriek, waarin de man pleit tegen de technologische evolutie die volgens hem de menselijke vrijheid aan banden heeft gelegd en die bovendien de natuur verwoest. Allemaal geschreven op een ouderwetse typemachine. En Linda Patrick en David, die zitten dat daar samen te lezen in de leeszaal. En hoe verder ze lezen in dat manifest, hoe meer het Linda en David begint te dagen. Die stijl, dat gedram, die manier van redeneren. En ze kijken eens naar elkaar en ze weten meteen van elkaar wat ze denken. Ze kunnen het niet luidop zeggen, want ze zitten in een leeszaal en daar moet je zwijgen natuurlijk. Maar ze zijn het nu allebei 100% zeker. Ze kennen de oplossing van het grootste geheim van dat moment, namelijk de identiteit van de Unabomber. En als ze even later in het bureau van Linda zitten, durft David het luidop te zeggen: die Unabomber, dat kan alleen maar mijn broer zijn.
1: Oh.
0: Theodore Ted Kaczynski. Exactly my thoughts, zegt zijn vrouw Linda daarop.
1: Oh, wat een moment.
0: Wat een moment. En wat doet een mens in zo'n situatie? Wel, ik ga het je straks vertellen, of toch tenminste wat David Kaczynski dan gedaan heeft, zal ik je vertellen. Maar ik ga er eerst een ander verhaal bij halen dat zich ongeveer rond die tijd, 1995, 1996, afspeelt. Een kilometer of 300 oostwaarts in Boston, Massachusetts. Daar verdwijnt James, bijgenaamd Whitey Bulger, compleet van de radar. Whitey Bulger, dat is een gangster die aan het hoofd staat van een beruchte misdaadorganisatie in Boston, de Winter Hill Mob. De Winter Hill Mob die in de jaren 80 verantwoordelijk is geweest voor de moord op minstens 21 mensen. Maar Whitey Bulger verdwijnt dus schijnbaar van de aardbodem eind 1995. Hij is getipt, blijkt achteraf, door een jeugdvriend van hem die bij de FBI werkt en voor wie hij regelmatig mensen van rivaliserende bendes verklikte. Op zich een waanzinnig verhaal al, maar daar gaan we nu niet al te diep op in. Ik geef het alleen maar mee, omdat het hier vandaag toch over verklikken gaat. Maar wat heel interessant is, en wat ervoor zorgt dat die verhalen van Whitey Bulger en van de Unabomber Ted Kaczynski vaak samen verteld worden, zoals ik nu ook aan het doen ben, hè, dat is dat ook Whitey Bulger een broer heeft die hij in een heel lastig parket brengt. Die broer, dat is bovendien niet van de minste, William Bulger, dat is een alom gerespecteerd professor in de politieke wetenschappen, een prominent lid van de Democratische Partij in de Verenigde Staten, voorzitter van de Senaat van Massachusetts en ook rector van de University of Massachusetts. Niet de eerste, de beste dus. Maar William Bulger is in de eerste plaats een trotse Ier. En onder Ierse immigranten in Boston, in de Verenigde Staten, dat heeft William Bulger van thuis altijd meegekregen, is familie en loyaliteit aan de familie heilig. In alle omstandigheden. En dat moet zeker en vast door het hoofd van William Bulger gegaan zijn als hij na de verdwijning van zijn broer verschillende telefoontjes en brieven van hem krijgt waarin hij zijn oudere broer om advies vraagt. Tijd dus om opnieuw dezelfde vraag te stellen. Wat doe je in zo'n situatie? Verklik je je broer of zwijg je in alle talen? En welke rol speelt je eigen situatie daarin? Ja, je zou kunnen denken, en ik denk dat vele mensen dat zullen denken, ja, dat is een no-brainer, maar David Kaczynski en William Bulger, ja, die hebben wel op een totaal andere manier op die moeilijke vraag geantwoord. Ik laat misschien eerst David Kaczynski, de broer van de Unabomber dus, zelf uitleggen wat nu precies het dilemma voor hem was.
2: You know, if we do nothing, we might wake up someday and find out there was another person blown up, another person killed. If that were to happen, we'd have to go through the rest of our lives with the blood of innocent people on our hands. I mean, that's unthinkable.
0: Ja, als we niets doen, dan komen er misschien nog mensen om en dan zullen we misschien de rest van ons leven met het besef moeten leven dat we bloed aan onze handen hebben. Maar daartegenover staat dit.
2: course, there's Ted, there's me, there's our relationship. But more than that, there's our mother who was worried about Ted for years and realizing this could cause her to have a heart attack, a stroke, her happiness would end, she might never sleep well again.
0: Wat met de band tussen mezelf en mijn broer Ted? En wat zou dat betekenen voor onze oude, aan haar hart lijdende moeder, die hier misschien wel onderdoor zal gaan? Ja, David Kaczynski die heeft het erover, uitgebreid met familie en vrienden. En hij komt uiteindelijk tot een besluit.
2: As much as we tried to think about that, there was no way out. Ultimately, we thought, we're the only people who could stop the violence. If Ted is the Unabomber, we're the only people who know him well enough to stop him. We were morally obliged to do that.
0: Ja, wij waren de enigen die hem konden ontmaskeren. En dus waren we moreel verplicht om dat te doen. En dus geeft David zijn broer aan. En na 17 jaar wordt de Unabomber dus eindelijk gevat in een klein houten huisje, een hutje diep in een bos in Montana. En dus David Kaczynski die geeft zijn broer aan omdat hij zich moreel verplicht voelde. Een andere oplossing was volgens hem niet mogelijk. Maar dat is niet hoe William Bulger, de toppoliticus en de broer van de maffiabaas, daarover dacht. In 1992, nog voor de vlucht van zijn broer, kreeg William in een interview al vragen over de criminele activiteiten van Whitey.
1: Some people might go to great pains to distance themselves, to disown even a brother who went wrong. You've not done that.
3: No. He's my brother. I care about him.
0: Ik hou van mijn broer en ik zal me nooit van hem distancieren, zegt William. En dat doet William ook niet als er een officiële aanklacht tegen zijn broer komt in 1995 en hij op de vlucht slaat. In 2002, Whitey is dan al 7 jaar op de vlucht, wordt William daarover officieel aan de tand gevoeld door een parlementaire onderzoekscommissie.
4: Did you know that he was involved in murder?
3: No, I do not.
4: Did you know he was involved in narcotics trafficking?
3: No.
4: Did you know anything about the Winter Hill Mob?
3: The what?
0: Moord? Drugshandel? The Winter Hill Mob? Dat zegt me allemaal niks, zegt William Bulger in die onderzoekscommissie voor de Senaat. Zegt me allemaal niks, maar nochtans blijkt uit het onderzoek dat Bulger verschillende keren zijn broer aan de lijn heeft gehad. En hem heeft gezegd dat hij zichzelf niet moest aangeven, want dat niet in zijn belang zou zijn. En hij heeft hem ook tijdens die gesprekken juridische bijstand beloofd, mocht het ooit nodig zijn.
5: Allee.
0: Ja, William Bulger, uiteindelijk, pleads the fifth, zoals dat heet in de Verenigde Staten. Hij doet een beroep op zijn zwijgrecht, het zogenaamde vijfde amendement.
6: One of the Fifth Amendment's basic functions is to protect innocent men who might be ensnared by ambiguous circumstances. I find myself in such circumstances.
0: Een van de belangrijkste functies, een van de belangrijkste doelen van het vijfde amendement is het beschermen van onschuldige mensen die door onduidelijke omstandigheden in de val zouden kunnen lopen. En ik bevind me in dat soort omstandigheden. Dat is de verklaring waar hij jarenlang bij blijft. Het heeft William Bulger zijn job als rector gekost, maar hij is blijven zwijgen. En het heeft uiteindelijk 16 jaar geduurd tot 2011 voor Whitey Bulger uiteindelijk geklist is kunnen worden. Zowel David Kaczynski als William Bulger, de broers van de criminelen dus, die hebben zowel forse kritiek als heel veel lof gekregen.
5: Ja, dat maakt het zo moeilijk.
0: Ja, want Kaczynski die kreeg te horen dat iemand die zijn eigen broer verraadt nooit in niets nog vertrouwd zou mogen worden. En William Bulger, die kreeg het verwijt dat hij zijn familiebelang boven slands belang had gezet en daarom nooit nog een politiek ambt zou mogen uitoefenen, wat hij trouwens uiteindelijk ook nooit meer gedaan heeft. Maar ik wil maar zeggen, we gooien het in de groep zeker.
5: Dat is moeilijk, hè? Om daar iets over te beslissen. Maar ja, goed. Misschien heeft u er een sterke mening over. Laat gerust weten via de app of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dankjewel, Bart Bogaert.
0: Alsjeblieft.
7: Radio 1.

0: Follow the Sun van Xavier Rudd en daarvoor het zesde metaal met Label.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich bij de stemming. Het ging bij de algemene vergadering in New York over een advies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag van vorig jaar over klimaatverandering. Dat zegt dat landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. Maar zo'n resolutie van de algemene vergadering is nog altijd niet bindend. Het initiatief voor de resolutie kwam van de kleine eilandstaat Vanuatu in Oceanië. Die vreest voor zijn voortbestaan als de zeespiegel hard blijft stijgen. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen, als minister van Defensie, de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie. Today we are